0: Komende dag eerst kans op mist, verder droog met af en toe zon en het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Vanavond tussen 6 en 7 in West Komt Thuis is de muziekkeuze aan jou. In 60s at 6 met Bas Martinius.
1: Welke jaren 60 plaat kan ik voor je draaien? En waarom? Nou, zet het allemaal even in een mailtje aan bas@omroepwest.nl.
0: 60s at 6 in West Komt Thuis. Alleen op Radio West.

0: er komen er mensen aan, weet je wel. Die kijken dan naar hem. En dan blijven ze kijken. Ja, ja. Blijf ik naar hun kijken van, zie je het? Moet je blijven kijken? Ja, ja, ik word dan echt een beetje finijnacht.
1: In het programma Hoe gaat het? Spreekt presentator Fred Zuiderwijk mensen spontaan aan in de hal van een ziekenhuis.
2: Maar de verpleegkundigen die daar werken, en ik zelf ook, zijn daar echt in opgeleid om deze mensen te verzorgen, verplegen, het praatje met hen te doen. En dat doen we met heel veel humor, respect. En daardoor maak je het wat lichter.
1: Je ziet het in Hoe gaat het? Donderdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump moet van een rechter onmiddellijk stoppen met het uitzenden van een reclamecampagne waarin hij zijn politieke boodschap verspreidt. De campagne is namelijk betaald met belastinggeld. Meerdere organisaties hadden gezamenlijk een zaak aangespannen vanwege misbruik van publiek geld. De rechter in New York gaf hen zondag gelijk. Spotjes die al voor die avond gepland stonden, mochten niet meer uitgezonden worden. Bij de aanval op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyad gisteren is 1 dode gevallen en zijn 11 mensen gewond geraakt. Dat meldt de luchtvaartautoriteit van Saoedi-Arabië. Er zou een inslag zijn geweest in de passagiersterminal. Er werd ook een aanval gemeld op het vliegveld van Dammam aan de Persische Golf. Zaterdag kostte een aanval op de luchthaven van Riyad aan zeker 13 mensen het leven. 300 mensen raakten toen gewond. De Houthis in Jemen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist. Saoedi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. Bij een ernstig ongeluk op de N233 bij Kesteren zijn gisteravond 2 mensen om het leven gekomen. 2 anderen raakten gewond. Wat er gebeurd is, is nog niet duidelijk, maar een van de auto's kwam op de kop in de berm terecht. De bestuurder van die auto is een van de dodelijke slachtoffers, meldt Dagblad de Gelderlander. De Oekraïnse president Zelensky heeft niet veel vertrouwen in het staakt het vuren met Rusland, waar president Trump zondag over berichtte. Volgens Trump beloven Rusland en Oekraïne met onmiddellijke ingang elkaars energievoorziening niet meer te beschieten. Zelensky zei dat de Russen vanavond nog een energiecentrale in Kharkiv aanvielen. Rusland heeft niet gereageerd. Het weer, in het noorden enkele buien, verder een heldere nacht met minima tussen 5 en 9 graden. De komende dag eerst mist, verder droog met af en toe zon en het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Je ziet wel echt hoe groot dat vliegveld was.
1: Het is enorm groot. Ja. Echt heel groot.
0: Zo die...
1: Ja, zonder meer.
0: Die uitgestrektheid ziet en dan te bedenken dat het allemaal wordt volgebouwd. Hè? Dat hier straks een woonwijk komt.
1: Ja, het is onvoorstelbaar.
2: Waar vroeger vliegveld Valkenburg was, komt de nieuwe woonwijk Valkenhorst. Alle reden om nog één keer een kijkje te nemen op die markante, wat geheimzinnige plek.
3: In de lucht houden van de Orion betekent niet dat dat maar met 10 man gebeurt. 10 man crew. Ik vergelijk dat ook inderdaad altijd met een F-16 waar 1 piloot in zit. Maar er zitten 100 man onder om die F-16-piloot en die F-16 in de lucht te houden. En bij de Orion was het niet anders.
2: Je ziet het in de documentaire serie Het Verdwenen Vliegveld. Woensdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: werkdag op TV West, het NOS-journaal in makkelijke taal. De belangrijkste onderwerpen uit het NOS-nieuws in duidelijke, rustige, begrijpelijke taal.
1: In de voorjaarsnota moeten de partijen in de regering het eens worden over extra geld. Bijvoorbeeld voor defensie. Nodig voor het versterken van het leger.
0: Het NOS-journaal in makkelijke taal. Maandag tot en met vrijdag om 9 uur op TV West.

0: op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Vlaardingen is een explosie geweest bij een kapperszaak. Er is een winkelruit weggeblazen en er is schade aan de gevel. Op beelden is een stuk zwaar vuurwerk en een baksteen te zien. In Vlaardingen zijn vaker incidenten rond kapperszaken geweest. Rijnmond en het AD berichten afgelopen zomer over een zogenoemde kappersoorlog in de Zuid-Hollandse gemeente. Die zou te maken hebben met oneerlijke concurrentie. De Israëlische premier Netanyahu stelt een onderzoek in naar de anonieme Israëlische bronnen die in de documentaire NASA hun verhaal doen. Hij wil hen vervolgen. In een verklaring staat dat Netanyahu onder andere de stafchef van het leger en het hoofd van de veiligheidsdienst aan het werk heeft gezet. In de bekroonde documentaire over de oorlog in Gaza vertellen 24 mensen van het leger en de inlichtingendienst hoe het Israëlische leger doelbewust tienduizenden burgers in Gaza heeft gedood. De filmtitel NASA is een afkorting van de Hebreeuwse term voor nevenschade. Bij de aanval op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh gisteren is 1 dode gevallen en zijn 11 mensen gewond geraakt. Dat meldt de luchtvaartautoriteit van Saoedi-Arabië. Bij een ander vliegveld in het land werd ook een aanval gemeld. Zaterdag kostte een aanval op het vliegveld van Riyadh aan zeker 13 mensen het leven. 300 mensen raakten gewond. De Houthis in Jemen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist. Saoedi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. Een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat president Trump direct een reclamecampagne van de buis moet halen. Hij verkondigt zijn politieke boodschappen in reclamespotjes op tv, maar die campagne is betaald van belastinggeld. Volgens de rechter is dat misbruik van publiek geld. Het weer, in het noorden nog een enkele bui, verder helder en 5 tot 9 graden. Lokaal kan mist ontstaan, verder is het de komende dag droog met af en toe zon en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Oishi boishi.
1: Zou je wel weer eens terug willen zijn in de jaren 60?
2: I have a dream.
1: Komend weekend herleven de 60's op Radio West. Bas Martinius trapt het Sweet 60's weekend af, vrijdagmiddag om 4 uur. Tot en met zondag hoor je alleen maar muziek uit de jaren 60. Love, peace en heel veel herinneringen.
3: One small step for man.

zou je doen? Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen? Als ik viel hier voor je op de grond?

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Noord-Korea heeft meerdere ballistische raketten afgevuurd richting de wateren ten oosten van het land. Dat meldt het Zuid-Koreaanse leger. Japan zegt zeker 2 raketten te hebben gedetecteerd. Ze zouden in zee terechtgekomen zijn. Vrijdag testte Zuid-Korea wapens uit. Daarvoor had Noord-Korea het aantal wapentests al opgevoerd. De spanningen tussen Noord- en Zuid-Korea namen de afgelopen tijd toe. Vorige maand raakten 3 Zuid-Koreaanse militairen bij de grens gewond door landmijnen. Volgens Zuid-Korea en de VN heeft Noord-Korea die daar geplaatst, maar Pyongyang ontkent dat. In Vlaardingen is een explosie geweest bij een kapperszaak. Er is een winkelruit weggeblazen en er is schade aan de gevel. Op beelden is een stuk zwaar vuurwerk en een baksteen te zien. In Vlaardingen zijn vaker incidenten rond kapperszaken geweest. Rijnmond en het AD berichten afgelopen zomer over een zogenoemde kappersoorlog in de Zuid-Hollandse plaats. Die zou te maken hebben met oneerlijke concurrentie. Bij een ernstig ongeluk op de N233 bij Kesteren zijn gisteravond 2 mensen om het leven gekomen. 2 anderen raakten gewond. En wat er gebeurd is, is nog niet duidelijk. Maar een van de auto's kwam op de kop in de berm terecht. De bestuurder van die auto is een van de dodelijke slachtoffers, meldt Dagblad de Gelderlander. De Israëlische premier Netanyahu wilde anonieme Israëlische bronnen uit de documentaire NASA vervolgen. Hij stelt een onderzoek in. In de bekroonde documentaire over de oorlog in Gaza vertellen Israëlische militairen hoe het Israëlische leger doelbewust 10.000 burgers in Gaza heeft gedood. Het weer. In noorden nog enkele buien. Verder helder en 5 tot 9 graden. Lokaal kan mist ontstaan. Verder is het de komende dag droog en breekt de zon af en toe door. Het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: West wordt wakker bestaat 6 jaar. En dat vieren we met jou. Sjeerd en Jorinda vieren het feestje met een speciale rit in de eveneens jarige hoftram. En jij kan mee. Heb jij ook wat te vieren? Ben je bijvoorbeeld 50 jaar getrouwd of net moeder geworden? Of een jaar gestopt met roken? Mail het naar westwordwakker@omroepwest.nl of app naar 070 307 8080. En dan zien we je misschien wel in het rijdende restaurant.
1: C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.
2: Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots.
1: Je ne sais plus comment te dire.
2: Rien que des mots.
1: Mais tu as cette belle histoire d'amour que je ne cesserai.

0: Dit vergeet je niet. We hebben een leven van voor 7 december en na 7 december.
1: Op die dag verandert een explosie op de tarwekamp in Den Haag het leven van zoveel mensen.
2: Ik denk nou, het gaat beginnen, oorlog.
3: Ik zag nog het huis van de buren naast mij. En daarna was er ook helemaal geen galerij meer. Alleen bergen stenen die naar beneden op de straat lagen.
0: We moeten spullen pakken, we moeten weg en we komen niet meer thuis.
4: In de podcastserie Tarwekamp na de explosie volgen we de wijk een jaar lang na deze dodelijke aanslag.
5: Abonneer je nu in je podcast-app en luister naar Tarwekamp na de explosie. Een podcast van Omroep West.

met je praten. Want het verwart me wat er met ons twee gebeurt. Heb jij dat ook? Gevoel van angst dat je bekruipt.

0: we carry on.
1: Omroep West is voor nieuwstips ook bereikbaar via de tiplijn.
2: Hartelijk dank voor het bellen naar de tiplijn van Omroep West.
1: Nieuwstips voor radio en TV West en omroepwest.nl. Bel 070 307 8008 of mail naar tip@omroepwest.nl.

0: Ondernemer in Den Haag? Ontvang tot 13.000 euro subsidie voor het isoleren van je bedrijfspand. Met isolatie investeer je in lagere energiekosten, meer comfort en een beter energielabel. Kijk voor de voorwaarden op denhaag.nl/bedrijfspandisoleren.
1: Tijdens de Urban Walk Leiden op zondag 25 oktober wandel je langs en door bijzondere locaties waar je zelden gratis komt. Kies uit twee afstanden en zie Leiden zoals je het nog nooit hebt gezien. Wandel jij gezellig mee? Schrijf je in via urbanwalkleiden.nl.
2: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
3: Stel, uw zicht is weer 100%. Dat is toch wat u wilt? De optometristen van Beter Zien helpen u met uitmuntende oogzorg. We leveren niet alleen brillen met stijl en klasse. U kunt bij ons ook terecht voor specialistische zichtoplossingen. Kom naar Beter Zien aan de Zeestraat 100 in Den Haag. Uw ogen zijn het waard.
4: Zometeen bladeren we in West wordt wakker in de ochtendbladen. Nu het regionieuws van 6 uur met Reinhard Roemer.
5: De politie en de explosieve opruimingsdienst Defensie hebben gisteren op het Scheveningse strand uren onderzoek gedaan naar een aangespoelde metalen bal. De angst bestond dat een zeemijn was aangespoeld. Het bleek uiteindelijk om een ongevaarlijke stalen bal te gaan. Het gaat maanden duren voordat de gouden spoorbrug in Alphen aan de Rijn vernieuwd is. Toch gaat spoorbeheerder ProRail daar vandaag aan het werk. Dat betekent voor reizigers omrijden. De gouden spoorbrug is een belangrijke verbinding tussen Leiden en Woerden. En ADO Den Haag heeft gistermiddag een punt gepakt in de Eredivisie. Het elftal van trainer Robin Peter speelde een groot deel van de uitwedstrijd tegen Telstar met een man minder na een rode kaart voor Milan Hokke, maar wist stand te houden. Het werd 2-2. Meer regionieuws straks om 6:30. Nu het andere nieuws.
6: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij de aanval op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyad gisteren is 1 dode gevallen en zijn 11 mensen gewond geraakt. Dat meldt de luchtvaartautoriteit van Saoedi-Arabië. De passagiersterminal zou zijn geraakt door een projectiel. Er werd ook een aanval gemeld op het vliegveld van Dammam aan de Persische Golf. Zaterdag kostte een aanval op het vliegveld van Riyad aan zeker 13 mensen het leven. 300 mensen raakten gewond. De Houthis in Jemen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist. Saoedi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. Noord-Korea heeft opnieuw wapentests uitgevoerd. Meerdere ballistische raketten werden gelanceerd richting zee. De afgelopen maand deden zowel Noord- als Zuid-Korea tests met wapens. De spanningen tussen de landen liepen op toen 3 Zuid-Koreaanse militairen bij de grens gewond raakten, vermoedelijk door Noord-Koreaanse landmijnen. Bij een ernstig ongeluk op de N233 bij Kesteren zijn gisteravond 2 mensen om het leven gekomen. 2 anderen raakten gewond. Wat er gebeurd is, is nog niet duidelijk, maar een van de auto's kwam op de kop in de berm terecht. De bestuurder van die auto zou een van de dodelijke slachtoffers zijn. De Israëlische premier Netanyahu wilde anonieme Israëlische bronnen uit de documentaire NASA vervolgen. Hij stelt een onderzoek in. In de bekroonde documentaire over de oorlog in Gaza vertellen Israëlische militairen hoe het Israëlische leger doelbewust 10.000 burgers in Gaza heeft gedood. Een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat president Trump direct een reclamecampagne van de buis moet halen. Hij verkondigt zijn politieke boodschap in reclamespotjes op tv, maar die campagne is betaald van belastinggeld. Volgens de rechter is dat misbruik van publiek geld. Het weer. Lokaal komt eerst mist voor. Verder is het overwegend droog en breekt de zon geregeld door. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Installatiebureau Van Ginderen.
8: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
9: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta op stoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.
10: Elke dag luisteren duizenden mensen naar Radio West. Thuis, onderweg en op het werk. Wil jij met jouw bedrijf ook tussen de oren komen bij onze luisteraars? Adverteer op Radio West. Ontdek de mogelijkheden op westreclame.nl.
9: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
10: Ook jouw bedrijf laten horen in de regio? Kijk op westreclame.nl.
7: Tot 10 uur, West wordt wakker.

Dat is gelukt. Reinhard Roemer. Op 89.3. Met Geert en Jorinda van 6 tot 10. Begint een nieuwe dag. Goedemorgen.

0: En we zullen hier niet de hele ochtend mee lastigvallen, maar we zitten vanuit een tijdelijke studio. Dat is omdat er beneden iets nieuws gebouwd gaat worden de komende maanden.
1: Is het wennen?
0: Nou, het is kamperen wel een beetje.
1: Maar
0: dat is natuurlijk ook altijd wel weer. Het heeft ook wel weer iets.
1: Ja.
0: Maar wat daar wel bijzonder aan is en wat ik er leuk aan vind, laat ik toch even met het positieve beginnen. Het is nu nog heel donker, maar dat is dat we eigenlijk iedereen nu gewoon kunnen zien opstaan. We hebben echt een wijds uitzicht hier.
1: Ja, we zitten op de derde etage. Dus dat betekent dat we veel verder kunnen kijken als wat we normaal gewoon op de begane grond zien. En het is nu inderdaad een beetje donker, maar volgens mij kan je Drievliet hier zien. Hoorde ik in ieder geval Rogier van het weekend zeggen. We zien de afvalverwerking hier naast ons pand. Daar is het ook druk, denk ik.
0: Ja. De hoge torens van Den Haag.
1: Ja.
0: En als we misschien ook goed kijken, dan hebben we ook aan de andere kant hierop, hebben we ook de A13 nog in beeld.
1: Ja.
0: Dus hebben de ANWB niet meer voor alle snelwegen nodig. Dat kunnen we nu ook gewoon zelf vanuit het raam in de gaten houden.
1: Nou, dan kunnen we ze een beetje helpen.
0: Dat is toch kostenbesparing?
1: Ja.
0: Oh, jij ziet het net wel iets vriendelijker.
1: Ja, ik zie het iets vriendelijker, ja.
0: Jij houdt natuurlijk van kamperen, Erik. Dus jij bent hier helemaal op je gemak al.
2: Nou, dit is wel heel luxe kamperen, moet ik eerlijk zeggen.
0: Ja, toch wel?
2: Ja. Maar ik vind het ook wel leuk. Een beetje licht. Het is voor jullie ook wel eens mooi om uit die kelder te komen en onderdeel te zijn van de echte wereld.
0: Ja, dat eindelijk na al die jaren.
2: Ja.
0: Dat we ook eens zien wat daar gewoon gebeurt.
2: What's happening out there?
0: We zijn een soort buitenposten, dan blijven we toch binnen.
2: Ja.
0: Dat is het een beetje.
2: Een verrekijker, speur je de regio af.
0: Ja, nou, ik vind alleen al die lampjes vind ik allemaal leuk die ik overal zo zie. We zitten wat dat betreft hier hartstikke goed, hoog en droog op de derde etage.
1: Ja, het is wel één dingetje. Reinhard is al 10 minuten bezig om koffie te halen. Want hij moet helemaal naar een andere etage om de koffie te halen.
0: Wanneer moeten we iemand gaan bellen?
1: Ja, het verdwaalt misschien wel, ja.
0: Ik denk niet dat hij dit pand heel goed kent.
1: Nee.
0: Hij werkt hier pas 5 jaar.
1: Nee, je zou maar helemaal naar de begane grond moeten gaan om koffie te halen voor jouw thee.
0: Ja, nou, heel nuttig. Nou, kortom, van harte welkom bij Westwoord Wakker. Het is een nieuwe week en we zijn fris en helemaal nieuw begonnen.

0: Johnny Cash en ABBA om 13:30. Oh, dat is ook gewoon...
1: Dit is gewoon ook in de nieuwe studio.
0: Ja. Dat maakt niet zoveel uit.
1: Nee, dat maakt niet uit.
0: Nee, het is een soort dwarsgeur dit, hè?
1: Ja, dit is, ja, ik dacht, ik doe het even radicaal vandaag. Ja.
0: Nou, we gaan eens zien wat er nog over is van het nieuws.
2: Wat staat er in de krant vanmorgen?
0: We hebben weer een heel weekend achter de rug. Ja, wat vinden de kranten belangrijk vanmorgen, Jurien?
1: Ja, toch wel opvallende voorpagina van het AD, vind ik. Want daar staat Eus. Die kennen we wel van tv en ook als columnist van het AD. Pagina groot, met een paar spelende kinderen achter zich. Zijn eigen kinderen. En groot op de voorpagina. Eus zegt nee. En waar zegt hij dan nee tegen? Nou, tegen smartphones voor zijn kinderen. Waar veel ouders enorm met het onderwerp worstelen, schrijft het AD. Hakte Eus de knoop al een tijd geleden door. Zijn kinderen krijgen tot hun 16e geen smartphone. Zijn motto, ouders moeten af en toe flink keiharde grenzen stellen. Nou, waar komt dat nou vandaan? 3 jaar geleden zat het gezin van Eus in een restaurant. En het viel hem op. Alle kinderen aan de andere tafels die zaten een soort gedrogeerd aan hun tablet en smartphone. Andere gasten die maakten eigenlijk nauwelijks oogcontact. Laat staan dat er gesprekken werden gevoerd aan tafel. Nou, bij hem gingen alle alarmbellen af en ook bij zijn vrouw. Als dit ons voorland is, vonden we dat heel deprimerend, schrijft hij in de krant. Nou, ze zochten contact met andere ouders van de klas van Mia en Baran. Dat zijn zijn kinderen. En dan stond een soort alliantie. Dus veel meer ouders die bleken ermee te worstelen. En zagen vooral ook wel heel erg de negatieve facetten van sociale media, verslaving, pestgedrag, verminderde concentratie, slapeloosheid en zelfs mentale problemen onder jongeren. En zijn dus veel meer in zijn klas die nu geen smartphone geven aan hun kinderen.
0: Dat is natuurlijk ook wel fijn voor die kinderen, want dan zijn ze niet de enige.
1: Nou ja, precies,
0: want
1: inderdaad.
0: Dan ben je ook weer zo het lulletje van de klas.
1: Ja, dan word je misschien daar weer omgepest. Ja.
0: En dan heb je eindelijk geen mobiele telefoon, krijg je dat weer.
1: Ja,
0: ja, het is wel een 16, dat is flink.
1: Nou, dan ben je al flink op weg in de middelbare school, inderdaad. Ja, ja, meestal. Ja, ik kijk een beetje naar mijn neefjes en nichtjes. En die krijgen hem steeds als ze dan naar de middelbare school gaan. Maar je moet inderdaad af en toe wel zeggen van, hey, leg hem eens weg. Want anders dan zitten we met kerst met z'n allen op de telefoon te kijken.
0: Ja, dat is wel zo. Ja. Iedereen zit gewoon op het ding. En verder gebeurt er dan eigenlijk niks.
1: Nee, precies.
0: Het is wel, ja, het is lastig, hè, want er zijn ook deskundigen die zeggen, ja, het is gewoon toch niet zo slim om dat helemaal niet te doen. Want die kinderen hebben straks geen idee dan als ze 16 zijn waar ze in terechtkomen. Maar ja, aan de andere kant klinkt ook wel weer stoer.
1: Ja, ze zijn wel wat meer volwassen natuurlijk. Hè. Daar kunnen misschien dan wat beter mee omgaan.
3: Na het verdwijnen van Pieter Omtzigt's NSC van het landelijk politieke toneel is het opnieuw chaos bij de partij. Partijbestuur is zaterdag afgetreden, gebeurde na een conflict met leden. Dat was ontstaan over de agenda en de behandeling van kritische moties. Telegraaf schrijft erover. Waarnemend voorzitter Ronald de Bruin zei na een korte schorsing dat de situatie voor het bestuur niet meer werkbaar was. En daarop maakte hij bekend dat het volledige bestuur opstapte. NRC doet er in politiek Den Haag niet meer zo toe sinds de partij na de verkiezingen van vorig jaar uit de Tweede Kamer verdween. De partij liet een grote chaos achter in het kabinet van Dick Schoof. En er werd door de kiezer hard gestraft. NSC keerde na de Tweede Kamerverkiezingen niet meer terug op het landelijke toneel met zetels. De club kwam afgelopen week nog wel even in de belangstelling doordat het bestuur Tweede Kamerlid Mona Keizer had uitgenodigd op een NSC-congres. En Europarlementariër Dirk Gotink, de enig overgebleven volksvertegenwoordiger van NSC, zegt daarop zijn lidmaatschap op. Die vond dat maar niks.
0: De helft van de zaal liep leeg, hè, toen Mona Keizer eraan kwam.
1: Ja, daar gingen ze
0: allemaal.
1: Ja.
0: Dat krijgt ze dan wel voor elkaar.
1: Dat wel, inderdaad.
3: Ja. Ze krijgt de boel in beweging, bedoel je.
1: Maar ze trok zich daar echt niks van aan. Dat vond ik dan wel weer knap, moet ik zeggen, hoor. Dat je niet even opkijkt en denkt, jeetje, wat gebeurt hier eigenlijk?
0: Nou ja, en NSC is wel consequent, want bedoel, ze laten het chaos wel gewoon voortbestaan. Nee, maar je weet wel waar je aan toe bent.
1: Ja, zeker.
0: Toch ook als
1: En wanneer wordt die partij, denk je...
0: Stopt er mee.
1: Ja, maar dat gaat toch ook gebeuren?
0: Ja, uiteindelijk wel, denk ik. Ze hebben geloof ik al de hele middag vergaderd over procedures.
1: Ja.
0: Oh, want dat is wel Pieter Omtzigt. Ook wel een beetje in de geest van Pieter Omtzigt.
3: En als de hele zaal leegloopt, zijn er dan 2 mensen of 4?
1: Nee, het zat best vol.
3: Het zat toch vol?
1: Ja, het zat wel vol, ja.
0: Hij komt er echt, de eigentijdse versie van de legendarische Lelijke Eend. Auto-expert Niek Schenk van het AD is op voorhand enthousiast. Nou, dat mag je wel zeggen. Die loopt helemaal leeg in lofuitingen een pagina lang. Dit is een auto waar je blij van wordt, zo zegt hij. Het is een moderne interpretatie van de klassieke Citroën natuurlijk. De Citroën 2CV. Hij is deze week de blikvanger op de internationale autoshow van Parijs. Het is nu nog het conceptmodel. In detail kan de auto, die vanaf 2028 in de showrooms staat nog verschillen. Zo zullen er uiteindelijk toch echt hoofdsteunen in moeten komen. En het is maar de vraag of de uitneembare voorbank, want die kan je dus ook als picknickbank gebruiken, of dat het dan ook gaat halen in de echte auto. Er zal wel alles aan gedaan worden om de prijs zo dicht mogelijk bij de door Citroën beloofde 15.000 euro te houden. Nou, wat heeft deze auto dan allemaal dat je er zo blij van wordt volgens het AD? Hij heeft karakter, emotie, optimisme. En dat was iets wat de auto-industrie de afgelopen jaren te weinig heeft laten zien. Al zullen er misschien ook critici zijn die wellicht erover klagen dat het in Parijs getoonde model er te veel als een speelgoedauto uitziet. Ik ben gek op speelgoedauto's. Ik laat hem heel even zien. Het is radio.
1: Ja, ik vind het toch wel prachtig.
0: Duim
1: ja.
0: omhoog. Zo
1: ja, leuk hoor. Ja. Ja.
3: Dat is ook een nadeel, hè? Hij waggelt niet, hoorde ik.
0: Nee, deze waggelt niet.
1: Het is helemaal hip, hè? Van die hele mini-kleine autootjes waar je gewoon wel mee in de stad lekker kan rijden. Maar ja, kijk, naar Zuid-Frankrijk zou ik er niet mee rijden, eigenlijk. Ja,
0: juist.
3: Daar komt hij vandaan.
1: Juist. Daar komt hij vandaan. Ja,
0: dan is hij thuis. Is waar, ja. Dan voelt hij zich extra.
1: Ja, ik weet niet of hij een berg op kan.
0: Jawel. Gewoon, en anders laten we Reinoud
3: duwen. Tuurlijk. Trekken. Duwen. Maakt niet uit, joh.
0: Geen probleem.
3: Kan wij schelen.

0: Oishi Boishi.
1: Zou je wel weer eens terug willen zijn in de jaren 60?
2: I have a dream.
1: Komend weekend herleven de 60's op Radio West. Bas Martinius trapt het Sweet 60's weekend af, vrijdagmiddag om 4 uur.
3: Tot en met zondag hoor je alleen maar muziek uit de jaren 60.
1: Love, peace en heel veel herinneringen.
4: One small step for man.

0: geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
1: Padellen? Pluto Sports. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sports. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
3: Een betrouwbare boot kan levens redden. Voor eilandbewoners in Tanzania is medische hulp nu uren of zelfs dagen weg. Voor zwangere vrouwen, baby's en kinderen betekent dat soms het verschil tussen leven en dood. MIVA maakt zorg wereldwijd bereikbaar. Jouw gift voor ambulancevervoer het levens. Doneer nu op miva.nl/radio.
4: 6:58. Goedemorgen allemaal, dit is Radio West. Een overzicht van het regionieuws krijg je van Reinhard Roemer. Reinhard, goedemorgen.
5: Adicheert, goedemorgen. Goedemorgen, Jorinda.
4: Goedemorgen.
5: De politie en de explosieve opruimingsdienst Defensie hebben gisteren op het Scheveningse strand uren onderzoek gedaan naar een aangespoelde metalen bal. De angst bestond dat het een zeemijn zou zijn die was aangespoeld. Diverse politieeenheden kwamen naar Scheveningen om het strand af te zetten, om alle belangstellenden op afstand te houden. Het bleek uiteindelijk te gaan om een ongevaarlijke stalen bal. Voor mensen die van Leiden naar Utrecht willen met de trein wordt het vanaf vandaag 3/4 jaar omreizen. Het traject gaat tussen Alphen aan de Rijn en Bodegraven 9 maanden dicht. Daar ligt een spoorbrug over de rivier de Gouwe die hoognodig aan onderhoud toe is. En dus kunnen er geen treinen rijden en zit er voor reizigers niets anders op dan eerder opstaan.
4: Huub Mizee, die is natuurlijk al opgestaan. Die draait daar zijn hand niet voor om. Huub, goedemorgen.
6: Goedemorgen, Tjet.
4: Ja, wat dus leuk is voor jou, is dat wij dus voortaan het weer ook heel goed kunnen volgen. Want daar zitten we ook dichterop met z'n
6: allen. Ja, ja, zeker. Heb ik begrepen. Nou, geweldig. Dan kunnen jullie ook
4: eens wat... Het is nu nog donker.
6: Ja, het is nu nog donker.
4: Goed,
6: het
4: is, goed bericht. Ja. Nou, heeft hij echt wat aan?
6: Grotendeels onbewolkt. Dus de sterren moet je kunnen zien. Oh. En doordat het zo onbewolkt is, is de temperatuur flink gedaald. We hebben nu op dit moment de laagste temperatuur sinds 15 mei. Het is ja, een graad of 6, 5, onder, ja, 5,5 zo'n beetje hier en daar.
4: Echt koeltjes.
6: Echt koud, ja. En in het binnenland is het nou nog maar 1 graad, zie ik hier. En in vooral Noord-Brabant is het heel koud. En daar vriest het ook aan de grond al 1 tot 2 graden. Jawel, het is echt weer wat kouder. Maar goed, ik zeg al, er is geen bewolking. Dus we krijgen dadelijk een zonnige periode. Meer dan gisteren, toen het nog bewolkt was. We hebben toen wat buien gehad. Maar vandaag blijft het droog. Pas vanmiddag komt er geleidelijk weer wat meer bewolking uit het westen. We hebben een zwakke tot matige zuidenwind. En vanmiddag wordt het weer gelukkig een graad of 15, hoor, dus dan is die temperatuur best wel weer te doen. Vanavond en komende nacht bewolkt. Later vanavond enige regen, motregen. Het wordt vannacht 13 graden, dus lang niet meer zo koud. En morgen is het ook bewolkt met af en toe lichte regen en motregen. Het wordt dan in de middag wel 18 of 19 graden. Bijzonder zacht, vandaar een beetje ook die regen en motregen. Woensdag komt de zon weer terug, wordt het 17 graden. En donderdag, ja, hoe gaan we dat noemen? Na zomer, 19 of 20 graden misschien wel. Heerlijk, lekker wat zon, droog weer. Pas op vrijdag is er weer een beetje kans op regen. Het weekend lijkt dan weer droog te verlopen. Dus eigenlijk is het niet eens zo'n heel beroerd weer deze week.
4: Nee, het is eigenlijk een beetje weer voor een sjaal en een zwembroek. Als je het allemaal bij elkaar combineert. Hè?
6: Ja, dat kan je een keer combineren. Ja,
4: ja. Ja, wie weet zet een trend. Huub, dankjewel.
6: Ja.
4: En bij de ANWB, daar is Annemieke Bosgaard. Annemieke, goedemorgen.
7: Goedemorgen. En de spits die komt langzaam weer op gang. Zo staat er nu een file op de A15 Rotterdam richting Europoort. Bij de Zuurhofbrug zijn 2 rijstroken dicht. Je kan er langs via de vluchtstrook maar rekenen op een kwartier vertraging. En op de N218 Spijkenissen richting Oostvoorne vanaf Briele 5 minuten extra reistijd.
4: Je blijft erbij hè, vanmorgen.
7: Zeker weten.
4: Dankjewel. Ja.
7: Tot zo.
5: Was een geruststellende gedachte. Tot zover het uitgebreide regionieuws. Wil je meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: u kunt meehelpen met het oplossen van misdrijven die zich in de regio hebben afgespeeld.
1: Dinsdag op TV West, Team West. Met beelden van de plaats delict, reconstructies, compositiefoto's en bewakingsbeelden om het misdrijf in kaart te brengen.
2: Ze zijn in de woonkamer en zien op dat moment niet dat deze jonge man langskomt fietsen op een fatbike. Hij is duidelijk aan het checken hoe de situatie ervoor staat bij de woning.
1: Ook jij kunt helpen.
0: U weet het, heeft u een tip, geef hem door.
1: Team West, dinsdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: Grote Mond Muziek, de Tramps aan Shout. 13 over half 7. Dit is Radio West. Fijn dat je erbij bent met West wordt wakker. Een nieuwe week is begonnen. Vandaag maandag 12 oktober 2026. Een frisse start, maar wij zitten er warmpjes bij. En we praten je natuurlijk ook bij over al het nieuws van deze ochtend. Dat beginnen we in het Midden-Oosten. Bij een nieuwe aanval op de luchthaven van Riyadh is gisteren 1 dode gevallen en zijn 11 mensen gewond geraakt. Dat meldt de Algemene Autoriteit voor Burgerluchtvaart van Saoedi-Arabië. De dode heeft de Pakistaanse nationaliteit. De gewonden die zijn naar het ziekenhuis gebracht. De aanval heeft ook materiële schade veroorzaakt, waarvan de omvang nog moet worden vastgesteld. Afgelopen zaterdag werd de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh ook aangevallen. Daarbij kwamen 13 mensen om en raakten er meer dan 300 gewond, van wie een deel zwaar gewond. Het zou gaan om aanvallen van de Houthis op de luchthaven. En ja, dit zorgt wel voor een risico dat er een steeds verdere escalatie komt op het conflict, of van het conflict in het Midden-Oosten.
1: Als er sterke vermoedens zijn van kindermishandeling, dan moeten hulpverleners snel met het kind zelf praten. Zo nodig zonder overleg met de ouders. Dat is een voorstel van D66. De afgelopen jaren ging het bij ernstige mishandelingszaken een paar keer mis. Bijvoorbeeld in Vlaardingen en Stadskanaal, zegt NOS-verslaggever Las Geerts.
2: In beide gevallen waren er dus aanwijzingen van mishandeling. En in beide gevallen heeft iemand het opgemerkt of heeft het kind zelf gemeld dat het thuis niet goed ging. Maar die signalen kwamen niet of nauwelijks bij de juiste instanties terecht. En er werd niet of te laat op gehandeld.
1: Experts als de kinderombudsman vinden al langer dat het kind meer moet worden gehoord bij vermoedens van mishandeling. Nu mag alleen met toestemming van ouders of voogden. Maar die zijn soms betrokken bij de mishandeling. En dat was ook het geval in Vlaardingen en Stadskanaal.
0: Regionale industriebedrijven zoals bakkerijen, papierfabrieken en steenbakkerijen zitten in de problemen. Voor de productie gebruiken ze vaak grote machines die veel energie verbruiken. De komende jaren moeten die worden vervangen en het liefst stappen ze over op elektrische machines. Maar doordat er te weinig plek is op het stroomnet kunnen ze niet verduurzamen. Bijvoorbeeld in deze baksteenfabriek.
3: Als we nu een investeringsbeslissing moeten nemen, bijvoorbeeld omdat we qua capaciteit iets moeten doen, ja, dan doen we dat met de kennis die we vandaag de dag hebben en met de zekerheden die we vandaag de dag hebben. Dus dat betekent ook dat je vandaag de dag toch veelal nog kiest voor traditionele technologie, zo optimaal mogelijk uitgevoerd, maar dat je de echte stap naar verduurzaming gewoon nog niet kunt maken omdat je onvoldoende zekerheid hebt.
1: In Leek in Groningen was dit weekend de oldtimersbeurs. Vind ik altijd zo leuk, die oude auto's bekijken.
0: We zitten goed in de auto's, hè?
1: Ja, zeker inderdaad, ja. Trotse eigenaren die lieten hun stokoude auto zien. Zelf waren ze niet allemaal stokoud, zag RTV Noord. Zoals de Nienke, die is 26 jaar, een van de jongste deelnemers. Ze rijdt rond in een Renault 5 die ouder is dan zijzelf, namelijk uit 1978.
4: Het maakt me eigenlijk niks uit. Ik ben zelf ook veel jonger dan mijn auto. Maar alsnog is het wel zo leuk om al die verhalen ook van die mensen aan te horen. Want ja, ik heb vroeger natuurlijk dit niet meegemaakt. Dat deze auto's nog op de weg reden. Ja, dit is zelfs mijn derde keer. Ja, en 3 jaar geleden heb ik mijn vriend hier ontmoet. Dus
5: Dat meen je niet?
4: Ja, dat meen ik. Dus zo hebben we elkaar leren kennen hier. Dus de beurs heeft een speciaal plekje in mijn hart.
0: Zou het ook een oudere vriend zijn?
1: Ja, dat denk ik wel. Ja. De beurs heeft ieder jaar een thema. En dit jaar mochten alleen Franse auto's meedoen die eerder meedongen om de titel Auto van het Jaar.

0: Want er is een hele gevaarlijke hond. Oh. Nee hoor, een kleine hondje die aan het blaffen is. Maar de verbinding in deze huizen hier... jij kan ook bijna niet bellen, hè, binnen?
1: Binnen moet ik op één plek bij het raam blijven zitten. Want als ik naar een beetje loop, dan valt mijn verbinding weg. Ja, dat is hier... ik weet niet waar dat door komt, door de nieuwbouw. Ik weet het niet.
2: Het is een soort nieuwbouw.
0: Maar het is een soort veilige bunker ook. Dat je geen last hebt van allerlei stralingen van buitenaf.
1: Nee, dat niet. Maar het is soms wel lastig.
0: Ja. Ik hoorde dat je vorige week weer 16 was geworden.
1: Ja, fijn hè? Ja, ja, dat zie je ook wel aan me natuurlijk. Ja,
0: je straalt helemaal. Ja, en je ziet er ook modern uit.
1: Ja, ja, ik ben gewoon weer helemaal 16. Dus ja.
0: Nieuwe start. Nou, alsjeblieft gefeliciteerd. En dat soort dingen.
1: Nou, heel erg leuk. Oh, ik ben benieuwd hoe die eruit ziet. Ik heb hem nog nooit gezien in het echt. Even kijken, hoor. Oh, wauw. Oh, kijk eens even. Die past goed bij de verzameling. Ja, kijk, want die gebruik ik altijd voor de hond.
2: Ja, ik zie het.
1: Ja, en de boodschappenkar staat hier in de garage. Oh, leuk. Oh,
0: die weeën werkt verslavend, hè?
1: Ja, heel erg leuk. Ja, nee, dan gaan we de hele dag... water uitdrinken.
0: Nou, ik krijg... er is een kopje koffie in de maak, maar ik durf niet meer binnen te komen, want dan val ik gelijk weg.
1: En,
0: Gea, het viel ons op, hè, vandaag. Maar gisteren misschien ook al, maar morgen zeker. Het is nog donker.
1: Ja, heel donker.
0: De tijden gaan weer veranderen.
1: Ja.
0: Kijk je daarnaar uit? Zet je de verwarming aan of wacht je nog even?
1: Nou, ik zet hem nu nog niet aan. Ik wacht nog even, want in huis is het nog best wel warm genoeg. En ja, dan moet ik alles gaan verwarmen. Ik denk, ik kan beter nog even gewend blijven aan dit. Maar 's nachts is het wel een stuk frisser. Maar het wordt weer beter, want ik hoorde net Huub Misé met het weer. Het wordt in het weekend weer lekker. En donderdag een heel mooie dag. Dus,
0: Huub vind ik wel vrij betrouwbaar. Dus daar gaan we wel even vanuit. Ja. Nou, ik ben ook wel blij om. We kunnen nog een klein beetje nazomeren en dan... langzaam aan, de warme sloffen aan en een dikke trui en zo. Ja, dat zie ik, ja. Dat zijn we ook mooi trouwens. Nou, ik ga nog een bak koffie bij je binnen drinken. Dan zijn we even offline met z'n tweetjes.
1: Ja, dat kan niet anders, want het valt vanzelf weg. Ik kan het proberen, maar...
0: We vallen weg, weg.
1: Kijk maar.
0: Ja, ik blijf wel overeind, maar...
3: Oh ja, daar ga je.
4: Maar toch niet.
3: Ik heb nog nooit zo mooi weggevallen op de radio. Gisteren een historisch moment bij mij in de huiskamer... dat de temperatuur echt weer voor het eerst onder de 21 graden zakte. Het was 20,5. Dat ik dacht, dat is zo'n moment in het jaar... dan weet je waar hoe laat het is, toch?
4: Heb je er een beetje van genoten?
3: Een heel klein beetje. Ik heb een dekentje gepakt.

0: is dat in Den Haag?
1: Ontdek de werelden van Aventuria. Zo is er een reptielen, vogel, vissen, knaagdieren, honden- en kattenwereld. Bewonder Mappamundia, de attractie. En beleef de lekkere happen van Aventuria's Kitchen. Wat begon als de vogelkelder 50 jaar geleden, is nu uitgebreid tot een natuurontdekcentrum voor jong en oud. Tot Aventuria!
2: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
3: Kom naar Rolf Benz Studio Rotterdam Hilligensberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Benz assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Benz Studio Rotterdam Hilligensberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
2: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
4: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren en dat een octopus 3 harten heeft?
5: Hoe weet jij dat?
6: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
7: Zometeen in West wordt wakker gaan we praten met elkaar. Dat is ook wel eens verfrissend. En dat doen we dan de hele week. Net 7 uur geweest, een overzicht van het regionieuws met Reinhard Roemer.
8: Boven beschermde natuurgebieden mag je niet vliegen met een drone, maar dat gebeurt toch. En er worden nauwelijks boetes voor uitgeschreven. De natuur is geen speeltuin voor drone, vindt de Partij voor de Dieren in de Haagse gemeenteraad. En die komt met een voorstel om ze te weren uit natuurgebieden. Het gaat maanden duren voordat de Gouwe spoorbrug in Alphen aan de Rijn vernieuwd is. Toch gaat spoorbeheerder ProRail daar vandaag aan het werk. Dat betekent voor reizigers omrijden. De Gouwe spoorbrug is een belangrijke verbinding tussen Woerden en Leiden. De politie en de explosieve opruimingsdienst Defensie hebben gisteren op het Scheveningse strand uren onderzoek gedaan naar een aangespoelde metalen bal. De angst bestond dat een zeemijn was aangespoeld, bleek uiteindelijk een ongevaarlijke stalen bal te zijn. Meer regionieuws straks om 19:30. Nu het andere nieuws.
9: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Honderden regionale fabrieken willen verduurzamen, maar dat is lastig vanwege het volle stroomnet. Het liefst stappen de fabrieken de komende jaren over op elektrische machines. Maar de wachtlijsten op het stroomnet zijn lang, zeggen de bedrijven zelf.
10: En kunnen we dan in die tussentijd niet iets van regelbaar vermogen, noemen we dat met een heel moeilijk woord, dus extra bijvoorbeeld gasturbines op locatie krijgen, zodat die bedrijven wel kunnen investeren in elektrificatie. En dan tijdelijk overbrugd worden door lokale elektriciteitsproductie.
9: Nu krijgen scholen, ziekenhuizen en duurzamere bedrijven voorrang op het volle stroomnet. Bij weer een aanval op het vliegveld van Riyadh in Saoedi-Arabië is gisteren 1 dode gevallen. Er zijn 11 mensen gewond geraakt. Ook het internationale vliegveld van Dammam aan de Persische Golf lag onder vuur. Zaterdag kostte een aanval op het vliegveld van Riyadh aan zeker 13 mensen het leven. 300 mensen raakten gewond. De Houthis in Jemen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist, ook voor de beschieting van olieinstallaties. Bij ernstige signalen van kindermishandeling moet er snel met het kind zelf worden gepraat. Maar nodig zonder overleg met de ouders. Staat in een initiatiefwet waar organisaties vanaf vandaag op kunnen reageren. Die wet is hard nodig, zegt D66-Kamerlid Sinhaven.
11: Ik heb de afgelopen 10, 15 jaar zoveel jongeren gesproken die helaas slachtoffer zijn van ernstig misbruik, mishandeling, verwaarlozing. En die zeiden van ja, maar er is eigenlijk nooit naar mij geluisterd. Daardoor heeft de situatie ook jarenlang kunnen voortbestaan. En daar willen we vanaf.
9: De afgelopen jaren bleek bij meerdere ernstige mishandelingszaken dat er niet goed naar het kind was geluisterd. Het weer. Lokaal komt eerst nog wat mist voor. Verder is het overwegend droog en breekt de zon geregeld door. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: En bij de ANWB is Annemieke Bosgaard.
12: In de regio rijdt het langzaam op de A15 Rotterdam richting Europoort. Bij de Zuurhofbrug zijn 2 rijstroken dicht. Je kan er langs via de vluchtstrook, maar reken op 10 minuten tijdsverlies. Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda, tussen Rotterdam Prins Alexander en Moordrecht 5 kilometer file met 10 minuten op onthoud. En tot slot de N218 Spijkenisse richting Oostvoorne, vanaf Brielen 5 minuten vertraging.
13: Wordt het in- en uit bed stappen steeds lastiger voor u? Een hooglaagbed van Royal Health Foam biedt uitkomst. U stelt eenvoudig de ideale hoogte in, zodat u makkelijker in- en uit bed stapt. Handig bij het opmaken, stofzuigen onder het bed en ook prettig bij mantelzorg. Kom proefliggen in onze showroom in Scheveningen of kijk op healthfoam.com.
0: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals AH waspoeder kleur, 30 wasbeurten voor, wat denk je, €1,69. En ook nog eens door de Consumentenbond uitgeroepen tot beste koop. Prijsfavorieten, altijd laag.
14: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert van Leeuwen Keukens en Badkamers uit Hillegom alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
15: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
16: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en je elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Een reis vol belevenissen, waar alles voor je geregeld is. Ontdek vanuit Rotterdam het mooiste van Noord-Europa. Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise.
17: Installatiebureau Van Ginderen.
18: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
19: Op zoek naar een nieuwe droombadkamer? Bezoek Bakker Tegels en Badkamers in Vlaardingen. Ontdek meer dan 40 badkameropstellingen. Van 3D-ontwerp tot aan montage. Bakker Tegels en Badkamers. Kijk op bakkervlaardingen.nl.
20: Tot 10 uur, West wordt wakker.

0: En wij melden ons bij jou drie hoog achter. We zijn wat etages omhoog geklommen. Zometeen als het licht wordt zullen wij een fantastisch uitzicht hebben. Daar verheug ik me al een beetje op. Dan zien we de stad Den Haag liggen met die skyline natuurlijk. We kijken op de afvalverwerkers die onze buren zijn. We kunnen Drievliet in de gaten houden. Alle attracties daar en of er bezoekers zijn. We zitten ergens anders dan normaal. Want er wordt een nieuwe studio gebouwd de komende maanden. Daar kijken we natuurlijk ook naar uit.
1: Ja, zeker inderdaad. Dat wordt hartstikke mooi. Waarschijnlijk worden we dan daarna ook op tv uitgezonden. Dus dat is natuurlijk ook leuk, ook spannend. Maar er zijn hier allemaal nog... Ja, we zitten hier toch voor het eerst zo'n beetje. Dit weekend zijn de collega's al overgegaan. Wat kinderziekte, zo was het scherm van Reinoud net links... was het rechterscherm en andersom. Dus hij moest steeds buiten het scherm om eigenlijk door naar het andere scherm. Onhandig.
0: Maar dat klinkt gewoon zoals Reinoud normaal ook werkt. Dus ik vind het nou niet zo'n heel erg groot verschil met normaal, toch?
1: Jij moet iedereen bellen.
0: Ik bel iedereen gezellig. Ja, maar dat doe ik. Nou, dat is misschien wel even leuk. Jij moet iedereen bellen. Daarover gesproken, dat is wel praten met mensen.
1: Dat is praten.
0: Ja, en dat toch, want ik vind jou dus ergens heel erg goed in.
1: Oh ja?
0: En dat is in het aanknopen van gesprekken gewoon... of het hallo of hoi of dag zeggen tegen mensen op straat. En wij kennen elkaar al een tijdje. Ja. Maar in het begin moest ik daar... Nou, heb je natuurlijk tegenwoordig ook Casper... en dat werkt dan nog eens extra, hè, want dan is dat een soort code. Als hondenbezitters onder elkaar zeg je... hey, hoi, hallo, hey, wie is dat?
1: Klopt, we hebben dat onderling afgesproken. Ja. Dat we altijd even hoi zeggen. En hey, wat voor hond heb jij? En hoe oud is die?
0: Ja, je hebt eigenlijk een standaard gesprek altijd. En ik kan dat helemaal nadoen. Dat gaat als volgt. Iemand komt jou tegen en dan zeg je hoi. En dan zegt die ander, hey, hallo. Hey, wat is dat er voor een? Ah, dat is een Duitse pinscher. Het is nog heel jong, hè? Het is nog een pup zeker. Nee, het is geen pup. Hij zegt al wel 4. Jeetje, maar wat is die dan nog speels? Ja, dat klopt, dat is die wel.
1: En
0: dat is
1: eigenlijk... Ja, je vergeet nu dat mensen denken dat het een Doberman is.
0: Een Doberman. Oh, is het een Doberman? Nee, familie. Het is een Duitse pinscher. Oh ja, die lijken op elkaar. Hè? En is het dan het kleine maatje? Nee, tussenin. Nou, en zo heb jij dus eigenlijk gewoon met iedereen heb je standaard zo'n gesprek.
1: Klopt, ja.
0: Maar in het begin, ook toen je Casper nog niet had, moest ik daar... Ik kom dan natuurlijk uit Den Haag. Jij komt uit Bergambacht. En toen dacht ik, daar is toch een verschil.
1: Ja,
0: jij groet gewoon onderweg iedereen, hallo. En mensen kijken er ook nog wel eens van op.
1: Heel erg.
0: Terwijl ik doe dit inmiddels dan ook meer. Zeker als ik bij jou ben, in de buurt.
1: Ja.
0: Maar ik was dat helemaal niet gewend om dat te doen.
1: Nee, maar mensen inderdaad heel vaak ook niet. En als ik dan in Rijswijk of Den Haag loop, dan blijf ik gewoon stug volhouden. Dat ik gewoon iedereen, zeker als ik even contact maak, oogcontact, dan zeg ik gewoon even hoi.
0: Nou, ik heb hier zelfs wel eens iemand pootjes zien haken toen hij het niet deed. Toen zei je daarna, heel lief gaat het een beetje. Ik denk, ja, oké.
1: Dat was toch lief van mij? Het is heel meelevend.
0: Ja, het is dus niet zo vanzelfsprekend om eigenlijk met een wildvreemde te praten... in de supermarkt of bij een bushalte. Maar daar gaan we deze week wat aan doen. Want vandaag begint de week van het praatje. Er wordt aandacht voor gevraagd op grote beeldschermen, op stations... en posters bij instellingen. En wij praten erover met Roderick Schaapman. Hij is namelijk de initiatiefnemer van de week van het praatje. Roderick, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Hallo.
0: Ja, Roderick, herken je dit een beetje? Ons verhaal dat bijvoorbeeld ook Jorin, die dan uit Bergambacht komt, dat makkelijker doet dan ik uit Den Haag?
2: Ja, nee, ik herken dat helemaal. Ik ben zelf een heel klein opgegroeid waar het ook heel normaal was om elkaar te groeten. Dat ging de hele dag door. En mijn ouders die gingen daar wonen als eerste vreemdeling uit de Randstad. Dus wij moesten ook wel echt dat gesprek aangaan om opgenomen te worden. En toen ik in de stad kwam wonen, toen keek iedereen me heel vreemd aan als ik 's ochtends iedereen groette. En toen dacht ik dat ik iets van ze wilde of een portemonnee ging stelen of zo. Ja. Dus ik ben toen stug door blijven groeten elke ochtend totdat mensen het ook terug gingen doen. Maar niet iedereen vindt het even makkelijk inderdaad, dat klopt.
0: Nee, en hoe komt dat dan?
2: Ja, we maken een aantal denkfouten, gek genoeg. Er blijkt uit heel veel onderzoeken dat eigenlijk bijna iedereen op een praatje zit te wachten of er behoefte aan heeft. Maar we denken allemaal dat de ander er niet op zit te wachten. En die ander denkt precies hetzelfde. En dus begint er helemaal niemand. Dus het is eigenlijk een denkfout. En als we het dan al zouden willen, vinden we het ook een beetje ongemakkelijk of spannend. Omdat we heel vaak denken dat het misschien niet goed zal gaan. Terwijl in de praktijk blijken bijna 100% van de praatjes gaan gewoon goed. En zijn leuk. En het is dus iets waar we even een beetje hulp bij nodig hebben eigenlijk.
1: Ja, het gaat dus niet alleen maar om hey, hallo, goedemorgen. Maar je praat wel meer dus met mensen. Meer dan alleen dat groeten.
2: Ja, nee, ik let me helemaal suf. Dus mijn kinderen worden daar ook helemaal gek van inmiddels. Maar het leuke is, we hebben ook onderzoek gedaan samen met de Vrije Universiteit van Amsterdam. En we hebben zelfs een simpel stappenpannetje gemaakt hoe je een praatje maakt. En het begint eigenlijk met glimlachen, hè, wat jij ook al zei. Even oogcontact. Nou, dan glimlachen mensen vaak terug. En dat noemen ze het spiegeleffect. En dan voel je je meteen al beter. Want dat doet iets met je hoofd als je lacht. Dus daar word je gelukkiger van. En daarna is het eigenlijk het simpelste om te groeten. Nou, dat doen we steeds minder. En dan zijn er zoveel simpele mogelijkheden om een praatje te maken. Een complimentje is bijvoorbeeld het simpelste wat je kan doen. Dat is een heel klein cadeautje. Zeg iets over iemand zijn schoenen of zijn jas. En dan vanzelf begint eigenlijk het praatje.
0: Voel je je er ook beter bij?
2: Ja, ik zeker. Ik merk echt dat ik me lichter voel en vrolijker. Ik voel mezelf veiliger in mijn buurt als ik dat doe. En ook dat hebben we onderzocht. We hebben een paar weken lang 500 mensen een dagboek laten bijhouden. Of ze wel of geen praatjes maakten. En dat blijkt gewoon dat de mensen die een praatje op een dag maakten zich significant gelukkiger voelden, minder eenzaam. Dat ze meer vertrouwen in zichzelf kregen, in de ander. Dus het heeft echt ongelooflijk veel gevolgen. En het blijkt ook, dat is uit heel veel onderzoek al bekend, dat je verbinding en je contact en je sociale gezondheid, het allerbelangrijkste is eigenlijk om gelukkig en gezond oud te worden.
0: Ja, en hoe zorg je er deze week voor? Wat ga je doen om ervoor te zorgen dat wij inderdaad die praatjes gaan maken?
2: We gaan om te zorgen dat ze het ook gaan doen. Dus we hebben een mini-cursus ontwikkeld die op www.praatjepan kan vinden, praatpuntje. En we hebben daarnaast posters overal hangen. We hebben een lespakket voor scholen. En vandaag trappen we af in Utrecht op Centraal Station, waar we praatvlakken hebben gemaakt. Dus als je daarin komt staan, dan kan je ook een praatje maken.
0: Ja. En als je eenmaal begonnen bent, ja, dan hoort het er misschien wel bij. En dan doe je het ook na deze week nog wel, hè?
2: Ja, want dat blijkt ook. Je kan het gewoon leren. Hè? Je kan je sociale moed en vaardigheden, zoals we dat noemen, kan je trainen. En als je het eenmaal maar doet, dan blijf je het ook doen. En dan merk je vanzelf hoe leuk het is en hoe goed je het doet. Dus dan vooral blijven praten.
0: Ik vond het een fijn gesprek, Roderick.
2: Ik ook.
0: Ja.
2: Ik voel me een stuk beter ook.
0: Nou, ik ook. Ik zit helemaal klaar om de dag te beginnen. Dank je wel, hè.
2: Oké. Okay,
0: fijne week.
2: Dank je wel. En de groeten. Hoi.

0: Ja hoor, Albert natuurlijk. Albert Hammond, ik geef je zo'n telefoonnummer, dan kan je bellen ook. I'm a train. Geen problemen, geloof ik, met de trein, maar wel met de tram. Nieuwe tramlijn 19, daar gaat het vanmorgen niet helemaal goed. Er is een stroomstoring, waardoor de trams niet verder kunnen rijden dan Delft station. En de rest van het traject rijden op dit moment, eigenlijk zoals het heel lang is geweest, geen trams.
1: Nee, maar het is wel voor de studenten die nu naar de TU willen wel weer even wennen.
0: Ja, dat denk
1: dat
0: ik
1: ze
0: ook,
1: toch
0: inderdaad.
1: Weer een andere route moeten verzinnen. Ja.
0: En we blijven een beetje in het vervoer. We gaan naar de scheepvaart. Stel je voor, een schip vol stront, een flinke dosis spierkracht en een reis van Friesland naar Zuid-Holland. Dat klinkt misschien als een uitdaging. Nou, dat is het ook. Want het is niet zomaar een stuk varen, maar het is een echte wedstrijd. Vanmiddag, klokslag 12 uur, vertrekken het vanuit het Friese Workum vertrekken ze historische zeilschepen voor de strontrace. En ze brengen mest naar Warmond en ze nemen bloembollen en augurken mee terug. We praten erover met Femke Wiersma van het Zeilvaartcollege over dit onderdeel van de Strontweek, waarin dus oude scheepvaarttradities weer tot leven komen. Femke, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, hoe zijn jullie eigenlijk ooit op het idee gekomen om, nou ja, zeg toch maar, eigenlijk een schip vol poep om daarmee te gaan racen?
2: Ja, ik hoor je net zeggen dat het een wedstrijd is. Officieel is het dat niet. Het is een oefening onder zeil. En daar is het ooit mee begonnen. De vuurtorenwachter hier op de vuurtoren in Workum, en dat is al 53 jaar geleden, die bedacht, ja weet je, we hebben hier zulke mooie traditionele schepen. Er zijn allerlei mooie technieken die daarbij komen kijken om daarmee te varen. Zonde als dat verloren gaat. We gaan daar een oefening onder zeil voor maken. En dat is niet alleen de strontrace. He, waar jij het net over had. Het is natuurlijk heerlijk. Backtap.
0: Ja,
2: dat
0: zeker.
2: Is, daar komen mensen op af.
0: Die pikken we eruit.
2: Ja, natuurlijk. Maar daarnaast zijn er ook schepen die passagiers vervoeren. Beurtveer. En de visserijdagen. Dus er zijn ook visserschepen die op traditionele manier vissen. En ook het, he, alle onderdelen gebruiken geen motor. Zoals dat vroeger ook ging.
0: Ja. En dit is dus echt ook wel ambachtelijk werk wat we hier gaan zien, hè?
2: Het is zeer ambachtelijk en het is in die zin heel oud. En tegelijk biedt het ook een perspectief voor de toekomst, hè? Want we hebben het steeds over duurzaamheid en hoe we dingen moeten veranderen. Ja, windenergie, pur sang, zeg ik.
0: Ja, oh, je denkt eigenlijk wel weer dat we misschien hier in de toekomst wel weer iets van terug gaan zien.
2: Nou ja, weet je, het gebeurt al. Er is zelfs al transatlantisch vervoer met zeilschepen.
0: Ja.
2: Dus deze oefening onder zeil en deze traditie, die echt een fantastisch evenement is, komt dat zien als je in de buurt bent. Maar ik denk niet dat veel van jullie luisteraars zullen zijn. Dus ik denk dat het handig is als zij in Warmond gaan kijken. Want de strontrace gaat traditioneel naar Warmond. Vroeger had je in Friesland natuurlijk, en nog steeds, veel veeteelt, veel koeien, veel stront.
0: Ja.
2: En dat is gewoon mest. En de bollevelden zijn natuurlijk arme gronden waar veel geteeld wordt. En wat hebben die nodig?
0: Mest.
1: Ja, en die stront die je dan nu deze kant op komt, hè, wordt dat nog steeds gebruikt in de bollenstrek?
2: Dat wordt gebruikt. Ik moet wel eerlijk erbij zeggen, het is niet meer zo dat die schepen vol verse stront liggen. Het is gedroogde stront. Dus ik zag in jullie, jullie hadden de vraag, hoe ruikt dat?
0: Ja.
2: Nou, niet lekker, maar ook niet zo penetrant als een schip vol verse stront.
0: En misschien wen je er ook aan als je daar gewoon een paar uur tussen zit, dat je denkt, nou ja, het zal.
2: Nou ja, dat. En je bent buiten, hè? Je bent natuurlijk toch vooral bezig om te zorgen dat schip komt waar het moet zijn en dat doe je aan dek.
0: Ja, straks om 12 uur dus, dan begint die race in Friesland. Naar Warmond via de Oude Wetering en dan ook weer terug naar Friesland. Ze worden donderdag terugverwacht volgens mij, hè?
2: Ja, dat hangt natuurlijk heel erg van het weer af. Want ja, als het niet waait, dan moet er gejaagd worden en geboomd. En dan is het altijd ploeteren. Vorig jaar hebben we een heel raar jaar gehad met het weer. In het begin weinig wind en daarna te veel, zodat de visserij ook de tweede helft van de week niet meer kon uitvaren. Dit jaar, het ziet er goed uit. Maar ja, misschien zijn ze wel op woensdag terug. We weten het eigenlijk nooit, hè. Dus je kunt ze in de gaten houden via de track and trace. Die verzorgt de vereniging zelf uit Warmond. Dus die kun je op hun site vinden, maar ook op strontweek.nl. Kijk, nou, en dan kun je kijken waar de schepen zijn en wanneer ze dus in Warmond aankomen. Ja. Of in Workum als je in de buurt bent.
0: Leuk. Nou, inderdaad, strontweek.nl, dan zie je dat allemaal terug. Femke Wiersma van het Zelfvaartcollege, dankjewel en een hele fijne week. Hè? Maar dat gaat vast lukken.
2: Absoluut. Het wordt mooi weer vandaag, dus we gaan ervoor.
0: Goed zo. Dag Femke.
2: Dank je. Dag.

0: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
1: Een bijzondere uitwisseling tussen twee topmusea. Meesterwerken uit het beroemde Thyssen-Bornemisza Museum in Madrid reizen nu voor één keer samen naar Den Haag. En wat vertellen schilderijen van Jan van Eyck, Dürer en El Greco eigenlijk over de liefde? Je ontdekt het in het Mauritshuis.
2: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
3: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
2: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
1: Meesterwerken uit Madrid. Ontdek ze in het Mauritshuis.
4: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
5: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? En daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
6: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
7: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
8: En als je huur verandert?
7: Pas het zelf aan.
9: En als je gaat samenwonen?
7: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
10: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
11: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Landgoed Zonheuvel op de Utrechtse Heuvelrug. 3 dagen, inclusief diner, al voor €148,50. Voordeeluitjes.nl.
10: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl, van klassiek tot art déco.
11: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken. Voordeeluitjes.nl.
12: Ondernemer in Den Haag? Ontvang tot €13.000 subsidie voor het isoleren van je bedrijfspand. Met isolatie investeer je in lagere energiekosten, meer comfort en een beter energielabel. Kijk voor de voorwaarden op denhaag.nl/bedrijfspandisoleren.
13: Het is 7:30. Goedemorgen, dit is Radio West van Driehoog Achter. En wat wel leuk is, is dat wij nu genieten van een heel mooi uitzicht. En we zien dus ook, Reinoud en ook Jorien trouwens, dat het licht wordt. Hè? Ja. Ik heb nog nooit luchten gezien als we hier aan het werk zijn.
14: We zaten eigenlijk, weet je nog, vroeger
13: vrijdag.
14: In een donker hol beneden.
13: Ja, natuurlijk. Luxeflex altijd dicht. Nou. Dus dat hebben we nu ook al. Ja,
14: sorry nog, met terugwerkende
13: kracht. Een soort oranje gloed.
15: Het is prachtig, ja. Mooi. De zon is opkomst. Ja,
14: alles wat Huub Musée ons vertelde, moesten we altijd hem op zijn blauwe ogen geloven.
13: En nou, dat is voorbij.
14: Nu kunnen we hem controleren.
13: Ja, Huub, let maar op.
16: Ja, ik pas heel goed op, hoor. Ja. Nou en of. Ja.
13: Behoort u voor namaak. Eerst maar eventjes het regionieuws, Reinoud.
14: Aditjeert. Goedemorgen ook, Jorinda. Boven beschermde natuurgebieden mag je niet vliegen met een drone, maar dat gebeurt toch en er worden nauwelijks boetes voor uitgeschreven. De natuur is geen speeltuin voor drones, vindt de Partij voor de Dieren in de Haagse gemeenteraad. Onderzoek toont volgens fractievoorzitter Robert Barker aan dat drones vogels verstoren. Het geluid en de fysieke aanwezigheid van een drone laat vogels schrikken, waardoor ze wegvliegen of hun nest verlaten, zegt Barker. De Partij voor de Dieren heeft een voorstel ingediend om drones te weren uit natuurgebieden zoals het Westduinpark en Meijendel. Voor mensen die van Leiden naar Utrecht willen met de trein wordt het vanaf vandaag 3/4 jaar omreizen. 9 maanden lang. Het traject gaat tussen Alphen aan de Rijn en Bodegraven dicht. Daar ligt een spoorbrug over de rivier de Gouwe die hoognodig aan onderhoud toe is. En dus kunnen er geen treinen rijden en zit er voor reizigers niets anders op dan eerder opstaan.
17: Ik moet al naar school waar ik niet zoveel zin in heb. Dus dan moet ik ook nog eens langer in een trein of in een bus gaan zitten. En ook best wel omrijden eigenlijk.
18: Nou ja, het is gewoon een beetje hinderlijk. Maar ja, het zal wel nodig zijn. Hè? Die spoorbrug was zo oud.
19: Het gaat 9 maanden duren.
20: Nee, helemaal. Ik had niet verwacht. Zo lang.
14: kunnen mooie dingen gebeuren in 9 maanden, hoor. Volgens spoorbeheerder ProRail kan het niet anders. Ze hebben ook allerlei andere opties onderzocht die minder lang zouden gaan duren, maar dat ging allemaal niet. Voordeel is wel, na deze 9 maanden kan de spoorbrug volgens hen weer zeker 100 jaar mee. De rust lijkt teruggekeerd in de wijken waar de gemeente Den Haag 3 jaar geleden een parkeertarief van €50 invoerde. Het gaat om 22 straten in het oude centrum en in Scheveningen. Er was veel protest en Den Haag paste het beleid en de tarieven aan. Sinds een jaar betaal je daar veel minder. Hoe korter je parkeert, hoe goedkoper is het idee nu. En dat lijkt te werken. Met de proef wilde toenmalig wethouder Arjen Kapteins parkeeroverlast tegengaan en zorgen voor meer parkeerplekken voor bewoners. En vandaag begint de week van het praatje. Koffie naar onze hand hier bij Radio West. Zo'n week vinden we best. We praten wat af. Een gesprekje aanknopen is niet, hoe zal ik het zeggen, vanzelfsprekend. We doen het te weinig, op het strand bijvoorbeeld, bij de bushalte of in de lift. Roderick Schaapman is initiatiefnemer van de week van het praatje.
8: Ja, we maken een aantal denkfouten, gek genoeg. Er blijkt uit heel veel onderzoeken dat eigenlijk bijna iedereen op een praatje zit te wachten of er behoefte aan heeft. Maar we denken allemaal dat de ander er niet op zit te wachten. En die ander denkt precies hetzelfde en dus begint er helemaal niemand.
14: Tijdens de week van het praatje wordt er aandacht voor gevraagd op grote beeldschermen op stations en posters bij instellingen.
13: Juist, welsprekend is die, Reinhard Roemer. Huub, goedemorgen. Ja,
16: goedemorgen. Nogmaals. Het weer is het gespreksmoment om het daarover te
13: dat
16: hebben.
13: Dat is ook wel zo'n
15: lekker veertje, hè? Ja, nou, oh, ja. Wat is
16: zo
15: het
16: begint
15: koud.
16: Het toch altijd. Ja. Zo ja. Begon het wel vroeger.
14: Ja, Huub absoluut. Is wel bespraakt. Ja.
13: Maar word jij ook heel veel aangesproken door mensen op straat daarover, over het weer? Dat ze zeggen, nou Huub, dat mag wel wat beter. Hè?
16: Wel wat vaker dan andere mensen, toch wel, hoor.
13: Ja, dat kan ik me voorstellen. Wat vanmorgen misschien mensen tegen elkaar zullen zeggen bij een bushalte is, koud, hè?
16: Ja, precies, inderdaad. Bibberend misschien wel. Ja. We hebben de laagste temperatuur sinds 15 mei. Toen was het inderdaad maar een graad of 3. Maar nu vanochtend maar 6 tot 8 graden. Nog niet zo heel erg als in het noorden van Scandinavië, waar het zowel gisteren nacht als afgelopen nacht matig tot streng voor. Streng, S-woord komt al voor het eerst. Dat is dus daar zo. Maar ja, goed, het is ook opgeklaard vannacht. We hebben nu ook dadelijk sommige perioden. Er zijn ook wat wolkenvelden, hoor. Maar het blijft verder droog. Vanmiddag komt er geleidelijk aan meer bewolking. En verder hebben we een zwakke tot matige zuidenwind. En dan wordt het vanmiddag alweer een graad of 15, hoor. Dat dan weer wel. Komende nacht meer bewolking, enige lichte regen, motregen. 13 graden wordt het dan, niet meer zo koud als afgelopen nacht. En morgen ook veel bewolking, af en toe wat regen en motregen. Maar dan wordt het morgen later op de dag wel 19 graden. Dat is alweer een heel stuk zachter. Woensdag droog, aardig wat zon, 17 graden. Donderdag ook weer zo'n aangename dag met zon en temperaturen 19 graden. Vrijdag wel weer een dag met regen, maar gelukkig in het weekend weer wat droger. Ja, de temperaturen komen dan wel weer ietsje lager uit. Maar alles bij elkaar opgeteld is het nog niet eens zo slecht deze week.
13: Nee, en het is wel inderdaad gewoon van sjaal, muts en handschoenen als je dan nu 's ochtends was weggegaan tot in je bikini later deze week.
16: Deze week. Dus je moet alle kleding nog aan de kapstok hangen, dat je dat zo aan kan doen.
13: Heb jij je herfstkleding al gevonden, Jorin?
15: Nee, ik zit nog steeds met mijn zomerkleding.
13: Ja, nee, precies. Dat kan ik nog eventjes sturen ook. Huub, dankjewel. Ja. Dat is nog zo gezegd. Annemieke Bos gaat iets bij de ANWB. Vond je het ook frisjes vanmorgen, Annemieke?
19: Heel erg. Ik heb zelfs zitten kijken of ik niet mijn ruit even moest krabben.
13: Zo.
19: Maar gelukkig was dat niet het geval. Nee. Maar ik zit hier zelfs nog in een trui. Dus ik dank voor de tip dat ik straks moet overstappen aan het einde van de dag naar de bikini. Maar op dit moment vind ik het nog behoorlijk koud.
13: Ja, nou, helemaal met je eens. En ja, hoe is het op de weg?
19: Ja, op de weg is het gebruikelijk voor een maandagochtend. Je hebt onder andere vertraging op de A12 Utrecht richting Den Haag. Tussen Nieuwenburg en knooppunt Gouwen ben je 10 minuten langer onderweg. Op de N11 Leiden richting Bodegraven. Vanaf Bodegraven Centrum 10 minuten tijdsverlies. En tot slot de N210 Schoonhoven richting Rotterdam. Tussen Krimpen aan de IJssel en de aansluiting met de N219. 3 kilometer file met 10 minuten extra reistijd.
13: Rillend en trillend, maar je hoort het niet. Annemieke, dankjewel.
19: Yo.
14: Tot zover het uitgebreide regionieuws. Wil je meer weten? Gewoon blijven luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
20: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij.
21: West wordt wakker.
20: Dit is Radio West.

0: 11, over half 8 is het geworden. Als vrienden zijn we bij elkaar hier in Westerwort wakker. Ik zie zelfs een windmolen. Ik heb nog nooit geweten dat hij er stond. Met zo'n leuk flitslichtje ook. Gaat aan en uit. Nou, ja, daar boven de bouwmarkt.
1: Oh, ja, joh.
0: Nou, ja, joh.
1: Ja. En die zit bij mij achter de muur.
0: Ongelooflijk. Ja. Het zal een totale ontdekkingstocht zijn voor ons deze eerste ochtend. Drie hoog achter, dat moet je ons maar vergeven. Zometeen gaan we weer een verjaardag vieren. Dat doen we ook gewoon. De taart staat klaar. Slingers zijn opgehangen.
1: Ja.
0: Iemand wordt weer even 16.
1: 16 jaar. Ja, het is toch opvallend dat iemand gewoon twee keer 16 kan worden.
0: Kan alleen hier, hè?
1: Kan alleen hier. We laten je helemaal onderdompelen in dat jaar dat je 16 wordt. Je kan je ook opgeven, hè, via 070 307 8080. Dat is het WhatsApp-nummer. En je kan ook mailen naar westwordwakker@omroepwest.nl.
0: Oh, dat hebben we ook hier. Ja, spoorweginformatie, mensen, treinen, Niels. Want het gaat maanden duren. Dat hoorde je net al van Reinhard Roemer. Hoeveel maanden ook alweer, Reinhard?
2: 9 maanden. Dingen in gebeuren, hoor. 9 maanden.
0: Ja, om, ja, nou, dat blijkt. Het gaat
1: geboorte van de nieuwe rails.
0: Ook? Ja. Überhaupt geboortes.
1: Ja.
0: Het gaat maanden duren om de gouden spoorbrug in Alphen aan de Rijn te vernieuwen. Toch gaat ProRail daar vanaf vandaag wel mee aan de slag. Want de brug is een belangrijke verbinding tussen Leiden en Woerden. En die moet wel goed in zijn vel zitten. Maar het betekent ook dat reizigers flink moeten omreizen of de bus moeten pakken. Onze buitenpost Erik Kooijman die is op station Alphen aan de Rijn. Ja, Erik, zijn mensen voorbereid?
3: Jawel, jawel. Het is al heel lang bekend dat dit gaat gebeuren. Dat die spoorbrug hersteld moet gaan worden. En dus die trein eigenlijk van Utrecht naar Leiden gestremd is. Wel voor 9 maanden lang. Dat is best wel een periode. En ja, ik vraag het maar even aan mevrouw. Mevrouw, moet u ergens naartoe waar u normaal met de trein deed?
4: Ja, ik moet naar Utrecht.
3: Oké. En is het ingewikkeld om nu dat allemaal te doen?
4: Nee, dat denk ik niet. Ze hebben bussen ingezet en anders kan ik 4 Gouda. Dus dat is geen probleem.
3: Okay. Wel ietsje eerder op?
4: Nou, een kwartiertje meer niet.
3: Oké, dat valt mee.
4: Ja.
3: Ja, nou, goede reis.
4: Oké, okay, nou, dankjewel. Goede sessie.
3: Ja. Ja, ik heb een hele lekkere sessie. Het is dus best wel een gedoe voor veel mensen. Omdat ik sprak net iemand die heeft een enorme ochtendhumeur. En het was nu nog erger. Dat is de consequentie, want die trein die kan dus niet rijden. Er staan allemaal hesjes met geel en S erop.
0: Wel mensen erin, toch? In de hesjes, neem ik aan.
3: Ja, er staan hesjes met mensen erin, ja, klopt. En die vertellen wat het slimste is om te doen, wat het snelste is te doen. En nou, dat gaat eigenlijk wel redelijk goed hier. Er zijn wel veel mensen die het even moeten uitzoeken, die op hun telefoon zitten te zoeken. En het is even nieuw, een beetje heen en weer lopen. Weet u waar u naartoe moet?
5: Sorry?
3: Weet u waar u naartoe moet?
5: Ja, ik moet naar school.
3: Ja?
5: Ja.
3: En is dat anders dan normaal?
5: Voor mij niet, gelukkig, nee. Dus ik neem deze bus en dan ga ik lekker naar school.
3: Oké, nou, veel plezier.
5: Ja, dank u wel.
3: Dus voor de ene is het makkelijker dan de ander, want die hoeft niet zo ver. Maar er zijn wel wat mensen die aan het zoeken zijn, aan het kijken zijn. Is het voor jou lastig om op je school te komen?
6: English.
3: Is it difficult, transportation today?
6: Yes.
3: Yes?
6: Yes, I'm very confused. I have no idea where I'm going.
3: Deze mevrouw heeft geen idee waar ze naartoe moet. Maybe they can help. In the yellow jerseys.
6: I will ask because I'm very confused.
3: Where do you have to go?
6: I need to get to Eindhoven.
3: Oh, right. Yeah.
6: So it's quite far. I think it's going to be like 3 changes.
3: 3 overstappingen ga je meemaken. Well, good luck. There's no bus yet, but I think you have to take the bus.
6: Very true. What is this?
3: It's radio.
6: Hello, everyone. Hi.
3: Nou, die heeft geen ochtend meer.
0: Nee.
3: Very nice.
0: En dat is goed in het kader van het week van het gesprek, hè, dit.
1: Ja,
0: dit is
1: een goed gesprek. Ja, ja, zeker.
0: Precies.
3: Ja, daarom kom ik altijd zo gelukkig over, want ik maak heel veel praatjes.
1: Ja.
3: Ja, dat is heel erg goed. En mensen zijn ook vooral, nou ja, moet ik eerlijk zeggen, met hun telefoon aan het communiceren om te kijken hoe ze dit gaan oplossen en hoe dat in de komende 9 maanden dus een soort ritueel gaat worden. Dat ze een stuk met de bus moeten, dan weer de trein kunnen pakken naar Leiden of naar Utrecht gaat dus van hier niet. Dan moet je de bus pakken, want tussen Alphen en Bodegraven rijden geen treinen. Zegt het voort.
0: Juist. Dankjewel, Erik Kooijman, daar op het station van Alphen aan de Rijn.
7: West wordt wakker met

0: Bente en Bluff, en hoe hou ik dit vast? 7:11. Nieuws van deze ochtend. Albert Heijn, de Ethos en Gal en Gal die kampen sinds zondag met wat genoemd wordt een IT-incident, waardoor een aantal systemen uit voorzorg zijn uitgeschakeld. Hierdoor zijn de websites, de apps en de klantenservice van de supermarktketen, de drogisterij en de slijterij tijdelijk niet beschikbaar. En ook, dat is wel belangrijk, kunnen er geen, Jorinda Thewe, online bestelde boodschappen worden bezorgd.
1: Oeh, ja, dat is even balen.
0: De winkels die blijven wel open. Dus het is echt ouderwets, gewoon naar de winkel en niet met zo'n vrachtwagentje dat het allemaal even voor je regelt. Dat is op dit moment niet.
1: Dat is jammer. Ja. En wat is een IT-incident? Nou, denk je, zou dat een lek zijn?
0: Ik denk of een hek.
1: Ja,
0: dat ze nog gehackt zijn. Ja, dat lijkt me wel.
1: Ja. Dat ze dat nog niet willen zeggen.
0: Of de schade proberen te beperken, dat ze daardoor alles uit hebben geknald.
1: Ja. Ja, ik ben benieuwd.
0: Lijkt me onhandig. Dus, maar ja, goed. Daar geen feest, maar bij ons natuurlijk wel, hè, Jorin. We hangen de slingers op. Ja. We eten zelf taart. De jager niet, dat is jammer. Maar die krijgt wel iets leuks zo meteen.
1: Zeker, ja, dat kan ik verzekeren. Want we maken hier weer even 16 jaar. En dat is leuk, want als je 16 bent, dan komt alles extra hard binnen. En het blijft ook de hele leven. Zeker, ja, dat kan ik verzekeren. Want we maken hier weer even 16 jaar. En dat is leuk, want als je 16 bent, dan komt alles extra hard binnen. En het blijft ook de hele leven. Blijft het bij je, zoals de muziek.

0: ja, ik zat op de huisartsschool.
1: Ja.
0: En ja, ik was, ja, wat zou ik zeggen, een klein meisje. En ja, ik werd best wel veel gepest op de huisartsschool.
1: Oh, dat is wel, dat is niet leuk natuurlijk.
0: Ja, nee, je bent klein en weet het, ja. Nee, ja, hoe moet ik dat zeggen?
1: Ja, dat is een moeilijke tijd eigenlijk.
0: Klein opdondertje.
1: Ja, precies. Ja. Kon je daar een beetje tegen? Want ik ken je juist als iemand die wel zijn bekkie bij zich heeft.
0: Ja, dat heb ik nu zeker wel. Dat heb ik wel geleerd. Ja. Maar toen ik 18 was, dat was nog wel weer 2 jaar later. Toen werkte ik bij de Kommer.
1: Ja.
2: Oh ja.
0: En daar was het ook zo'n beetje... ook best wel plagen eigenlijk. En ja, ik werd Mousie genoemd en smurf en dat soort dingen. Ja, en dat was op school ook. En ja, ik ben ook eerder van school afgegaan.
2: Ja, maar...
0: Bij de mensen thuis als... hoe noem je dat? Als zorg... kinderverzorgster, weet je. Als de mensen een babytje hebben gekregen. Zo.
1: Oh, kraamverzorgster.
0: Ja.
2: En ben je dat ooit geweest, Diana? Of niet?
0: Nee, dat is nooit... Nooit uitgekomen, want ja, ik ben eerder van school afgegaan.
2: Ja, dat is natuurlijk zo. Toch?
0: Later.
2: Ik neem aan dat je ook best wel hele goede herinneringen toch hebt aan je 16e. Dat zal ook wel, bijvoorbeeld aan de muziek.
0: Ja.
2: Ja, zullen we eens even luisteren wat er hits waren in de tijd dat jij je verjaardag vierde?
0: Ja, dat is hartstikke leuk.
2: Nou, let op hoor, Diana, daar komen ze. We gaan.

0: Ja, dit was zwijmelig geblazen natuurlijk. Kan je deze nog herinneren, Diana?
1: Ja. Ja, wel leuk.
0: Ja, Rolls Royce. Maar je hebt ook bijvoorbeeld ook dit. Dat is het stevigere werk.
1: Ja.
0: Ja, rolde je dat wel mee toen je 16 was, dit?
1: Ja, zeker.
0: Ja, hier word je wel vrolijk van, toch?
1: Ja, daar word ik wel vrolijk van.
0: Ja. En Jorin, de eentje kan niet ontbreken.
2: Ja, dit was de nummer 1 hit toen jij 16 werd, op jouw verjaardag.

0: Ja, ik had wel foto's en platen boven mijn bed hangen.
1: Ja, was jij op John Travolta?
0: Ja, denk ik wel, ja.
1: Ik denk alle 16-jarige meisjes toen.
0: Ja, wie niet, hè?
1: Ja.
2: En wilde je ook eigenlijk olijfje zijn, of dat niet?
0: Nee,
2: dat
0: ik
2: niet.
0: Wilde meer John Travolta zijn. Ik was meer een meisjesjongen.
2: Yes. Ja. Nou ja, we hebben er drie gehoord. Hoe kunnen we nou je 16e verjaardag het beste vieren? Welke moeten we dan draaien?
0: Ja, dat is toch John Travolta?
2: Ja, dat kan niet missen, hè? Dat dacht ik al. Ja. Nou, dat gaan we sowieso voor je regelen, Diana. En we hebben nog iets leuks voor je.
1: Ja, want je bent jarig. Gefeliciteerd opnieuw, 16 jaar. En daarom krijg je van ons de Radio West Mok.
0: Nou, hartstikke leuk.
2: Ja, een hele fijne...
0: Hij was kapot, dus dat kwam mooi uit.
2: Oh, nou kijk eens perfect. Aan. Een hele fijne verjaardag, hè, Diana?
0: Hey, dankjewel.
2: En speciaal voor jou, Olivia Newton-John, samen dus met John Travolta uit Grease. En we kennen het allemaal. En ik denk dat Diana het gewoon heel hard mee gaat zingen, zieken.

0: We draaien de klok even terug naar 1978. En wil jij nou ook weer even 16 worden?
1: En dan wil je. Dan kan je nu opgeven via 070-307-8080. Stuur dan even je geboortedatum in en dan maken we jou weer even 16 jaar.
2: Zin in een tropisch dagje uit? Kom naar Pantropica. Beleef samen met jouw familie de leukste indooravonturen. Leef je uit in de waterrijke speeljungle. Wandel tussen vlinders, flamingo's en aapjes. En laat je betoveren in de adembenemende bloemenwereld. Bestel je tickets met korting op pantropica.nl.
3: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
4: En als je huur verandert?
3: Pas het zelf aan.
5: En als je gaat samenwonen?
3: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
6: Klinkt lekker, hè? Als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad, partner voor talent.
7: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
6: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.
8: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want huisartsen verwijzen het vaakst naar ons door. En we hebben een zeer hoge klantwaardering. Bergman Clinics. Niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
9: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
8: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
10: Nieuws checken op je mobiel, de app openen of even kijken op de website? West is de hele dag dichtbij en jouw bedrijf kan daar ook zichtbaar zijn. Bereik jouw doelgroep met West Online. Meer weten? westreclame.nl.
11: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren en dat een octopus 3 harten heeft?
12: Hoe weet jij dat?
13: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
10: Online opvallen bij jouw doelgroep? Kijk op westreclame.nl.
0: Zometeen in West wordt wakker niemand minder dan Figo Waas. Net 8 uur geweest, het regionieuws met Reinhard Roemer.
14: Boven beschermde natuurgebieden mag je niet vliegen met een drone, maar dat gebeurt toch en er worden nauwelijks boetes voor uitgeschreven. De natuur is geen speeltuin voor drones, vindt de Partij voor de Dieren in de Haagse gemeenteraad. En die komt met een voorstel om ze te weren uit natuurgebieden. Wie met de trein van Leiden naar Utrecht wil, of andersom, moet de komende 9 maanden flink omreizen. Het traject gaat tussen Alphen aan de Rijn en Bodegraven dicht voor broodnodige onderhoudswerkzaamheden aan de spoorbrug over rivier de Gouwe. En de rust lijkt teruggekeerd in de wijken waar de gemeente Den Haag 3 jaar geleden een parkeertarief van €50 invoerde. Het gaat om 22 straten rond het oude centrum en in Scheveningen. Er was veel protest en Den Haag paste het beleid en de tarieven aan. Meer regionieuws straks om 8:30, nu het andere nieuws.
15: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Honderden regionale fabrieken willen verduurzamen, maar dat is lastig vanwege het volle stroomnet. Het liefst stappen de fabrieken de komende jaren over op elektrische machines. Maar de wachtlijsten op het stroomnet zijn lang, zeggen de bedrijven zelf.
16: En kunnen we dan in die tussentijd niet iets van regelbaar vermogen, noemen we dat met een heel moeilijk woord, dus extra bijvoorbeeld gasturbines op locatie krijgen, zodat die bedrijven wel kunnen investeren in elektrificatie en dan tijdelijk overbrugd worden door lokale elektriciteitsproductie?
15: Nu krijgen scholen, ziekenhuizen en duurzamere bedrijven voorrang op het volle stroomnet. Bij weer een aanval op het vliegveld van Riyad in Saoedi-Arabië is gisteren 1 dode gevallen. Er zijn 11 mensen gewond geraakt. Ook het internationale vliegveld van Dammam aan de Persische Golf lag onder vuur. Zaterdag kostte een aanval op het vliegveld van Riyad aan zeker 13 mensen het leven. 300 mensen raakten gewond. De Houthis in Jemen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist, ook voor de beschieting van olieinstallaties. Bij ernstige signalen van kindermishandeling moet er snel met het kind zelf worden gepraat. Maar nodig zonder overleg met de ouders. Staat in een initiatiefwet waar organisaties vanaf vandaag op kunnen reageren. Die wet is hard nodig, zegt D66-Kamerlid Zinhaven.
4: Ik heb de afgelopen 10, 15 jaar zoveel jongeren gesproken die helaas slachtoffer zijn van ernstig misbruik, mishandeling, verwaarlozing. En die zeiden van ja, maar er is eigenlijk nooit naar mij geluisterd. Daardoor heeft de situatie ook jarenlang kunnen voortbestaan. En daar willen we vanaf.
15: De afgelopen jaren bleek bij meerdere ernstige mishandelingszaken dat er niet goed naar het kind was geluisterd. Het weer. Lokaal komt eerst nog wat mist voor. Verder is het overwegend droog en breekt de zon geregeld door. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bij de ANWB zit Annemieke Bosgaard.
17: 80 kilometer file in de regio. Het rijdt langzaam op onder andere de A12, Den Haag richting Utrecht. Tussen Nieuwerburg en Harmelen staat 5 kilometer file met 10 minuten op onthoud. Op de A12 Utrecht richting Den Haag, tussen Woerden en knooppunt Gouwen een kwartier langzaam rijden. Dan naar de N207, Alphen aan de Rijn richting Hillegom. Tussen Woubrugge en afrit Nieuwveen heb je een 10 minuten op onthoud. Dan naar de N209, Hazerswoude richting Rotterdam. Tussen Hazerswoude Dorp en Benthuizen 5 minuten tijdsverlies. En tot slot de N434, Wassenaar richting Zoeterwoude. Vanaf knooppunt Omnedijk ben je 5 minuten langer onderweg.
18: Installatiebureau Van Ginderen.
19: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
20: Tijdens de Urban Walk Leiden op zondag 25 oktober wandel je langs en door bijzondere locaties waar je zelden gratis komt. Kies uit 2 afstanden en zie Leiden zoals je het nog nooit hebt gezien. Wandel jij gezellig mee? Schrijf je in via urbanwalkleiden.nl.
21: Woonmall Alexandrium bestaat 30 jaar. Kom daarom schaatsen op onze ijsbaan. Bak met een bekende tv-kok, plof neer bij het bankhangconcert, kom wooncurlen en nog veel meer. Ontdek alle 30 binnenkomers op woonmallalexandrium.nl.
22: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
23: Tot 10 uur, West wordt wakker.

0: afgelopen week om deze tijd maakten we iemand gelukkig die mee mag met onze verjaardagstrip. Die gaan we natuurlijk doen met die restauranttram. Die viert een feestje 12,5 jaar en Westerwoord Wakker bestaat 6 jaar. Jullie hebben enorm veel aan aanmeldingen naar ons toegestuurd. Waarvoor dank. Dat vinden we fijn, want iedereen eigenlijk mag mee die ook iets te vieren heeft, net zoals wij of net zoals die tram. Hè?
1: Ja, want wij bestonden precies een week geleden 6 jaar. En de Hoftram die viert ook een feestje op 11 november als wij ermee weggaan. Dan bestaat het namelijk, het rijdende tramrestaurant van Den Haag, 12,5 jaar. En iedereen die iets te vieren heeft, die mag zich opgeven via 070-307-8080. Of je kan ook mailen naar westwordwakker@omroepwest.nl. En dat kan echt van alles zijn. Hè? Misschien heb je net, ben je net oma geworden bijvoorbeeld. Of ben je 70 jaar geworden, heb je een mooie leeftijd bereikt. Of heb je een jubileum geslaagd voor een bepaalde examen. Nou ja, maak er wat leuks van, zou ik zeggen. En dan gaan we je verrassen. Je kan je nog steeds opgeven, maar we doen het niet nu.
0: Nee, maken we iemand gelukkig. Dat doen we in het volgende uur. Hè?
1: Ja, een uurtje later inderdaad.
0: Dus geen zorgen, kan ook vandaag gewoon nog gebeuren. In 2021 kreeg hij een herseninfarct, maar morgen stapt hij op de fiets om mee te rijden tijdens de aftrap van de Eneco Tour in Den Haag, de grootste wieleretappekoers van Nederland. Ik heb het over Figo Waas. De proloog waaraan hij meedoet is gekoppeld aan de fietshelmcampagne van de Hersenstichting. En die moet het dragen van een fietshelm vanzelfsprekender maken. Figo, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Ja, heb je je helm al op? Ben je er klaar voor?
2: Nou, ik heb mijn helm nog eventjes beneden staan.
0: Heb je er wel zin in?
2: Ik heb hem niet op. Ja, ik weet niet. Ik weet dat ik fanatiek ben. Dus ik ben bang dat ik als een gek ga fietsen eigenlijk.
0: Ja, dat je iedereen vooruit snelt.
2: Ja, ik kan niet echt goed fietsen in die zin dat ik niet echt een wielrenner ben. Dus ja, ik zie er naar uit en naar op.
0: Ja, ik kan me voorstellen. Toch eerst wel even belangrijk, wat ik vertelde al, je hebt een herseninfarct gehad, dat is al wel weer even een paar jaar geleden, maar hoe gaat het met je?
2: Ja, het gaat heel goed met mij. Ik leef weer gewoon het leven zoals ik leefde, bijna zoals ik leefde voor het herseninfarct. Dat is een groot geluk. Daar heb ik gewoon geluk bij gehad, dat ik heel snel ben geholpen en dat ik geopereerd kon worden. Violies naar mijn hoofd om een stoeltje weg te halen. En toen is het allemaal goed gekomen. Wel een tijd geduurd, moet ik zeggen. Ik denk dat ik wel deze 5 jaar heb nodig gehad. Maar nu op een punt sta dat ik bijna net zo scherp was als ik was eigenlijk.
0: Ja, maar dat zou ook veel inzet hebben gekost van jezelf, kan ik me voorstellen, toch? Het gaat niet vanzelf.
2: Ja, revalidatie kost gewoon heel veel tijd. Dat zullen mensen kunnen beamen die zoiets meemaken. Ja, en dan nog moet je gemotiveerd blijven doordat je vooruit gaat. Dus ja, ik heb gewoon geluk gehad.
0: Ja, besef je dat ook heel erg? Want ik hoorde je al een paar keer zeggen, ik heb gewoon geluk gehad. Is dat iets wat heel erg in je zit?
2: Heel erg. Ja, ik besef dat heel erg. Ik heb een soort tweede leven gehad, waardoor ik... Ja, doordat ik gewoon dat geluk heb gehad en dat hebben andere mensen niet. En ik besef heel goed dat andere mensen dat niet hebben. En dus dat daarom ook een beetje niet helemaal van het dak af mag schreeuwen steeds.
0: En het geluk heb je ook aan mensen te danken, denk ik, hè? Die dan om je heen snel handelen en doen wat ze moeten doen.
2: Ja, ik was aan het sporten, dus mijn personal trainer die heeft eigenlijk het enige juist gedaan wat hij moest doen, 1 en 2 bellen. Mijn stabilisatie ingelegd. En ik was heel dicht bij het ziekenhuis aan het trainen. Dus ik was zo al in het ziekenhuis.
0: Ja. Heeft het je wel veranderd? Want ja, dat gebeurt je ineens. Jij was volgens mij best een hele fitte man toch ook. Hè? Dus ja, wie verwacht zoiets nou? Ja, hoe ga je daarmee om daarna?
2: Maar kijk, ja, als je fit bent, dan en je gaat fit ergens in. Een ellende, zeg maar. Een operatie of een infarct of een bloeding of een... Dan heb je de mazzel dat je daar weer fit kan beginnen. Dus je komt er beter uit zoiets. Dus die fitheid, het was raar dat ik het kreeg, maar het was ook wel oké dat ik fit was.
0: Ja, en dat is dus iets wat je ook had. Dat is dus ook iets wat je ook nu probeert te blijven.
2: Ja, zeker. Dat probeer ik dat. Ja, als je niks doet, ga je ook achteruit. Dus je moet gewoon blijven werken aan jezelf.
0: Ja, nou morgen ga je dat dus ook doen, want je gaat flink fietsen met die proloog van die Eneco Tour, daar in het Zuiderpark ook, in een mooie omgeving. Het heeft ook alles te maken met een campagne waarin aandacht wordt gevraagd voor het dragen van een helm. Waarom wil je je daarvoor inzetten?
2: Ja. Nou ja, ik weet dat een hersenletsel, dus niet aangeboren hersenletsel, kan er enorm veel invloed hebben op je leven, op het leven van je naasten, van je kinderen. Dus in de huidige fietsland Nederland is zo ver veranderd dat een helm is gewoon geen overbodige luxe. Het ziet er heel raar uit, dat begrijp ik ook wel. Maar ja, fatbikes, van Moos, e-bikes, bakfiets, je wordt tegemoet gereden. Je hebt gewoon af en toe, zelfs ik als stadsfietser heb het moeilijk.
0: Ja, je bent best kwetsbaar, hè, tegenwoordig.
2: Je bent kwetsbaar. En als je valt van een fiets en je gaat behoorlijk hard, en zij gaan ook behoorlijk hard, ze gaan hard veel harder. Dan, en je valt met je hoofd op straat, ja, dan is er zomaar een hersenwit voor te krijgen. Dus daarom die helm.
0: Ja, en ik vind ook de cijfers wel opvallend. Want het is precies, ik zit er ook te denken, ja, dan staat met zo'n helm op en je wil dat dan eigenlijk gewoon niet. Denk je, nee, ik niet. Maar het scheelt 50 levens en 800 zware ongelukken per jaar, hè?
2: Ja, er zijn gewoon heel veel ongelukken gebeuren de laatste tijd. En er steeds meer. Ik denk dat de cijfers nog een beetje achterlopen. Ja, en als je op je kop valt, als je iets aan je hersenen krijgt, dan ben je gewoon de klos. Ben je gewoon weg.
0: Ja.
2: En als je het overleeft, dan heb je er nog enorm veel last van.
0: Zeker. Nou, belangrijk dus eigenlijk. Je gaat er morgen alle aandacht voor vragen. Ja, Figo, ja, ontzettend veel succes in ons Den Haag, hè?
2: Ja. Ja, nou, ik hoop dat ik rustig aan doe eigenlijk.
0: Ja, nou, dat hopen we ook. We gaan naar je zwaaien langs de kant. Dankjewel, Figo.
2: Heel goed.
0: Hoi.

0: John Mayer en Neil Leiter, dat is wel leuk. Want Neil Leiter, ik zie de zon schijnt nu op mijn bolletje.
1: Ja, het is heel, heel sfeervol hier eigenlijk echt, op de derde etage van Omroep West.
0: Je maakt dus alle elementen eigenlijk van de natuur maak je hier mee.
1: Maar weet je wat mij opvalt? Dat het eigenlijk zo snel ineens licht is.
0: Enorm.
1: Heel lang is het even schemer en dan ineens denk je, oh wacht, de dag is begonnen.
0: Alsof iemand zo'n knop omzet.
1: Ja, inderdaad, ja, zou het zijn.
0: Voor ons is, ja, dat denk ik wel. Ja, dat is Huub. Voor ons is dat allemaal nieuw, mens. Hij heeft zich ook hier vertoond, driehoog achter, Patrick van Houten. Patrick, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Want het is al meer dan 40 jaar geleden dat Frans Halsema overleed. Maar sinds gisteren is de zanger en cabaretier weer even springlevend. In Amsterdam ging voor haar de Frans Halsema musical in première met Soy Kroon in de hoofdrol. En natuurlijk, Patrick, jeetje, je hebt het druk, hè? Want je zit alleen nog in theaters al die musicals gaan in première.
2: Het is de start van het theaterseizoen, dus dit is wel heel druk, maar hartstikke leuk.
0: Ja, jij was er dus bij. Ik vind dat Frans Halsema echt prachtig kon zingen. Hè? Neem bijvoorbeeld maar het liedje Voor haar. Maar als onderwerp van een musical dacht ik nou niet meteen aan Frans Halsema, omdat ik hem vooral kende als zanger en verder niet zoveel van wist.
2: Nou ja, dat is het. Je denkt dat je hem alleen maar daarvan kent, maar er is nog veel meer. Zondagmiddag buiten Veldert, Vluchten kan niet meer met Jenny Arian en de samenwerkingen tussen Halsema en Gerard Cox. Producent Albert Verlinde maakte eerder biografische musicals over Lisbeth List en Piaf bijvoorbeeld, maar hij had Frans Halsema al even op zijn lijstje staan.
3: Ik loop er al 10 jaar mee rond. Dat is gek, hè? Dat je denkt, ik moet iets met het leven van die man, met het werk. Maar dat komt omdat het repertoire van Frans Halsema zit ergens zo diep in ons DNA. Ik hoor het vandaag van heel veel mensen die de show gezien hebben. Die zeggen, ik ken al die liedjes uit mijn hoofd. Dat wist ik helemaal niet. En dat is mijn taak als producent. Dat mensen van wie je niet weet dat je ervan houdt, het cellofaantje ervan afhalen. En dat je denkt, oh ja, dat is onze Frans Halsema. En dat zie je vanavond.
0: Ja, hij overleed in 1984, heel jong, op 44-jarige leeftijd. Waren de nabestaanden meteen enthousiast over dit idee?
2: Albert Verlinde heeft contact opgenomen met de zoon van Frans, Marijn Halsema. En die vond het een prachtig idee. Vooral omdat hij de nagedachtenis aan zijn vader gunde. Maar hij gaf Verlinde wel mee, maak er geen heilige van. We kennen hem van die gevoelige liedjes. Dus het misverstand is dat Frans Halsema ook zo'n gevoelige troubadour was. Maar het was ook gewoon een bon vivant, een levensgenieter, een vreemdganger ook. Hij had tijdens zijn huwelijk een affaire met Jenny Arian toen ze samen in een musical speelden. Dus ook dat komt aan bod. En we kunnen naar wat geluid uit de voorstelling luisteren.
4: Zij verstaat de kunst van bij mogen. In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee.
5: Anke Verrijd.
6: Anke Cordes.
5: Trouw met me.
6: Ja.
4: Soms begint ze in mijn hart te zingen.
7: En mocht jij nou ooit nog verlegen zitten om een rijmpje,
5: dan bel ik Annie M.G.
0: Ja, hij zingt het mooie trouwens, dat moet je maar durven, vind ik. Het repertoire van Frans Halsema tot je nemen. Hij speelt Frans Halsema, Soy Kroon. Maar ja, die heeft dat toch allemaal nooit live meegemaakt, denk ik?
2: Nee, dat klopt. Soy is 31. En toch dacht Albert Verlinde meteen aan hem.
3: Ik heb hem gewoon gebeld, hè, Soy Kroon. Gewoon gezegd van, wil je het doen? Omdat ik dacht, Frans was net als Soy een zanger, een acteur. Maar vooral het allerbelangrijkste, een charmeur. Dus ik dacht, voor die rol moet ik iemand hebben die een zaal inpakt. Die een natuurlijke charme heeft. En dat heeft Soy, dat heb je kunnen zien vandaag. En ik ben heel blij dat Soy eigenlijk onmiddellijk ja zei. Ik ga nog even het repertoire een keer luisteren of het echt wat voor mij is. En toen belde hij terug, zei Albert, ik dank je op mijn blote knieën dat ik het mag doen. Nou, daar staat hij.
0: Ja, veel van het repertoire is ook helemaal nieuw, hè, voor Soy. Hoe pak je zoiets aan dan?
2: Nou, hij is al dat beeldmateriaal gaan bekijken, wat er was in ieder geval. Het aardige is dat je in deze voorstelling meteen een soort reis maakt langs het Nederlands cabaret van eind jaren 60 tot de jaren 80. Wim Kan komt voorbij als de grote vraagbaak van Frans. Maar ook Adelle Bloemendaal, Gerard Cox, Annie M.G. Schmid en tekstschrijver Michel van der Plas uit Leidschendam, met wie hij zulke mooie liedjes schreef. Voor haar bijvoorbeeld. Toch kon Soy Kroon aan de hand van het script ook wel zijn eigen invulling geven aan de rol. En dat heeft dan weer te maken met de aanpak van regisseur Michiel van Erp, die voor het eerst een musical regisseert.
8: Ik mocht heel veel zelf invullen en dat is echt uniek voor een musicalproductie. We hebben een hele vrije repetitieperiode gehad. Michiel van Erp is natuurlijk echt een filmregisseur, toneelregisseur, maar musical was zijn eerste keer. En hij heeft ons zoveel vrijheid en liefde gegeven, waardoor we allemaal een beetje konden gaan vliegen. En dat is iets heel unieks binnen musicalland en dat is, ja, voor ons heel fijn.
0: Ja, jij bent natuurlijk toch een beetje onze sterrengever, hè, Patrick. Deed hij het goed?
2: Ja, ik moet zeggen, ik heb Frans Halsema ook nooit in het theater gezien, hoor. Maar Soy wist er wel een echt mens van te maken. Met zijn onzekerheden, zijn twijfels en zijn dromen. Hij wilde per se voor zijn 40ste een soloshow maken in het theater. Nou, dat is gelukt. Niet dat de recensies altijd even positief waren. Maar ik heb er alle vertrouwen in dat Soy er goed van afkomt bij de recensenten. En ook wel bijzonder, Marijn Halsema, de zoon, zat in de zaal.
8: Ik heb hem ontmoet net na de afloop en hij heeft een minuut in mijn armen staan huilen. Want hij vond het heel bijzonder om dit mee te maken. Ja, hij zei, ik zag echt Frans, mijn vader weer even. Dat is toch heel bijzonder.
6: Nou, een mooie compliment kun je niet krijgen.
8: Nee joh, mijn dag is gemaakt, ja. Meer kan me allemaal niet meer schelen. Dit vond ik helemaal top.
6: Zit een moment in de voorstelling waarin Frans zich druk maakt om de recensies. Hoe zit dat met Soy?
8: Dat ben ik ook natuurlijk altijd. Ja, ik ga morgenochtend, sta ik om 8 uur op en dan ga ik kijken of er recensies binnen zijn. Het is afschuwelijk, dat is de wereld. En dat is waarin wij leven. Maar dat is ook, weet je, het ding. We hebben iets gemaakt waar ik zelf heel erg achter sta. Dus het kan me eigenlijk mijn reet roesten wat anderen ervan vinden.
0: Juist. Nou, dat is zo moet het ook. Vol overtuiging. Soy Kroon, ik zit wel. Er gaan dan allerlei dingen wel door mijn hoofd heen. Als je dit allemaal ook weer hoort. Ik vond Frans Halsema echt een fantastische zanger. Maar natuurlijk ook Abritje. Ik moet ook altijd denken aan het radiospelletje wat hij nog eens gedaan heeft met Gerard Cox. Die persiflage op geen ja en geen nee. Die was natuurlijk echt fantastisch.
2: En dat zit er dus in. Dat zit er. Ja, ja. En ik ken hem alleen maar van geluid.
0: Ja, ik ook. Want mijn ouders hadden de LP's.
2: Precies. Nou, dat. Ja. En dat zie je dan ineens voor je ogen zich ontwikkelen. Dat is echt wel bijzonder, ja.
0: Ja. Nou, jij kunt het ook voor je ogen zien ontwikkelen. Want voor haar de Frans Halsema Musical is komend theaterseizoen in de hele regio te zien. Onder meer in Leiden, in Naaldwijk, Den Haag, Zoetermeer, Rijswijk en Delft. Dus je hoeft het niet te missen. En Patrick van Houten die ontwikkelt zich ook voor je ogen straks en voor je oren na 10 weer. Hè?
2: Nou,
0: dan ben je er.
2: Leg de druk maar hoog.
0: Ja, zeker. Ja.

0: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
1: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
2: Je vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
1: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
3: Hey, Remo!
2: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
4: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
5: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
4: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
6: Gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd, gedropt. Genieten van Oldtimers Drop. Nu ook suikervrij.
7: Baan je in een andere wereld. Metershoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonderwalls. Nu in Museum Gouda.
8: Ondernemer in Den Haag? Ontvang tot 13.000 euro subsidie voor het isoleren van je bedrijfspand. Met isolatie investeer je in lagere energiekosten, meer comfort en een beter energielabel. Kijk voor de voorwaarden op denhaag.nl/bedrijfspandisoleren.
7: Wonderwalls. Geweven meesterwerken. Nu te zien in Museum Gouda.
9: Reinoud haalt zijn neus op voor het nieuws.
10: Ja, maar niet voor jou.
9: Oh, gelukkig. Ja. Het is 8:40. Reinoud, het nieuws.
10: Goedemorgen, Jorin. Boven beschermde natuurgebieden mag je niet vliegen met een drone, maar dat gebeurt toch en er worden nauwelijks boetes voor uitgeschreven. De natuur is geen speeltuin voor drones, vindt de Partij voor de Dieren in de Haagse gemeenteraad. Onderzoek toont volgens fractievoorzitter Robert Barker aan dat drones vogels verstoren. Het geluid en de fysieke aanwezigheid van een drone laat vogels schrikken, waardoor ze wegvliegen of hun nest verlaten, zegt Barker. De Partij voor de Dieren heeft een voorstel ingediend om drones te weren uit natuurgebieden zoals het Westduinpark en Meijendel. Sommige mensen hebben altijd praatjes, maar anderen vinden het juist maar moeilijk om contact te leggen. Vandaag begint de week van het praatje. Een gesprek aanknopen doet bepaald niet iedereen zo makkelijk. We doen het ook gewoon te weinig op het strand, bij de bushalte of in de lift. Roderick Schaapman is initiatiefnemer van de Week van het Praatje.
11: Ja, we maken een aantal denkfouten, gek genoeg. Er blijkt uit heel veel onderzoeken dat eigenlijk bijna iedereen op een praatje zit te wachten of de behoefte aan heeft. Maar we denken allemaal dat de ander er niet op zit te wachten. En die ander denkt precies hetzelfde en dus begint er helemaal niemand.
10: Voor de Week van het Praatje wordt aandacht gevraagd door middel van posters en op grote beeldschermen op stations. De rust lijkt teruggekeerd in de wijken waar de gemeente Den Haag 3 jaar geleden een parkeertarief van €50 invoerde. Het gaat om 22 straten rond het oude centrum en in Scheveningen. Er was veel protest en Den Haag paste het beleid en de tarieven aan. Sinds een jaar betaal je daar veel minder nu. Hoe korter je parkeert, hoe goedkoper het is. Dat is het idee nu en dat lijkt te werken. Met de proef wil de toenmalig wethouder Arjen Kapteins parkeeroverlast tegengaan en zorgen voor meer parkeerplekken voor bewoners. Voor mensen die van Leiden naar Utrecht willen en andersom, met de trein wordt het vanaf vandaag 3/4 jaar 9 maanden omreizen. Het traject gaat tussen Alphen aan de Rijn en Bodegraven dicht. Er ligt een spoorbrug over de rivier de Gouwe die hoognodig aan onderhoud toe is. En dus kunnen er geen treinen rijden en zit er voor reizigers niets anders op dan eerder opstaan. Verslaggever Erik Kooijman sprak vanmorgen wat reizigers aan.
12: Nou ja, het is gewoon een beetje hinderlijk, maar ja, het zal wel nodig zijn. Hè? Die spoorbrug was zo oud.
13: Ik moet naar Utrecht. En is het ingewikkeld om nu dat allemaal te doen?
14: Nee, dat denk ik niet. Ze hebben bussen ingezet en anders kan ik 4 Gouda. Dus dat is geen probleem.
15: Ja, ik moet naar school.
13: Ja.
15: Ja.
13: Is dat anders dan normaal?
15: Voor mij niet, gelukkig. Nee.
13: Deze mevrouw heeft geen idee waar ze naartoe moet.
16: I will ask because I'm very confused.
13: Where do you have to go?
16: I need to get to Eindhoven, so it's quite far. I think it's going to be like 3 changes.
10: En daarmee bedoelt deze Engels sprekende mevrouw niet dat ze zich tijdens de reis 3 keer gaat omkleden. Nee, ze zal 3 keer moeten overstappen voordat ze in Eindhoven haar einddoel zal zijn. Na de renovatie kan de gouden spoorbrug tussen Leiden en Woerden weer zeker 100 jaar mee, is de verwachting. Maar de komende 9 maanden dus omreizen.
9: Dan gaan we naar het Huubmuseum. Goedemorgen.
17: Goedemorgen, Jorinda.
9: Ja, ik kan het zelf eigenlijk vertellen. Het is een beetje bewolkt, maar toch ook wel een blauwe lucht en een zonnetje.
17: Ja, zo is het helemaal.
9: Ja, nou,
17: 2 minuten voor 8 kwam de zon op. Dat hebben jullie mooi kunnen zien. Jullie zitten nu ook wat hoger. Hoger nog dan in mijn weerzolderkamer. Maar goed, het wordt ook een heerlijke dag. We hadden natuurlijk van het weekend nogal wat bewolking. Zeker op zaterdag ook nog buien. Maar goed, vandaag overdag blijft het droog. We hebben een koude start, want het is nog maar steeds tussen de 6 en de 8 graden. Laagste minimumtemperatuur sinds half mei, dus dat is alweer een tijdje geleden. Maar goed, de temperatuur loopt alweer langzamerhand een beetje op. En vanmiddag zal het dan toch alweer zo'n graad of 15 worden. En wij hebben geluk gehad, aan de grond heeft het hier bij ons nog net niet gevroren. Maar in Noord-Brabant is dat wel het geval geweest. 1,5 graad onder nul, dus vlak boven de grond. Maar goed, de zon gaat schijnen. Vanmiddag is er wat meer bewolking. Een zwakke tot matige zuidenwind. En dan wordt het vanavond en vannacht wat meer bewolkt. Met ook een beetje regen en motregen. Het wordt vannacht een graad of 13. Morgen ook bewolkt. Af en toe lichte regen, motregen. Wat meer wind in de loop van de dag uit het zuid-zuidwesten. En dan wordt het morgenmiddag wel 19 graden. Dus dat is weer een heel stuk zachter. Ik denk dat je die herfstkleding die je gevonden had toch weer even kan terugleggen.
9: Oh, voorlopig. Gelukkig.
17: Ja.
9: Ik weet niet of ze daarna weer kan vinden.
17: Ja, nee. Nee, morgen is het dus lekker zacht. Alleen een regenjas is dus een beetje nodig. En woensdag en donderdag komt de zon weer helemaal terug. Woensdag wordt het 17, donderdag weer 19 graden. Nou ja, misschien hier en daar nog 20. Dan zou je bijna weer over nazomer kunnen spreken. Vrijdag wel weer regen, zaterdag nog een beetje regen, maar dan wordt het toch alweer droger in het weekend. En dan kan de temperatuur wel ietsje lager worden, maar die blijft toch nog wel aardig op niveau. Ook in het weekend op zo'n graad of 15, 16. Dus het is allemaal goed te doen, vind ik volgens mij deze week.
9: Ja, dat is mooi nieuws. Dankjewel.
17: Ja.
9: En dan gaan we nog naar de ANWB. Heb je ook mooi nieuws, Annemieke?
18: Ja, het is ook goed te doen op de weg eigenlijk. Het wordt al minder druk. De langste vertraging heb je nog op de A13 Den Haag richting Rotterdam. Tussen knooppunt Prins Klausplein en Delft-Noord staat 4 kilometer file met een kwartiertijdsverlies. Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland vanaf knooppunt Gouwe een kwartier op onthoud. En tot slot de N11 Leiden richting Bodegraven tussen Bodegraven Centrum en de aansluiting met de A12 een kwartier extra reistijd.
9: Dankjewel.
10: En tot zover het uitgebreide regionieuws. Wil je meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
19: West wordt wakker.

0: Pointer Sisters en I am so excited. Vanuit een zonnig Den Haag is dit West wordt wakker op Radio West.
1: West wordt wakker sport met Herman Manninga.
0: Ja, Herman heeft natuurlijk de sport weer volop gevolgd afgelopen weekend. Er gebeurde een hoop. Herman, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Laten we eerst maar eens eventjes beginnen met ADO Den Haag. Ik heb naar die wedstrijd zitten kijken. Ja, al heel snel met 10 man. Dan vind ik het eigenlijk nog een wonder zoals het gegaan is.
2: Nou ja, wat dat betreft de 2-2 uit bij Telstar. Je zegt het al, na een kwartier, iets minder zelfs, moest Milan Hocker met een rode kaart van het veld. En dat op zijn verjaardag, hij werd 23 jaar. Ja, als je dan stand houdt en er een puntje uitsleept, dan doe je het eigenlijk hartstikke goed. Het was heel zuur, die rode kaart. Ja. Want meteen uit die vrije trap die vast zat aan die rode kaart, wordt er gescoord door Telstar. Owusu, notabene oud jong ADO. Maar ADO ja, liet zich eigenlijk helemaal niet gek maken. Binnen een minuut stond het 1-1, ze komen zelfs op een voorsprong. De 2-1 van Rotier door een misverstand achterin bij Telstar. En dan weer Owusu met de 2-2. Dat was de ruststand en ook de eindstand. En ja, met name tweede helft was het natuurlijk alleen maar tegenhouden voor ADO Den Haag. Maar als je zo lang met 10 man moet spelen en je speelt 2-2, voelt als een overwinning. Ja, het levert alleen 1 puntje op. Dat is dan weer jammer. Het derde punt voor ADO Den Haag, dat na 8 wedstrijden. Ja, ze blijven staan aan de onderkant van de ranglijst, voorlaatste plaats. Een overwinning zou wonderen doen.
0: Nou ja, komend weekend PSV.
2: Ja, nou ja, daarom. Kijk, als het dan tegen de kleintjes niet soms, helemaal lukt, hè. Dan moet het tegen de grote maar gebeuren. Zaterdag PSV thuis, ja, dat is dan de volgende mogelijkheid op de eerste overwinning van het seizoen voor ADO Den Haag. Maar ja, het puntje, ADO wel de morele winnaar gisteren daar in Velsen, denk ik.
0: En Max Verstappen geeft misschien wel het goede voorbeeld. Je kan een beetje langzaam beginnen, maar uiteindelijk gaat het dan toch gewoon weer gebeuren.
2: Ja, het is ongelooflijk wat hij presteert. Aan het begin van het seizoen was het chagrijn. Gaat hij wel door? Hij was er helemaal klaar mee. Vorige week in Maleisië won hij de Grand Prix van Bahrein. Nu in Singapore wint hij de Grand Prix van Singapore. 10 pogingen had hij ondernomen. Nou, bij de 10e lukt het dan eindelijk. Ja, fantastisch hoe ze bij Red Bull de boel op de rit hebben gekregen. En bij Max weet je, ja, als die auto een beetje doet wat hij wil, dan is hij eigenlijk door niemand tegen te houden. En dat heeft hij afgelopen weekend weer bewezen daar in Singapore. Er komen nog een paar races aan. Wereldkampioen gaat hij niet meer worden. Maar weet je, als je dit ziet naar een opmaat richting het volgend seizoen, ja, dan ziet het er toch allemaal fantastisch uit.
0: Nou, zeker. Dan Clarence Seedorf, die reist af naar Brazilië om daar trainer te worden. En daar komt hij Memphis Depay tegen.
2: Ja, Seedorf, dat is toch wel verrassend nieuws eigenlijk wat gisteren zomaar naar buiten kwam. Hij wordt de trainer van Corinthians, inderdaad de club van Memphis Depay. Die doen het niet zo goed in de Braziliaanse competitie met een 16e plaats. Trainer ontslagen, nieuwe trainer Seedorf naar binnen. Heeft ervaring in Brazilië, Clarence Seedorf. Want hij speelde ooit voor Botafogo, een Braziliaanse club. Hij is trainer geweest bij Milan, bij Deportivo La Coruña, het nationale team van Cameroen. Ik kan niet zeggen dat dat allemaal succesnummers waren.
0: Hij is toch ook nog commissaris bij de KNVB? Hij zit er ook daar in die raad van commissarissen? Kan die daar dan blijven?
2: Nee, daar neemt hij afscheid. Ja, dat wordt een beetje lastig combineren, Brazilië en Nederland. Hij was betrokken bij de aanstelling van Xavi Hernandez, de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. Seedorf heeft aangekondigd, ik ga mijn trainerscarrière een vervolg geven. En daarmee kan de KNVB op zoek naar een nieuwe commissaris voor de Raad van Commissarissen.
0: Ja, dan het amateurvoetbal. En dag Herman.
2: Kees, puntje.
0: Ja, de derby tussen RKAVV en SVV Scheveningen is kort na rust bij een 1-1 tussenstand gestaakt. Niet omdat er bij de scholenkoppen weer een rode kaart viel. Nee, de reden was dat een van de grensrechters niet verder kon. Die werd toch door iets gestoken of zo? Dat was weer wat anders. Nee, nou, let niet op mij. Er werd gezocht naar een vervanger. En ondanks dat ik me had gemeld in mijn Scheveningen-outfit, vond men mij toch niet geschikt. Snap jij dat nou, Herman? Want als er één objectief is, dan ben ik dat wel. Groetjes en in zijn eer aangetaste Kees.
2: Oh jee, ja, dat vind ik sneu voor Kees.
0: Ja, dat
2: jammer dat hij zomaar aan de kant wordt geschoven. Ja, misschien hadden ze twijfels. Ik ken het fysiek van Kees niet zo goed. Maar misschien hadden ze twijfels of hij wel de genoeg snelheid had om die laatste linie bij te benen. Maar goed, ja, het is jammer. Scheveningen, die wedstrijd die werd stilgelegd.
0: Ja.
2: Over 2 weken gaan ze weer verder. Dan spelen ze thuis tegen Sportclub Feyenoord. Ze hebben nu een weekendje rust.
0: Wat was er nog meer opvallend? Er was een enorme wedstrijd met enorm veel doelpunten. Hè? Historisch eigenlijk.
2: Ja, historisch inderdaad. En dat in de dorpsderby. Quick Boys tegen Katwijk. Katwijk, dat is wisselvallig. Laten we het zo maar noemen. Dit seizoen tot nu toe. En dan denk je, nou, zo'n wedstrijd tegen Quick Boys. Daar hoef je niemand voor te motiveren. Katwijk klapt erop. Dat kan nog wel eens spannend worden. Nou, Katwijk had geen schijn van kans. 6-0 werden ze eraf gepoetst. Historisch. Nog nooit zo'n grote overwinning in de dorpsderby. Ja, Quick Boys blijft ongenaakbaar de koploper in de tweede divisie. Rijnsburgse Boys verliest bij GVVV 4-1. En bij Rijnsburg hebben ze een beetje last van het heen en weer syndroom. Want dan de ene week winnen ze en de andere week verliezen ze weer met flinke cijfers. Nou, dat was nu ook. Want vorige week was het nog Kloetingen dat met 4-1 aan de kant werd gezet. En dit weekend is het een 4-1 verliesbeurt uit bij GVVV. Mooi was het voetbal in de derde divisie B. Waar we met drie ploegen fantastisch meedoen bovenaan. De topper was FC Lisse tegen FC Rijnvogels. Rijnvogels, koploper, hadden nog geen wedstrijd verloren. Ze gingen eraf met 2-0. En omdat Noordwijk met 4-0 wint van Gemert, is Noordwijk nu de nieuwe koploper in de derde divisie B.
0: Ja, nou, het was niet saai afgelopen weekend in ieder geval. Hè?
2: We hebben weer genoeg beleefd. We hebben weer genoeg te genieten gehad, yes, inderdaad.
0: Hij is dan ook niet kattig.
2: En we gaan gewoon door.
0: Oh, we gaan gewoon door, mensen. Hij is ook niet kattig vanmorgen, Herman Anninga. Dat is ook wel...
2: Ik ben niet kattig.
0: Nee, ik ben niet kattig. Nee.
2: Ik ben...
0: Herman Anninga.
2: Be my day, hè.
0: Tot snel. Heel goed.
2: Dag.
0: Dag.

0: En inderdaad, Herman Nanninga, als je daar hits daarmee speelt, nou berg je dan maar. Be My Day, zo heet inderdaad het nummer. 8:50 is het geworden op Radio West in West wordt wakker. En ik zie Jorin met een buitengewoon serieuze blik naar het scherm kijken.
1: Gefocust.
0: Gefocust ook natuurlijk. Daar komt van alles op tevoorschijn. We hebben WhatsApp bijvoorbeeld. Daar kun je altijd reageren op alles wat er gebeurt hier of buiten. Het maakt niet uit.
1: 070-307-8080. En Ben Mol heeft dat bijvoorbeeld gedaan. Want wij zaten hier toch een beetje te oreren over hoe prachtig ons uitzicht op dit moment is. Ja. Want we zitten tijdelijk op de derde etage van het gebouw van Omroep West.
0: Omdat hoog achter.
1: Ja, dat, zo zou je het ook kunnen zeggen. Maar ik vind het eigenlijk een veel mooiere plek. Want we hebben een prachtig uitzicht. Beneden wordt er verbouwd. Dus over een paar maanden gaan we pas weer terug. En ik zie bijvoorbeeld hier Drievliet in het zonnetje zitten. Ja, er gebeurt van alles.
0: De afvalverwerking?
1: De afvalverwerking inderdaad. Ik zie auto's over de Rotterdamse baan rijden. En de zon komt op. Ja. Die is inmiddels al wel flink op, maar we hebben hem vanochtend op zien komen. Nou, dat is echt voor het eerst.
0: Het is een prachtige dag. Ik wist helemaal niet dat hij opkwam. Nee. En ik zag hem eigenlijk ook nooit meer op.
1: Aanrijden. En de zon komt op. Ja. Die is inmiddels al wel flink op, maar we hebben hem vanochtend op zien komen. Nou, dat is echt voor het eerst.
0: Het is een prachtige dag. Ik wist helemaal niet dat hij opkwam. Nee. En ik zag hem eigenlijk ook nooit meer ondergaan, want dan lag ik in bed. Dus...

0: Dat is ook goed. Dan zijn we eindelijk weer eens compleet, hè? Dat moeten we wel even zo zien.
1: Helemaal compleet.
0: Dat is echt al maanden niet meer gelukt.
1: Nee, dat klopt. Maar daar heb jij wel een groot aandeel in gehad.
0: We moeten door. De dag begint en ben je druk. Oh man, het is zo druk. Best wordt wakker,
1: we praten je even bij. Oh, Bob luistert. Agnes krijgt de groetjes. Wat lief, zegt hij.
0: Ach. Dat is het toch een mooie wereld, hè? Straks na 9 uur, dat is wel even belangrijk, want dan gaan we weer iemand gelukkig maken. Die mag namelijk mee met het tramrestaurant. Daar vieren we dat het 12,5 jaar bestaat en ook 6 jaar West wordt wakker. Dus dat is hartstikke interessant. We gaan natuurlijk ook nog eventjes... Gaan we ook nog naar Willem Post?
1: Ja, zeker. Ja,
0: nou
1: absoluut.
0: Ook, want er is weer zoveel gebeurd afgelopen weekend. Dus alle reden om ook daar eventjes over bij te praten. Nu muziek met een hoog sirenegehalte.

0: eind van de dag zorgt Radio West voor de nodige ontspanning. Romantiek op West is er elke avond tussen 9 en 11. Love and you is easy 'cause you're beautiful. Hier hoor je ze 2 uur lang non-stop. De beste liedjes over de liefde. Sluit de dag af met Radio West. Vanavond weer vanaf 9 uur.
1: Elke dag romantiek op West.
2: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt.

0: Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
2: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, eet smakelijk voor straks.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
2: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
6: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
7: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingscentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
8: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
9: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
8: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
10: Installatiebureau van Ginderen.
11: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
12: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
13: Zometeen in West wordt wakker gaan we mee met de tram. En daar kunnen we ook nog bij eten. Nou ja, wie gaat er mee? Dat horen we zo. Nu het nieuws van 9 uur, precies 9 uur, met Reinhard Roemer.
14: De waterschappen hebben deze zomer miljoenen euro's moeten uitgeven aan droogtemaatregelen. Het gaat dan om zaken als het plaatsen van tijdelijke pompen, inspecties van dijken en het opruimen van dode vissen. Dat blijkt uit een rondgang van het persbureau ANP langs de 21 waterschappen. Zo zegt het Zuid-Hollandse waterschap Hollandse Delta zeker 1 miljoen euro te hebben uitgegeven aan diverse technische maatregelen en inhuur van personeel. Wie met de trein van Leiden naar Utrecht wil, of andersom, moet de komende 9 maanden flink omreizen. Het traject gaat tussen Alphen aan de Rijn en Bodegraven dicht voor onderhoudswerkzaamheden aan de spoorbrug over de rivier de Gouwe. En de rust lijkt teruggekeerd in de wijken waar de gemeente Den Haag 3 jaar geleden een parkeertarief van 50 euro invoerde. Het gaat om 22 straten rond het oude centrum en in Scheveningen. Er was veel protest en Den Haag paste het beleid en de tarieven aan. Meer regionieuws straks om 9:30. Nu het overige nieuws.
15: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Albert Heijn, Ethos en Gal en Gal hebben sinds gistermiddag te maken met een IT-storing. Daardoor kunnen online bestelde boodschappen niet worden bezorgd. En ook zijn de websites, apps en de klantenservice niet beschikbaar, zegt Roland Muller van de economieredactie.
16: Ahold, dus het moederbedrijf, heeft het over een IT-incident. Sinds zondagmiddag al. Het zou kunnen dat we daar nog niks van gemerkt hebben, omdat misschien deels de winkels al dicht waren. Het zou kunnen. En op basis daarvan hebben ze een maatregel moeten nemen. En ze zeggen dat ze preventief een aantal systemen hebben moeten uitschakelen.
15: Albert Heijn zegt dat er onderzoek wordt gedaan en stelt dat de bescherming van gegevens van klanten en medewerkers prioriteit heeft. Als er sterke vermoedens zijn van kindermishandeling, dan moeten hulpverleners snel met het kind zelf praten. Dat is een voorstel van D66. Experts vinden al langer dat er meer naar kinderen moet worden geluisterd. Nu mag dat alleen met toestemming van ouders of voogden, maar die zijn soms juist betrokken bij de mishandeling. Bij de aanval op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh gisteren is 1 dode gevallen en 11 mensen zijn gewond geraakt. De bondgenoten van Saoedi-Arabië hebben vooralsnog niet gereageerd. Maar het land dreigt zelf met zware vergeldingsacties tegen de Houthi-rebellen, zegt correspondent Daisy Moore.
17: Dit heeft dus potentieel de kans om heel veel landen mee te trekken in weer een heel nieuw avontuur hier in de regio. Gaan bondgenoten nog langer toekijken hoe dit escaleert? Zullen ze zich hierin gaan mengen?
15: Door de aanvallen zijn scholen in Riyadh deze week dicht. In België wordt gestaakt tegen nieuwe bezuinigingen van de regering. Onder meer in het openbaar vervoer, bij de post en de publieke omroep leggen medewerkers het werk neer. Er rijden veel minder bussen en treinen en de Vlaamse omroep VRT zendt op tv alleen archiefprogramma's uit. En op de radio is vooral muziek te horen. Het weer, lokaal komt eerst nog wat mist voor. Verder is het overwegend droog en breekt de zon geregeld door. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: En bij de ANWB zit Annemieke Bosgaard met de verkeersinformatie.
18: Het wordt minder druk op de weg. Op de volgende wegen heb je nog de meeste vertraging. Te beginnen op de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Tussen knooppunt Hofvliet en knooppunt Ypenburg staat 7 kilometer file met 10 minuten vertraging. Op de A13 Den Haag richting Rotterdam. Tussen knooppunt Prins Klausplein en Delft-Noord 4 kilometer met 10 minuten tijdsverlies. Dan naar de A16, Breda richting Rotterdam. Tussen Rotterdam-Feyenoord en knooppunt Terbrechtseplein is een ongeluk gebeurd. De rechte rijstrook is dicht en daardoor ben je een kwartier langer onderweg. Op de N11, Leiden richting Bodegraven. Vanaf Bodegraven Centrum tot aan de aansluiting met de A12, 10 minuten oponthoud. En tot slot de N211, Hoek van Holland richting Den Haag-Zuid. Vanaf Quinsheuvel 10 minuten extra reistijd.
13: Dankjewel Annemieke. Ik ben toch even op de VAT gezet. Even stiekem om dan even te horen wat ze dan daar vandaag voor hun kiezen krijgen als je de radio aanzet. De
19: Vlaamse regering verbreekt haar beloftes en bespaart opnieuw miljoenen op VRT en vele andere organisaties die onze cultuur vormgeven. Die besparingen zijn een aanslag op de kwaliteitsvolle media die wij voor jou maken. En daarom voeren de VRT-medewerkers vandaag actie.
13: Ja, zo klinkt het dus in België.
20: Wist je dat een platvis niet plat wordt geboren en dat een octopus 3 harten heeft?
21: Hoe weet jij dat?
22: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
23: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
24: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta-opstoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.
23: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl, van klassiek tot art deco.
24: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
25: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals AH waspoeder kleur, 30 wasbeurten voor, wat denk je, €1,69. En ook nog eens door de Consumentenbond uitgeroepen tot beste koop. Prijsfavorieten, altijd laag.
26: Voordeelhaartjes.nl. Beleef de magie van Duitsland bij Best Time Hotel Boppard of Monschau. Alleen bij ons al vanaf €39 per nacht. Voordeelhaartjes.nl.
27: Installatiebureau van Ginderen.
28: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
26: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar. Voordeeluitjes.nl.
29: Tot 10 uur, West wordt wakker.

Als je vanmorgen heel vroeg bent opgestaan en je was buiten, hing er misschien wel een soort ijsdruppeltje aan je neus. Want het was veel kouder dan we gewend zijn. In het binnenland, je hoorde het eerder van Huub Mizee, in Brabant heeft het zelfs bijna gevroren. Kan je nagaan. Vorder en Cold as Ice. We passen meteen die muziek erop.

0: precies als mensen. Met dezelfde mensen wensen. En dezelfde mensen streken. Dat komt allemaal in de krant. Van Fabeltjesland. Van Fabeltjesland.
1: Ja, ik krijg het altijd meteen weer helemaal warm als ik dit hoor. En dan herinner ik me natuurlijk hoe ik meneer de L een kusje gaf altijd. Als hij zijn snaveltjes toedeed. Ja. En dan ging ik daarna naar bed om 7 uur. Maar er is dus echt heel groot Fabeltjeskrant nieuws deze ochtend. Voor iedereen die daar een beetje fan van is. Want de Fabeltjeskrant komt terug. Maar dan nu eigenlijk als animatieserie. Hè? Dus niet met de werkelijke poppen. Maar geanimeerd, zullen we maar zeggen.
2: Wat grappig, een tijdje geleden was het juist nog het nieuws. Dat het de oude serie met de oude beelden weer een beetje opgefrist werd. En één voor één op YouTube terug zou komen. Maar dit is dus weer deel 2 van het Fabeltjeskrantnieuws.
1: En het een hangt ook wel een beetje met het ander samen. Want ze hebben daar zo enorm veel reacties op gekregen. En dat hadden ze ook wel verwacht. Dat ze zoiets hadden van, ja, moeten we eigenlijk niet gewoon terug met de Fabeltjeskrant? Het blijft ook wel een beetje in de familie ook. Want degene die dat gaat doen, Luc de Levita. Het was het levenswerk van zijn vader, de Fabeltjeskrant. Dus dat is niet zomaar iets. En ze hebben echt, niet zomaar iets. En ze hebben echt grote plannen om het ook in Nederland weer uit te zenden op de televisie. Er wordt al gesproken met omroepen, met commerciële en zoals dat tegenwoordig ook zo mooi heet, met streamers. Ja. Hallo, ben jij een streamer? Jazeker, ik stream wat af. Dat zou kunnen. En ze willen het eigenlijk gewoon wel gaan uitzenden. De ambities zijn hoog in 40 landen wereldwijd.
2: Oh, ja. Ja.
1: En ze komen dus allemaal terug. Heb jij een favoriet figuur uit de Fabeltjeskrant?
2: Ja, dit is wel echt, moet eerlijk zeggen, ik vind het heel leuk om het...
1: Ik vind jou altijd een beetje tuut.
2: Ja.
1: Omdat je altijd zo druk bent.
2: Maar ik heb dit nooit echt gekeken.
1: Heb je helemaal nooit gekeken?
2: Nee.
1: Dat is nu je kans dus.
2: Nu kan het.
1: Het is wel herhaald nog, toen jij ook al wel gewoon...
2: Ja, is dat zo?
1: Jawel, zeker.
2: Oh, ja. Ja. Nee. Ik heb niet echt een favoriet, moet ik zeggen.
1: Niet Boer de Wolf.
2: Nee.
1: Niet meneer de L. Nee. Ik kijk even naar Reinhard Roemer of hij enthousiast is. Ja, wie?
2: Favoriet?
3: Boer de Wolf.
1: Ja, Boer de Wolf.
3: Eentje naar het Enge Bos. Dat spreekt me wel aan. Maar ik ben wel benieuwd naar die animaties.
1: Ik ook, of dat dan net zo leuk is.
3: Nou, dat vrees ik van niet. Maar laten we dan maar het voordeel van de twijfel geven.
1: Fijn.

0: Oh, wat een relaxheid op je radio. Alan Langley, kwart over negen is het geworden. De tijdmachine, die moet je bij ons eventjes missen, maar die is er bij Patrick wel. Dus geen zorgen, want ja, wij gaan natuurlijk iets moois doen. We gaan namelijk weer iemand gelukkig maken, hè, die mee mag met de verjaardagstram, zou ik bijna willen zeggen. Onze verjaardag en de restauranttram viert zelf ook zijn 12,5 jaar bestaan.
1: Ja, en wij 6 jaar en we vieren dat met allemaal mensen die ook iets te vieren hebben. Dus dat wordt echt één groot feest. Kan echt van alles zijn, hè, dat je inderdaad een bijzondere verjaardag hebt of je hebt een prestatie beleefd die je toch ook wel extra wil vieren. 11 november, dan gaan we door de stad en met die restauranttram. Dus dan heb je niet alleen een mooi uitzicht, maar ook nog eens heerlijk eten. En we hebben op dit moment, normaal gesproken bellen we spontaan, maar we hebben op dit moment iemand die iemand anders wil opgeven. En die iemand is Timo. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, jij moest gelijk denken toen je de oproep zag aan iemand die wel een feestje verdient.
2: Het was eigenlijk net iets anders. Bij de oproep dacht ik in eerste instantie aan mijn vrouw en ikzelf. Want wij zijn dit jaar 12,5 jaar getrouwd.
0: Van harte.
2: Ja, dankjewel. Maar wij hadden al een feestje gehad. En toen hoorde ik op een gegeven moment de datum van de tramrit zelf. En toen dacht ik, hé, dan is mijn schoonmoeder prachtig. Ik denk, dan geef ik mijn schoonmoeder op.
1: Ja, op 11 november zelf. Dus dat is echt op haar verjaardag dan?
2: Ja, op haar verjaardag, ja.
1: Ja, wat bijzonder. Heeft ze geen ander feestje te vieren die dag?
2: Nou, nadat ik had opgegeven, ging ik dat natuurlijk overleggen met mijn vrouw. Dus dat was eigenlijk de verkeerde volgorde. En die zei, ja, volgens mij heeft ze al een familie uitgenodigd. Maar dat hebben we inmiddels al een beetje getackled. Dus mijn schoonmoeder weet nog van niks, maar de rest van de familie wel.
0: Ja, luistert je schoonmoeder, denk je, op dit moment? Of gaan we er echt verrassen?
2: Denk het niet.
0: Oké. Dan is dat in dit geval is dat dan extra mooi.
1: Ja, inderdaad. Ik heb de telefoonnummer gekregen, dus we gaan eens spontaan even kijken of ze opneemt.
2: Ben benieuwd.
0: Hij gaat over. Dat is een goed teken.
1: Ja.
3: Hetty Ranshuizen.
1: Goedemorgen, Hetty, met Tjeerd en Jorinda van Radio West.
3: Pardon?
1: Oh, ja, hi. Goedemorgen met de radio. Je bent ook op de radio. We hebben een bijzondere verrassing voor jou. Ja. En dat heeft allemaal te maken met jouw schoonzoon Timo.
3: Oh, die.
1: Ja, die ken je wel.
0: Die ken je wel, hè?
3: Ja, die ken ik wel.
1: Ja, ja, we hebben Timo ook aan de lijn. Timo, vertel het maar.
2: Goedemorgen, Hetty.
3: Ah, ik Timo.
2: Hoi. Ik hoorde op de radio een oproep voor een gezellig uitje. Omdat dat precies op 11 november is, dacht ik aan jou. En toen heb ik jou opgegeven.
3: Ach jee.
2: Nu word je verrast op deze manier.
0: Ja, dat is nogal wat, hè?
3: Jeetje, ja, dat is zeker wat.
0: Ja,
3: en op mijn verjaardag.
0: Ja, op een gedeelte van je verjaardag in ieder geval. Want je gaat iets heel leuks doen. Ja, Jorin, want we gaan met de tram mee, hè?
1: Ja, we gaan met de Hoftram mee. Oh. Dat is het rijdende restaurant van Den Haag. Dat doen we omdat dit radioprogramma waar je nu te gast in bent 6 jaar bestaat. En we vieren dat met allemaal mensen die ook iets te vieren hebben. Nou, je wordt 80 jaar, heb ik begrepen, op 11 november.
3: Ja.
1: Dus je mag je verjaardag bij ons gaan vieren.
3: Och jee, en de visite dan?
0: Ja, dat komt allemaal goed.
1: Dat is al geregeld, hè, Timo? Stiekem.
2: Dat is al stiekem geregeld, ja.
0: Ja, die komen dan wanneer jij in de tram zit, komen ze niet. En als je niet in de tram zit, komen ze volgens mij wel. Maar je zit dus met een heleboel andere feestvierers. Je gaat heerlijk eten, je rijdt helemaal door Den Haag. We gaan je helemaal in de watten leggen.
3: Oh, wat geweldig!
0: Leuk, hè?
3: Wat leuk! Ja, ja, wat leuk!
1: Ja. Nou. En je mag je man ook nog meenemen.
3: Jo,
1: ja, gezellig met z'n tweeën.
0: Ja.
3: Ach, leuk.
0: Timo, ik heb het idee dat het goed is aangekomen.
2: Ja, dat is heel fijn. Ja.
3: Heel erg leuk, heel erg leuk.
0: Nou.
3: Maar ik ga Timo zo nog wel even bellen.
0: Ja, dat snap ik. Nog wel even tot orde roepen.
1: Een hartig woordje spreken, ja.
0: Nou, je klinkt hartstikke gezellig.
3: Geweldig,
0: dus we gaan er één groot feest van maken. En tot dan, hè.
3: En ik hoor wel hoe dat allemaal geregeld wordt.
0: Ja, dat gaan we helemaal voor je regelen.
3: Geweldig, wat fijn. Dankjewel.
0: Dag.
1: Tot volgende maand.
0: Hoi. Dag, Timo.
3: Tot volgende maand. Hoi, hoi.
2: Doei.
0: Ja, nou ja, zo kan het dus gaan, hè, Jorin?
1: Ja, inderdaad. Geef je snel op. Via de app of via de mail.

0: 7 voor half 10 in zonnig Den Haag. West wordt wakker op je radio. Wat wil je eigenlijk nog meer? Nou, misschien wel met die tram mee. Als je dus iets te vieren hebt, dat hoeft niet op de dag zelf. Hè. Dat kan ook dit jaar zijn. Wees maar gewoon creatief. Nou, laat het ons weten. We zeiden het al even, het kan via de app of de mail. De app is
1: 070-307-8080. En de mail westwordwakker@omroepwest.nl.
0: En er komen echt ook heel veel originele dingen wel binnen, vind ik hoor.
1: Hele leuke dingen, inderdaad. Ja, ik zag iemand die heeft een goed rapport bijvoorbeeld. Ja, dat nou, is ook iets te vieren.
0: Ik heb het nooit gehad. Mensen die afgevallen zijn, mensen die aangekomen zijn. Het zit er allemaal tussen.

0: Boshi, Boshi.
1: Zou je wel weer eens terug willen zijn in de jaren 60?
2: I have a dream.
1: Komend weekend herleven de 60's op Radio West. Bas Martinius trapt het Sweet 60's weekend af, vrijdagmiddag om 4 uur. Tot en met zondag hoor je alleen maar muziek uit de jaren 60. Love, peace en heel veel herinneringen.
3: One small step for man.
4: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
5: Je verlaagt je energierekening met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
6: Ga je een auto kopen? Vergeet je autoverzekering niet. Nee, niet meteen gaan roepen. Verzekeringsgedoe. Het kan ook Allianz Direct in een paar minuutjes. En je bespaart gemiddeld €332 per jaar. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
7: Hey, Remol!
5: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
8: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, eet smakelijk voor straks.
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
10: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
11: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
8: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
12: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
13: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
12: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
13: Ah, hier kan het.
12: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
14: Zo, hey, is dat in Den Haag? Ontdek de werelden van Aventuria. Zo is er een reptielen, vogel, vissen, knaagdieren, honden en kattenwereld. Bewonder Mappamundia, de attractie. En beleef de lekkere happen van Aventuria's Kitchen. Wat begon als de vogelkelder 50 jaar geleden, is nu uitgebreid tot een natuurontdekcentrum voor jong en oud. Tot Aventuria!
15: Bijna 9:30. Goedemorgen allemaal. Dit is Radio West. Een overzicht van het regionieuws krijg je van Reinhard Roemer. Reinhard, goedemorgen.
16: Gefeliciteerd. Goedemorgen, Jorinda.
15: Goedemorgen.
16: Nederland had te maken met een van de droogste zomers ooit. De waterschappen hebben miljoenen euro's moeten uitgeven aan droogtemaatregelen. Het gaat dan om zaken als het plaatsen van tijdelijke pompen, inspecties van dijken en het opruimen van dode vissen. Dat blijkt uit een rondgang van persbureau ANP langs de 21 waterschappen die Nederland telt. Zo zegt het Zuid-Hollandse waterschap Hollandse Delta zeker 1 miljoen euro te hebben uitgegeven aan diverse technische maatregelen en inhuur van personeel. Ook andere waterbeheerders zeggen extra kosten te hebben gemaakt, maar de meeste kunnen nog geen precieze bedragen noemen. Het Hoogheemraadschap van Rijnland, waar Leiden, Wassenaar en Gouda onder vallen, zegt daarover: een deel van de werkzaamheden loopt nog door en de evaluatie moet nog uitgevoerd worden. Boven beschermde natuurgebieden mag je niet vliegen met een drone, maar dat gebeurt toch en er worden nauwelijks boetes voor uitgeschreven. De natuur is geen speeltuin voor drones, vindt de Partij voor de Dieren in de Haagse gemeenteraad. Onderzoek toont volgens fractievoorzitter Robert Barker aan dat drones vogels verstoren. Het geluid en de fysieke aanwezigheid van een drone laat vogels schrikken, zegt hij, waardoor ze wegvliegen of hun nest verlaten. De Partij voor de Dieren heeft een voorstel ingediend om drones te weren uit natuurgebieden zoals het Westduinpark en Meijendel.
15: Je zou dat dan wel met een drone heel mooi kunnen filmen als die dan zijn nest verlaat, maar dat is dus niet de bedoeling.
16: Ja, die moet dan iets hoger vliegen en niet te veel lawaai maken. Okay. Ja. Voor mensen die van Leiden naar Utrecht willen of andersom met de trein, wordt het vanaf vandaag 9 maanden lang omreizen. Het traject gaat tussen Alphen aan de Rijn en Bodegraven dicht. Daar ligt een spoorbrug over de rivier de Gouwe die hoognodig aan onderhoud toe is. En dus kunnen er geen treinen rijden en zit er voor reizigers niets anders op dan bijvoorbeeld eerder opstaan. Verslaggever Erik Kooijman sprak vanmorgen wat reizigers aan.
2: Nou ja, het is gewoon een beetje hinderlijk, maar ja, het zal wel nodig zijn. Hè? Die spoorbrug was zo oud.
7: Ik moet naar Utrecht.
17: En is het ingewikkeld om nu dat allemaal te doen?
7: Nee, dat denk ik niet. Ze hebben bus ingezet en anders kan ik via Gouda. Dus dat is geen probleem.
17: Ja, ik moet naar school.
18: Ja.
17: Ja.
18: Is dat anders dan normaal?
17: Voor mij niet, gelukkig. Nee.
18: Deze mevrouw heeft geen idee waar ze naartoe moet.
19: I will ask because I'm very confused.
18: Where do you have to go?
19: I need to get to Eindhoven. So it's quite far. I think it's going to be like 3 changes.
16: 3 keer overstappen dus voor deze Engels sprekende dame om in Eindhoven te komen met de trein. Na de renovatie kan de gouden spoorbrug tussen Leiden en Woerden weer zeker 100 jaar mee, is de verwachting. En de rust lijkt teruggekeerd in de wijken waar de gemeente Den Haag 3 jaar geleden een parkeertarief van €50 invoerde. Het gaat om 22 straten rond het oude centrum en in Scheveningen. Er was veel protest en Den Haag paste het beleid en de tarieven aan. Sinds een jaar betaal je veel minder. Hoe korter je parkeert, hoe goedkoper is het idee. En dat lijkt te werken. Met de proef wilde toenmalig wethouder Arjen Kapteins parkeeroverlast tegengaan en zorgen voor meer parkeerplekken voor bewoners.
15: Het weer, Huub Mizee.
20: Vandaag is het droog en er zijn zonnige perioden. Vanmiddag komt er wel weer wat meer bewolking. We hebben een zwakke tot matige zuidenwind en het wordt ongeveer 15 graden. Komende nacht is er veel bewolking. Later valt er enige regen en motregen. Ook dan is er een zuidenwind, matig, aan de kust vrij krachtig. En vannacht wordt het ongeveer 13 graden. Morgen bewolkt met af en toe lichte regen of motregen. Ook dan een zuidenwind die matig tot vrij krachtig zal zijn. En dan wordt het morgenmiddag ongeveer 19 graden. Woensdag en donderdag is er aardig wat zon. Blijft het droog. Woensdag wordt het 17, donderdag weer 19 graden.
15: En Annemieke Bosgaard, die is bij de ANWB. Ja, Annemieke, een ongeluk gebeurt, zien wij, op de A4. Namelijk richting Den Haag. Een personenauto en een vrachtwagen. Ja, we zitten in een nieuwe studio en ik heb het echt... Het is me de hele ochtend gelukt om het allemaal op de juiste plek te vinden. Maar nu was ik toch even de weg kwijt.
21: Oh, wat goed. Ja, kijken mee ook. Hebben ook een kaart.
15: We kijken mee en we hebben een enorm uitzicht ook, Annemieke. Het is ongelooflijk.
21: Oh, fantastisch. Wat leuk.
15: Want het klopt, hè?
21: Ja, dat klopt inderdaad, want op die A4 richting Den Haag ging het mis tussen Hoogmade en Leidschendam. Daardoor zijn er nu 2 rijstroken dicht en heb je een half uur vertraging. En verder nog oponthoud op de A20, Gouda richting Hoek van Holland, tussen knooppunt Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel, 5 minuten vertraging. En tot slot nog even naar de A4, Rotterdam richting Den Haag. Tussen Delft en Den Haag-Ypenburg ben je 10 minuten langer onderweg.
15: En we houden jou dus ook in de gaten, hè? Daar moet je dus wel rekening mee houden. Ook.
21: Ja. Ja, alleen maar goed. Alleen maar goed.
15: Nee, heel goed. Annemieke, dankjewel voor vanmorgen.
21: Fijne ochtend.
16: Joe. Tot zover het uitgebreide regio nieuws. Wil je meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Carly Simon en You're So Vain.
1: Post Buitenland.
0: En hij zit op zijn post. Natuurlijk onze enige echte Willem-post. Dit weekend heel veel nieuws. Ook het nieuws dat Rusland onmiddellijk, zo heet het, 300.000 ton diesel gaat leveren aan de Amerikaanse markt en de wereldmarkt. President Trump die sloot die deal met de Russische president Poetin. En daarmee schorten de Verenigde Staten de sancties op Russische olie tijdelijk op. Het leidde tot heel veel verontwaardigde reacties in delen van de wereld. En alle reden dus om daar maar eens even met Willem over te gaan praten. Willem, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Ja, dit is toch ook wel weer een verrassende move, hè, van Trump.
2: Ja, en dit heeft hij voor het weekend aangekondigd. Hè, dat er dus echt een energiewapenstilstand is. Alleen, ja, Zelensky heeft gezegd, ik hou me eraan. Hè, in het weekend heeft hij dat gezegd. Maar dan moet Rusland het ook doen. Nou ja, en dat, ja, daar is nog niks van gehoord. Dus ja, wat Trump dan zegt van die diesel die gaan we kopen van Rusland. En, en dan moet je weten dat juist Trump ook de wet ondertekend heeft dat Rusland dat helemaal niet meer mag doen. Dat je niet meer mag importeren vanuit Rusland. Hè? En dat vindt ook de EU en gaan zomaar door. Dus zijn eigen wet overtreedt hij hier nu wel mee. Ja, dat is wel bizar natuurlijk. Ja.
0: Waarom doet Trump dit juist nu?
2: Nou, dat komt vooral denk ik ook om in Amerika zelf is er heel veel onvrede. En kijk, ook de boeren in Amerika, zeg maar de mannen en de vrouwen in de tractoren, hè, op de prairies in Amerika, die zien dat bijvoorbeeld dieselprijzen, hè, want dat wordt vaak op diesel dan gestookt, zeg maar, en ook de vrachtwagens van Amerika, en met die enorme afstanden. Ja, die prijs is zo hoog geworden door die hele oorlog in Iran, hè, waardoor er geen olie en diesel komt, hè, en ook het boycott tegen Rusland. Nou, dat Trump wel iets wil doen om die prijs naar beneden te krijgen. En Trump zegt, ja, dit is de oplossing. Maar als je kijkt naar de hoeveelheid, om precies te zijn, 4,8 miljoen ton zou er uiteindelijk komende half jaar vrijkomen. Ja, dat is in 2-3 dagen is dat eigenlijk al verbruikt. Dus wat dat betreft, ja, is het een beetje een doekje voor het bloeden. Hè? En zal die gasprijs echt nog wel hoog blijven. Ja. Dus ja, we hopen allemaal natuurlijk dat die oorlog gauw voorbij is. Maar ja, als Poetin niet zegt van, ik zal dan ook stoppen met aanslagen, hè, op de energieinfrastructuur van Oekraïne. Wat hij eigenlijk dagelijks ook doet. En Oekraïne bij Rusland, hè, vice versa. Ja, dan wordt het niet opgelost. Dus nee. Het
0: wachten je speelt Rusland er toch ook mee in de kaart? Want die verdient hier nu toch gewoon aan. Dus die kan daar toch ook zijn oorlogseconomie weer mee voeden?
2: Ja, want in Rusland zelf is de benzine op de bon. Hè, vanwege al die aanslagen vanuit Oekraïne met die drones. Hè. Oekraïne is nu de drone-supermacht van de wereld. Hè. Ze hebben miljoenen, echt miljoenen drones, hè, ontwikkeld in vrij korte tijd, in een paar jaar. En daarmee richten ze heel veel schade aan in Rusland bij de raffinaderijen daar. Dus ja, je zou zeggen, Poetin heeft er eigenlijk ook wel een belang bij om ermee te stoppen. Ja. Maar ja, dat gebeurt dus op dit moment nog niet. Hij blijft maar volharden in, we moeten die oorlog winnen van Oekraïne.
0: Nou, er is wat dat betreft ook wel ander interessant nieuws wat jij denk ik vandaag heel erg gaat volgen. Want de NAVO presenteert vandaag in Polen een nieuw oorlogsplan waarmee ze duidelijk willen maken dat een aanval gevolg heeft. De hoogste militaire commandant van het bondgenootschap in Europa gaat dat presenteren. Ze gaan eigenlijk bekendmaken hoe ze een eventuele Russische aanval snel willen afslaan. Onder meer met behulp van drones en AI. Wat er precies in het plan staat is nog niet duidelijk. Maar ja, de NAVO laat nu toch van zich horen, hè?
2: Ja, want kijk, dat moet ook wel. We moeten eensgezind zijn. En dan zullen we zien, ja, of ook de Amerikanen duidelijk aangeven van een aanval op één is een aanval op allen. En dat is toch de grote afschrikking richting Rusland. Maar ja, het lijkt er steeds op dat Trump is maar aan het paaien richting Rusland. Maar je moet op een gegeven moment toch echt ook kleur bekennen. Dus ja, we kijken reikhalzend uit naar dat rapport van de NAVO.
0: Ja, dat is wel spannend, vind ik, wat erin staat. Want ze hebben natuurlijk bijvoorbeeld, we hebben andere Europese landen wel eens geoefend met Oekraïne. Die werden in de pan gehakt. Hè. Wij kunnen dat nog helemaal niet zo goed, die moderne oorlogsvoering met drones en AI en dat soort dingen. Wij zijn nog van de tanks.
2: Ja, en dat is in recordtijd nu toch wel veranderd. Ik wil echt niet hier zeggen dat de tanks er niet meer toe doen. Maar ja, het is heel veel meer nu toch steeds een droneoorlog. En dat zie je dus in Oekraïne-Rusland, in dat conflict, in die oorlog. Maar je ziet het ook met de Houthis tegen Saoedi-Arabië.
0: Ja, ook
2: die
0: nog
2: gebruiken
0: een ding,
2: ook drones. Ja, dus dan zie je ook hè, dat alles met elkaar vermengd wordt. En begrijp ook wel dat veel mensen zich ook zorgen maken. En ook wel van de NAVO nu verwachten van... wees in ieder geval eensgezind. Hè, dat geldt voor de EU. Dat wij als burgers dat ja, nu eigenlijk ook wel echt eisen van de EU. Hè. Eén front vormen. Maar dat geldt ook voor de NAVO natuurlijk. Want verdeeldheid, ja, dan word je in zo'n machtspolitieke wereld echt... uit elkaar gespeeld. En dat is iets wat je absoluut niet moet willen natuurlijk.
0: Nee, toch eventjes, hè, want je zou dan kunnen zeggen... wat dom dat de NAVO dat plan bekend maakt. Dan weten de Russen ook precies wat ze gaan doen. Maar of is het ook gewoon bedoeld als afschrikking van... hey jongens, luister eens eventjes. Ja.
2: Precies, om te laten zien van... maar dit durven wij publiekelijk te verklaren... dat we samen sterk zijn. En natuurlijk moet er nog veel gebeuren. Hè, maar ja... de wereld wordt wel wakker natuurlijk. En dat wordt de hoogste tijd. Want ja, we zien om ons heen wat er gebeurt. En dan, ja, als landje alleen kan Nederland natuurlijk ook niet. Hè. Je moet met je bondgenoten samen optrekken. Om te voorkomen dat er vervelende aanvallen, om het maar even mild te zeggen, op ons plaatsvinden. Hè.
0: Juist. Spannende, maar ook hele interessante tijden. Want je noemde ook het Midden-Oosten nog even. Hè, wat er in Saudi-Arabië op dit moment allemaal gebeurt. Daar met die aanvallen van de Houthis op dat vliegveld. Dat kan ook nog escaleren. Hè.
2: Ja, het kan ook escaleren. En Trump heeft ook wel gezegd, ja, we willen Saudi-Arabië wel steunen. Misschien met wat bombardementen ook op de Houthis in Jemen. Maar Trump weet ook dat zijn achterban in Amerika, met name zijn achterban ook, ook wel zoiets heeft van, bemoei je nou niet zo met het buitenland steeds, met Iran en nu weer met Saudi-Arabië en de Houthis. Kijk eens naar onze mensen. Hè? Kijk eens naar de prijzen in de supermarkt. Waarom al die buitenlandse avonturen? Dus hij zit wat dat betreft in een moeilijk pakket. Hè?
0: Ja. Nou, je hebt het ook allemaal gevolgd. Je hebt het vanmorgen nog gevolgd vanuit een tv-studio. Als mensen denken, wat hoor ik toch op de achtergrond? Dit is hoe het decor wordt afgebroken.
2: De technici
0: van...
2: die opruimen bij Goedemorgen
0: het, ja,
2: Nederland.
0: Het afbreken van het decor van Goedemorgen Nederland. Dan maken we dat ook eens mee. Willem Post, ontzettend bedankt daar in Hilversum.
2: Ja, oké.
0: Okay.
2: Goed. Dag.

0: Suzanne Freken. Deze is voor mij en Patrick van Houten opnieuw, mensen. Misschien heb je hem vanmorgen gemist, maar hij was er al, hoor. Hij is weer binnen. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, hij zit eigenlijk alleen maar in theaters en in studio's deze week, hè?
1: Ja, dat is een beetje de samenvatting van mijn agenda.
0: Daar komt het wel op neer. Nou goed, zo meteen gaat hij aan de bak. Voor die tijd gaan wij naar Angelique Werner. Angelique, bonjour.
2: Bonjour tout le monde.
0: Ah, natuurlijk, man. Ja, wat gaan we doen, Angelique? Wat heb je voor leuks?
2: Wij gaan naar een gala vanavond.
0: Zo, toen maar.
3: Ja. Oh, moet ik een jurk aan dan?
2: Ja, je moet wel een beetje feestelijk gekleed zijn.
3: Heb jij er een voor mij?
0: Kijken we daarna uit.
3: Heb je er nog geen over?
2: Absoluut. Oh, gelukkig. Absoluut. Geen probleem. Want we moeten wel een beetje op chic vanavond, jongens. We gaan naar het Diligentia Theater gaan we toe. Daar wordt de blauwe loper, wordt daar uitgerold. Want er is iets te vieren. Het is namelijk het Cabaret Gala. En daar worden prijzen uitgereikt voor de beste theatermakers van het afgelopen seizoen. En dat is niet zomaar wat. Ze hebben drie categorieën. Ze hebben de categorie Engagement, dat is voor maatschappelijke en actuele thema's. Daar is Lisa Oosterman genomineerd, maar ook Louise Korthals en Saman Amini. Dan heb je de categorie Entertainment, dat is meer voor de lach en het amusement. Ruud Smulders staat daar, Marijn Scholten en Ryan Panday. Ook drie mogelijke winnaars zou kunnen. En dan heb je ook nog de muziek en de fijne theaterkunst. De kleinkunst, daar heb je Sarah Janna. Je hebt Jentel de Boer en de Boer. En Maartje en Kine, die ook kans maken. En dan heb je ook nog de prijs Nederlands Hoop. En dat is natuurlijk de prijs voor de bange dagen. Met andere woorden, meest veelbelovende makers van het grootste toekomstperspectief. Daar wordt genomineerd David Linsen, Ayoub Karchak en Isabel Cafando.
0: Doe maar.
2: En ja, die gaan een prijs krijgen.
0: Ja.
2: En dat zijn hele speciale prijzen zijn dat. Weet jij welke prijzen daarvoor uitgereikt worden, Tjer?
0: Ja, dat zijn de Polifonario's, hè?
2: En het woord polifinario, wat is dat precies?
0: Ja, nou, het is. Wanneer hadden we het vorige week? Hadden we het nog uitgebreid over de man die dit bedacht heeft,
3: ja,
0: toch?
3: Ja, inderdaad. Ja, toen was degene, een soort imitator is een beetje een groot woord, maar iemand die zijn muziek nog tot leven bracht, was in de studio. Ja, Toon Hermans.
0: Ja,
2: precies. Hoort u want nu in 2000.
4: Een bijzondere vogel. De polifinario. De polifinario. Kroet! Kroet! En tenslotte hoort u de kroet.
0: Ik bedenk nu zelf dat ik ook eigenlijk heel succesvol ben geweest met een polifinario act.
3: Nou, ja, inderdaad. Dit is, precies. Ja. Dit is jouw inspiratiebron geweest, neem ik aan.
0: Ik bedenk nu zelf dat ik ook eigenlijk heel succesvol ben geweest met een polifinario act.
3: Nou, ja, inderdaad. Dit is, precies. Dit is jouw inspiratiebron geweest, neem ik aan.
0: Ja. Sorry, Angelique, dat ik er zo bruut.

0: Juist. Het cabaret gala. Heb jij eigenlijk nog een voorkeur voor één van de genomineerden? Of zeg je, nou, als ik heel eerlijk ben...
1: Nou ja, ik vind Jent aan de Boer vind ik altijd heel erg goed. En Marijn Scholten, dat vind ik ook wel een geweldige.
0: Oh, je noemt ook precies de twee die je kent. Ik zal heel eerlijk bekennen, dat is heel slecht. Ik ken daar gewoon een heleboel niet meer. Ik volg dat niet meer zo. Heel vroeger wel, maar dat geef ik. Dat is niet goed.
1: Nou, dan red ik het meer om naar het theater te gaan.
0: Zeker. Zometeen gaan we aan de bak. Patrick, wat gaan we doen?
2: Over theater gesproken, we hebben clowns in de plaat voor 12. Jager natuurlijk, de populariteit van 06-lijnen in Reur in 1985 en de tijdmachine. Straks in aan de bak wel met als hoofdprijs een waardebonte waarde van 100 euro.
0: En de voor 12?
2: Ja, plaat voor 12. Clowns staan centraal.
0: Oh, hij was maar een clown.
2: Nou nee.
0: Herman van Veen met
1: Send
0: de clown?
1: Send in de clowns.
0: Send in de clowns. Nou, het wordt tijd. Laten we die eens even laten komen. Ook allemaal niet?
2: Nee, ook niet dan.
0: Hebben we alles gehaald?
2: Nee hoor. Nee.
3: Death of a clown?
1: Hij was maar een clown.
2: Nee, ook niet.
0: Nee. Nou,
4: ik ben even leeg, ik weet het niet.
0: Het liedje van Pipo de clown?
2: Nee, jammer hoor. Nee.
4: Was hij in Adriaan?
0: Nee, ja, daar hebben ze tegenwoordig zelfs een musical van. Dus dat had makkelijk gekund.
2: We maken ook overal een musical van tegenwoordig.
0: Ja, dat is wel. Ga je daar dan ook heen?
2: Nee.
0: Oh nee, goed
4: ja, zeg.
0: Nou, ik moet er heel erg goed over nadenken. Dat gaan we allemaal doen. Doe dat zelf vooral ook. Na tienen hoor je welke twee platen je kunt uitkiezen. Of uit welke twee platen je kunt kiezen. Van Driehoog Achter zeggen wij tot morgen.
4: Tot morgen.

Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met nog maar 2 dagen korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei-doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker.

0: 48 euro op transavia.com.
1: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
0: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com. Je hebt nog 2 dagen.
2: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
3: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op prestonpalace.nl.
6: Zo dadelijk de maandageditie van Aan de Bak. En die starten we goed hoor met Earth and Fire zo dadelijk. 10 uur, eerst het nieuws uit de regio, Reinhard Rommer.
7: De waterschappen hebben deze zomer miljoenen euro's moeten uitgeven aan droogtemaatregelen. Het gaat om zaken als het plaatsen van tijdelijke pompen, dijkinspecties en het opruimen van dode vissen. Zo zegt het Zuid-Hollandse waterschap, Hollandse Delta, zeker 1 miljoen euro te hebben uitgegeven aan diverse technische maatregelen en inhuur van personeel. Het stroomnet blijft de komende tijd nog overvol. Ondanks grote investeringen duurt het nog een tijd voordat het probleem is verholpen. In Den Haag bijvoorbeeld zijn forse ingrepen nodig. Straten moeten worden opengebroken en er moeten honderden transformatorhuisjes bijkomen. En wie met de trein van Leiden naar Utrecht wil of andersom moet de komende 9 maanden flink omreizen. Het traject gaat tussen Alphen aan de Rijn en Bodegraven dicht voor broodnodige onderhoudswerkzaamheden aan de spoorbrug over de rivier de Gouwe. Meer regionieuws hoor je straks om 10:30. Nu het andere nieuws.
8: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het vliegveld van Riyadh schrapt meer dan de helft van alle vluchten vandaag na de dodelijke aanvallen van afgelopen weekend. De luchthaven in de Saoedische hoofdstad werd onder vuur genomen door Houthi-rebellen vanuit Jemen. Daarbij kwamen 14 mensen om het leven, honderden mensen raakten gewond. De meeste doden vielen zaterdag, maar ook gisteren viel nog 1 dode toen de passagiersterminal van het vliegveld werd geraakt door een projectiel. Saoedi-Arabië zegt dat het hard zal terugslaan. Albert Heijn, Ethos en Gal en Gal hebben sinds gistermiddag te maken met een storing. Volgens Albert Heijn komt dat door een IT-incident. Wat er aan de hand is, is nog onduidelijk. Door de storing liggen de websites en de apps van de winkels eruit. Ook kunnen boodschappen die online zijn besteld niet worden bezorgd. De Albert Heijn supermarkten zijn wel gewoon open, maar door de storing kloppen sommige prijzen niet. Op de elektronische prijskaartjes staan mogelijk nog de aanbiedingen van vorige week. Honderden regionale industriebedrijven kunnen nog niet over op elektrische machines omdat er geen plek is op het stroomnet. Glasmakers, papierfabrieken en steenbakkerij willen graag verduurzamen, maar krijgen van de netbeheerder geen zekerheid wanneer dat kan. Ze staan op een wachtlijst, maar scholen en ziekenhuizen krijgen voorrang. De oudste overdekte markt van Parijs is afgelopen nacht verwoest door een brand. Er is niets meer over en de metalen constructie is ingestort. De Marché des Enfants Rouges is een historisch monument in het centrum van Parijs dat bestaat sinds 1615. In de overdekte markt zaten restaurants, groente- en fruitkramen, kaaswinkels en wijnhandelaren. Het vuur is niet overgeslagen naar andere panden en er raakte ook niemand gewond. Het weer, veel zon, maar ook bewolking. Het blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen meer bewolking en af en toe een bui. Wordt dan rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Verkeersinformatie krijg je van Annemieke Bosgaard bij de ANWB.
9: Allereerst goed nieuws over een eerder ongeluk op de A4 richting Den Haag. Tussen Hoogmade en knooppunt Hofvliet is de weg inmiddels weer vrij en je hebt nog 10 minuten tijdsverlies. Verderop onthoudt op de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Tussen knooppunt Gouwe en Nieuwekerk aan de IJssel staat 4 kilometer file met 10 minuten op onthoud. En tot slot de A44 Amsterdam richting Den Haag. Tussen knooppunt Ommedijk en Wassenaar staat 2 kilometer file met 10 minuten vertraging.
10: Deze herfstvakantie wordt het gezellig griezelen in Familiepark Drievliet. De griezelbus komt tot leven, de attracties worden overgenomen door Gerry de Gier en beleef de nieuwe, spannende Halloween-show met Chip, Charlie en natuurlijk Daan Pelikaan. En hoe vroeger je boekt, hoe voordeliger je ticket. Ga snel naar drievliet.nl.
11: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Yegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken voor mezelf en mijn gezin.
12: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
13: Womo Alexandrium bestaat 30 jaar. Kom daarom schaatsen op onze ijsbaan. Bak met een bekende tv-kok, plof neer bij het bankhangconcert, kom wooncurlen en nog veel meer. Ontdek alle 30 binnenkomers op womoalexandrium.nl.
14: Voordeeluitjes.nl. Deze herfst daar nog even lekker tussenuit. Boek nu een van onze luxe Bilderberg-hotels. 3 dagen al vanaf €144,50. Voordeeluitjes.nl.
15: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
16: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken. Voordeeluitjes.nl.
17: Tot 12 uur aan de bak.

0: dan is het tenminste één iemand die er helemaal klaar voor is. Dat is Bryan Adams met I'm Ready. Die prachtige unplugged uitvoering van hem. Goedemorgen en hartelijk welkom.
1: Goedemorgen, extra koffie.
0: De tiende jaargang, aflevering 2383 van Aan de Bak. Nou, ik had een lekker druk weekend en een lekker druk theaterweekend ook. Ik heb niet alleen de voorstelling Voor Haar, de Frans Halsema musical, gezien. Maar ook nog eens een keer de opgepoetste en iets ingekorte versie van Willem van Oranje in Delft. Ik moet je zeggen, wat een spektakel is dat. Ja, dan word je toch weer blij dat er zoveel mooie theaterproducties gemaakt worden in ons land. En tussen nu en 12 uur in dit theater, onder meer een nieuwe ronde van de Tijdmachine. Ja, het zit heel in, we hebben er deze week even geen tijd voor. Maar ik start straks deze week met een nieuwe hoofdprijs. Een waardebon ter waarde van 100 euro maar liefst. Jarige van vandaag, laat ze maar aan me weten via aandebak@omroepwest.nl. En natuurlijk is er ook de plaat voor 12 met het thema clowns. Nou ja, als we dan toch in de theatertermen bezig zijn, dan past die wel, hè? Aan de Bak. En wie hebben we hier? Herman Brood en Henny Vrienden op Radio West. Als je wint...

0: Leanne Rimes en Can't Fight the Moonlight.
1: De plaats. Voor 12.
0: Nou, dat wordt lachen hoor met de plaat voor 12 vandaag, want er staan twee muzikale clowns voor je klaar.
1: Nummer 1.
2: Haha, zet het klaar.

0: Geen Pipo, geen Bastien Adriaan en ook niet Ben Kramer, maar wel Smokey Robinson and the Miracles met de Tears of a Clown, keuzemogelijkheid 2 vandaag. En Manfred Mann met Ha Ha Seth the Clown als keuzemogelijkheid 1 op deze maandag.
1: Wordt het 1 of 2?
0: Ja, dat is de vraag. En jij hebt het antwoord in handen door te stemmen op de Facebookpagina van Radio West. Nummer 1 Manfred Mann, nummer 2 Smokey Robinson and the Miracles. En appen naar de studio, dat kan natuurlijk ook via 070-307-8080. 070-307-8080.
2: Era Max, più tranquillo che mai, la sua lucidità. Smettila, Max, la tua facilità. Non semplifica, Max. Max, non si spiega. Fammi scendere, Max. Vedo un segreto avvicinarsi qui.

Wakker bestaat 6 jaar. En dat vieren we met jou. Sjeerd en Jorinda vieren het feestje met een speciale rit in de eveneens jarige hoftram. En jij kan mee. Heb jij ook wat te vieren? Ben je bijvoorbeeld 50 jaar getrouwd of net moeder geworden? Of een jaar gestopt met roken? Mail het naar westwordwakker@omroepwest.nl of app naar 070 307 8080. En dan zien we je misschien wel in het rijdende restaurant.

0: Shannon Spiro, een material lover op Radio West. En blijf in de buurt, want een nieuwe ronde van de tijdmachine, de eerste van vandaag, komt eraan. Maar ook het regionieuws met daarin onder meer de hele droge zomer van dit jaar gaat in de papieren lopen, ook voor Zuid-Holland. Straks hoor je meer van Reinhard Dommer.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
3: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
4: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met nog maar 2 dagen korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
5: doei-doei
4: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
6: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want met meer dan 80 artsen zijn we dé specialist op het gebied van oogzorg. En we helpen jaarlijks meer dan 40.000 mensen met staar. Bergman Clinics. Niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
4: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com. Je hebt nog 2 dagen.
6: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
7: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren? En dat een octopus 3 harten heeft?
8: Hoe weet jij dat?
1: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
9: Die mensen van de firma Fred van Rijn, dat zijn echte toppers. Mijn hele huis is opnieuw gestoffeerd. Gordijnen, behang, vloerbedekking, keurig.
10: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
11: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
0: Goedemorgen, dit is Radio West, 10:05. Het regionieuws krijg je van Reinhard Roemer.
12: Nederland had te maken met een van de droogste zomers ooit. De waterschappen hebben miljoenen euro's moeten uitgeven aan droogtemaatregelen. Het gaat dan om zaken als het plaatsen van tijdelijke pompen, inspecties van dijken en het opruimen van dode vissen. Dat blijkt uit een rondgang van persbureau ANP langs de 21 waterschappen. Zo zegt het Zuid-Hollandse waterschap Hollandse Delta zeker een miljoen euro nodig te hebben gehad aan diverse technische maatregelen en inhuur van personeel. Ook andere waterbeheerders zeggen extra kosten te hebben gemaakt, maar de meeste kunnen nog geen precieze bedragen noemen. Het Hoogheemraadschap van Rijnland, waar Leiden, Wassenaar en Gouda onder vallen, zegt daarover: een deel van de werkzaamheden loopt nog door en de evaluatie moet nog uitgevoerd worden. Sommige mensen hebben altijd praatjes, maar anderen vinden het juist maar moeilijk om contact te leggen. Vandaag begint de week van het praatje. Een gesprekje aanknopen doet bepaald niet iedereen zo makkelijk. We doen het ook gewoon te weinig op het strand, bij de bushalte of in de lift, zegt Roderick Schaapman. Hij is initiatiefnemer van de week van het praatje.
13: Ja, we maken een aantal denkfouten, gek genoeg. Er blijkt uit heel veel onderzoeken dat eigenlijk bijna iedereen op een praatje zit te wachten of er behoefte aan heeft. Maar we denken allemaal dat de ander er niet op zit te wachten. En die ander denkt precies hetzelfde en dus begint er helemaal niemand.
12: Zal ik nu doorpraten? Ja. Voor de week van het praatje wordt aandacht gevraagd door middel van posters en op grote beeldschermen op stations. Het stroomnet blijft de komende tijd nog overvol. Ondanks grote investeringen duurt het nog een tijd voordat het probleem is verholpen. In Den Haag bijvoorbeeld zijn forse ingrepen nodig. Straten moeten worden opengebroken en er moeten honderden transformatorhuisjes bijkomen. De zogenoemde netcongestie is eerder al afgeroepen voor Scheveningen en het centrum van Den Haag. Dat betekent dat nieuwe bedrijven en woningen niet zomaar een aansluiting op het net kunnen krijgen. Volgens wethouder Isabel Broeders krijgt veiligheidsprioriteit boven snelstroom voor nieuwbouw. Er moet volgens Broeders zowel ondergronds als bovengronds naar ruimte worden gezocht. Maar Den Haag is de dichtst bevolkte stad van Nederland. De bovengrond is vol en de ondergrond is vol, aldus de wethouder. Het wordt volgens haar een heel complexe puzzel om alles in te passen.
0: En dan naar Huub Mizee voor het weer.
5: Vandaag is het droog en er zijn zonnige perioden. Vanmiddag komt er wel weer wat meer bewolking. We hebben een zwakke tot matige zuidenwind en het wordt ongeveer 15 graden. Komende nacht is er veel bewolking. Later valt er enige regen en motregen. Ook dan is er een zuidenwind, matig, aan de kust vrij krachtig. En vannacht wordt het ongeveer 13 graden. Morgen bewolkt met af en toe lichte regen of motregen. Ook dan een zuidenwind die matig tot vrij krachtig zal zijn. En dan wordt het morgenmiddag ongeveer 19 graden. Woensdag en donderdag is er aardig wat zon, blijft het droog. Woensdag wordt het 17, donderdag weer 19 graden.
0: En verkeersinformatie van Annemieke Bosgaard bij de ANWB.
14: Eén vertraging in de regio op de A20, hoek van Holland richting Gouda. Tussen Rotterdam Prins Alexander en Moordrecht staat een kapotte auto. Daardoor is de rechte rijstrook dicht en ben je 10 minuten langer onderweg.
12: Annemieke, dankjewel. Tot zover het uitgebreide regionieuws. Wil je meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Het nieuws dan op Radio West. En I'm your baby tonight. Nou, dat is goed nieuws.
1: De archiefbak.
0: Straks starten we de tijdmachine. Ik hoop dat hij het nog doet, jongens. Want er is in dat ding heeft al 2 weken heeft hij geen dienst gedaan. En vanochtend ook nog niet. Dus we gaan kijken. Dat wordt spannend. Maar eerst naar...
2: 1981.
0: Het gemeentehuis van Oegstgeest is flink onder handen genomen. Prachtige pand aan het Wilhelmina Park heeft een nieuwe vleugel gekregen die als een kubus is aangebouwd. Alle gemeentelijke diensten zullen voortaan onder één dak komen. Op 17 oktober 1981 is het open huis en kunnen inwoners van Oegstgeest zelf kijken hoe er is omgesprongen met het budget. Renovatie van het gemeentehuis kostte namelijk 6,5 miljoen gulden, omgerekend zo'n 3 miljoen euro. Bezetting bij Philips Data Systems in Den Haag. In oktober 1981 komt het personeel in actie vanwege een dreigende sluiting van het Haagse bedrijf. Na stevig onderhandelen wordt een compromis bereikt over een afvloeingsregeling voor de 375 werknemers die met ontslag bedreigd worden. Bezetting wordt beëindigd na 6 dagen, op 2 november is dat. En wielrenner Peter Winne debuteert in de Tour de France in 1981 en baart meteen opzien. Hij komt namelijk op de Alpe d'Huez als eerste over de meet. Commentator Evert ten Napel kan zijn ogen niet geloven.
3: Peter Winnen wordt de winnaar van deze koninginrit in de Alpen. Deze fantastische rit die Peter Winnen in een fantastische stijl heeft gedaan. Zeer goed heeft gedaan. Hij komt mee op de eerste bel. Oh, dan komen die andere drie ook al om de bocht. Maar ze gaan hem niet meer inhalen, toch zeker? Wat gaan we nou beleven? Peter, ga door, jongen. Ga door. Hij gaat het niet meer verliezen. Het verschil zal erg klein zijn. Maar Peter Winnen is de overwinnaar van deze etappe. Hij gaat nu over de streep. Handen in de lucht. En dan wordt het Bernardino. Bernardino wordt hier tweede met een achterstand van 8 seconden. Lucien van Impe wordt derde op 11 seconden. En Roger Albin wordt vierde op 14 seconden.
0: Uiteindelijk wordt Peter Winnen dat jaar 5e in het algemeen klassement van de Tour de France. Dat is toch helemaal niet verkeerd als debutant.
2: 1981.
0: En ook in dat jaar Rob de Nijs.

0: 1981 Rob de Nijs en hou me vast. Ja, hou me maar even vast, want ik weet niet of...
1: De Radio West tijdmachine.
0: Of het werkt, dat moeten we allemaal gaan uitvinden natuurlijk de komende minuten. Want de Radio West tijdmachine staat weer klaar. Hè? Hoe werkt dat ook alweer met dat ding? Nou, daarin stappen wij met z'n tweetjes straks. Als je belt tenminste met 070-390-5454. En dan reizen we naar een jaar uit het verleden. In dat jaar... Aangekomen stel ik je 3 vragen over dat jaar. En heb je er eentje goed, dan ga je al naar het theater. Ja, dat is echt een leuke prijs. Aanstaande woensdag ga je dan namelijk naar het theater Castellum in Alphen aan de Rijn. Naar Charlie Luske. Die brengt dit theaterseizoen een eerbetoon aan de muziek van George Michael. Dus alle grote hits van George Michael en Wham komen voorbij. Aanstaande woensdag in theater Castellum in Alphen aan de Rijn. Heeft Charlie al eerder gedaan en dat kan die ook. Dus nu bellen 070-390-5454. Dat is al de moeite waard. Maar stel nou dat je het hartstikke lekker doet vandaag. En je wint 3 vragen. Je hebt 3 vragen goed. Nou, dan maak je kans op de hoofdprijs van deze week. Dat is een cadeaubon ter waarde van 100 euro maar liefst. Wat kun je daarmee doen? Nou, van alles. Dat mag je namelijk zelf weten. Je kunt betalen bij meer dan 200 winkels. Online en fysiek. En dat gaat van links naar rechts. Van een speelgoedwinkel tot een lingeriezaak. Tot meerdere kledingketens. Tot een grote drogist. Een schoenenketen. Of je kunt hem zelfs gebruiken om naar de bioscoop te gaan. 100 euro, dat is echt de moeite waard. 070-390-5454. Of voor 2 theaterkaarten voor Charlie Luske deze week.

0: Het is Cresip samen met Danny Vera en Make It a Memory.
1: De Radio West tijdmachine.
0: Ja, de Radio West tijdmachine die wordt in dit geval bevolkt door Anneke. Anneke uit Alphen aan het Rijn. Goedemorgen, Anneke.
2: Ja, goedemorgen, met Anneke.
0: Hoe is het met je op deze zonnige maandagmorgen?
2: Prima, ja. Lekker buiten.
0: Ga je lekker? Je zit lekker buiten, zeg je dat nou?
2: Ja.
0: Echt waar?
2: Ja. Ja.
0: Is het niet hartstikke frisjes?
2: Nou, als je precies in de zon zit en er is geen wind, nee, dat zit hartstikke lekker.
0: Nou, wat heerlijk zeg. Je zit op het grasveldje op dit moment?
2: Ja.
0: En je krijgt geen natte billen van de dauw?
2: Nou, ik heb wat ondergelegd.
0: Ja, dat dacht ik inderdaad. Nou, ik had veel verwacht vanochtend, maar niet dat ik iemand op het gras zou treffen vanochtend.
2: Ja, dat kan hier heel gauw, ja.
0: Wat lekker.
2: Heerlijk.
0: Ja, je bent echt een natuurmens ook. Dat is duidelijk. Moet dan wel.
2: Ja, dat vind ik wel lekker naar buiten, ja. Heerlijk.
0: Precies. Ja. Hé, en de muziek van George Michael, wat heb je daarmee?
2: Nou ja, ik vind sowieso wel heel gezellige muziek, ja. Dat pakt mij wel.
0: Zeker. Ja. En Charlie Luske heeft wel eens eerder getoerd met The Story of George Michael. Dat doet hij komend seizoen weer. Aanstaande woensdag bij jou om de hoek natuurlijk in Castellum in Alphen aan de Rijn. Dus je dacht, dat is wel wat voor mij.
2: Ja, dat is om de hoek wat, hè? Ja.
0: Ja, nou we gaan eens kijken wat er gaat gebeuren.
1: Deuren gaan dicht.
0: Eerst eens even kijken naar welk jaar de machine ons brengt. Daar gaat hij hoor, Anneke.
1: 1, 9, 6...
0: Oh, dat is een tikkie terug. 1966.
1: Deuren gaan open.
0: Wauw. 1966, Anneke. Wat denk je dan meteen als je dat hoort?
2: Ja, ik was toen 17, denk ik.
0: Oké.
2: Ik ben 49, 50. Ik was 17, ja.
0: Maar dat is wel een leeftijd dat je heel veel opslurpt. Heel veel muziek en heel veel dingen meemaakt.
2: Toch? Ja, dansen natuurlijk. Ja.
0: De drom, ja.
2: Ja.
0: Nou, we gaan eens kijken
2: dat,
0: wat je...
2: Dat was de ja. tijd van de shoes en de motions.
0: Zeker.
2: En de ears. Die kwamen optreden in Alphen aan de Rijn, hoor. In een klein zaaltje wel, maar we gingen er wel heen. En de shoes waren natuurlijk uit Leiden vandaan.
0: Ja, Zoeterwoude inderdaad, Leiden,
2: en
0: ja.
2: En gingen we dan naartoe op de brommetjes, ja.
0: Ja, precies, wat geweldig. En dat waren de tijden dat ze misschien nog niet wereldwijd bekend waren, maar dat jij ze al gezien hebt.
2: Ja, de motions had je ook nog.
0: Zeker. Nou, we kijken wel wat er voorbij komt in de vragen. Daar gaat die 3 stuks uit 1966. Waan je nog even 17, daar komt hij. Ophef in dat jaar 1966, want John Lennon maakt gelovigen boos. In een interview zegt hij namelijk dat de Beatles populairder zijn dan wie?
2: Dan hunzelf.
0: Nee, wacht even. Hij maakt gelovigen boos. Hij zegt namelijk dat de Beatles populairder zijn dan iemand. Puntje, puntje, puntje. Maar wie?
2: Oh, dat zal wel Heer Jezus zijn.
0: Vraag 2. Prinses Beatrix en Prins Klaus beleven een turbulente huwelijksdag in het jaar 1966. In welke stad was dat?
2: Stelt die vraag nog eens?
0: Prinses Beatrix en Prins Klaus hebben een turbulente huwelijksdag in 1966. Ze trouwen namelijk, maar in welke stad was dat?
2: Jezus, dat zal wel Den Haag geweest zijn.
0: Oké, altijd iets roepen inderdaad. En dan gaat die laatste vraag. De Amerikaanse rockband The Loving Spoonful heeft in 1966 een hit met Summer in the City. Die ken je. Maar ook met een andere. Maak de titel af. Do you believe in...
2: Do you believe me in the sunshine of
0: zo? Do you believe in...
2: In the morning? Geen idee.
0: Do you believe in the morning?
2: Do you believe me in the sunshine of zo?
0: Do you believe in...
2: In the morning? Geen idee.
0: Do you believe in the morning?

0: Goed dat je het probeerde. Maar de Heere Jezus was wel goed. Inderdaad, John Lennon zei dat de Beatles populairder zijn dan Jezus. En dat leverde behoorlijk wat kritiek op. Is hij uiteindelijk ook weer op teruggekomen? Want dat bedoelde hij natuurlijk niet zo. Nou ja, wat maakt het uit? Ik ga je lekker naar het theater sturen, Anneke.
1: Door de Heere Jezus heb ik het gewonnen.
0: Ja, nou dat is toch mooi op de maandagmorgen. Hè? Terwijl je op het gras zit, vind je niet?
1: Ja,
0: vind ik wel. Jij gaat lekker met z'n tweetjes. Aanstaande, dat zou ik doen. Aanstaande woensdag zit jij in Theater Castellum in Alphen aan de Rijn bij The Story of George Michael bij Charlie Lusker. Gefeliciteerd.
1: Ja, worden die kaartjes opgestuurd?
0: Blijf er even aan de telefoon, gaan we dat helemaal voor je regelen. En dan draai ik ondertussen even dat liedje van The Love in Spoonful om je geheugen op te frissen. Dankjewel, hè. Daar zijn ze.

0: Je ziet wel echt hoe groot het vliegveld was.
1: Enorm groot. Ja. Echt heel groot.
0: Zo die...
1: Ja, zonder meer.
0: Die uitgestrektheid ziet en dan te bedenken dat, dat het allemaal wordt volgebouwd. Hè? Dat hier straks een woonwijk komt.
1: Ja, het is onvoorstelbaar.
2: Waar vroeger vliegveld Valkenburg was, komt de nieuwe woonwijk Valkenhorst. Alle reden om nog één keer een kijkje te nemen op die markante, wat geheimzinnige plek.
3: In de lucht houden van de Orion betekent niet dat dat maar met 10 man gebeurt. 10 man crew. Ik vergelijk dat ook inderdaad altijd met een F-16 waar 1 piloot in zit. Maar er zitten 100 man onder om die F-16-piloot en die F-16 in de lucht te houden. En bij de Orion was het niet anders.
2: Je ziet het in de documentaire serie Het Verdwenen Vliegveld. Woensdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.
5: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
6: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
7: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
8: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
9: Volido.
10: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
11: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
10: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in 1 keer goed boort.
12: Ah, hier kan het.
10: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
13: Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem. Goed voor het water en de biodiversiteit. En die goede zorg proef je terug in wat je eet. Kies biologisch en jij draagt daar ook aan bij. En dat smaakt naar meer, naar meer, naar meer. Ja, dat smaakt naar meer.

0: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
1: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
2: De grootste collectie boxsprings en matrassen vindt u bij Fransmet de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
1: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl, van klassiek tot art deco.
3: De populariteit van 06-lijnen in 1985, straks in Rrrr. 11 uur, eerst het nieuws uit de regio, Reinhard Rommer.
4: Inbrekers zijn dit weekend 's nachts een groot bedrijfspand in Zoetermeer binnengegaan. Ze hadden een hek opengebroken en spullen verzameld om mee te nemen. Agenten die af waren gekomen op de melding dat er mensen op het terrein waren gezien, zagen het opengebroken hek, waarna een achtervolging volgde. Eén verdachte kon met een stroomstootwapen worden aangehouden. Een politiehond vond in een trailer de tweede inbreker. Het stroomnet blijft de komende tijd nog overvol. Ondanks grote investeringen duurt het nog een tijd voordat het probleem is verholpen. In Den Haag bijvoorbeeld zijn forse financiële ingrepen nodig. En wie met de trein van Leiden naar Utrecht wil, of andersom, moet de komende 9 maanden flink omreizen. Het traject gaat tussen Alphen aan de Rijn en Bodegraven dicht voor werkzaamheden aan de spoorbrug over de rivier de Gouwe. Meer regionieuws hoor je om 11:30. Nu het andere nieuws.
5: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De Albert Heijn, Ethos en Gal en Gal hebben sinds gistermiddag te maken met een storing. Volgens Albert Heijn komt het door een IT-incident. Moederbedrijf Ahold ter Hesse heeft het over een cyberveiligheidsincident. Wat er precies aan de hand is, is nog niet duidelijk. Door de storing liggen de websites en apps van de winkels eruit. Ook kunnen boodschappen die online besteld zijn niet worden bezorgd. De Albert Heijn supermarkten zijn wel gewoon open, maar door de storing kloppen sommige prijzen niet. Op de elektronische prijskaartjes staan mogelijk nog de aanbiedingen van vorige week. Het vliegveld van Riyadh schrapt meer dan de helft van alle vluchten vandaag na de dodelijke aanvallen van afgelopen weekend. De luchthaven in de Saoedische hoofdstad werd onder vuur genomen door Houthi-rebellen vanuit Jemen. En daarbij kwamen in totaal 14 mensen om het leven en honderden mensen raakten gewond. De meeste doden vielen zaterdag, maar ook gisteren viel nog 1 dode toen de passagiersterminal van het vliegveld werd geraakt door een projectiel. Saudi-Arabië zegt dat het hard terug zal slaan. De oudste overdekte markt van Parijs is afgelopen nacht verwoest door een brand. Er is niets meer over over de metalen constructie. Die is ook ingestort. De Marché des Enfants Rouges is een historisch monument in het centrum van Parijs. Dat bestaat sinds 1615. In de overdekte markt zaten meerdere restaurants, groente- en fruitkramen, kaaswinkels en wijnhandelaren. Het vuur is niet overgeslagen naar omliggende huizen en ook raakte niemand gewond. In België is vandaag een staking tegen het beleid van de regering. Daardoor rijden er veel minder treinen en bussen. Ook leggen postbezorgers en vuilnisophalers het werk tijdelijk neer. De Vlaamse omroep VRT laat uit protest alleen maar ingekorte journaals zien. Verder zijn er op tv alleen maar archiefprogramma's. En op de radio wordt alleen maar muziek gedraaid. De regering De Wever is van plan de BTW te verhogen en verder te bezuinigen op de publieke omroep. Het weer, veel zon, maar ook wat wolken. Blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen vaker grijs met af en toe een bui. Het wordt rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af. Al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
7: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals AH waspoeder kleur, 30 wasbeurten voor, wat denk je, €1,69. En ook nog eens door de Consumentenbond uitgeroepen tot beste koop. Prijsfavorieten, altijd laag.
7: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
10: Stel, uw zicht is weer 100%. Dat is toch wat u wilt? De optometristen van Beter Zien helpen u met uitmuntende oogzorg. We leveren niet alleen brillen met stijl en klasse. U kunt bij ons ook terecht voor specialistische zichtoplossingen. Kom naar Beter Zien aan de Zeestraat 100 in Den Haag. Uw ogen zijn het waard.
11: Tot 12 uur aan de bak.

0: Jurk met Jeroen van Koningsbrugge, die ik gisteren nog even zag in het programma Beste Kijkers. Dat blijft toch ook bijzonder grappig om al die gekke fragmenten terug te zien. Hier zingend in Jurk en zou zo graag...
1: Eeuwige roem.
0: Jazeker, wij proberen het beste van het beste uit de popmuziek bij elkaar te krijgen op de Eeuwige Roemlijst. En als ik zeg we, dan bedoel ik eigenlijk jij daar aan de andere kant van de radio. Want jij hebt de kans om je favoriete plaat op die lijst te krijgen. 7 dagen in het spel blijven, dat is de enige vereiste. En je kunt dat proberen door even een mailtje te sturen. Patrick@omroepwest.nl. Patrick@omroepwest.nl. En dan draai ik binnenkort jouw plaat mee in dit muzikale spel. Vandaag gaan we naar Den Haag voor Roy Lodders. Die is 68 jaar, heeft 2 kinderen en 4 kleinkinderen die in Zweden wonen. Heeft een latrelatie en is enorm dol op muziek. Nou, daar zit je natuurlijk hier in de goede rubriek, Roy. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Patrick.
0: Ik had net Anneke uit Alphen aan de Rijn. Die zat met de billen op het gras. Hoe is het bij jou vandaag?
2: Nou, ik zit gewoon aan de etenstafel.
0: Echt waar? Oh, nou, dat verbaast me. Ja, ik denk iedereen is naar buiten getrokken vanop.
2: Het is fris nog, maar het is wel een zonnetje schijnt. Het is wel lekker.
0: Ja, precies. Heb je een lekker weekend gehad?
2: Ja, heerlijk hoor. Heel erg mooie film gezien en lekker ook buiten geweest. Ja hoor, heerlijk.
0: Ja, want er kwam af en toe een pittige bui over, heb ik gisteren ook ervaren. Maar daar had je geen last van?
2: Nee, zo tussendoor. Even de zon, dan ga ik er even op uit. Ik woon dichtbij een mooi park, dus dan vind ik wel lekker.
0: Ja, wat voor park? Is dat een mooie tip misschien nog voor mensen die het niet weten?
2: Nou ja, het is gewoon een klein park hoor. Een soort buitenpark in Mariahoeve. Mm-hmm. Een soort, tussen de woningen en winkels in zit het eigenlijk.
0: Oh ja.
2: En is ook een soort leuke kinderspeeltuin. En was vroeger kinderboerderij, maar die is het niet meer. Maar ja, het is wel lekker vertoeven daar.
0: Ja, dan duik je nog even op de schommel ook af en toe, of niet?
2: Nou, daar ben ik net te zwaar voor.
0: Te zwaar
2: wel,
0: voor?
2: Fitnessapparaten. Maar daar kijk ik liever naar dan dat ik er wat mee doe.
0: Nou ja, als je zegt ik ben te zwaar voor de schommel, dan zou ik vooral even aan die fitnessapparaten trekken dan, toch?
2: Ja, dat is eigenlijk wel. Als het weer het voorjaar ga ik wel kijken wat ik ermee ga doen.
0: Oh ja, voornemens voor 2027 zijn hier in de maak, dames en heren. Je hoort het hier het eerst op Radio West. Heel goed, Roy. Eens luisteren wat jouw muzikale voornemens behelzen. Want dit zijn de roemzoekers van maandag.
3: Eeuwige roem.

0: Afgelopen vrijdag kwamen ze erbij. Paul de Leeuw samen met Simone Kleinsma en Tot de Maan en Terug. 1 dag in het spel. Mary Hopkin, Those Were the Days, nu 4 dagen. En Bonnet & Bonnet met Wait for the Sun, 5 dagen. Maar het wachten is op het verlossende antwoord van jou, Roy, natuurlijk. Wat ga je ermee doen?
1: Ja, voor mij gaat Bonnet & Bonnet met Wait for the Sun uit.
0: Oh ja, hartstikke trots, maar niet voor jou?
1: Nou ja, ik heb niet zoveel met dit nummer, het minste eigenlijk van okay. De drie.
0: Ja, nou dat mag natuurlijk. Ja. Hey, wait for the sun. Die is vertrokken, maar waar kan ik je wel een plezier mee doen?
1: Ja, met een nummer uit 1976 van Diana Ross. Theme from Mahogany, Do You Know Where You're Going To?
0: Och.
1: Ja, dat verbaast me dat nog niet... is genomineerd, dus dat is toch een prachtig nummer.
0: Ja, nou...
1: Ik heb er mooie herinneringen aan, want het is 50 jaar geleden dat ik haar LP kocht.
0: Mm-hmm.
1: En dat nummer, toen dacht ik, god, ik was 17, dacht nou, er staat nog een hele wereld voor me open. Begin van, midden puberteit, kreeg ik mijn eerste relatie. Mm. Dus ja, dat is toch wel altijd voor mij een bijzonder nummer.
0: Ja, begrijpelijk. Dat blijft je de rest van je leven bij, ja. Theme for Mahogany van Diana Ross. Inderdaad, opvallend genoeg nog nooit genomineerd in Eeuwige Roem. Ook niet door een andere kandidaat nog. Dus je bent de allereerste die met deze plaat komt. Het wordt er hoog tijd voor. We gaan er naar luisteren. Dankjewel, Roy.
1: Jij ook bedankt, hè. Roy.
0: Theme for Mahogany, Diana Ross. Voor het eerst in Eeuwige Roem.

0: Nou, het is steeds zichtbaarder geworden hoe belangrijk ruimtevaart is voor onze veiligheid, voor gegevens over de aarde, voor de wetenschap. Dus de Europese Commissie die wil daar ook en moet daar ook een rol in spelen. Gewoon omdat het belang van ruimtevaart zo groot geworden is.
1: Vernieuwing en ontwikkeling in de ruimtevaarttechnologie wordt in de toekomst steeds belangrijker. De EU en ook Nederland doen volop mee.
2: Ik denk dat vooral het belang van ruimtevaart is innoveren. Als je ziet dat in het verleden allerlei uitvindingen zijn gedaan omdat het eerst begonnen is om de ruimtevaart. En ik hoop dat die toekomstige innovaties dat die uit Europa komen.
1: Je ziet het in Brussel in de buurt. Vandaag vanaf 5 uur. Elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: was het toch lekker gedaan. Een bijzonder fijne muzikale parodie op de tv. En vooral tv. Gebedsgenezers in Amerika. De mannen die zoveel geld binnen probeerden te harken. En vrouwen ook trouwens. Jesus, He Knows Me van Genesis op Radio West.
1: De plaat. Voor 12.
0: Met Manfred Mann, haha, zet de clown tegenover Smokey Robinson en The Miracles met de Tears of a Clown. Nou, Evelien zegt, goedemorgen Patrick, ik ga voor nummer 1 en een gezellige uitzending. Dat is dan Manfred Mann met haha, zet de clown. En Connie Verbaan zegt, goedemorgen Patrick, nummer 2, die gaat voor Smokey Robinson en The Miracles. En wens me nog een fijne uitzending, dankjewel, ik heb het nodig. En ik heb zeker je stem nodig, dus laat nog even weten welke je wil horen op de Facebookpagina van Radio West. Of app naar 070 307 8080.

0: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
1: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
2: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
1: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
3: Een bijzondere uitwisseling tussen twee topmusea. Meesterwerken uit het beroemde Thyssen-Bornemisza Museum in Madrid reizen nu voor één keer samen naar Den Haag. En wat vertellen schilderijen van Jan van Eyck, Dürer en El Greco eigenlijk over de liefde? Je ontdekt het in het Mauritshuis.
4: Hey, Remo!
2: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
3: Meesterwerken uit Madrid. Ontdek ze in het Mauritshuis.
5: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
6: Gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd, gedropt. Genieten van Oldtimers Drop. Nu ook suikervrij.
7: Deze herfstvakantie wordt het gezellig griezelen in Familiepark Drievliet. De griezelbus komt tot leven, de attracties worden overgenomen door Gerry de Gier en beleef de nieuwe, spannende Halloween-show met Chip, Charlie en natuurlijk Daan Pelikaan. En hoe vroeger je boekt, hoe voordeliger je ticket. Ga snel naar drievliet.nl.
8: Goedemorgen, Radio West. Het is 11:30. Reinhard Roemer heeft het regionieuws voor je.
9: Brand in een pand aan de Tollensstraat in Leiden, waar kamers worden verhuurd, heeft vannacht voor veel schade gezorgd. Er raakte volgens mediapartner Sleutelstad niemand ernstig gewond. Wel werd een van de bewoners nagekeken door ambulancepersoneel. De vier bewoners konden vanmorgen nog niet terug naar hun kamers. De brandweer heeft brandend materiaal naar buiten gehaald. Hoe de brand in de Leidse Tollensstraat precies is ontstaan, is niet duidelijk. Nederland had te maken met een van de droogste zomers ooit. De waterschappen hebben miljoenen euro's moeten uitgeven aan droogtemaatregelen. Het gaat dan om zaken als het plaatsen van tijdelijke pompen, inspecties van dijken en het opruimen van dode vissen. Dat blijkt uit een rondgang van persbureau ANP langs de 21 waterschappen. Waterschap Hollandse Delta, met de Zuid-Hollandse eilanden als werkgebied, zegt zeker 1 miljoen euro te hebben uitgegeven aan diverse technische maatregelen en inhuur van personeel. Het Hoogheemraadschap van Rijnland, waar Leiden, Wassenaar en Gouda onder vallen, zegt daarover: een deel van de werkzaamheden loopt nog door en de evaluatie moet nog uitgevoerd worden. Inbrekers zijn dit weekend 's nachts een groot bedrijfspand in Zoetermeer binnengegaan. Ze hadden een hek opengebroken en spullen verzameld om mee te nemen. Agenten die af waren gekomen op de melding dat er mensen op het terrein waren gezien, zagen het opengebroken hek, waarna een achtervolging volgde. Eén verdachte kon met een stroomstootwapen worden aangehouden. Politiehond Amigo vond in een trailer de tweede verdachte. Die kon pas nadat de hond hem in zijn been had gebeten worden opgepakt. Het stroomnet blijft de komende tijd nog overvol. Ondanks grote investeringen duurt het nog een tijd voordat het probleem is verholpen. In Den Haag bijvoorbeeld zijn forse ingrepen nodig. Straten moeten worden opengebroken en er moeten honderden transformatorhuisjes bijkomen. Volgens wethouder Isabel Broeders krijgt veiligheid prioriteit boven snel stroom voor nieuwbouw. En in Den Haag zijn delen van de Loevesteinlaan, Vreeswijkstraat en het Zuiderpark morgen afgesloten vanwege de Eneco Tour. De meerdaagse wielerwedstrijd gaat onder meer door het Zuiderpark. De afsluitingen gelden van 10 uur morgenochtend tot middernacht. De proloog van de Eneco Tour begint en eindigt bij de sportcampus Zuiderpark. Meer hierover straks bij Menno in de middag.
8: En nu het museum met het weer.
10: Vandaag is het droog en er zijn zonnige perioden. Vanmiddag komt er wel weer wat meer bewolking. We hebben een zwakke tot matige zuidenwind en het wordt ongeveer 15 graden. Komende nacht is er veel bewolking. Later valt er enige regen en motregen. Ook dan is er een zuidenwind, matig, aan de kust vrij krachtig. En vannacht wordt het ongeveer 13 graden. Morgen bewolkt met af en toe lichte regen of motregen. Ook dan een zuidenwind die matig tot vrij krachtig zal zijn. En dan wordt het morgenmiddag ongeveer 19 graden. Woensdag en donderdag is er aardig wat zon, blijft het droog. Woensdag wordt het 17, donderdag weer 19 graden.
9: Je hoort het uitgebreide regionieuws. Wil je meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Miley Cyrus, The End of the World. Ach, we doen het net alsof er niks aan de hand is. Dat zien ze een beetje. Het is Radio West met straks de verjaardagskalender voor deze maandag.
1: De archiefbak.
0: Maar eerst...
2: 1985.
0: Op de speelgoedbeurs in de Amsterdamse RAI wordt in oktober 1985 een nieuw soort fiets gepresenteerd. De La-La Bike. Dat ding komt uit Amerika. Het is een rijwiel dat je met de voeten moet besturen. De bestuurder moet de fiets voortbewegen door aan twee riemen te trekken. Het zou geen rage worden in ons land. Feest in Hoogmade, na een voorbereiding van 10 jaar... wordt het doorgaand verkeer eindelijk uit het dorp verbannen. In oktober gaat de eerste schop de grond in voor een omleidingsroute. Tot dan toe wringen zo'n 10.000 auto's zich elke dag... door de smalle Kerkstraat in Hoogmade. Het levert veel overlast op. Door de vele trillingen springen de barsten in sommige huizen. In 1988 moet de nieuwe weg klaar zijn... en kan Hoogmade opgelucht ademhalen. En in oktober 1985 begint Jan Lemferink aan een nieuwe reeks van de talkshow Rrr bij Veronica. En daarnaast gaat hij weer schrijven. Eerder was hij journalist voor onder meer de Haagse Post. Vanaf oktober 1985 maakt hij een eigen Rrr-pagina voor huis- en huisbladen. In onze regio kom je de pagina bijvoorbeeld tegen in de Leidse Post en in de Zuid-Holland Post. Het moet geen roddelpagina worden volgens Lemferink, maar gewoon een verzameling leuke feiten en een beetje om te lachen. In 1985 geeft Jan in zijn show bijvoorbeeld Wanda in de studio... die haar geld verdient bij de dan mateloos populaire 06 sekslijnen.
3: Ik zeg, je spreekt met Wanda van de sekslijn. En ik kom je heel aangenaam gezelschap houden. En ik hoop dat je in een hele lekkere bui bent. Ben je in een lekkere bui, Jan?
4: Of ik lekker bruin ben?
3: Ja. Of je een hele lekkere geile bui hebt. Heb je geile bui?
4: Het is nogal druk hier.
2: 1985.

0: maakte het in 1985 met de Pat Metheny Group, David Bowie. And This Is Not America.
1: Jaren, er is er een jaren. Er is er een jaren. Gefeliciteerd.
0: Ja, natuurlijk de verjaardagskalender voor vandaag. En als je voor later deze week iemand wilt opgeven daarvoor, heel simpel, even mailen aan de bak, apenstaartje, omroepwest.nl. Aan de bak, apenstaartje, omroepwest.nl. Vandaag 12 oktober. Margreet Stam uit Zoetermeer meldt: mijn kleindochter Rhiannon mag vandaag 24 kaarsjes uitblazen. Van harte gefeliciteerd. Rhiannon, ongetwijfeld geïnspireerd op dat liedje van Fleetwood Mac. Dat kan toch bijna niet anders. Wat een mooie naam. Van harte natuurlijk. En een mooie dag ook, Margreet, oma Margreet. En hoi Pet, zo schrijft Bonnie uit Voorburg. Vandaag is een goede vriendin van mij jarig. Carla Jansen, ze wordt 67 jaar. Wens haar een gezellig en een fijne dag. Nou, bij deze. En daar sluiten wij ons natuurlijk graag bij aan. Carla, van harte gefeliciteerd. En ongetwijfeld gaat je hartslag een tikkie omhoog als je jezelf op de radio hoort. Bij deze.

0: gebeurt, Jacob? En de hartslag, nou, die gaat natuurlijk sowieso enorm omhoog. Want straks na 12 kun je weer genieten van een splinternieuwe Menno in de middag. Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. Nou, inderdaad, we gaan er tegenaan. Nieuwe week. Zeker. Met dus ook het nieuwe thema voor jouw plaat. Gaan we natuurlijk onthullen rond 12:30. Wat doen we verder? We bellen met Roxane Kneteman, natuurlijk bekend. Wieleranalist, wielercommentator tegenwoordig, voormalig wielrenster. Is koersdirecteur van de Eneco Tour vanmorgen in Westwoord Wakker. Hebben we er ook al een en ander over gehoord. Oh ja. Gaat morgen van start met een groot evenement in Den Haag. En zometeen bellen we met Roxane. En dan gaan we natuurlijk ook nog wel over wat andere zaken hebben. Want ja, we zijn vooral ook benieuwd wat ze van Demi Vollering vindt. Hè? Onze wielrenster uit deze regio die zo'n geweldig seizoen achter de rug heeft. Verder gaan we bellen met het campergezin uit het Westland. Dat doen we zo een paar keer per jaar.
0: Die hebben gewoon alles achtergelaten en die zijn met die camper de wijde wereld ingegaan.
1: Zo is het. Ja. En benieuwd waar ze nu uithangen. We gaan ze straks bellen. En we hebben natuurlijk de tijdmachine. En Erik Kooijman is er voor op de kaart.
0: Ja, volle bak weer straks na 12 bij Menno in de middag. Je hoort het allemaal. En natuurlijk daarna Marjolein met Muziek aan Zee. En Bas Martinius in een nieuw West komt thuis. Dus straks tussen 6 en 7 kun je weer lekkere liedjes uit de jaren 60 aanvragen. Gewoon even mailen naar bas@omroepwest.nl. Komt dat helemaal in orde. De plaat voor 12, die muzikale clown weet je wel. Hoor je na deze van Chicory Tip. Dit is Son of My Father op Radio West. Mama said-

0: Chicory Tip en Son of My Father op Radio West.
1: Wat denk je? Kom je droog thuis vandaag? Check het regionale weerbericht in de Omroep West-app. Nieuws, weer, verkeer en sport. De feiten in één app. Download hem nu. En natuurlijk helemaal gratis.
0: Of je luistert natuurlijk straks naar Menno in de middag, want daar is Huub Minzee met het uitgebreide weerbericht.
1: De plaat voor 12.
0: De muzikale clown waar jij voor kon kiezen vandaag. Manfred Mann, haha, zet de clown nam het op tegen Smokey Robinson en The Miracles en The Tears of a Clown. Hou, je hoort het, daar is die.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
2: We kunnen het bij Prominent hebben over design, over onze stijlvolle banken en stoelen, over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
1: Ontdek deze winter het pure noorden. Voyagetravel.nl.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen, daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
6: Geeft ruimte.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
8: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
9: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl.

0: Vervolgens heeft MHK keukenexpert van Leeuwen keukens en badkamers uit Hillegom alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
1: MHK keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
2: Zometeen tot 2 uur, de eerste van de week. Menno in de middag. Het is 12 uur, Radio West, het nieuws uit de regio met Melle Tuik.
3: Inbrekers zijn dit weekend 's nachts een groot bedrijfspand in Zoetermeer binnengegaan. Ze hadden een hek opengebroken en spullen verzameld om mee te nemen. Agenten zagen het opengebroken hek, waarna een achtervolging volgde. 1 verdachte kon met een stroomstootwapen worden aangehouden en een politiehond vond in een trailer de tweede inbreker. Brand in een pand in de Tollensstraat in Leiden, waar kamers worden verhuurd, heeft vannacht voor veel schade gezorgd. Er raakte volgens mediapartner Sleutelstad niemand ernstig gewond, maar de 4 bewoners konden vanmorgen nog niet terug naar hun kamers. Hoe de brand in de Leidse Tollensstraat precies is ontstaan, is niet bekend. En het stroomnet blijft de komende tijd nog overvol. In Den Haag bijvoorbeeld zijn forse ingrepen nodig. Straten moeten worden opengebroken en er moeten honderden transformatorhuisjes bijkomen. Volgens wethouder Isabel Broeders krijgt veiligheid prioriteit boven snelstroom voor nieuwbouw. Meer regio-nieuws straks om 12:30. Nu het overige nieuws.
4: Gisteren met het NOS-journaal. De storing bij Albert Heijn komt door een cyberveiligheidsincident. Dat zegt het moederbedrijf Ahold Delhaize. Of er sprake is van een hack is niet duidelijk. De supermarkt spreekt zelf van een IT-incident en wil er niet meer over kwijt. Door de storing doen de website en app van Albert Heijn het niet. Dat geldt ook voor de Etels en Gal en Gal. Verder kunnen boodschappen die online besteld zijn niet worden bezorgd. En op de elektronische prijskaartjes in de supermarkt staan soms nog aanbiedingen van vorige week. In Nijmegen is een passagier van een lijnbus vanochtend gewond geraakt toen het voertuig werd geraakt door een kraanwagen. Die verloor de ballast aan de zijkant, remde af en ramde de bus. Het voertuig raakte aan de achterkant behoorlijk beschadigd. De andere passagiers raakten niet gewond. De oudste overdekte markt van Parijs is afgelopen nacht verwoest door een brand. Er is niets meer over. De metalen constructie is ingestort. De Marché des Enfants Rouges is een historisch monument in het centrum van Parijs dat bestond sinds 1615. In de overdekte markt zaten meerdere restaurants, groente- en fruitkramen, kaaswinkels en wijnhandelaren. Het vuur is niet overgeslagen naar omliggende huizen. Ook raakte niemand gewond. Het vliegveld van Riyadh schrapt meer dan de helft van alle vluchten vandaag na de dodelijke aanvallen van afgelopen weekend. De luchthaven in de Saoedische hoofdstad werd onder vuur genomen door Houthi-rebellen vanuit Jemen. En daarbij kwamen in totaal 14 mensen om het leven. Honderden mensen raakten gewond. De meeste doden vielen zaterdag, maar ook gisteren viel nog 1 dode toen de passagiersterminal van het vliegveld werd geraakt. Saoedi-Arabië zegt dat het hard zal terugslaan. Het weer eerst nog zonnig, maar in de loop van de middag meer bewolking. Het blijft droog bij een graad of 17. Morgen af en toe wat lichte regen, maar ook dan zacht herfstweer met zo'n 18 graden. Dit was het NOS-journaal.
5: Voordeeluitjes.nl. Het stormt voordeel met onze herfstdeals. Boek nu een hotel in Nederland, Duitsland of België met kortingen tot al 30%.
6: Alles moest geverfd. Nieuw behang, laminaat. Gelukkig kwam ik bij de firma Fred van Rijn terecht op de Leiweg. Niet duur en goed geregeld.
7: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
8: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
9: Voordeeluitjes.nl.
10: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
11: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
12: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
11: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
10: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl, van klassiek tot art deco.
13: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren? En dat een octopus 3 harten heeft?
14: Hoe weet jij dat?
15: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.

0: Uit 1983 alweer. Yes, was dit. An Owner of a Lonely Heart. Goedemiddag. Je middag is begonnen hier op Radio West. Op deze, nou toch lekkere zonnige maandag. We gaan er weer een week tegenaan. Tussen 12 en 2. Menno in de middag met zometeen hier in de show Roxane Kreteman. Voormalig wielrenster natuurlijk. En tegenwoordig veel op tv te horen en te zien als wieleranalist en commentator. Zij is koersdirecteur van de Eneco Tour. Die tour dwars door Nederland. Die wielerwedstrijd die morgen begint in Den Haag. Met ook wel een heel bijzonder evenement voorafgaand aan die tour. En daar gaat ze zometeen meer over vertellen. Wat doen we verder? We gaan eens bellen weer met het Westlandse campergezin. Met de familie Van Vliet. Die ruim een jaar geleden alles verkocht. Hun huis, alles, het werk op heeft gezegd. School vaarwel heeft gezegd. En met het gezin, vier kinderen, vader en moeder, in een camper door Europa trekt. En dat gezin beleeft veel avonturen. En zometeen horen we waar ze nu op dit moment uithangen. Wat doen we verder? We hebben zometeen de tijdmachine met mooie prijzen. Een leuke hoofdprijs, ga ik straks meer over vertellen. En natuurlijk...
1: Op de kaart.
0: Met vandaag, en dat vind ik leuk, want het is een tijd geleden dat we je in Op de Kaart hoorden. Erik Kooijman, goedemiddag.
2: Ik loop met jullie mee. Hoi.
0: Hoi Erik.
2: Ja, ik ben zomaar hier op straat ergens.
0: Ja.
2: En ik sta inderdaad in de volle zon. Het is heerlijk met een jasje.
0: Lekker, hè? Ja, een beetje nazomer. Straks horen van Huub Mizee natuurlijk of dat zo blijft deze week. Leuk dat je er ook weer bent, Erik. Je bent er even tussenuit geweest, lekker. En andere dingen gedaan. Nu weer op de kaart. Eens even kijken, want die pijl moeten we ook weer even... Oh ja, hier zo. Wacht even. Je staat al ergens op straat. Ik hoop dat ik nu je naar een bestemming gooi. Dat je niet te ver hoeft, de regio in. Eens even kijken. Dit is voor jou een thuiswedstrijd. Want dit is in jouw Den Haag. En ik zal even iets specifieker zijn. Ik moet even naar de kaart toe lopen. Dit is, Peenbuiken. De wedstrijd, dit is de wijk Loosduinen, hè? Is dit Loosduinen? Karakteristieke
2: wijk. Lag het een beetje los van Den Haag.
0: Mm-hmm.
2: Maar ondertussen is het geïncorporeerd in het grote geheel.
0: Ja, kijk, klopt. Dat zeg je heel mooi. Nou, ik veug me er nu al op. Want daar wonen ook heel bijzondere mensen, ook altijd, met veel verhalen. Dus we horen je straks vanuit Den Haag, Loosduinen. Tot zo, Erik. Ja.

0: Teddy Swims, Lose Control. En daarvoor, ja, die leuke, die nieuwe van de 3J's. Het is inmiddels, nou, wat is het alweer? 11:15 geweest. Tijd om te gaan bellen met Roxane Kneteman. Roxane, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, dat doen we omdat er morgen een mooi evenement plaatsvindt in Den Haag. Het is een bijzondere proloog van de Eneco-tour in Den Haag. Daar gaan we het zo natuurlijk over hebben. Maar eerst nog eens even ook over jou. Want ja, we horen je natuurlijk de laatste tijd heel vaak als tv-commentator, tv-analist natuurlijk, als het om de wielersport gaat. Bevalt dat goed?
1: Ja, dat is hartstikke leuk hoor. Maar weet je, wielrennen is mijn passie. En als je er dan over mag praten, is dat natuurlijk hartstikke leuk.
0: Ja, ja, en we zagen je ook vaak in vandaag in site. Daar mis ik je wel een beetje, moet ik zeggen.
1: Oh, ik ben blij dat jij me mist. Want volgens mij de mannen aan tafel missen me niet.
0: Ja, dat valt toch uiteindelijk volgens mij toch ook altijd wel weer mee, toch?
1: Ja, maar weet je, ik heb er altijd met heel veel plezier gezeten. Ja. Het leven gaat zoals het gaat. En nu ben ik er niet.
0: Nee.
1: Maar ik doe allemaal hele andere leuke dingen ook, hoor.
0: Zo is het.
1: Nogmaals, ik heb er altijd met plezier aan deelgenomen.
0: Ja, nee, dat deed je ook altijd hartstikke goed. Dus nou goed, wie weet, joh, keerde, want zo gaat het ook in dat programma. Hè. Je
1: absoluut
0: keert opeens zomaar weer terug.
1: Hey,
0: en we moeten het ook even met jou hebben over Demi Vollering. Want die heeft een geweldig jaar achter de rug. Ja, we zijn trots op haar, want ze komt uit onze regio, uit Pijnakker natuurlijk. Mm-hmm. Wat heeft die een seizoen achter de rug? Hè? Waar heeft ze dat allemaal vandaan gehaald? Een WK en een EK-titel?
1: Ja, de Tour, vergeet die vooral niet.
0: Ja, zeker.
1: Eigenlijk alles waar Demi Vollering wilde winnen dit jaar, heeft ze gewonnen. En dat is natuurlijk wel ontzettend bijzonder en ook niet normaal. Dus we moeten er ook absoluut heel erg trots op zijn. Waar haalt ze het vandaan? Dat het nu natuurlijk het moment gekomen. Iedereen wil weten hoe ze dat dan ook doet.
0: Ja.
1: Ik denk dat het vooral te maken heeft met dat zij iets doet wat ze heel erg leuk vindt.
0: Mm-hmm.
1: En daarom ook heel veel tijd, passie en heel veel werk in kan steken. Want ja, wielrennen is gewoon een hele zware sport.
0: Ja.
1: Het vraagt veel van je. Ik zou niet zeggen opofferingen. Want als je het als een opoffering ziet, dan voelt het als iets bezwaard. Maar het vraagt wel veel van je. En ik denk dat Vollering dat gewoon met heel veel passie en liefde doet. En daar kunnen wij alleen maar heel erg van genieten. Want daar komen denk ik de overwinningen vandaan. Naast dat ze natuurlijk heel veel fysieke aanleg heeft. Maar
0: ja,
1: naast fysieke aanleg moet je ook gewoon de passie en de drijf hebben om er alles voor te willen doen. En het plezier uit te halen. En ik denk dat ze dat ook heel erg uitstraalt. Hè?
0: Ja.
1: Het plezier. En daar kunnen wij allemaal heel erg van genieten. Dat is natuurlijk hartstikke mooi.
0: Ja, ja, en wat moet het jou ook goed doen als liefhebber en voormalig wielrenster, dat het zo ongelooflijk goed gaat. Hè? Want je denkt, nou, Marianne Vos, ja, trouwens, die pakt ook nog een prijsje mee dit weekend. Hè? Er komt steeds weer een nieuwe staat erop. Hoe verklaar je dat er zoveel goede wielrensters zijn in Nederland?
1: Nou, dat heeft eigenlijk denk ik te maken. Ik heb er nooit een onderzoek op losgelaten. Maar vergeet niet dat het vrouwenwielrennen in Nederland al generaties heel goed is.
0: Mm-hmm.
1: En we hebben dus heel veel rolmodellen al voor ons. Dat gaat uit naar de tijd van Katie van Oosterhaag. Die was al de beste wielrenster in haar tijd.
0: Ja.
1: Maar dat is wel goed om ons even te realiseren.
0: Ja.
1: We hebben gewoon heel veel rolmodellen al voor ons. En rolmodellen maakt dat je ziet dat je wielrenster kan worden.
0: Hm.
1: En daarom is het ook zo mooi dat vrouwenwielrennen steeds meer in de picture staat. En daarom is het ook zo mooi dat wij met de Eneco Tour nu ook een vrouweneditie hebben.
0: Ja.
1: Kijk, je moet die rolmodellen kunnen zien. Je moet ze kunnen aanraken, zeg maar. Om zeg maar te weten te komen dat je dit kan gaan doen. En daarmee inspireer je. En naast dat we natuurlijk een topsport event zijn waar we mooie sportieve prestaties willen zien.
0: Uh-huh.
1: Vinden wij als Eneco Tour het ook gewoon ontzettend belangrijk om te inspireren voor de volgende generatie. En daarom is het mooi dat we mannen en vrouwen deze week door heel Nederland gaan zien.
0: Ja, nou goed, je hebt zelf het bruggetje inderdaad gemaakt. Want daarvoor bellen we je natuurlijk ook. En morgen gaat het beginnen in Den Haag. We gaan zo nog even over de Eneco Tour zelf hebben. Maar morgen is ook echt iets bijzonders, hè? Met ook een aantal bekende Nederlanders die op de fiets stappen.
1: Nee, met de bekende Nederlanders.
0: Ja.
1: Die gaan de proloog voorafgaand aan de profs.
0: Ja.
1: Verkennen en rijden. Ja, dat is natuurlijk superleuk. Dat is zeg maar ook om het gewoon even in de picture te zetten. Natuurlijk mooi als je goede namen aan de start hebt.
0: Ja.
1: Om daar aandacht voor te vragen. Ik kijk het meest uit naar het sportevent.
0: Ja.
1: Want daar doen we het natuurlijk voor.
0: Dat snap ik.
1: Maar inderdaad, we hebben de aftrap met de bekende Nederlanders die het rondje van 3.2 gaan rijden.
0: Ja, ik ben heel benieuwd. Ja, we hadden vanmorgen Figo Waard Klaas al in de uitzending. Hij is een van die bekende mensen die op de fiets gaat stappen. Maar ook Edwin en Annemarie van der Sar, bijvoorbeeld Richard Krajicek. Hartstikke leuk. Morgen dus te zien in het Haagse Zuiderpark. Maar dan, inderdaad, dat sportieve waar jij naar uitkijkt. En je zei het al, het is mooi dat mannen en vrouwen nu aan de start verschijnen. Wat kunnen we verwachten deze week?
1: Nou, we hebben sowieso een week lang mooie wielerwedstrijden door heel Nederland. We beginnen dan in Den Haag. Maar ja, wat ik al zei, we gaan door heel Nederland. We gaan in Ede, we zijn in Limburg, we zijn in Drenthe te vinden. Dus ja, al het moois wat Nederland te bieden heeft op wielergebied, gaan we een stukje van meepakken. En ik als koersdirecteur ben daar wel heel erg trots op. Als je kijkt naar het routeschema, we gaan Nederland heel mooi op de kaart zetten als wielerland.
0: Ja, hoe belangrijk is deze Eneco Tour? Ook weer, ja, je had het over rolmodellen, maar ook voor de promotie van de wielersport.
1: Nou, Eneco is in hele lange tijd uit het wielrennen weg geweest. Mm-hmm. Dus we zijn natuurlijk super trots dat we Eneco aan ons hebben kunnen binden als naamsponsor. Ik hoor ook terug uit het wielrennen dat er weer heel met een grote glimlach wordt gekeken dat Eneco Tour weer terug is op de wielerkalender. Dus dat is natuurlijk ook super mooi. En wat ik al zei, het is gewoon heel erg belangrijk dat Nederland als fietsland wielerwedstrijden blijft organiseren. En de kans heeft om ook ons te laten zien aan de hele wereld op wielergebied. En daarom is het natuurlijk super mooi dat we deze week als Eneco Tour van start kunnen gaan.
0: Ja. Je hebt er zin in, hè? Ik hoor het aan je. Enthousiast.
1: Ja. Goed. Ik ben al maanden aan het aftellen. Dus ja. Ik hoop dat iedereen morgenavond net zo enthousiast langs de kant gaat staan als ik ben.
0: Nou, dat zal ongetwijfeld. Want ook in Den Haag houden ze van de wielersport. Dus morgenavond, dan begint het allemaal in het Haagse Zuiderpark. De Eneco Tour met dus daaraan voorafgaand dus ook nog een ronde met een proloog met allemaal bekende Nederlanders. Ook leuk om te zien. Roxane, veel succes deze week.
1: Oké, dankjewel.
0: Oké, dankjewel. Jij ook. Doeg.

0: Pet Shop Boys en Domino Dancing. En daarvoor dus Roxane Kneteman over de Eneco Tour. Die morgen van start gaat in Den Haag. Zometeen gaan we in het volgende half uur natuurlijk de tijdmachine starten. Kun je dan voor bellen. En dan gaan we op weg naar een mooie hoofdprijs. Ga ik je straks vertellen wat dat is. Eind van deze week gaat die eruit. En we hebben zometeen Erik Kooijman. Die is voor op de kaart. Als het goed is, van inmiddels aangekomen in het Haagse Loosduinen.
1: Boysie, boysie.
2: Zou je wel weer eens terug willen zijn in de jaren 60?
3: I have a dream.
2: Komend weekend herleven de 60's op Radio West. Bas Martinius trapt het Sweet 60's weekend af. Vrijdagmiddag om 4 uur. Tot en met zondag hoor je alleen maar muziek uit de jaren 60. Love, peace en heel veel herinneringen.
4: One small step for man. All you need is love. One giant leap for mankind.
5: Sweet 60's. Dit is Radio West.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
7: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
8: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
9: Je geniet van stralend sanitair met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
10: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
11: Hallo, eet smakelijk voor straks.
10: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
12: Hey Remon!
9: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
10: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
13: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
14: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
15: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd. Goedemorgen.
0: Het is 12:30. Radio West en Melle Tuik is er met het nieuws uit de regio.
16: Goedemiddag Menno. Brand in een pand in de Tollenstraat in Leiden, waar kamers worden verhuurd, heeft vannacht voor veel schade gezorgd. Er raakte volgens mediapartner Sleutelstad niemand ernstig gewond. Wel werd een van de bewoners nagekeken door ambulancepersoneel. De 4 bewoners konden vanmorgen nog niet terug naar hun kamers. De brandweer heeft brandend materiaal naar buiten gehaald. En hoe de brand in de Tollenstraat precies is ontstaan in Leiden is nog niet bekend. En Nederland had te maken met een van de droogste zomers ooit. De waterschappen hebben miljoenen euro's moeten uitgeven aan droogtemaatregelen. Het gaat dan om zaken als het plaatsen van tijdelijke pompen, inspecties van dijken en het opruimen van dode vissen. Dat blijkt uit een rondgang van het ANP langs de 21 waterschappen. Waterschap Hollandse Delta met de Zuid-Hollandse eilanden als werkgebied zegt zeker 1 miljoen euro te hebben uitgegeven aan diverse technische maatregelen en inhuur van personeel. En het Hoogheemraadschap van Rijnland, waar Leiden, Wassenaar en Gouda onder vallen, zegt daarover een deel van de werkzaamheden loopt nog door en de evaluatie moet nog worden uitgevoerd. En inbrekers zijn dit weekend 's nachts een groot bedrijfspand in Zoetermeer binnengegaan. Ze hadden een hek opengebroken en spullen verzameld om mee te nemen. Agenten die waren afgekomen op de melding dat er mensen op het terrein waren gezien, zagen het opengebroken hek, waarna een achtervolging werd ingezet. Eén van de verdachten kon met een stroomstootwapen worden aangehouden en een politiehond vond in een trailer de tweede inbreker. En die kon pas worden aangehouden nadat de hond hem in zijn been had gebeten.
17: Ja.
16: En de brandweer en politie zijn gisterenmiddag rond 1 uur met spoed uitgerukt naar een studentencomplex in Wipolder in Delft. Daar bleek brand te zijn ontstaan in een meterkast. Voordat de brandweer kon blussen, moest eerst de stroom worden uitgeschakeld. En na het blussen is het pand geventileerd vanwege de rookontwikkeling. Tientallen studenten moesten tijdelijk buiten wachten totdat de situatie weer veilig was. En woningcorporatie Duo verzorgt de afhandeling van de schade aan de woning en aan de elektrische installatie. Ja, en dan tot slot, je had het er net al over. In Den Haag zijn delen van de Loevesteinlaan, de Vreeswijkstraat en het Zuiderpark morgen afgesloten vanwege de Eneco Tour. Ja. De meerdaagse wielerwedstrijd gaat onder meer door het Zuiderpark. De afsluitingen gelden van 10 uur 's ochtends tot middernacht. En de proloog van de Eneco Tour begint en eindigt bij Sportcampus Zuiderpark.
0: Zo is het. We vragen het aan Huub. Huub Mizee, goedemiddag.
3: Goedemiddag, Menno.
0: Zometeen gaan we het nieuwe thema voor jouw plaat bekendmaken voor de hele week. En, ja. Maar eerst maar eens eventjes het weer. Ja, we zitten in een tijdelijk nieuwe studio even hier bij Omroep West. En dat is heel hoog in het pand. En dan kijk je zo uit over de ene kant Den Haag, de andere kant Rotterdam, Zoetermeer. En we zien blauwe luchten.
3: Ja, nee, zo is het. Want daar hadden de ochtendpresentatoren het ook al over. Jullie kunnen nu eindelijk controleren
0: of je gelijk hebt. Ja. Nu val je door de mand, Huub. Ja, na al die jaren.
3: Want
0: jullie
3: zitten hoger dan ik in de onderkamer. Maar dat het prachtig weer is, dat heb ik inmiddels ook al gezien natuurlijk. Hè. Ja, er was weinig bewolking. Vannacht ook. Daardoor begonnen we met een lage temperatuur. 4 graden bij Voorschoten en aan de grond 1 graad. Maar het heeft nog net niet gevroren bij ons, ook niet aan de grond. Maar gelukkig, de zon die scheen daarna alweer volop, zoals nu. En dat betekent dat het inmiddels alweer zo'n 15 graden is. En het kan overal nog wel 17 worden. En dat is toch weer 2 graden boven normaal. Een heerlijke middag met een zwakke tot matige zuid-zuidoostenwind. Die voert die vrij warme lucht aan. Maar dan, vanavond, komt er toch wel meer bewolking. En in de loop van de avond en nacht valt er plaatselijk wat regen en motregen. De zuidenwind neemt iets toe. Aan zee wordt die af en toe windkracht 5. En dan daalt de temperatuur vannacht tot een graad of 13. Dus dan wordt het duidelijk minder koud. Maar morgen, ja, ik hoorde dat ook net over die Eneco-tour, dan is er toch veel bewolking. Valt af en toe een beetje motregen. Nou ja, dat is te doen. Later op de dag kan er even wat meer regen vallen. Maar echt grote hoeveelheden worden nog steeds niet verwacht. Ook morgen een zuidenwind die aan zee soms af en toe windkracht 6 kan worden later op de dag. En het wordt wel zacht hoor, morgen 19 graden. Ondanks die bewolking. En woensdag komt de zon alweer terug. Met droog weer. Hoog druk boven Frankrijk. Het wordt dan 17 graden. En donderdag is er een afwisseling van wat bewolking, wat zon. Het blijft droog. Het wordt ongeveer 18 graden. Voordat het vrijdag wel weer enige tijd gaat regenen. Maar ook dan waarschijnlijk nog niet echt hele grote hoeveelheden. Zaterdag kan de zon alweer terugkomen. Kan de temperatuur weer ietsje hoger worden. En dan gaan we over een uur eens kijken hoe dat volgende week verder gaat.
0: Zeker. Heel benieuwd. Nou, blijf even bij ons, Huub.
3: Ja,
16: tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten, blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
0: Jouw plaats. Het is maandag en dan mag je weer mailen naar menno@omroepwest.nl. Dat is heel makkelijk mailadres, menno@omroepwest.nl. Als je een plaatje hebt die in het thema past, en die draaien we dan zo rond 2:05 altijd aan het einde van deze show. En het thema, ja, kennen jullie Flodder nog, jongens? Bedoel ik ook echt de film, hè, uit 1986.
16: Ja, natuurlijk.
3: Nou, moeilijker.
0: Ja,
3: maar
0: ja. Ging het je dat was toen dan met deze muziek, hè? Als deze muziek.
16: Ja, ik denk alleen maar aan de buurman natuurlijk.
0: Ja, oh, dat was deze.
17: Buurman, wat doet u nu?
0: Ja, dat was zo'n klassieker, hè? Ja, met Tatjana en Huub Stapel toen natuurlijk nog in de overrol als Johnny. Ja, ik was afgelopen zaterdag op een feestje helemaal in Flodder-stijl. Dat was heel leuk, met heel veel herinneringen. En toen dacht ik opeens, leuk thema voor jouw plaat. Dat hebben we wel eens vaker gedaan, maar er komen zoveel leuke suggesties binnen. Plaatjes uit series of films. Dus leef je uit deze week. Huub, jij bent morgen aan de beurt. Ja. Melle, jij mag over een uurtje al. Uit series, uit films. Het mag uit Nederland komen, uit gewoon alle landen. Maakt niet uit. Mailen naar menno@omroepwest.nl en die van jou horen we zometeen.
16: Leuk.

0: Echo Smith en Cool Kids. Zometeen starten we de tijdmachine met een mooie hoofdprijs deze week. We gaan gewoon een cadeaubon ter waarde van 100 euro weggeven. Zometeen. Maar eerst eens even kijken in Den Haag, Loosduinen. Dat is de bestemming van Op de Kaart vandaag. We gaan weer de regio in deze hele week. Erik Kooijman is onze gids. Erik, ben je al in Loosduinen?
1: Ik ben in Loosduinen aangekomen en ik ben gelijk mijn favoriete bos ingelopen. Hoewel Ockenburg is ook mooi, maar ik ben nu in Meer en Bos.
0: Ja.
1: Het is een oud bos met grote bomen. De herfst die bloeit hier volop, laat ik het zo maar zeggen.
0: Ja.
1: Het ruikt een beetje naar paddenstoel en naar verrotte bladeren. Maar tegelijkertijd is het nog... De blaadjes hangen eigenlijk allemaal nog aan de bomen. Dat duurt nog wel eventjes, meestal pas in november. Maar vanmorgen hoorde ik dat het de week is van het praatjes maken.
0: Ja, klopt.
1: En praatjes maken, daar word je blij van.
0: Ja.
1: Hallo mevrouw. Bent u een praatjesmaker?
2: Maar praatjesmaker vind ik eens weer wat anders, toch? Dan heb je praatjes. Dat, maar ik hou wel van gezellig een gesprekje.
1: Ja, het schijnt dat je er heel blij van wordt.
2: Ja, dat heb ik ook. Ja. Klopt. En dat helemaal als je met honden loopt, dan heb je gewoon heel snel even contact met iemand. Ja, dat vind ik ook wel leuk.
1: Nou, hou vol.
2: Oh, ja, fijne dag, hè?
1: Denise, jij bent ook een hondenliefhebber.
3: Ja.
1: En maak je ook praatjes?
3: Ja, ik probeer het wel. Ik weet niet wat je bedoelt met praatjes maken. Beginnen met een praatje te maken, ja. Ja.
1: Want dat is vaak het moeilijkste, het beginnen.
3: Ja. Ja.
1: Omdat je een hond hebt, gaat het makkelijker.
3: Gaat makkelijker. Dan kan je over de hond gaan beginnen. Oh, wat een mooie halsband. Of...
1: Oh, hij is wel oud, hè?
3: Ja, dat. Had ik ook vaak horen. Ze zijn wel dik.
1: Ja. Hallo. Oh, ik dacht het. Ik dacht dat u een praatje wilde.
4: Nee hoor. Ik praat tegen mijn man, maar nu hoort dat niet zo goed. Die is doof. En wat bent u?
1: Ik ben praatjesmaker van beroep. Ik werk voor de radio.
4: Zo, en welke radio? West hier.
1: Ja, West.
4: Oh ja. Ja.
1: En het is dat je heel erg blij wordt als je veel praatjes maakt.
4: Wij maken heel veel praatjes. Er zeggen mensen gedag en dan heb je een aantal kennissen opgedaan in de loop van de jaren. Allemaal invalide en zieke mensen, maar mijn man is ook al behoorlijk achteruit gegaan. En dat is natuurlijk leuk, hoe gaat het met je? En dan, dat vinden we leuk. We hebben een aantal vrienden gekregen, niet bij elkaar thuis, maar vrienden van het bos.
1: Vrienden van het bos, ja, wat bijzonder mooi.
4: Ja, het is ook leuk om mensen te ontmoeten en wat te zeggen. Ja. En dat is hier in dat bos heel bekend. Ja.
1: En bent u dat ook persoonlijk?
4: Ja, soms wel. Ja. Ze weten wel aardig wat van ons, ja. De vraag is, hoe gaat het ermee? Niet de eerste keer natuurlijk, maar dan later van... mijn benen of laat me dat. En ga je nog iets leuks doen? En we hebben een vrouw die heeft zwaar kanker. En die blijkt toch maar door te gaan. Een andere die heeft een medische fout gehad. En die heeft maar al één been daardoor.
1: Dus... Janny!
4: Ik ga naar mijn man, ja.
1: Ja, je man roept.
4: Succes, hè?
0: Ja, maar dit is wel weer op het lijf geschreven, inderdaad, Erik. De week van de praatjes. En het gaat erom, inderdaad, dat je spontaan gesprekjes begint met mensen. Want onderzoek blijkt dat we steeds minder gaan praten. Steeds meer op onze telefoon zitten en minder oog hebben voor de mensen om ons heen. Dus zit je in de trein of loop je in jouw geval door een bos of door een park... schiet mensen aan en begin een praatje. Maar dat is nog best lastig, toch, Erik? Ja, voor jou niet, maar...
1: Nou, ik heb ook wel eens van die dagen, dan ben je niet zo in vorm.
0: Ja.
1: Dan gaat het niet zo makkelijk. En soms dan praat je met iedereen. Maar het verrijkt je op een of andere manier wel. Ook al gaat het over niks. Het maakt niet zoveel uit eigenlijk.
0: Ja.
1: En soms gaat het opeens over iets prachtigs. Dan zegt iemand iets heel moois of iets anders wat je normaal hoort. Dus je raakt daar ook wat veelzijdiger van.
0: Ja.
1: Ja, ik vind het wel leuk. Degene die ik had aangesproken om een praatje te maken... die is stilletjes weggelopen.
0: Ja.
1: Die heeft er toch nog moeite mee.
0: Ja. Nee, veel mensen. Ja. Want die vinden het, het kan ook een beetje intimiderend zijn. Van, joh, waar bemoei je je mee, weet je? Maar als jij gewoon een leuke openingsvraag... en oprecht geïnteresseerd bent... dan kan dat toch heel prettig aanvoelen, zo'n gesprekje. Nou, ga daarmee door, zou ik zeggen. We hebben nog een uur hierna, Erik. Dus...
1: Ja, ik praat het wel vol, hoor. Okay. Als je me de kans...
0: Hey, tot zo. Even daar één horen we je weer. Daar vanuit Loosduinen. Tot zo.
1: Okay, hoi.
5: De Radio West tijdmachine.
0: Het is zover. Je mag bellen 070-390-5454. Hier ligt een waardebon te wachten van 100 euro. Die kun je in meer dan 200 winkels besteden. Die gaat er vrijdag uit. In de finale moet je dus 3 vragen goed beantwoord hebben. Maak je kans daarop. Maar ik heb ook een leuke prijs als je maar 1 of 2 vragen goed hebt zometeen. Hier in de tijdmachine. Namelijk bioscoopkaarten. Je mag lekker naar de bioscoop met z'n tweeën. Naar een film over Halloween. Wil je daar naartoe? Nu bellen 070-390-5454. Voor de tijdmachine.

0: UB40 en Kingston Town.
1: De Radio West tijdmachine.
0: We gaan naar Zoetermeer, naar Leni. Hallo Leni.
2: Goedemiddag.
0: Hallo, heb je er zin in?
2: Ja, is wel.
0: Ja? Heb je een leuke dag tot nu toe, deze maandag?
2: Ja, nou, lekker zonnetje naar binnen. En vanmorgen even de buitenboel van spinderdag vrijgemaakt en blad.
0: Oh, ja. Ja, dat heb je nu in de herfst natuurlijk.
2: Je nodig dat uit, hè?
0: Ja. Ja, had je veel spinnenweb aan het huis?
2: Ja, dat is nu een beetje de tijd, hè?
0: Ja, nee, dat natuurlijk. Dat hoort erbij. Ja, zeker. Ja,
2: dat hoort er een beetje bij.
0: Ja. Maar niet
2: en
0: bang voor...
2: En nu lekker een boterhammetje gegeten. Dus ach. Ik denk, ga even bellen naar je.
0: Ja, tuurlijk. Nou, dat mag altijd, Leni. Wat zit erop op de boterham?
2: Nou, ik had twee met kaas en neem het ham en neem het appelstroop.
0: Oh. Lekker zeg.
2: Hey. Dus ik kan er even tegen.
0: Ja, zo is het. Nou goed, dan heb je in ieder geval goede bodem gelegd voor de tijdmachine. Op weg naar een cadeaubon komende vrijdag hopelijk voor jou. Ter waarde van 100 euro moet je 3 vragen goed hebben.
2: Ja,
0: dan kom je misschien in de finale.
2: Ja,
0: maar ik heb ook nog 2 leuke bioscoopkaarten liggen. Als je 1 of 2 vragen goed hebt, ga je lekker naar de bioscoop.
2: Nou, hartstikke leuk.
0: Ja, toch? Hey, we zijn aangekomen, beste Leni Wubbe uit Zoetermeer, in 1974. Ik weet niet, was dat een mooi jaar voor je?
2: Ja, dat was een mooi jaar. Daar was ik nog niet getrouwd, maar toen ben ik in 75, ben 75 getrouwd.
0: Oké, ja, het klinkt nu zo, want het was een mooi jaar, want ik was nog niet getrouwd. Maar zo klonk het.
2: Ja, ik moet ook even terugdenken, ja. Maar inderdaad, 75 was ons trouwjaar.
0: Ja, nou, heel goed. Hey, ik ga met jou terug naar 1974. Ik heb 3 vragen, let op. Van Oekels Discohoek komt voor het eerst op televisie in 1974. Welke Hagenaar speelde het typetje Chef van Oekel?
2: Dolf Trouwers.
0: Dat denk ik ook. En wat hebben we nog meer? Eens even kijken. We hebben een bioscoopfilm in 1974. Een sterke cast in spannende film Murder on the Orient Express. Hoofdrollen zijn voor onder andere Sean Connery, Albert Finney, Ingrid Bergman en Vanessa Redgrave. De film die is gebaseerd op het beroemde boek van Agatha Christie. Wat was ook alweer de Orient Express? Wat is dat ook alweer?
2: Dat is een treinverbinding naar Rusland.
0: Ja, volgens mij ook. En de laatste vraag is even kijken. Welke Boudewijn heeft in 1974 een bescheiden hit met Ik ben ik?
2: Boudewijn.
0: Bekende Boudewijn. Zanger Boudewijn. Ja, Boudewijn.
2: Boudewijn. Boudewijn.
0: Boudewijn Buug. Boudewijn Buug? Nee. Oh, nou, we gaan het horen. Nou, nee. Ik denk het ook niet, hoor.
2: Het is niet goed, maar ik zeg me niks.
3: Je hebt 2
0: vragen. Ja, oh, Leni. Nou ja.
2: Ja, dat was in ieder geval.
0: Ja. Ja,
2: nee, wat was de derde antwoord?
0: Nou ja, je had de trein had je inderdaad goed. En Dolf Brouwers had je natuurlijk goed, hè, Chef van Oekel.
2: Ja.
0: Boudewijn. De Groot.
2: Oh ja, natuurlijk, ja.
0: Ja. Hé, nou, ga je nooit meer vergeten. Ja, nee, dat geeft helemaal niks. Maar weet je wel, ik ga je heel blij maken met een leuke bioscoopfilm. Over, volgens mij is het een beetje grappig bedoelde Halloween-film. Dus daar ga je naartoe met z'n tweeën.
2: Daar zullen mijn kleinkinderen heel blij mee zijn.
0: Nou,
2: want ik heb
0: dan
2: niet zoveel met Halloween, maar zij vinden het helemaal geweldig.
0: Nou,
2: dus komt helemaal goed.
0: Dan ga je ze blij maken en ik wens jou een hele mooie dag.
2: Hey, hartstikke bedankt en fijne uitzending.
0: Dankjewel. En hoe heette die Boudewijn ook alweer?
2: De Groot.
0: Ja, en hier is die. Boudewijn de Groot. En ik ben ik. Dankjewel, Leni. Fijne dag.
2: Okay, doei.

0: Dit is Menno in de Middag.
1: Soms voelt het alsof we steeds meer in onze eigen bubbel leven. Gelukkig is die bubbel heel simpel te doorbreken met een lief gebaar. Bij Caro en CRV zien we namelijk dat verbinding met een ander je leven meer betekenis geeft. Dus kook deze week eens voor jezelf. En voor een onbekende. En als je toch met de hond gaat lopen, neem dan je buurman mee. Een lief gebaar, zo voor elkaar. Vind jouw lieve gebaar op caroencrv.nl en maak morgen mee.
2: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
3: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
4: Je geniet van een zachtere huid met een Remo waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
3: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
4: Hey Remo! Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
5: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op prestonpalace.nl.
6: Zin in een tropisch dagje uit? Kom naar Pantropica. Beleef samen met jouw familie de leukste indooravonturen. Leef je uit in de waterrijke speeljungle. Wandel tussen vlinders, flamingo's en aapjes. En laat je betoveren in de adembenemende bloemenwereld. Bestel je tickets met korting op pantropica.nl.
7: Op zoek naar een nieuwe droombadkamer? Bezoek Bakker Tegels en Badkamers in Vlaardingen. Ontdek meer dan 40 badkameropstellingen. Van 3D-ontwerp tot aan montage. Bakker Tegels en Badkamers.

0: badkamers. Kijk op bakkervlaardingen.nl.
1: Scootmobiel Polanen is gevestigd aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of neem een kijkje op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
2: Zometeen het tweede uur Menno in de middag. En dan bellen we onder andere met het campergezin dat al een jaar lang door Europa trekt. Het is nu net na ene. Het nieuws uit de regio hier op Radio West. Dat krijg je van Melle Tuik.
3: In delen van het oude centrum van Den Haag en Scheveningen lijkt de rust terug rond het omstreden parkeertarief. Na aanpassing van de dagkaart van €50 is het aantal parkeeracties in de betrokken straten verdrievoudigd, meldt de gemeente. Ondernemers op Scheveningen willen de discussie nu laten rusten en vragen vooral om betere parkeerinformatie. En inbrekers zijn dit weekend 's nachts een groot bedrijfspand in Zoetermeer binnengegaan. Ze hadden een hek opengebroken en spullen verzameld om mee te nemen. Agenten die af waren gekomen op een melding zagen het opengebroken hek, waarna een achtervolging volgde. Eén verdachte kon met een stroomstootwapen worden aangehouden en een politiehond vond in een trailer de tweede inbreker. En op de N468 tussen Maasland en Schipluiden gaat opnieuw een deel van de molenweg dicht voor groot onderhoud. Vanaf vandaag is het stuk tussen de Maaslandse Dam en de Dambrug afgesloten met omleidingen via de N223. In Westland gaat een fietspad langs de dijkweg dicht en in de nacht van donderdag op vrijdag is de N222, de Westlandroute, volledig afgesloten. Een precieze einddatum voor de afsluitingen is nog niet bekend. Meer regionieuws straks om 13:30. Nu het overige nieuws.
4: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De storing bij Albert Heijn komt door een cyberveiligheidsincident. Dat zegt het moederbedrijf Ahold Delhaize. Of er sprake is van een hack, is niet duidelijk. De supermarkt spreekt zelf van een IT-incident en wil er niet meer over kwijt. Door de storing doen de website en de app van Albert Heijn het niet. Dat geldt ook voor de Ethos en Gal en Gal. Verder kunnen boodschappen die online zijn besteld niet worden bezorgd. En op de elektronische prijskaartjes in de supermarkt staan soms nog aanbiedingen van vorige week. Ook de winkels van Albert Heijn en Delhaize in België zijn getroffen door de storing. De economen Robert Hall en Michael Woodford hebben de Nobelprijs voor Economie gewonnen. Zij krijgen de prijs voor het ontwikkelen van nieuwe macro-economische modellen. Met deze methode kan een stabiel economisch beleid worden gevoerd. Pieken en dalen kunnen bijvoorbeeld worden afgevlakt. Vorig jaar ging de prijs naar 3 onderzoekers op het gebied van bedrijfsinnovatie. De VS waarschuwt luchtvaartmaatschappijen om extra voorzichtig te zijn bij vluchten boven of naar Saoedi-Arabië. Ook het Verenigd Koninkrijk wijst op de risico's en raadt Britse burgers aan om alleen voor noodzakelijke reizen naar Saoedi-Arabië te gaan. Houthi-rebellen vielen dit weekend de luchthaven van Riyadh aan. KLM en Lufthansa vliegen op dit moment niet naar Riyadh. Schepen op de IJssel kunnen voorlopig weer in beide richtingen tussen Arnhem en Zutphen varen. Dat kon sinds 25 september niet meer vanwege de lage waterstand. En daardoor was het water te ondiep om veilig verkeer in twee richtingen te kunnen garanderen, zegt Rijkswaterstaat. Dan het weer, eerst nog zonnig, maar in de loop van deze middag meer bewolking. Het blijft wel droog bij een graad of 17. Morgen af en toe wat lichte regen, maar ook dan zacht herfstweer. Het wordt zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
6: Baan je in een andere wereld. Metershoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonderwalls, nu in Museum Gouda.
5: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
6: Wonderwalls, geweven meesterwerken. Nu te zien in Museum Gouda.
7: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals AH waspoeder kleur, 30 wasbeurten voor, wat denk je, €1,69. En ook nog eens door de Consumentenbond uitgeroepen tot beste koop. Prijsfavorieten, altijd laag. Albert Heijn.
8: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
9: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
10: Die mensen van de firma Fred van Rijn, dat zijn echte toppers. Mijn hele huis is opnieuw gestoffeerd. Gordijnen, behang, vloerbedekking, keurig.
11: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
12: Tot 2 uur, Menno in de middag.
13: Dit is Radio West.
14: Een hele goeiemiddag. Ja, ja.

0: goed.
1: Ja, ze heeft weer een leuke nieuwe plaat afgeleverd. Bente, 3, 2, 1 en Queen aan het begin van deze Menno in de Middag. Het tweede uur met zometeen contact met het buitenland. Ik weet nog niet precies waar ze zitten. Maar we gaan weer bellen met het Westlandse campergezin. Dat huis en haard verliet in het Westland. Om met een camper door Europa te gaan trekken. Dat doen ze nu al bijna 2 jaar. En kijken waar ze uithangen en wat ze allemaal weer hebben meegemaakt de laatste weken en maanden. Want we spraken ze voor het laatst ergens voor de zomervakantie. Goed, verder hebben we straks natuurlijk jouw plaat. Daar mag je voor mailen naar menno@omroepwest.nl. Het thema is net bekendgemaakt. In het kader van tv-series en films zoeken we jouw favoriete muziek. Dus heb je muziek wat uit een serie komt of uit een film? Het mag alles zijn. Gewoon even mailen naar menno@omroepwest.nl. En ondertussen is Erik Kooijman er nog altijd voor op de kaart. Die is in Loosduinen, belandde net daar in een bos. De week van de praatjes, dat je praatjes moet maken met wildvreemden. Nou.
2: Ja. Nee, ik ben niet van het jeugdjournaal. Van kinderen onder de 12. Mag ik je wat vragen?
3: Ja.
2: Maak je vaak praatjes met mensen?
3: Ja. Ja.
2: Ja, volgens mij ook, hè? Ja.
3: Ik vind het wel leuk, ja.
2: En wat is er leuk aan praatjes maken?
3: Eigenlijk, ik weet niet, dan leer ik gewoon nieuwe mensen kennen of zo. Ja, dat vind ik wel leuk.
2: Ja. Ik zag jullie net van afstandje zitten en ik had jullie niet gedacht dat jullie zo spontaan en praatjesmakerig waren, eerlijk gezegd.
3: Nee, klopt, maar ik vind
2: zijn jullie wel
3: leuk.
2: Zij zitten wel ze met een bak sushi in de hand, de lunch zit weg te proppen. Zo, dat is nog eens een luxe. Ja, is dat gebruikelijk?
3: Wat is gebruikelijk?
2: Sushi voor lunch.
4: Dat doen we bijna elke dag.
3: Ja, eigenlijk. En alles is nu in de aanbieding, dus ja, eigenlijk wel. Ja. Ik vind het wel lekker.
2: Ben je blij dat je veel met mensen praat?
3: Ja, oprecht wel. Anders zou ik nooit deze conversatie met u hebben.
2: Ja, want jij begon eigenlijk.
3: Ja, klopt. Daarom.
2: Ja. De meeste mensen die zijn altijd een beetje bang voor mij, omdat ik zo'n lange microfoon heb.
3: Nee, ik vind het eigenlijk best wel cool.
2: Ja. Ja. We worden ook gefilmd, het wordt allemaal opgenomen.
3: Nee.
2: Ga je het online zetten?
3: Nee hoor.
2: Mag hoor.
3: Oh.
2: Ik ga even naar John, want John is een bekende van mij. John, ben jij een praatjesmaker?
5: Ja, Erik, ik praat met iedereen van jong tot oud die ik op straat tegenkom. Oudere mensen van 85, kinderen spreek ik aan. Dat doe ik ook in het buitenland. Ik ben natuurlijk vaak in Tanzania. Daar doe ik precies hetzelfde. Ja. Ik vind het leuk om mensen contact te hebben.
2: En dan zeg je Jumbo. Habari.
5: Jambari. Jambo Habari Yaku.
2: Muzuri. Muzuri Santa.
5: Ja, leuk man.
2: Ja. Ja, ik ben er ook wel eens geweest, maar dat is lang geleden. Bijzonder, bijzonder. Kijk.
5: We weten van Omroep West dat ik daar ook ga wonen. Ik ga over 2 weken rijden weg, dan blijf ik 3 maanden daar. Ik ga daar een schooltje beginnen voor kinderen die geen Engels leren op school. In de buurt heb ik ingezameld via Hoplos een buurt heb. Heb ik heel veel mensen leren kennen in deze buurten. Vruchtenbuurt, Loosduin, Kijkduin, Vogelwijk. Heel veel goede contacten opgedaan. Met heel veel mensen gesproken, dus ik ben zeker een praatjesmaker.
2: En daardoor doe je allerlei goede dingen in Tanzania. Wat bijzonder. Ja, nou, daar kunnen we ook weer een hele uitzending over vervullen. Ja. Ik ga even verder, want daar zitten nog een paar praatjesmakers.
5: Leuk.
2: Succes met je project.
5: Dankjewel. Leuk te zien, Erik.
1: Ja, mooi verhaal, ja. Erik.
2: Hey, en als luisteraar.
1: Ja, leuk. Ja, leuk. Ja, ja. Zo kom je weer gewoon iemand tegen in Loosduin. Ja, en toch wel bijzonder. Ik kreeg vroeger gewoon een boterham met kaas mee naar school. Maar sushi, dat... Ik weet niet, Erik.
2: Dit is, ja, bijzonder, hè? Ja. Dit is de radio.
6: Radio West?
2: Ja.
6: Oh, wat leuk.
2: Ja. Ik zag jullie net zitten. En jullie zijn echt de praatjesmakers van de buurt. Hè? En vooral, nee. Vooral jij.
7: Nee, joh, zij.
8: Nee, ik niet. Ik ben heel erg verlegen.
2: Is het belangrijk, lekker kletsen?
8: Tuurlijk. Ja, hè? Tuurlijk. En gezelligheid met elkaar. Ja. En dit haat ik.
1: Ja. Klaar. Oké, nou.
2: Ja, ze zijn toch ook nog een beetje bang voor die lange microfoon.
1: Ja, ik snap het, Erik. Ja,
2: een fijne dag.
1: Ja.
2: Of u van praatjes maken houdt?
6: Ja, dat vind ik soms leuk.
2: Okay.
6: Ja, want er staat ook zo'n standaard, zag ik gisteren op televisie. En er stond ook een jonge man stond erbij voor praatjes te maken. Dat was dus op de televisie.
2: Ja, dat is een actie, dat mensen meer moeten praten.
6: Ja, dat er toch een beetje meer actie onderling komt. Dat de mensen met elkaar niet zo voorbij lopen. En ik zie niet anders om me heen dan dat er dus praatjes worden gemaakt. Want het is ook typisch voor de omgeving waar je bent. Ik bedoel, als je zelf makkelijk praat, dan vind ik het heel normaal. Een grapje te maken, links en rechts. En waarom niet? En dan gaan de mensen weer lachen naar huis. En dan denk ik, nou, Ik heb toch weer iemand tussen vel laten zitten.
2: U praat als brugman.
1: Ja, ze stopt niet meer. Nee, echt, met recht een praatjesmaker hebben we gevonden. Ja, in de week van de praatjes. Goed, je hebt het al uitgelegd, Erik. Dat moeten we meer met elkaar gaan doen. Gewoon ook met wildvreemden. Gewoon op straat dus eventjes een gesprekje aanknopen. Hey, we horen je zo weer over een half uurtje daar. Den Haag, Loosduinen, de bestemming van Op de Kaart. Met Erik Kooijman dus.

0: twice. Plaatje van 2 jaar geleden van Shaboozy en Miles Smith. Ja, het is inmiddels bijna 2:50 op deze maandagmiddag Radio West. En we hebben ze al vaak in de uitzending gehad. Want ja, ze verruilden hun woning in Schravenzande voor het leven in een camper. En ze rijden al vele maanden door Europa, de Balkan. En dan heb ik het over het Westlands campergezin. Zo zijn we ze gaan noemen. Ivo, Anouk, Rinke, Jelte, Keijen en Taken. Vader en moeder en 4 kinderen. En we hebben Ivo, vader, nu hier weer in Menno in de middag. Hallo Ivo, goedemiddag.
1: Goedemiddag Menno.
0: Ja, dat is lang geleden. Ik ging even kijken wanneer we voor het laatst jullie in de uitzending hier hadden. Dat was alweer ergens in juli, zo een beetje begin van de zomer.
1: Ja, dat kan wel kloppen. Ja. Ik denk juni, juli zo beetje.
0: Ja, en toen waren jullie weer net in Nederland met jullie camper. Om wat familie op te zoeken. Er was nog een van jullie kinderen was jarig. De camper moest opnieuw gekeurd worden. En dan zouden jullie weer nieuwe avonturen aangaan. En daarvoor bellen we je natuurlijk ook. We zijn heel benieuwd, Ivo. Waar zitten jullie momenteel?
1: We zitten nu in Zuid-Frankrijk.
0: Kijk. Dus ja, dat is een route die jullie al een keer eerder hebben afgelegd. Zuid-Frankrijk. Hebben jullie bewust weer daarvoor gekozen? Om die kant op te gaan?
1: Ja, we hebben hier, familie wonen. Dus we zijn nu inderdaad weer richting Zuid-Frankrijk. Familiebezoek. En dan willen we door richting Spanje en Portugal rijden.
0: Ja, om te gaan overwinteren neem ik aan dan. Jullie blijven daar de hele winter?
1: Ja dus daar willen we gaan overwinteren. Dus dan zullen we daar tot en met maart, april denk ik zijn. En dan willen we weer zo via Zuid-Frankrijk richting Nederland. En dan naar Scandinavië toe gaan.
0: Wel naar Scandinavië, want dat was aanvankelijk ook het plan. Maar ja, jullie gaan nu eerst de zon opzoeken in de winter. Dat is helemaal niet zo gek gedacht natuurlijk.
1: Nee, we wilden eigenlijk nu al in Scandinavië zijn. Alleen, jij noemde het al, de wagen moest ook APK gekeurd worden. Alleen, er waren iets meer mankementen. Ja, wat wil je met een 43-jarige oude auto of camper? Iets meer mankementen dan we vooraf hadden voorzien. Dus hij moest iets langer bij de garage staan. Waardoor we pas eigenlijk weer september op pad konden in plaats van juli al.
0: Ja. Hey, en jullie hebben 4 jonge kinderen, hè? Dat weten we ook inmiddels. We volgen jullie al sinds jullie vertrek uit het Westland. Hoe gaat het daarmee? Want er wordt thuisonderwijs gegeven. Gaat dat allemaal goed?
1: Ja, nee, dat gaat allemaal goed. Ze hebben er allemaal zin in. Ze zitten allemaal goed in de vel. Leren veel onderweg. Dus zowel het stukje cognitief, wat ik al eerder had gezegd, met het rekenen, lezen, schrijven, als ook gewoon onderweg door mensen te ontmoeten, culturen te ontmoeten, musea's aan te doen. Dus daar zit ook gewoon een groeilijn in.
0: Wat bijzonder, hè? Want jullie zijn vorige keer ook al door een groot deel van Zuid-Europa gereisd. De Balkan hebben jullie nog gedaan voor een deel. Dat vragen mensen toch altijd af. Wat gaan jullie nu straks in het dagelijks leven doen? Hè? Nu in Zuid-Frankrijk en straks in Spanje.
1: We hebben genoeg te doen. We hebben geen vaatwasser in de camper. Dus we staan elke dag staan voor onze vaat te doen, onder andere. We staan nu even op een camping. We staan onze was weer te doen, want we hebben ook geen wasmachine. Dus je hebt ook gewoon heel veel dingen die voor heel veel mensen automatisch zijn. Omdat het gewoon, je hebt er een apparaat voor, moeten wij handmatig doen. Mm-hmm. Maar ik ben alweer een beetje begonnen met werk ook. Met een compagnon verkopen we fietshelmen. Dus dat ben ik op afstand regel ik daar het een en ander voor.
0: Ah, kijk, ja.
1: We doen ook een stuk thuisonderwijs natuurlijk. Dus ook thuisonderwijs. Pardon. Zijn we aan het geven, daar zit gewoon veel tijd in. En daarna zijn we ook gewoon lekker aan het genieten. Dus gaan we er ook op uit. Gaan we een hike doen of gaan we een museum bezoeken of gaan we een stad bezoeken. Dat soort zaken.
0: Ja, want daar is natuurlijk ook veel ruimte voor. Ja, dat is het natuurlijk ook. Kijk, je moet natuurlijk wel uiteindelijk ook wat geld verdienen en jezelf kunnen onderhouden. Maar het is natuurlijk ook dat grote avontuur dat jullie zijn aangegaan. Hè? Is tot nu toe ook allemaal meegevallen, vind je?
1: Ik vind het. Natuurlijk heb je af en toe momenten dat je denkt, dat zit tegen. Maar dat heeft iedereen, denk ik. Maar mm-hmm. Al met al is het mij zeker meegevallen,
0: Ja, want er zijn mensen, ik weet zeker, die luisteren en die denken, ergens sluimert dat in je gedachten van, dat zou ik ook wel willen, maar waar begin ik? En doe ik er wel goed aan? Wat zou je die mensen aanraden die nog twijfelen om ook zo'n avontuur aan te gaan?
1: Nou ja, als je zelf een beetje flexibel bent en je houdt van avontuur en verandering, dan kan dat. Maar je moet denk ik wel goed ook in de ogenschouw nemen. Hoe kan je inderdaad, en dat noemde hij ook al, hoe kan je jezelf blijven onderhouden? Dus je moet wel een bepaalde inkomstenbron of zoiets hebben. Want onze kosten en onze levensonderhoud is echt wel lager dan dat we in een huis woonden met hypotheek en noem maar op. Dus we hebben echt wel minder uitgaven. Maar nog steeds heb je natuurlijk wel gewoon, moet je je in die onderhoud ook kunnen voorzien. Dus daar, nou ja, daar moet je ook gewoon rekening mee houden met voor jezelf gewoon een budget maken. Oké, wat zijn mijn uitgaven? Hoe wil ik ook reizen? Je kan natuurlijk op verschillende manieren reizen. En hoe lang sta je ook ergens stil? Kijk, onze wagen, die vindt diesel, dat drinkt hij enorm. Dus volgens mij ben ik een liter diesel 4 kilometer kwijt. Zo'n
2: Dus, en met de huidige prijzen?
1: Daarom, met de huidige prijzen. Dus ook daar moet je dan keuzes in maken. Hey, ga ik dan elke dag de 100 kilometer rijden of 200 kilometer? Of ga je juist heel erg slow traveling? Dus nou, je moet gewoon slim omgaan met je financiën en je keuzes daar ook in maken.
2: Ja, nou, jullie hebben al ongelooflijk veel meegemaakt. Jullie zijn op de vulkaan de Etna geweest. Jullie hebben een boerderij in Albanië gestaan met jullie camper. Waar staan jullie nu eigenlijk in Frankrijk? En is trouwens druivenplukseizoen is natuurlijk ook bezig.
1: Ja, er zijn heel veel druivenfeesten en pompoenfeesten op dit moment in Zuid-Frankrijk. Ja. Dus ook daar hebben we van het weekend ook was er zo'n druivenpluk en een pompoenfestival was er. Dus daar zijn we inderdaad ook aangeschoven. We staan nu op een camping in Lyon. Dus net buiten Lyon staan we op een camping, zo gezegd.
2: Nou, dan zit je al op de Route du Soleil richting Frankrijk. Of richting Spanje dus.
1: Zeker.
2: Nou, dan wens ik jullie nog ongelooflijk veel plezier daar in Zuid-Frankrijk. En straks in Spanje. En laten we afspreken dan in ieder geval dit jaar nog weer eens eventjes met jullie bellen. Om eens te kijken hoe het ervoor staat en waar jullie dan uithangen.
1: Ja, helemaal leuk. Ja? Komt helemaal goed.
2: Hey, veel plezier en succes daar.
1: Dankjewel, Menno.
2: Dankjewel, Ivo. Ivo van Vliet was dat, van het campergezin, dat dus door Europa trekt. Wij volgen ze. Ze staan in Frankrijk dus. En wil je meer over ze weten, ga naar omroepwest.nl of de Omroep West app. Dan vind je een heel artikel over hun avonturen.

0: Tino Martin, Mart Hoogkamer en Hartslag van de Stad. Met zometeen in het volgende half uur nog een keertje terug naar Erik Kooijman. Die het gezellig heeft in Den Haag-Loosduinen, waar die voor op de kaart is. En we hebben jouw plaat, hè? Daar mag je voor mailen. De hele week het thema, uurtje geleden bekendgemaakt in het kader van filmseries. Films bedoel ik en tv-series. Dus heb je muziek of een leuke plaat uit een tv-serie of uit een film? Laat het gewoon even weten. Je mag mailen naar menno@omroepwest.nl. En wie weet hoor je jouw plaat dan zo rond 5 voor 2.
1: Vanavond tussen 6 en 7 in West Komt Thuis is de muziekkeuze aan jou. In 60's at 6 met Bas Martinius.
2: Welke jaren 60 plaat kan ik voor je draaien? En waarom? Nou, zet het allemaal even een mailtje aan bas@omroepwest.nl.
1: 60's at 6 in West Komt Thuis, alleen op Radio West.
3: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus korting op prestonpalace.nl.
4: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
5: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
4: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
7: En als je huur verandert?
6: Pas het zelf aan.
8: En als je gaat samenwonen?
6: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
9: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingscentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
10: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen hou je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
11: ALS is nog steeds een doodvonnis. Maar onderzoekers geloven dat een behandeling dichterbij is dan ooit. Met jouw nalatenschap help je levensreddend onderzoek naar ALS te versnellen. Zo geef je toekomstige patiënten wel een kans.
10: Nu bij Dirk, B-celkuip. Diverse varianten, 1,89.
11: Neem Stichting ALS Nederland op in je testament. Kijk op als.nl/nalaten.
12: Voordeelhaartjes.nl. Het stormt voordeel met onze herfstdeals. Boek nu een vakantiepark in Nederland, Duitsland of België met kortingen tot al 40%. Voordeelhaartjes.nl.
13: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
12: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
13: Voordeelhaartjes.nl.
0: Het is 1:01. Dit is Radio West en Melle is er met het nieuws uit de regio.
14: Goedemiddag, Menno. Het monumentale stadhuis van Gouda heeft de eretitel Meesterrestauratie 2027 gekregen. De vakjury noemt de restauratie een voorbeeldproject waarbij historische onderdelen, duurzaamheid en modern gebruik succesvol zijn samengebracht. Bij de restauratie zijn verschillende historische bouwlagen van het stadhuis behouden, van de middeleeuwen tot aan de restauratie uit de jaren 50. En ook de verduurzaming van het pand krijgt lof van de jury. Zo zijn onder meer energiezuinige verwarming en natuurlijke isolatiematerialen toegepast, zonder het monumentale karakter aan te tasten. De selectiecommissie bestond uit 6 vakprofessionals uit verschillende delen van de erfgoed- en restauratiesector. En naast Gouda waren ook projecten in Delft, Hoorn, Heemstede en Sint-Michiels-Gestel genomineerd. En de officiële uitreiking vindt in januari plaats in, uiteraard, het stadhuis van Gouda. En in Den Haag lijkt de rust terug rond het omstreden parkeertarief in delen van het oude centrum in Scheveningen. 3 jaar geleden voerde de gemeente daar een dagkaart van €50 in om parkeeroverlast tegen te gaan en dat zorgde voor veel protest. Ondernemers zagen klanten wegblijven en vreesden voor het imago van Scheveningen en daarom werd het systeem vorig jaar aangepast. Bezoekers betalen nu een oplopend tarief. Hoe korter ze parkeren, hoe minder ze betalen en volgens de gemeente werkt dat. Het aantal parkeeracties in de 22 betrokken straten is verdrievoudigd en bewoners kunnen nu nog steeds makkelijk een plek vinden. En ondernemers op Scheveningen willen de discussie nu laten rusten. Ze pleiten nu vooral voor duidelijke informatie over parkeren en een beter parkeerverwijssysteem. En de motorrijder is vanochtend zwaar gewond geraakt bij een botsing met een overstekende fietser op de Rijngeesterstraatweg in Oostgeest. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. De fietser is door het ambulancepersoneel gecontroleerd. De hulpdiensten werden iets voor 10 vanochtend gealarmeerd. Ook een traumateam werd opgeroepen en de Rijngeesterstraatweg werd ter hoogte van het ongeval afgesloten. En dan tot slot, ja, we hebben het al eerder over gehad. Dikke pech als je in Leiden woont, maar in Utrecht moet zijn voor je werk of studie. Want het spoor tussen Alphen aan de Rijn en Bodegraven gaat 9 maanden dicht vanaf vandaag. Dat heeft te maken met de spoorbrug over rivier de Gouwe die echt moet worden aangepakt. En dus zit er voor reizigers niks anders op dan eerder opstaan.
7: Ik moet al naar school waar ik niet zoveel zin in heb. Dus dan moet ik ook nog eens langer in een trein of in een bus gaan zitten. En ook best wel omrijden eigenlijk.
15: Nou ja, het is gewoon een beetje hinderlijk. Maar ja, het zal wel nodig zijn. Hè? Die spoorbrug was zo oud.
16: Het gaat 9 maanden duren.
17: Nee, helemaal. Ik had niet verwacht. Zo lang.
18: Ja, het geldt niet alleen voor mensen in Leiden, maar ook mensen in Alphen aan de Rijn onder andere en omgeving. Die moeten reizen naar Utrecht. Ja, dan moet je via Gouda en zo nu. Hè. Dat is even om.
14: ProRail zegt dat het goed is verlopen de eerste ochtend. En laten we hopen dat het zo blijft. Voordeel is wel, na deze 9 maanden kan de spoorbrug weer zeker 100 jaar
18: Kijk,
14: mee.
18: Menno. Nou, we gaan naar Huub Musee. Huub, goedemiddag.
19: Ja, goedemiddag Menno.
18: Met zometeen. Je had het beloofd het weer voor het weekend en daarna. Maar eerst nog eens eventjes deze week.
19: Ja, wat is het toch eigenlijk weer fantastisch vandaag. Ja. Het is helemaal onbewolkt, het is prachtig zonnig weer. De temperatuur is inmiddels opgelopen naar zo'n 15, 16 graden. Het wordt wel 17. Ja, weet je, in feite is het weer niet heel veel anders dan dat we eigenlijk afgelopen zomer ook hadden. We hebben weer een zuid-zuidoostenwind, zwak tot matig, droge lucht. Pas vanavond dan komt er wel weer wat meer bewolking. We zullen ook wel zien. Het is een front, dus dat geeft vannacht een beetje motregen. Veel zal het allemaal niet zijn. Ook dan een zuidenwind die iets gaat toenemen. En vannacht wordt het 13 graden. Dus niet meer zo koud als afgelopen nacht. Dat niet meer. Morgen ook dan nog wel bewolkt. Er zijn wat meer frontjes die passeren met af en toe een beetje motregen. Vooral later op de dag misschien nog een beetje. Maar goed, dat is het dan ook. Wel wat meer wind morgen, later op de dag aan zee. Soms windkracht 5 à 6. En morgen kan het wel 19 graden worden. Ondanks die bewolking allemaal door die zuidenwind. Woensdag komt de zon weer terug. We hebben dan weer temperaturen van 17 graden. En donderdag is het ook weer een prima dag met geregeld zon. Wat wolkenvelden. 18, maar ik denk op sommige plaatsen ook 19 graden. Vrijdag zal er weer tijdelijk wat regen vallen. Toch komt later de zon mogelijk alweer door. En zaterdag zal het ook nauwelijks meer regenen. En dan zullen we zien. Ja. Dan het vanaf zondag en de hele volgende week, daar ziet het naar uit, uiterst stabiel weer zal zijn. Droog, geregeld zon, een noordoostenwind, behoorlijk wat zon zelfs. Ja, dan kunnen de nachten misschien wel ietsje kouder worden langzamerhand. Een graad of 7 of 8 s'nachts. Maar overdag zal het eigenlijk iedere dag gewoon 15 graden worden. Oh. Zo'n beetje tot en met het volgende weekend, dus niet alleen dit weekend. Nee, dus nog 2 weken. Nog de hele volgende week plus het aansluitende weekend.
18: Je weet heel veel te voorspellen inmiddels. 2 weken vooruit. Nou, dan zijn we klaar. Dan horen we je over 2 weken weer, Huub.
19: Ja, bijna wel. Nou, het gebeurt niet zo vaak dat het er zo stabiel uitziet. Dus ja, het ziet er goed uit.
18: Nou, mooi. Hey, we gaan zo de plaat van Mello horen. Ik ben heel benieuwd. Jij bent morgen aan de beurt voor jouw plaat. En je mag mailen naar menno@omroepwest.nl. Plaatjes uit tv-series, uit films. Ja, eerst nog even het nieuws afsluiten, Mello. Dan mag aankondigen.
14: Tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten, blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
20: Jouw plaat.
18: Melle.
14: Ja, ik vond het zo'n leuke vraag. Ik ging helemaal terug naar het begin van mijn jeugd. Naar de serie Kunt u mij de weg naar Hamelen vertellen? Maar uiteindelijk dacht ik, de grote favoriet van mijn vader, Frank Sinatra, die zong de prachtige titelsong van Married with Children, Love a Marriage.
18: Oh, met El Bundy. Ja. Ja, dit was ook een leuke serie, zeg. He? Populair ook, hè?
14: Schoenenverkoper was
18: Goed. Frank Sinatra, dankjewel, Melle.

0: Jennifer Page en Crush. En ondertussen stromen de mailtjes binnen via menno@omroepwest.nl met jullie suggesties voor jouw plaat. Echt leuk hoor, er zit een hele leuke tussen. We zoeken dus plaatjes uit tv-series of uit films. Deze onder andere kwam binnen. Ja, Danny de Munk weet je nog. Vrienden voor het leven. Yvonne Voorwald heeft deze ingestuurd. Nou, misschien komt hij nog langs deze week. Wie weet. En blijf ze ondertussen mailen. We gaan naar Erik Kooijman. Die is in Den Haag Loosduinen en vermaakt zich daar prima met welbespraakte mensen vandaag. In het kader ook van de week van de praatjes. Hè?
1: Ja, zeker. Dat gaat best wel goed. Ja. Ze durven toch wel ook met die microfoon erbij. En ik ben nu bij de Jeu de Boel Club altijd voorwaarts. En daar wordt ook aardig gebald. Ik ben altijd gelijk gevangen als het om een sport gaat. Dan zit ik in elke wedstrijd. En ook hier, er worden hier 5, 6 potjes tegelijk gespeeld. Maar ik vind het mooi om te zien. En ik wil graag meedoen dan ook gelijk. Maar ja. Ik ben nog iets te jong. Gemiddelde leeftijd is hier 75.
0: Oh ja.
1: Joke, praten jullie veel?
2: De hele tijd door.
1: Ja. Ja. Mag dat?
2: Eigenlijk niet. Nee, als iemand gooit moet je eigenlijk wel een beetje stil zijn. Maar voor de lol allemaal. Dus,
1: Heb je wel eens een beker gewonnen hiermee?
2: Jawel. Ja? Jawel. We doen ook wel eens spelletje met andere clubs in de buurt. En dan hebben we een toernooitje. En dan of bij DGW ook. En, hoe heet het daar?
1: Ja, weet ik niet. Ja. Ergens anders. Ja. Maar het is, ik kan me voorstellen, want ik sprak net met een van de andere mensen hier. En die zei, ja, je beweegt, je praat en je hebt nog een beetje gein ook met elkaar.
2: Dat is zo. Ja, en als we klaar zijn, dan komt de wijn op tafel. We hebben koelkastjes staan hier, dus komt allemaal goed.
1: Ja, ik zag ook dat de sherry is nog billig geprijsd.
0: De sherry.
2: Nou, sherry hebben we hier niet.
1: Dat stond op de lijn.
2: Moet eens proberen. Wij gebruiken geen sherry, dus nee, hebben we niet.
1: Nee, maar daar ga je ook wat beter van praten.
2: Ja, dat is zo.
1: Merk je wel dat sommige mensen die wat verlegener zijn, soms een drempeltje over moeten?
2: Jawel, maar die worden gauw wel meegenomen door ons met de kletspraatjes. En even luisteren wat ze zelf leuk vinden om over te praten. Ja. Zo gauw ziektes zijn, dan kappen we het altijd af.
1: Ja.
2: Dat doen we morgen.
1: Morgen praten we over ziektes, ja. Dat is ook een verschijnsel wat je veel ziet of veel hoort. Hè? Ja.
2: Dat hoeft van ons niet.
1: Dat is een van de regels van altijd voorwaarts.
2: Ja, ja, onder andere. Ja. Ja.
1: Kijk, dit apparaatje, daar zoek ik al jaren naar. Dat is zo mooi.
3: En wat wil je daarmee doen?
1: Nou, gewoon een keer doen.
3: Oh, een keer doen.
1: Nou, en Menno, dat is zo'n touwtje, dan hoef je niet te bukken.
0: Oh ja, ja, handig. Ja.
1: Klikt hij zo. Klik, en dan kan je hem zo optillen.
0: Ja.
1: Fantastisch. Vindt u het leuk om hier te zijn, mevrouw?
3: Heel leuk, zeker.
2: Oh, ja.
1: Ik, bent u een prater?
3: Nee, niet zo erg. Nou ja, nee, niet zo erg. Ga maar lekker naar Joke.
0: Oh, Joke moet gooien. Hé, hey, maar Erik Sherry, ik moest daar toch even over nadenken. Dat is, bestaat dat nog überhaupt? Dat was een drankje dat werd veel door vrouwen gedronken in de jaren 80 volgens mij.
1: Ja, en dan eigenlijk bijna al op dit tijdstip dat jij in de sherry kon, hoor. Dat was,
0: zo begin
1: was
0: van de
1: zeker
0: middag.
1: Vroeger heel gewoon. Ja. Maar Joke houdt er niet van.
2: Vroeger was het sherry-tijd.
0: Oh, ja.
2: Maar we hadden vroeger ook natuurlijk sherry met eieren om af te vallen. En niet eten.
1: Ja, was dat een dieet?
2: Dat ging goed vroeger, ja.
1: Oh. Sherry en alleen eieren.
0: Oh, ja.
2: Dat ging heel goed vroeger.
1: Nou, ik ga het eens een keer proberen.
0: Wat doen we dan moeilijk nu, hè, met al die moeilijke diëten? Gewoon sherry en eieren, klaar.
1: Ja, goede combinatie. Hé,
0: hey, Erik, dat is mooi.
1: Je hebt wat afgepraat.
0: Ja,
1: ja, belangrijk.
0: Maar, en het is de hele week nog de week van de praatjes. Blijven we dat dan de hele week zo doen? Of zeg je van, nou ja, we zoeken gewoon weer bestemming op. We kijken wel.
1: Nou, kijk, het een sluit het ander niet uit.
0: Nee, het hoort bij altijd, op de kaart. Ja.
1: Onder het motto praatjes maken. Praatjes te maken, nee. Is ook wel veel gepraat.
0: We gaan het zien deze week. Je bent de hele week de verslaggever in op de kaart. Dus tot morgen, Erik.
1: Oké, Joke, bedankt.
2: Ja, oké, tot ziens.

0: Mars, I Just Might.
1: Jouw plaat.
0: Daar eindigen we mee. En er komen ontzettend veel leuke platen binnen in het kader van films en tv-series. Blijf ze sturen naar menno@omroepwest.nl. Mike die koos voor een plaatje uit 81 uit de James Bond film For Your Eyes Only. En dat is ook de titel van dit nummer van Sheena Easton. Mooi. Maak er nog een mooie dag van. Tot morgen. For you.

0: Dames en heren, u heeft vast weer genoten. Dit was Menno in de middag. Tot morgen en een hele fijne middag.
1: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
2: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
3: Get ready for the OG.
4: All y'all bitches wanna look like me.
5: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Yeah. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
3: With the OG.
2: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
7: ALS is nog steeds een doodvonnis. Maar onderzoekers geloven dat een behandeling dichterbij is dan ooit. Met jouw nalatenschap help je levensreddend onderzoek naar ALS te versnellen. Zo geef je toekomstige patiënten wel een kans.
8: Ik wil geen verzekeringsgedoe.
9: Ik ook niet.
8: Verzekeringsgedoe? Nee joh. Verzekeren kan ook Allianz Direct. Even een foto maken van de schade. En door. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl.
10: We kunnen door.
8: Direct door. Allianz Direct.
7: Neem Stichting ALS Nederland op in je testament. Kijk op als.nl/nalaten.
11: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
12: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
13: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren? En dat een octopus 3 harten heeft?
14: Hoe weet jij dat?
15: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
12: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl, van klassiek tot art deco.
16: Zometeen komen Hall en Oates eraan. Adult Education en ook City to City staat gepland. Eerst het nieuws van 2 uur, Melle Tuik.
17: Het monumentale stadhuis van Gouda krijgt de eretitel Meester Restauratie 2027. De jury noemt de restauratie een voorbeeldproject waarin historie, duurzaamheid en modern gebruik samenkomen. Het Goudse stadhuis liet daarmee projecten in onder meer Delft achter zich. De officiële uitreiking is eind januari in Gouda. En in delen van het oude centrum van Den Haag en Scheveningen lijkt de rust terug rond het omstreden parkeertarief. Na aanpassing van de dagkaart van €50 is het aantal parkeeracties in de betrokken straten verdrievoudigd, meldt de gemeente. Ondernemers op Scheveningen willen de discussie nu laten rusten en vragen vooral om betere parkeerinformatie. En de inbrekers zijn dit weekend 's nachts een groot bedrijfspand in Zoetermeer binnengegaan.

0: hadden een hek opengebroken en spullen verzameld om mee te nemen. Agenten die waren afgekomen op een melding zagen het opengebroken hek, waarna een achtervolging volgde. Eén verdachte kon met een stroomstootwapen worden aangehouden en een politiehond vond in een trailer de tweede inbreker. Meer regionieuws straks om 14:30. Nu eerst het overige nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De opperbevelhebber van de NAVO heeft op een veiligheidstop in Warschau een zeldzame toespraak gehouden. Daarin schetste hij wat er gebeurt als een vijand een NAVO-land aanvalt. Zo kan het bondsgenootschap hard ingrijpen met onder meer drones en kunstmatige intelligentie. Ook kunnen grondtroepen worden ingezet om een invasie te stoppen. Opperbevelhebber Alex Grinkiewicz benadrukte wel dat de NAVO een defensief bondgenootschap is. Maar defensief betekent niet zwak, zei hij. Het aantal abortussen in Nederland is het afgelopen jaar licht gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. In totaal ondergingen een kleine 40.000 mensen een abortus, 493 meer dan vorig jaar. De meeste abortussen vonden plaats bij vrouwen tussen de 25 en 29 jaar en vrouwen tussen de 30 en 34 jaar, meldt de inspectie. Op het moment van de ingreep was iets meer dan de helft van de vrouwen tussen de 5 en 6 weken zwanger. In Frankrijk heeft een jongen van 14 om zich heen geschoten op een middelbare school. Daarbij raakten de directeur en een docent gewond. De schietpartij was in Aubagne, ten oosten van Marseille. De scholier zou 4 schoten hebben gelost met een groot vuurwapen, mogelijk een jachtgeweer. De politie heeft hem opgepakt. De directeur en de docent zouden niet levensbedreigend gewond zijn. Waarom de jongen begon te schieten is onduidelijk. Schepen op de IJssel kunnen voorlopig weer in beide richtingen varen tussen Arnhem en Zutphen. Dat kon sinds eind september niet vanwege de lage waterstand. Nu die waterstand in de rivier is gestegen, is het eenrichtingsverkeer vandaag opgeheven. Dan het weer, geregeld zon en overal droog bij 16 tot 19 graden. Morgen meer bewolking, vooral in de middag wat lichte regen. Het wordt rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Files en vertragingen krijg je van de ANWB. Daar zit Annemieke Bosgaard.
2: Eén vertraging in de regio op de N11, Bodegraven richting Leiden. Tussen Hazerswoude-Dorp en de aansluiting met de A2 staat 2 kilometer file met 10 minuten vertraging door bergingswerkzaamheden.
3: Wat zou jij doen als je nog één keer... nog één keer iets kan doen in je leven voordat je doodgaat? Stichting Ambulancewens helpt immobiele patiënten en mensen die niet lang meer te leven hebben. Wilt u deze ambulances en de meer dan 300 vrijwilligers ondersteunen? Doneer dan via de website van ambulancewens.nl.
4: Pech, dat overkomt altijd iemand anders, denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
5: Ook deze winter staan de vrijwilligers van de KNRM klaar om te helpen op zee. Daarbij trotseren ze stormen en metershoge golven. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
6: Deze herfstvakantie wordt het gezellig griezelen in Familiepark Drievliet. De griezelbus komt tot leven, de attracties worden overgenomen door Gerry de Gier en beleef de nieuwe, spannende Halloween-show met Chip, Charlie en natuurlijk Daan Pelikaan. En hoe vroeger je boekt, hoe voordeliger je ticket. Ga snel naar drievliet.nl.
5: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
7: Tot 4:00, muziek aan zee.

0: City to City. The Road Ahead. Eind jaren 90. En daarvoor Daryl Hall samen met John Oates. Muziek uit de jaren 80. Adult Education in Muziek aan Zee. Op de maandagmiddag. Hopelijk heb je een fijn weekend gehad. Ben je lekker uitgerust. Dan kan je er weer een weekje tegen. Ik in ieder geval wel. Onder meer straks blije berichten die gaan over je boot weer op het droge hijsen. De kregnaal wat heeft te maken met een portemonnee verliezen. En hem dan toch weer na hele lange tijd terugkrijgen. En de fijnste muziek gepland. De Cats komen eraan. Sure He's a Cat. Ook Natalie Imbruglia met Thorn komt eraan. En zometeen hier, ja, sombere muziek van vorig jaar, Undressed. Dat het nieuws uit de regio en alles over het weer.
1: Je luistert naar Muziek aan Zee.

0: Anne-Marie David, tutere conatra in Muziek aan Zee. Op zoek naar de vrolijkheid, ook deze maandag natuurlijk.
1: Blije berichten.
0: Onderhoud collega Michael, die heeft lekker gevaren het hele seizoen. Maar het was nu toch wel de allerlaatste keer. Hij heeft een foto geplaatst. En dan is weer het nodige onderhoud natuurlijk nodig aan zo'n bootje. Maar hij gaat natuurlijk ook weer de stalling in vaak, hè, of op het droog, om even een goede beurt te geven. Maar hij heeft een mooi seizoen gehad en dat is fijn om te horen. En de gemeente Den Haag had ook een mooie tweet geplaatst. Wandel mee met de boswachter en ontdek de Haagse natuur. Er staan gratis wandelingen op het programma. Wil je er meer over weten, die gratis wandelingen, kijk dan op het haagsgroen.nl. Kijk, dat is altijd een fijne tip. Leuke wandelingen in Den Haag. Ja.

Sombre hoorde met Undressed. En we gaan op naar het nieuws uit de regio van 14:30 zometeen hier. Je wordt bijgepraat over alles wat zich afspeelt. Eerst nog Michael Jackson.

0: zaterdag tussen 12 en 2, Broodje Bral.
1: Spanning en ontspanning. Sensatie en toch ook serieus. De lach en de traan, die hoor je bij mij. Iedere zaterdagmiddag tussen 12 en 2. Lekker lachen in de lunch.
0: Broodje Bral, elke zaterdagmiddag tussen 12 en 2.
2: Op 89.3 Radio West.
3: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
4: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
5: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
6: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen, daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
7: Geeft ruimte.
8: Een snelle boodschap of een dagje shoppen. Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
9: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olsafe.nl.
8: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
10: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
11: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op PrestonPalace.nl.
10: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
12: Die mensen van de firma Fred van Rijn, dat zijn echte toppers. Mijn hele huis is opnieuw gestoffeerd. Gordijnen, behang, vloerbedekking, keurig.
13: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
14: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en je elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Een reis vol belevenissen, waar alles voor je geregeld is. Ontdek vanuit Rotterdam het mooiste van Noord-Europa. Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise.
15: Je luistert naar Muziek aan Zee. Het nieuws krijg je vandaag van Melle Tuik. Goedemiddag, Melle.
16: Goedemiddag, Marjolein. Het monumentale stadhuis van Gouda heeft de eretitel Meester Restauratie 2027 gekregen. De vakjury noemt de restauratie een voorbeeldproject waarbij historische onderdelen, duurzaamheid en modern gebruik succesvol zijn samengebracht. Bij de restauratie zijn verschillende historische bouwlagen van het stadhuis behouden, van de middeleeuwen tot aan de restauratie uit de jaren 50. En ook de verduurzaming van het pand krijgt lof van de jury. Zo zijn onder meer energiezuinige verwarming en natuurlijke isolatiematerialen toegepast, zonder het monumentale karakter aan te tasten. En de officiële uitreiking van de eretitel vindt eind januari volgend jaar plaats in natuurlijk het stadhuis van Gouda. En in Den Haag lijkt de rust terug rond het omstreden parkeertarief in delen van het oude centrum in Scheveningen. 3 jaar geleden voerde de gemeente daar een dagkaart van €50 in om parkeeroverlast tegen te gaan. En dat zorgde voor veel protest. Ondernemers zagen klanten wegblijven en vreesden voor het imago van Scheveningen. En daarom werd het systeem vorig jaar aangepast. Bezoekers betalen nu een oplopend tarief. Hoe korter ze parkeren, hoe minder ze betalen. En volgens de gemeente werkt dat. Het aantal parkeeracties in de 22 betrokken straten is verdrievoudigd en bewoners kunnen nu nog steeds makkelijk een plek vinden. En ondernemers op Scheveningen willen de discussie nu laten rusten. Ze pleiten vooral voor duidelijke informatie over parkeren en een beter parkeerverwijssysteem. En in Delft geldt vandaag een kookadvies voor bewoners van de Stieltjesweg en omgeving op de Technische Universiteit Campus. Waterbedrijf Evides meldt dat kraanwater eerst gekookt moet worden voordat het wordt gebruikt om te drinken, te koken, tanden te poetsen of babyvoeding te maken. Het kookadvies geldt sinds vanochtend 10 uur en blijft van kracht tot 4 uur vanmiddag. En daarnaast kunnen bewoners last hebben van lage waterdruk of tijdelijk helemaal geen water uit de kraan. En de Stieltjesweg ligt op de campus van de TU Delft, waar grote studentencomplexen staan en ook onderzoeksinstituut TNO is daar gevestigd. En Evides werkt aan een oplossing van het probleem. En dan tot slot, 3 regiogenoten doen dit jaar mee aan Expeditie Robinson. Het gaat om de Haagse goldbandzanger Boas Kok, influencer Denise Anna uit Den Haag en Maxime Meiland uit Noordwijk. De 19 Nederlandse en Vlaamse deelnemers zijn voor het nieuwe seizoen afgereisd naar Maleisië. En daar moeten ze 34 dagen zien te overleven op een tropisch eiland, terwijl ze proeven en eilandraden weten te doorstaan.
15: En het weer, dat krijg je van onze weerman Huub Miezee.
7: Vanmiddag is het zonnig, later vandaag, maar dat zal vanavond pas zijn, komt er meer bewolking en het blijft verder droog. De wind is zuid-zuidoostelijk, zwak tot matig en het wordt ongeveer 17 graden. Vanavond is er meer bewolking. In de loop van de avond kan er plaatselijk wat lichte regen of motregen vallen. De zuidenwind neemt wat toe, wordt aan zee af en toe windkracht 5 en vannacht wordt het ongeveer 13 graden. Ook morgen is er veel bewolking. Af en toe valt er wat lichte regen of motregen. De wind is morgen zuidelijk, matig tot vrij krachtig. En morgenmiddag wordt het ongeveer 19 graden. Woensdag is er weer geregeld zon, wordt het 17 graden. Ook donderdag is het droog met wolkenvelden, maar ook dan geregeld zon. En dan wordt het ongeveer 19 graden.
16: En er is verkeersinformatie voor onze regio. Die krijg je van de ANWB, daar zit Robert Vriese.
17: Na een ongeluk op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam zijn bij Hoofddorp Zuid 3 rijstroken dicht. Daardoor 4 kilometer file en een kwartier vertraging. 10 minuten vertraging door bergingswerkzaamheden op de N11 vanuit Bodegraven naar Leiden. Kom je in de file bij de aansluiting met de A4.
16: En tot zover het uitgebreide regio nieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
18: Muziek aan zee. Dit is Radio West.

Natalie Cole, This Will Be. En daarvoor hoorde je Natalie Imbruglia, een Australisch-Brits zangeres, maar ook actrice. Ze speelde ooit in de populaire Australische soapserie Neighbours. Dat is net zoiets als GTS'te hier, zeg maar. En daar speelde ze de rol van Beth Brennan. Maar ze ging dus ook muziek maken en haar doorbraak volgde in 1997 met de debuutsingle Torn. Een groot succes dus en je hoort het hier in Muziek aan Zee op Radio West. Tijd voor muziek uit eigen land. Ja, ik heb er wel zin in. Dit zijn de Puma's en Snelle, altijd van die prachtige teksten. Ik krijg er soms kippenvel van. Dit is Op jou heb ik gewacht.

Contact met de radiostudio kan heel simpel via WhatsApp. Het nummer is 070 307 8080. Wil je reageren op een programma van Radio West? Heb je een nieuwstip of een verzoek? Stuur je bericht naar 070 307 8080 en je app komt rechtstreeks in de studio uit. 070 307 8080.

0: Simply Red, It's Only Love. Stel, je bent lekker met een verbouwing bezig en dan vind je onder een oude vloer een oude portemonnee die ruim 50 jaar eerder is verloren, blijkbaar. Uiteindelijk hebben ze een oproep geplaatst op sociale media, omdat natuurlijk er spullen in zaten, onder meer een rijbewijs, een studentenkaart en nog veel meer, waardoor ze de naam wisten. En is de eigenaar herenigd met zijn portemonnee.
1: Krijg nou wat!
0: Ja, 51 jaar later. Het is toch grappig hoe dat uiteindelijk is gelopen. En dat je dan toch nog na ruim 50 jaar je oude portemonnee met je rijbewijs destijds nog terugkrijgt.

0: lawaai?
1: Het is een beetje bij mij ergens in de buurt. En er zijn buren van mij die al hebben gezegd in de groepsapps, de buurtapp, van we pakken een hotelletje.
0: Ja. Die gaan er vandoor.
1: Nou, als je het niet weet, dan denk je, nu vergaat dus de wereld. Dit is waar we altijd bang voor waren. Als je het wel weet, dan, ja, weet je, slippende motoren en zo. En echt een, ik zeg nooit teringherrie, maar het is echt een teringherrie.
0: Ja, maar ja. Dat Lisette dan zo uit de bol gaat, jouw vrouw, in zo'n nacht.
1: Dat... Nou, dat is wel fijn, want door die luilak hoor je dat dan niet. Je hoort haar dan één nacht niet.
0: Ja, Jordi Bloem. Oh, ik hoor dat trouwens Bob hier ook heel erg om moet lachen. Hoor je dat? Ja. Op locatie Bob.
2: Sorry. Ja, je ziet dat ik al open stond.
3: Ja, oké. Okay. Tot gaat het, Bob?
2: Jezus, zijn we dicht, jongens.
0: Ik zat van mijn tijd ongeluk de verkeerde schuim open. Dat is
1: echt grappig. Dit gaat van mijn tijd af, vond ik Jordi zeggen.
0: Nou, Jordi, wordt het lekker weer.
4: Ja, het kunnen ook kort zijn, hoor. Prachtig weer voorlopig. Ja. Nou, tot ziens. Fijn.
5: Radio West, altijd dichterbij. Dit is Radio West.
6: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
7: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
8: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, eet smakelijk voor straks.
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
8: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
10: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
11: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
12: Hey,
10: ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
13: We kunnen het bij Prominent hebben over design, over onze stijlvolle banken en stoelen, over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
14: Womo Alexandrium bestaat 30 jaar. Kom daarom schaatsen op onze ijsbaan. Bak met een bekende tv-kok, plof neer bij het bankhangconcert, kom wooncurlen en nog veel meer. Ontdek alle 30 binnenkomers op womoalexandrium.nl.
15: Het was een kei van een hit van Nena in 1983. Nooit nooit zich loef ballons. De eerste plaat die ik zometeen mag gaan draaien. Eerst het nieuws van 3 uur, Melle Tuik.
16: Bewoners van de Stieltjesweg op de campus van de Technische Universiteit in Delft moeten kraanwater vandaag eerst koken voordat ze het gebruiken om te drinken of te koken. Waterbedrijf Evides gaf het kookadvies vanochtend af vanwege een storing. Ook kan de waterdruk laag zijn of kan water tijdelijk uitvallen. Het advies geldt tot 4 uur vanmiddag, terwijl Evides werkt aan een oplossing. En bij een flat in de straat Aan het Verlaat in Delft is vanmiddag brand uitgebroken. De brandweer kwam met spoed ter plaatse. Bij het incident raakte niemand gewond. Enkele bewoners die aanwezig waren moesten wel de flat verlaten. Op de 7e etage sloeg de brandweer een raam kapot om de rook uit de woning te laten. De oorzaak van de brand is vooralsnog onbekend. En in delen van het oude centrum van Den Haag en Scheveningen lijkt de rust rond het omstreden parkeertarief weer wedergekeerd. Na aanpassing van de dagkaart van €50 is het aantal parkeeracties in de betrokken straten verdrievoudigd, meldt de gemeente. En ondernemers op Scheveningen willen de discussie nu laten rusten en vragen vooral om betere parkeerinformatie. Meer regionieuws straks om 3:30, nu het overige nieuws.
17: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Bij een brand in een woning in Doesburg in Gelderland is een lichaam gevonden, meldt de veiligheidsregio. Wie het slachtoffer is niet bekendgemaakt. Ook is nog onduidelijk of er andere slachtoffers zijn. Het vuur in het pand ontstond rond 8:30 vanochtend en daarbij kwam veel rook vrij. Omliggende woningen werden ontruimd. De brandweer had het vuur na een paar uur onder controle. De woning

0: raakte zwaar beschadigd. Hoe de brand in Doesburg kon ontstaan, is onbekend. De opperbevelhebber van de NAVO heeft op een veiligheidstop in Warschau een zeldzame toespraak gehouden. Daarin schetste hij wat er gebeurt als een vijand een NAVO-land aanvalt. Zo kan het bondgenootschap hard ingrijpen met drones en kunstmatige intelligentie. Ook kunnen grondtroepen worden ingezet om een invasie te stoppen. De opperbevelhebber benadrukte wel dat de NAVO een defensief bondgenootschap is, maar defensief betekent niet zwak, zei hij. Het aantal abortussen in Nederland is het afgelopen jaar licht gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. In totaal ondergingen een kleine 40.000 mensen een abortus, 493 meer dan in 2024. De meeste abortussen vonden plaats bij vrouwen tussen de 25 en 34 jaar. Op het moment van de ingreep was iets meer dan de helft van de vrouwen tussen de 5 en 6 weken zwanger. Een van de voorzitters van de Duitse regeringspartij SPD is onverwacht opgestapt. Bärbel Bas legt ook haar functie neer als minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De directe aanleiding is het overlijden van haar stiefdochter, maar ook de aanvallen op haar persoonlijk spelen een rol. Volgens Bas komen die ook vanuit de coalitiepartner CDU. Dan het weer, geregeld zon en overal droog bij 16 tot 19 graden. Morgen meer bewolking, vooral in de middag wat lichte regen. Het wordt opnieuw zacht en rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Files en vertragingen in onze regio krijg je van de ANWB. Daar zit Robert Vriezen.
2: Langzaam rijdend verkeer op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam na een ongeluk bij Hoofddorp Zuid. Zijn daar 3 rijstroken dicht. 5 kilometer file en 10 minuten vertraging. Daar 10 minuten vertraging ook op de A16 als je vanuit Rotterdam naar Breda rijdt. Je komt in 4 kilometer file bij Hendrik Ido Ambacht. En 10 minuten vertraging door bergingswerkzaamheden op de N11 Bodegraven Leiden. Bij de aansluiting met de A4 is de rechte rijstrook dicht en zodoende 2 kilometer langzaam rijdend verkeer.
3: Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
4: Zo, hey. Is dat in Den Haag? Ontdek de werelden van Aventuria. Zo is er een reptielen, vogel, vissen, knaagdieren, honden en kattenwereld. Bewonder Mappamundia, de attractie. En beleef de lekkere happen van Aventuria's Kitchen. Wat begon als de vogelkelder 50 jaar geleden, is nu uitgebreid tot een natuurontdekcentrum voor jong en oud. Tot Aventuria!
5: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
6: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
5: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Baan je in een andere wereld. Metershoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonderwalls. Nu in Museum Gouda.
8: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
7: Wonderwalls. Geweven meesterwerken. Nu te zien in Museum Gouda.
8: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl. Van klassiek tot art deco.
9: Tot 4 uur, muziek aan zee.

0: The Little River Band, Forever Blue, geschreven al in 1986. Het album No Rains is de laatste plaat waarop John Farnham als zanger te horen is, waar het op staat. En de bandleden Graham Goble en Steve Foster schreven het nummer dat pas eigenlijk in 1995 een weg vond naar onze hitlijst. En dat kwam mede dankzij een aantal Nederlandse DJ's die het graag draaiden. Nou, dat snap ik heel erg, want ik draai het nummer ook graag. Daarvoor hoorde je Nena, Nornu Nornzi, Gloefballons. Ja, wat een succesvolle plaat was dat ook in 1983. Hè? Dat weten we allemaal nog wel. Het tweede uurtje op de maandagmiddag. Onder meer de Margriet Eshuis Band straks met Black Pearl. Santana komt eraan met She's Not There. En Wet, Wet, Wet, Sweet Surrender. Alles over het nieuws en wat gaat het weer doen. Het komt allemaal voorbij, dus fijn dat je er nog bij bent.
1: Muziek aan zee.

0: Ja, het is steeds zichtbaarder geworden hoe belangrijk ruimtevaart is voor onze veiligheid, voor onze voor gegevens over de aarde, voor de wetenschap. Dus de Europese Commissie die wil daar ook en moet daar ook een rol in spelen. Gewoon omdat het belang van ruimtevaart zo groot geworden is.
1: Vernieuwing en ontwikkeling in de ruimtevaarttechnologie wordt in de toekomst steeds belangrijker. De EU en ook Nederland doen volop mee.
2: Ik denk dat vooral het belang van ruimtevaart is innoveren. Als je ziet dat in het verleden allerlei uitvindingen zijn gedaan omdat het eerst begonnen is om de ruimtevaart. En ik hoop dat die toekomstige innovaties, dat die uit Europa komen.
1: Je ziet het in Brussel in de buurt. Vandaag vanaf 5 uur. Elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

Michael Nesmith hoorde je met Silver Moon. Ja, ik ga niet zo hoog hoor, dat gaat mij niet lukken. Het museum in Noordwijk, Museum of Comic Art, MoCA, verwacht binnenkort de 7500ste bezoeker bij een tentoonstelling die nu te zien is over Jan van Haasteren, The Missing Pieces of a Comic Artist. Blijft onverminderd populair deze tentoonstelling blijkbaar in Noordwijk. En daarom hebben ze nu ook besloten om het te verlengen, dat je hem kan bezoeken, tot en met 7 maart volgend jaar. Dus ja, dan gaan we alweer beginnen aan het voorjaar. Dat is lekker. Duurt nog een halfjaartje dus dat je er naartoe kan. En ja, blijkbaar is hij nog steeds heel erg populair en geliefd, Jan van Haasteren. En veel mensen willen die tentoonstelling zien. Wil je er meer over weten? Kijk even op bolle-omroep.nl.

0: Je luistert naar Muziek aan Zee met Marjolein Visser.
1: Dit is Radio West.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
4: Bent u op zoek naar een veelzijdige SUV zonder concessies aan comfort? Ontdek de ruime Citroën C3. Nu voor nog geen 20.000 euro of private lease vanaf 455 euro per maand. Citroën C3. Comfort voor iedereen.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: ALS is nog steeds een doodvonnis. Maar onderzoekers geloven dat een behandeling dichterbij is dan ooit. Met jouw nalatenschap help je levensreddend onderzoek naar ALS te versnellen. Zo geef je toekomstige patiënten wel een kans.
8: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
7: Neem Stichting ALS Nederland op in je testament. Kijk op als.nl/nalaten.
8: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
9: Op zoek naar een nieuwe droombadkamer? Bezoek Bakker Tegels en Badkamers in Vlaardingen. Ontdek meer dan 40 badkameropstellingen. Van 3D-ontwerp tot aan montage. Bakker Tegels en Badkamers. Kijk op bakkervlaardingen.nl.
10: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren en dat een octopus 3 harten heeft?
11: Hoe weet jij dat?
12: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
13: Muziek aan Zee op Radio West. Het regionale nieuws krijg je van Melle Tuik. Goedemiddag, Melle.
14: Goedemiddag, Marjolein. De politie in Katwijk waarschuwt inwoners voor verschillende vormen van oplichting. Criminelen bellen slachtoffers op en proberen hen geld over te laten maken of software te laten installeren. In één geval werden mensen overgehaald om een thuisbatterij te kopen. Ze betaalden daarvoor, maar kregen het product nooit geleverd. En bij een andere vorm van oplichting moesten slachtoffers een bestand downloaden en daarna hun bankpas tegen de telefoon houden. En op die manier konden oplichters misbruik maken van de bankgegevens. Volgens de politie in Katwijk duiken er steeds nieuwe methoden van oplichting op. En wie twijfelt of slachtoffer denkt te zijn geworden, kan contact opnemen met de politie via 0900 8844. En in Delft geldt vandaag een kookadvies voor bewoners van de Stieltjesweg en omgeving op de TU Campus. Waterbedrijf Evides meldt dat kraanwater eerst gekookt moet worden voordat het wordt gebruikt om te drinken, te koken, tanden te poetsen of babyvoeding te maken. Het kookadvies geldt sinds vanochtend 10 uur en blijft van kracht tot 4 uur vanmiddag. En daarnaast kunnen bewoners last hebben van lage waterdruk of tijdelijk helemaal geen water uit de kraan. De Stieltjesweg ligt op de campus van de TU Delft, waar grote studentencomplexen staan en ook onderzoeksinstituut TNO is gevestigd. Evides werkt aan een oplossing van het probleem. En in Den Haag lijkt de rust terug rond het omstreden parkeertarief in delen van het oude centrum in Scheveningen. 3 jaar geleden voerde de gemeente daar een dagkaart van 50 euro in om parkeeroverlast tegen te gaan. En dat zorgde voor veel protest. Ondernemers zagen klanten wegblijven en vreesden voor het imago van Scheveningen. En daarom werd het systeem vorig jaar aangepast. Bezoekers betalen nu een oplopend tarief. Hoe korter ze parkeren, hoe minder ze betalen. En volgens de gemeente werkt dat. Het aantal parkeeracties in de 22 betrokken straten is verdrievoudigd en bewoners kunnen nog steeds makkelijk een plek vinden. En de ondernemers op Scheveningen willen de discussie nu laten rusten. Ze pleiten vooral voor duidelijke informatie over parkeren en een beter parkeerverwijssysteem. En dan tot slot, het monumentale stadhuis van Gouda heeft de eretitel Meester Restauratie 2027 gekregen. De vakjury noemt de restauratie een voorbeeldproject waarbij historische onderdelen, duurzaamheid en modern gebruik succesvol zijn samengebracht. De selectiecommissie bestond uit 6 vakprofessionals uit verschillende delen van de erfgoed- en restauratiesector. En naast Gouda waren ook restauratieprojecten in onder andere Delft en Hoorn genomineerd. En de officiële uitreiking van de eretitel vindt eind januari plaats in het stadhuis van Gouda.
13: En het weer, dat krijg je van onze weerman Huub Miezee.
15: Vanmiddag is het zonnig, later vandaag, maar dat zal vanavond pas zijn, komt er meer bewolking en het blijft verder droog. De wind is zuid-zuidoostelijk, zwak tot matig en het wordt ongeveer 17 graden. Vanavond is er meer bewolking. In de loop van de avond kan er plaatselijk wat lichte regen of motregen vallen. De zuidenwind neemt wat toe, wordt aan zee af en toe windkracht 5 en vannacht wordt het ongeveer 13 graden. Ook morgen is er veel bewolking. Af en toe valt wat lichte regen of motregen. De wind is morgen zuidelijk, matig tot vrij krachtig. En morgenmiddag wordt het ongeveer 19 graden. Woensdag is er weer geregeld zon, wordt het 17 graden. Ook donderdag is het droog met wolkenvelden, maar ook dan geregeld zon. En dan wordt het ongeveer 19 graden.
14: Files en vertragingen in onze regio krijg je van de ANWB. Daar zit Robert Vriezen.
16: Langzaam rijdend verkeer op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Want bij Hoofddorp Zuid is een ongeluk gebeurd. Er is daar maar één rijstrook open. Zodoende 4 kilometer file en een kwartier vertraging. Kwartiertje vertraging op de A16 Rotterdam-Breda bij Dordrecht Centrum. 8 kilometer langzaam rijdend verkeer. En 10 minuten vertraging op de N11 vanuit Bodegraven naar Leiden bij de aansluiting met de A4. 2 kilometer file daar. Vanwege bergingswerkzaamheden is daar de rechte rijstrook dicht.
14: En tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten, blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
0: Muziek aan zee.

0: Een pareltje. Black Pearl. De Margriet Eshuis Band genieten toch op Radio West. Daarvoor hoorde ik nog Santana met She's Not There. En nu even de spieren een beetje losmaken, want het mag weer.
1: De meedansplaat van de dag.
0: Komt eraan en die komt dit keer van Jennifer Lopez. Ook wel J-Lo genoemd. Zangeres, maar natuurlijk ook actrice. Ik heb haar in veel films zien schitteren. En onlangs stond ze ook op de catwalk. Ze stilde de show bij een modeshow in Milaan. Ze kan dat als geen andere en is nog steeds heel soepel ook hoor, voor haar leeftijd. 57 ondertussen. Maar wat een fijn nummer om even lekker gek te doen. Doe je mee? Hier is Jennifer Lopez, de meedansplaat.

zo nog een beetje aan het uithijgen van Jennifer Lopez, de meedansplaat. Nu mag ik muziek uit Schotland gaan draaien. Wet, wet, wet. Met die leuke zanger. Ik had wel een beetje een crush voor hem, hoor. Marty Pello natuurlijk. Grote hits gehad. Wishing I Was Lucky, Angel Eyes. En dit nummer wat ik nu ga draaien. Dit is Sweet Surrender in Muziek aan Zee.

0: Omroep West is voor nieuwstips ook bereikbaar via de tiplijn.
1: Hartelijk dank voor het bellen naar de tiplijn van Omroep West.
0: Nieuwstips voor radio en TV West en omroepwest.nl. Bel 070 307 8008 of mail naar tip@omroepwest.nl.

Terug naar de jaren 60 met de Fortunes. This Golden Wing hoorde je als een van de laatste platen in dit programma. Kan er nog wel eentje draaien hoor. Maar om 4 uur moet ik natuurlijk weer het stokje overgeven aan Bas Martinius. En die heeft er heel erg zin in. Zometeen Wes komt thuis met in het laatste uurtje natuurlijk de 60s at 6, zoals op de maandag. Binnenkort komt er ook een Sweet 60s weekend aan, hè. Half oktober is dat, dus dat staat sowieso ook in de planning. Ook een leuk vooruitzicht. Maar mocht je nu al een leuke plaat dus willen horen uit de jaren 60, geef het aan hem door. Bas, apenstaartje, omroepwest.nl. Ben ik er morgen weer om 2 uur. Tot dan, doeg. Muziek aan zee.

0: Je ziet wel echt hoe groot dat vliegveld was.
1: Het is enorm groot. Ja. Echt heel groot.
0: Zo die...
1: Ja, zonder meer.
0: Die uitgestrektheid ziet en dan te bedenken dat het allemaal wordt volgebouwd. Hè? Dat hier straks een woonwijk komt.
1: Ja, het is onvoorstelbaar.
2: Waar vroeger vliegveld Valkenburg was, komt de nieuwe woonwijk Valkenhorst. Alle reden om nog één keer een kijkje

0: Grendel dan, uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
1: Zin in een tropisch dagje uit? Kom naar Pantropica. Beleef samen met jouw familie de leukste indooravonturen. Leef je uit in de waterrijke speeljungle. Wandel tussen vlinders, flamingo's en aapjes. En laat je betoveren in de adembenemende bloemenwereld. Bestel je tickets met korting op pantropica.nl.
0: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
2: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
3: Gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd, gedropt. Genieten van Oldtimers Drop. Nu ook suikervrij.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
7: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Landgoed Zonheuvel op de Utrechtse Heuvelrug. 3 dagen, inclusief diner, al voor €148,50.
8: Voordeeluitjes.nl.
9: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
7: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
8: Voordeeluitjes.nl.
10: Ja, het zal je droom maar zijn, hè? Een prachtig nieuwe vleugel mogen inspelen in de Doelen. Nou, dat overkwam Maureen uit Maasland. Straks hoor je dat natuurlijk. Nu eerst het nieuws met Melle Tuik. Melle, goedemiddag.
11: Goedemiddag. De politie in Katwijk waarschuwt voor nieuwe vormen van oplichting. Slachtoffers werden telefonisch benaderd en soms overgehaald om geld over te maken voor een thuisbatterij die nooit werd geleverd. En ook zijn er meldingen van criminelen die via gedownloade software toegang kregen tot bankpassen. In Leiden hebben dit jaar al 688 inwoners via het Volwassenenfonds meegedaan aan de sport- of culturele activiteiten. Het fonds betaalt contributie of lesgeld voor mensen met een laag inkomen en vraagt tijdens de Week van de Armoede extra aandacht voor die regeling. Volgens de organisatie weten veel inwoners in Leiden namelijk nog niet dat ze hiervoor in aanmerking kunnen komen. En 3 regiogenoten doen mee aan het nieuwe seizoen van Expeditie Robinson. Boas Kok van de band Goldband en influencer Denise Anna uit Den Haag en Maxime Meiland uit Noordwijk. De deelnemers proberen 34 dagen te overleven op een eiland in Maleisië. En de nieuwe reeks is vanaf 1 november te zien bij RTL. Meer regionieuws straks om 16:30. Nu het overige nieuws.
12: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De NAVO is klaar voor een aanval van de vijand. We zullen hem tegenhouden, verzwakken en uitschakelen. Dat was de boodschap van de hoogste NAVO-militair, de Amerikaanse generaal Grinkiewicz, op de veiligheidstop in Warschau. Grinkiewicz noemde de naam van Rusland of Poetin niet, maar volgens diplomaten was de boodschap wel degelijk aan Moskou gericht. Grinkiewicz en topman Rutte benadrukten dat de NAVO louter defensief is. De Amerikaanse generaal zei dat hij vooral wilde afschrikken en geruststellen. In Aalsmeer woedt een brand in een loods. Daarbij komt veel rook vrij. In de wijde omgeving is een grote zwarte rookpluim te zien. Omwonenden wordt geadviseerd om ramen en deuren gesloten te houden. In de loods staan volgens de brandweer auto's in brand. Het is niet duidelijk of er nog mensen binnen zijn. Ook is onbekend hoe de brand in Aalsmeer kon ontstaan. Honderden supermarkten in Frankrijk zijn gehackt. Door de cyberaanval zijn koelsystemen ontregeld. In plaats van te koelen geven ze warmte af tot 50 graden boven nul. Veel supermarkten moeten hun voorraad daarom weggooien. Het zijn filialen van ketens als Intermarché, Leclerc en Netto. In de winkel stond koelapparatuur van een Deense fabrikant. De hackers kwamen binnen via verouderde software van de apparaten. Treinvervoerders in Nederland starten vandaag met een campagne om het aantal zelfdodingen op het spoor naar beneden te krijgen. In de campagne ligt de focus op de impact die een suïcide op het spoor heeft, onder meer voor medewerkers uit de sector. De campagne is in nauwe samenwerking met de preventielijn 113.

0: Dan het weer. Het is zacht met veel zon. Het blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen meer bewolking. In de middag valt soms wat lichte regen. Het wordt dan een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
1: Dan gaan we door met de verkeersinformatie. Robert Vriezen bij de ANWB.
2: Op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam. 10 minuten vertraging. Bij Rijswijk half uur vertraging op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda. 7 kilometer file tussen Rotterdam Feyenoord en Zwijndrecht. 10 minuutjes op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda bij knooppunt Ridderkerk. En 10 minuten op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland bij Rotterdam de Delfshaven. 5 kilometer file. Ook op de N11 rijdt het langzaam. Vanuit Bodegraven naar Leiden is de rechte rijstrook dicht bij de aansluiting met de A4. 2 kilometer file daar en 10 minuten vertraging door bergingswerkzaamheden. En 207 Alphen aan de Rijn Bergambacht bij Moordrecht 10 minuten oponthoud. En 10 minuten vertraging op de N211 vanuit Hoek van Holland naar Den Haag-Zuid bij de aansluiting met de A4.
3: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert van Leeuwen Keukens en Badkamers uit Hillegom alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
4: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
5: Tijdens de Urban Walk Leiden op zondag 25 oktober wandel je langs en door bijzondere locaties waar je zelden gratis komt. Kies uit 2 afstanden en zie Leiden zoals je het nog nooit hebt gezien. Wandel jij gezellig mee? Schrijf je in via urbanwalkleiden.nl.
6: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals AH waspoeder kleur, 30 wasbeurten voor, wat denk je, €1,69. En ook nog eens door de Consumentenbond uitgeroepen tot beste koop. Prijsfavorieten, altijd laag.
7: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
7: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: Hoe lekker slaapt u eigenlijk? Met een matras van Royal Health Foam kiest u voor een gezonde nachtrust. Volledig vrij van schadelijke stoffen. Met comfort dat u elke nacht weer voelt. Wilt u ook echt lekker slapen? Kijk dan op healthfoam.com. Of bezoek onze showroom in Scheveningen. Royal Health Foam. Voor echt lekker slapen.
10: Tot 7 uur. West komt thuis.

De Koers aan het begin van West komt thuis hier op Radio West. En voor een radiostation is natuurlijk niks toepasselijker dan een liedje dat over de radio gaat. Een heel goede middag. West komt thuis tot 7 uur vanavond. Mijn naam is Bas Martinius. Ja, en we gaan het zo meteen eens hebben over een prachtig mooie klus. Het zal je gegeven zijn. Je bent pianiste en dus je bent helemaal gek op je vak. En dan krijg je de eer om in Doelen een splinternieuwe vleugel, concertvleugel dus, in te spelen. Als enige, hè, want het is natuurlijk niet zomaar een klusje. Mijn collega Rutger die zocht Maureen op uit het Westland om te vragen hoe dat allemaal zo gekomen is. Nou, dat horen we zo meteen. Verder in het programma natuurlijk ons spel De Tijdmachine. We gaan het nog hebben over herten in het hertenkamp. 5 herten liefst. Die zijn overleden na het eten van rijst. Raar. Ik ben benieuwd hoe dat zit. Steffi Taal weet er alles van. Natuurlijk een stukje cabaret op maandag. En ik heb de kanjers van het cabaret er maar weer eens uitgehaald. Van Koten en de Bie. Dus laat die radio lekker aanstaan. De kopstaartplaat komt voorbij. Het zit gewoon helemaal vol. En straks natuurlijk tussen 6 en 7. Als je dat leuk vindt. Muziek uit de jaren 60. En dan ook nog op verzoek. Dus als jij een plaatje zou willen aanvragen, geen enkel probleem natuurlijk. Bas@omroepwest.nl. Muziek van Klein Orkest. Laat mij maar alleen.

0: Mooi hè? Klein orkest, laat mij maar alleen. Een droomklus jongens, ja, het zal je gebeuren. Een maand lang mag de Maaslandse pianiste Maureen van IJzerlo de gloednieuwe concertvleugel van De Doelen inspelen. Van het befaamde Steinway & Sons. Zo'n grote concertvleugel. Een hele grote concertvleugel. Ja, en er hangt ook een prijskaartje aan hoor. 200.000 euro. Dat is niet zomaar een klusje. Nou, reden genoeg om Maureen op te zoeken. Is precies wat mijn collega Rutger Hiddenaar heeft gedaan vanochtend. Toch Rutger?
1: Ja. Meer dan 2 ton kost die, deze spiksplinternieuwe vleugel van Theater De Doelen in Rotterdam. En je zou maar de eer hebben om hem te mogen inspelen.
2: Ja, fantastisch. Ik voel me echt vereerd dat ik hierop mag spelen. Het is natuurlijk niet niks. Het is echt de grootste Steinway die er is. Steinway D noem je dat. Dus ja, ik vind het echt fantastisch om nog te mogen spelen.
1: Wat maakt deze piano zo bijzonder?
2: Hij klinkt heel helder, maar tegelijkertijd ook heel warm en heel briljant. Dus er komt echt een volume uit dat je denkt van zo, dat is heel magisch is dat.
1: Jij mocht dat specifiek doen. Klopt. Jij speelt hem deze maand alleen.
2: Ja.
1: Waarom mocht jij dat doen?
2: Ja, dat is wel een heel bijzonder verhaal. Ja, ik werk hier dus in De Doelen als stage manager. En ik was heel toevallig aan het werk. En toen werd ik eigenlijk gewoon benaderd door iemand die vroeg van ja, er is een nieuwe vleugel natuurlijk. Zou jij het leuk vinden om deze te inspelen? En ja, dat vond ik zo geweldig. Dus ik zei meteen ja natuurlijk.
1: Moet je dan iedere toets 3 keer raken op een dag? Moet je verschillende nummers spelen? Hoe ziet dat hele proces eruit?
2: Ja, dat is een hele goede vraag. Nou, ik ben wel gewend om op vleugels te spelen. Ik speel ook concerten. Maar elke vleugel is dus anders. Dus dit is bijvoorbeeld een Steinway. En elke vleugel klinkt anders qua klank. Het is heel erg handwerk. Dus het is echt, er zitten wel duizenden onderdelen in. Als je nu in de klep kijkt, kan je ook de snaren zien. De hamerkoppen die je ziet. Dus echt alles is gewoon met de hand gemaakt. Dus hij klinkt ook, dat is ook logisch dat hij dan anders klinkt. Maar ja, ik bereid me eigenlijk voor. Ik geef dan ook concerten. Dus al die stukken die ik moet oefenen, die oefen ik dan hierop.
1: Ja, dan is hij straks helemaal ingespeeld op jou afgestemd.
2: Ja, nou dat nee.
1: Worden dadelijk gaan andere artiesten ermee aan de haal natuurlijk.
2: En dan ben ik benieuwd wat die erover te zeggen hebben.
1: En betekent dat voor jou dat het inspeelproces klaar is? Of blijf jij de komende maanden lekker tokkelen?
2: Nou, we blijven wel lekker tokkelen hoor. Dat is volgens mij vinden ze dat niet heel erg. Dus af en toe als er gewoon niks hier is, dan kan ik lekker erop spelen. Ja, zeker.
0: Ja, en ik praat er nog even over na met Rutger. Rutger, één grote glimlach op haar mond natuurlijk de hele dag. Hè?
3: Absoluut, maar bij mij ook. Je kan de maandagochtend minder goed beginnen hoor, dan in De Doelen en toch een soort van privéconcert.
0: Ja, ja, ja, je hoort muzikanten vaak zeggen van het liefst sta ik in De Doelen. Toch nog liever dan in het Concertgebouw in Amsterdam. Ja. Die zaal heeft iets magisch.
3: Die heeft iets magisch. Nou moet ik wel eerlijk zeggen, hij stond vandaag echt in de hal. Dus ja. Als je binnenkomt bij De Doelen, de hoofdingang, voor de mensen die dat kennen, meteen in de ingang. Open ruimte, dus die muziek die galmt daar lekker.
0: Ja.
3: Ja, en daar werd die vleugel nu neergezet. En daar zit zij dus eigenlijk vandaag, maar ook andere dagen achter die piano om lekker te oefenen.
0: Ja, ze zei het al, lang ging ze er nog mee door, was een maand of zo, hè?
3: Ja, het idee was dus, ze hebben eind augustus deze vleugel binnengekregen. En toen is er iemand naar haar toegekomen naar wat ze vertelde, met de vraag, mag hij ingespeeld worden? Want ja, zo'n vleugel die moet bijvoorbeeld wennen aan de temperatuur van de ruimte. En het is dus technisch gezien zo dat zo'n vleugel beter wordt naarmate die gebruikt wordt.
0: Ja, ja, ja.
3: En die eer die is voor haar weggelegd. Dus ja, dan komt er ineens een jongen van 2 ton binnenrijden. En dan zeggen ze, joh, veel plezier, ga maar oefenen voor jouw eigen concert.
0: Ja, was ze daar nog een beetje zenuwachtig over of viel dat eigenlijk heel erg mee? Want het is een piano en je kan er ook hard op spelen. Het ding kan overal tegen natuurlijk.
3: Ja, nee, ik merkte geen zenuwen. Wat leuk is, Maureen is 23, die is echt nog jong. Die heeft Codarts gedaan, dus de hogeschool in Rotterdam, vooral voor muziek, kunst. Volgens mij zelfs circusopleiding. Maar dus heel serieus bezig met die muziek. En zij geeft ook zelf concerten. En het moment dat je dan die kans krijgt van joh, tijdens werk, want ze is heel druk als stage manager, maar heeft ze even tijd, mag ze achter die piano plaatsnemen.
0: Ja.
3: Ja, dat is natuurlijk vooral heel bijzonder. En dan gewoon lekker oefenen voor je eigen werk.
0: Top. Grote eer is dat. Hartstikke leuk. Leuk dat je er bent geweest. Dankjewel.
3: Geen probleem.
4: Tot 7 uur. Rest komt thuis.

Een oudje van Sherbet, How's That op Radio West. Nou, dan gaan we van oud naar relatief nieuw natuurlijk. Ilse de Lange. Dit is Get It Right op Radio West.

0: Ilse de Lange, Get It Right.
1: West komt thuis. Dit is Radio
0: West. Klokje van gehoorzaamheid gaat langzaam alweer gewoon richting 16:30. Het nieuws met Melle Tuik komt eraan. Updateje van weer en verkeer, het zit er allemaal bij. Tot die tijd, de Pasadena's.

0: Vanavond tussen 6 en 7 in West Komt Thuis is de muziekkeuze aan jou. In 60s at 6 met Bas Martinius.
1: Welke jaren 60 plaat kan ik voor je draaien? En waarom? Nou, zet het allemaal even in een mailtje aan bas@omroepwest.nl.
0: 60s at 6 in West Komt Thuis, alleen op Radio West.
2: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
3: Je hebt minder last van een droge huid met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
2: Inclusief proefproduct en kortingscode. Tena.nl/zorg.
3: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
4: De generatie na mij. Die wens ik een leven zonder de heftige gevolgen van kanker. Dat is het mooiste wat ik kan bedenken. Daar wil ik graag aan nalaten.
5: KWF in je testament. Voor het leven na jou. Vraag de gratis brochure aan op kwf.nl/nalaten.
6: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
8: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Sinvest. Samen investeren in vastgoed.
9: Deze herfstvakantie wordt het gezellig griezelen in Familiepark Drievliet. De griezelbus komt tot leven, de attracties worden overgenomen door Gerry de Gier en beleef de nieuwe, spannende Halloween-show met Chip, Charlie en natuurlijk Daan Pelikaan. En hoe vroeger je boekt, hoe voordeliger je ticket. Ga snel naar drievliet.nl.
10: Installatiebureau van Ginderen.
11: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
12: Stel, uw zicht is weer 100%. Dat is toch wat u wilt? De optometristen van Beter Zien helpen u met uitmuntende oogzorg. We leveren niet alleen brillen met stijl en klasse. U kunt bij ons ook terecht voor specialistische zichtoplossingen. Kom naar Beter Zien aan de Zeestraat 100 in Den Haag. Uw ogen zijn het waard.
1: Het is 2 minuutjes over 4:30. Je luistert naar Radio West. Voor het nieuws is hier in de studio Melle Tuyck. Melle, goedemiddag.
13: Goedemiddag.
1: Sorry Melle, ja, even wennen nog. Ja, ga je gang.
13: Goedemiddag Bas.
1: Valt
13: de politie. Luid en duidelijk. De politie in Katwijk waarschuwt inwoners voor verschillende vormen van oplichting. Criminelen bellen slachtoffers op en proberen hen geld over te laten maken of software te laten installeren. In één geval werden mensen overgehaald om een thuisbatterij te kopen. Ze betaalden daarvoor, maar kregen het product uiteindelijk nooit geleverd. En bij een andere vorm van oplichting moesten slachtoffers een bestand downloaden en daarna hun bankpas tegen de telefoon houden. En op die manier konden oplichters misbruik maken van de bankgegevens. Volgens de politie in Katwijk duiken er steeds nieuwe methoden van oplichting op. En wie twijfelt of slachtoffer denkt te zijn geworden, kan contact opnemen met de politie via 0900 8844. En in Leiden hebben dit jaar al 688 inwoners met een laag inkomen meegedaan aan sport- of culturele activiteiten via het Volwassenenfonds Sport en Cultuur. Dat fonds betaalt dan de contributie of het lesgeld voor volwassenen die daar zelf geen geld voor hebben. En volgens het fonds weten veel mensen nog niet dat die hulp bestaat. En daarom is er tijdens de Week van de Armoede een nieuwe campagne gestart om meer inwoners te bereiken. Het Volwassenenfonds wil zo financiële drempels wegnemen en bijdragen aan een betere mentale en fysieke gezondheid van inwoners. En in Leiden kunnen ook voor volgend jaar nog aanvragen worden gedaan. En na een aanvraag kunnen deelnemers vaak binnen enkele weken al beginnen met een sport of een culturele activiteit. Ja, tussen Alphen aan de Rijn en Bodegraven rijden vandaag 9 maanden lang geen treinen. Vanaf vandaag moet ik zeggen, 9 maanden lang geen treinen. De spoorbrug over de Gouwen bij Alphen wordt vervangen. Reizigers moeten voorlopig gebruik maken van vervangende bussen of omreizen via Gouda, waardoor de reistijd langer wordt. En volgens de NS is de eerste ochtend zonder treinverkeer goed verlopen. Op station Bodegraven stonden tijdens de spits wel veel reizigers te wachten op de vervangende bussen. Ja, voor reizigers zit er niets anders op dan de situatie maar te accepteren.
10: Ik moet al naar school waar ik niet zoveel zin in heb. Dus dan moet ik ook nog eens langer in een trein of in een bus gaan zitten. En ook best wel omrijden eigenlijk.
14: Nou ja, het is gewoon een beetje hinderlijk. Maar ja, het zal wel nodig zijn. Hè? Die spoorbrug was zo oud.
15: Het gaat 9 maanden duren.
16: Nee, normaal. Ik had niet verwacht. Zo lang.
13: Ja, 9 maanden. En vandaag zijn de werkzaamheden dus begonnen. De oude spoorbrug is losgemaakt van de middenpijler en wordt met behulp van pontons weggevaren. En als alles volgens planning verloopt, rijden er vanaf medio juli volgend jaar weer treinen. En dan tot slot, het monumentale stadhuis van Gouda heeft de eretitel Meesterrestauratie 2027 gekregen. De vakjury noemt de restauratie een voorbeeldproject waarbij historische onderdelen, duurzaamheid en modern gebruik succesvol zijn samengebracht. En de officiële uitreiking van de eretitel vindt eind januari volgend jaar plaats in het stadhuis van Gouda.
17: Uiteraard. Dankjewel, Melle. Dan gaan we naar de andere kant van de tafel. Daar staat Huub Mizee. Huub, goedemiddag.
18: Goedemiddag, Bas.
17: Ja, jij komt hier het goede nieuws brengen natuurlijk. Hè? Want als ik zo eens naar buiten kijk, en dat kan nu heel goed.
18: Ja.
17: Oh, joh, het is prachtig.
18: Ja, en dan ook nog die wat koudere nacht, hè, afgelopen nacht. 4 graden bij Voorschoten. Laagste temperatuur sinds half mei. Vlak boven de grond was het maar 0,7. Maar ja, als je het echt koud wil hebben, Bas, dan moet je toch gewoon naar Lapland gaan. Gisteren nacht vroor het daar 12 tot 13 graden.
17: Zo.
18: Afgelopen nacht min 14. En dat is al vrij vroeg in het seizoen, ook daar zo, hoor. Maar goed, dat is heel ver weg. En die lucht die komt niet onze kant op, hoor. Dan kan ik je al meteen zeggen, dat dan weer niet. Nee, vanavond komt er meer bewolking. Dat dan weer wel. Plaatselijk valt er wat lichte regen of motregen. Het zal voornamelijk motregen zijn vannacht. Maar er komt zachtere en vochtige lucht onze kant op. Het werd vandaag nog wel 16, 17 graden dankzij de zon. En vannacht zullen we zien dat de wind wat gaat toenemen. De zuidenwind die wordt aan zee af en toe windkracht 5. En dan daalt de temperatuur tot 13 graden. Ook morgen is het nog bewolkt door een heel frontensysteem dat passeert. Er valt af en toe wat regen, motregen. Ook dan zal het niet veel zijn. Morgen later op de dag komen er een paar buien voor. We hebben morgen een zuidenwind die aan zee zelfs later af en toe windkracht 6 kan worden. Een krachtige wind. En dan wordt het morgenmiddag nou toch nog wel 18 of 19 graden. Woensdag is het weer droog. Ligt er een hoge drukgebied boven Frankrijk. We krijgen perioden met zon en het wordt al alweer 17 graden. En donderdag ook geregeld zon, wat wolkenvelden, droog, 18, 19 graden. Vrijdag aanvankelijk ook nog wel wat zon. En dan blijft de temperatuur ook nog op niveau van een graad of 18. Zaterdag een beetje regen, maar vanaf zondag wordt het weer droger. En komt er ook weer meer zon. En dan lijkt het erop, nou ja, een beetje alle berekeningen geven het aan. Volgende week tot met het weekend daarop lijkt het heel stabiel te blijven met behoorlijk wat zon, droog weer en temperaturen overdag zo'n 14 graden. Nou ja, later volgende week zou het misschien ietsje kouder kunnen worden als de wind wat meer oostelijk wordt. Maar dat duurt nog een tijd en ja, het is gewoon heel stabiel dan.
17: Voor je het weet is het op mijn verjaardag 1 november is het nog steeds 15 graden met volop zon.
18: Wie weet.
17: Je weet het maar nooit. Huub, dankjewel. Ja. Hè. En dan naar de verkeersinformatie. Daar zit Robert Vriezen als het allemaal goed is.
19: Ja, als het allemaal goed is. Het is allemaal goed, want ik ben er.
17: Hoi.
19: Hi Bas.
17: Hoi, hoi. Goedemiddag.
19: 130 kilometer file alweer in onze regio. Drukke spits. Half uur vertraging op de A4 Amsterdam-Rotterdam. Bij Den Haag-Zuidkop van 20 kilometer al langzaam rijdend verkeer. Kapotte vrachtauto op de rechterrijstrook van A12 vanuit Den Haag naar Utrecht bij Nieuwerbrug. Een kwartier vertraging, want die rijstrook die is dicht. Op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag bij Woerden ook nog eens een kwartiertje oponthoud. Dan gaan we naar de A16 Breda-Rotterdam. Kwartiertje vertraging voor knooppunt Terbrechtseplein. Vanuit Rotterdam naar Breda bij Dordrecht Centrum een half uur vertraging op diezelfde A16. En verderop nog eens een kwartiertje vanuit Rotterdam naar Breda bij knooppunt Ridderkerk. Niet op mijn lijst, maar zeker het noemen waard is de file richting Rotterdam op de A16 voor knooppunt Ridderkerk. Die valt eigenlijk net buiten onze regio. Maar daar is vanmiddag een ongeluk gebeurd met 3 voertuigen. De weg is deels dicht, er zijn maar 2 rijstroken open. En de vertraging is meer dan een uur richting Rotterdam. Omrijden via de Haringvlietbrug in de A29. A20 Gouda Hoek van Holland bij Rotterdam-Delfshaven. 10 minuutjes extra en een kwartiertje vertraging op de N. N11 vanuit Leiden naar Bodegraven voor de aansluiting met de A12. De andere kant op is de vertraging ook een kwartier op de N11 vanuit Bodegraven naar Leiden. Door bergingswerkzaamheden is de rechterrijstrook dicht bij de aansluiting met de A4.
17: Dat was een hele lijst, Robert. Dankjewel. Tot straks weer.
19: Alsjeblieft. Tot straks.
17: Hoi, hoi.
13: En tot zover het uitgebreide regio nieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Dan komen er mensen aan, weet je wel. Die kijken dan naar hem. En dan blijven ze kijken. Ja, ja. Dan blijf ik naar hun kijken van... Zie je het? Moet je blijven kijken? Ja, ja, ja. Ik word dan echt een beetje finijnig.
1: In het programma Hoe gaat het? Spreekt presentator Fred Zuiderwijk mensen spontaan aan... in de hal van een ziekenhuis.
2: Maar de verpleegkundigen die daar werken, en ik zelf ook... zijn daar echt in opgeleid om deze mensen te verzorgen, verplegen... het praatje met hen te doen. En dat doen we met heel veel humor, respect. En daardoor maak je het wat lichter.
1: Je ziet het in Hoe gaat het? Donderdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.
4: Je luistert naar West komt thuis.

0: Suzanne en Freek op Radio West Goud.
1: De Radio West Tijdmachine.
0: Ja hoor, we gaan hem weer spelen. Onze bekende tijdmachine. Het bekende tijdmachinespel. Ik neem je mee terug in de tijd. Is dat kort geleden? Is dat lang geleden? Ja, dat bepaalt natuurlijk die tijdmachine. Dat snap je zelf ook. Heb je zin om mee te spelen? Dat lijkt me hartstikke leuk als je dat doet. 070-390-5454. 070-390-5454. Terug in het verleden. Drie vragen beantwoorden. Eén vraag goed is al een prijsje bij ons hier uit de prijzenkast. Drie vragen goed. Kans op die cadeaubon ter waarde van 100 euro aan het einde van de week. Want dan spelen we natuurlijk de finale. 070-390-5454 voor het meedoen met ons spel De Tijdmachine. Olijfje zingt een moppie totdat we dat gaan doen. Hopelessly devoted to you.

0: Oh, we gingen terug in de tijd met Olivier, 1978, ja.
1: De Radio West Tijdmachine.
0: En over teruggaan in de tijd gesproken, we gaan nu terug in de tijd met het spel De Tijdmachine. En dat doe ik samen met Ronnie. En Ronnie, jij bent net thuisgekomen, hè?
2: Ja, ik kom net aan, ja.
0: Ja, je komt net aan. Hard gewerkt vandaag of eigenlijk niet?
2: Nou, eigenlijk niet zoveel, want ik ben bijna met pensioen.
0: Oh, dat is fijn, Ronnie, dat is fijn.
2: Dus, ja.
0: Maar je zit nog wel in de auto, hè, hoor ik.
2: Ik zit in de auto, ja, maar met pensioen gaan, het is niet niks, het is niet alles, maar niks is het ook niet, hè. Dus,
0: ja, zie je er tegenop of hoe moet ik dat zien?
2: Nee, ik heb nog energie, ik wil nog, ik moet nog, ik heb nog, ja, je weet toch, ja, alles zit er nog bij.
0: Okay.
2: Verantwoordelijkheden, verplichtingen, bla bla bla, het, ja.
0: Okay.
2: Nou, maak het af.
0: Ja, precies. Nou, Ronnie, we gaan gewoon lekker een spelletje spelen. Altijd leuk natuurlijk. Hoofdprijs prachtig mooi, hè? Een cadeaubon ter waarde van €100. Is dan weer te verdienen aan het einde van de week als we de finale spelen. Maar zover is het natuurlijk nog lang niet. Want we moeten eerst die voorronde overleven. Ik zou zeggen, loop met mij mee naar de tijdmachine. Staat hier bij ons voor de deur. Spring maar in het linkerstoeltje en geef maar een klap op de groen-gele knop.
2: Ja.
0: Hartstikke goed, Ronnie. Nou, daar heb je het. We gaan eens even kijken, waar komen we terecht?
1: Deuren gaan dicht.
0: We doen eerst de deuren dicht natuurlijk voor de veiligheid. We gaan de raderen draaien, de motoren gaan ronken, de lampen knipperen.
1: 1, 9, 6, 9.
0: Oh, Ronnie, we gaan naar mijn geboortejaar 1969.
2: Wauw, toen was ik 10 jaar.
0: Toen was jij 10 jaar, nou kun je nagaan. Wie weet heb je toen wel heel goed alle kranten gelezen en zo. En weet je gewoon alle vragen feilloos te beantwoorden over 1969.
2: Gewoon mooi om mee te doen.
0: Zo is het maar net. Daar gaat hij, Ronnie, de eerste vraag. Let goed op. Ja, met een beetje algemene kennis kom je er wel uit, hoor. Tuurlijk, daar gaat hij. Hagenaar Paul Verhoeven regisseerde de reeks Rutger Hauer, speelde de hoofdrol. Hoe heette de spannende zwart-wit televisieserie over een ridder die vanaf 1969 te zien was?
2: Oh, ja.
0: Ja. Zwart-wit?
2: Ja, Hauer, ja.
0: Hij zat op een paard.
2: Ja, dus zeg maar eerder op de pad. Ik weet het niet.
0: Dan gaan we naar vracht.
2: Ik weet het niet meer.
0: Maakt niet uit, Ronnie. We proberen
2: het is heel lang geleden.
0: Ja, het is heel lang geleden.
2: Ik ben 67.
0: Ja, maar dat maakt niet uit. Joh. We gaan naar vraag 2. In 1969 zijn er nog twee aparte Duitslanden. Ja, hoe heette dat deel van Duitsland dat onder communistisch bewind stond?
2: Het deel van Duitsland die onder communisme...
0: Ja, Duitsland is natuurlijk één geworden in 1989, daarvoor.
2: Oost-Berlijn.
0: Nou, we trekken het eens iets breder dan dat.
2: West-Berlijn?
0: Nee, goed. We gaan snel door naar de derde en de laatste vraag. Nina Simone, het gaat over muziek. Heb je een klein beetje verstand van muziek en van musical?
2: Nee, wel van vrouwen. Nina Simone is zo wel, maar...
0: Nou, Nina Simone heeft in 1969 een hit met Ain't Got No, I Got Life. Dat nummer dat zit in een beroemde hippie musical uit 1969... die daarna vaak nog is opgevoerd. Ja, hoe heet die voorstelling ook alweer? Ronnie uit Den Haag. Maak me gek.
2: Nee, ik ga denk ik toch maar dan...
0: Ronnie. Hier is de jury, let goed op.
1: Je hebt 0 vragen goed.
0: Oh, Ronnie, hoe krijg je het voor elkaar, jongen? Ach. Zullen we de antwoorden maar even doornemen met elkaar? Ja, joh, let op.
2: Ja,
0: die televisieserie met Rutger Hauer op een paard, dat was Floris. Hij was de ridder, weet je nog?
2: Floris.
0: Ja, zwart-wit, Floris. 1969, ja, het is ook lang geleden natuurlijk. We hebben nog twee aparte Duitslanden voor 1989. Hè? Dat was de eenwording. Ja, je had natuurlijk Oost-Duitsland en West-Duitsland. Dus je zat met Oost-Berlijn, zat je hartstikke goed, maar had nog even gezegd Oost-Duitsland.
2: Oké. Maar ik zat wel warm.
0: Ja, kijk, daar krijg je een halve punt voor. En Nina Simone die stond in Hair, de hippie musical uit 1969. Ja, Hair, ik heb niks met Hair, want ik heb niet zoveel Hair. En jij?
2: Ja, wel met hersen.
0: Ronnie, dankjewel voor het meedoen. Ik ga lekker een plaatje draaien. Dan kun jij lekker kaart meezingen in de auto.
2: Leuk, man. Leuk voor het meedoen.
0: Oké, dag Ronnie.
2: Dankjewel.
0: Fijne avond. Hoi. Linda Simone.
3: Hey.

Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik.

0: Arena.nl/zorg.
1: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op PrestonPalace.nl.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Een bijzondere uitwisseling tussen twee topmusea. Meesterwerken uit het beroemde Thyssen-Bornemisza Museum in Madrid reizen nu voor één keer samen naar Den Haag. En wat vertellen schilderijen van Jan van Eyck, Dürer en El Greco eigenlijk over de liefde? Je ontdekt het in het Mauritshuis.
4: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
3: Meesterwerken uit Madrid. Ontdek ze in het Mauritshuis.
5: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren? En dat een octopus 3 harten heeft?
6: Hoe weet jij dat?
7: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
8: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
9: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
8: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
10: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligensberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligensberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
11: Zometeen in West komt thuis onder andere de kopstaartplaat. Maar nu is het 5 uur en gaan we naar het nieuws met Melle Tuik.
12: Gouda houdt voorlopig vast aan het verbod op laadkabels over de stoep naar elektrische auto's. De gemeente onderzoekt wel of dat later kan veranderen, onder meer op basis van ervaringen in andere gemeenten zoals Leiden. En tot die tijd zet Gouda in op meer openbare laadpalen en zijn volgens de gemeente de beschikbaarheid en tarieven op orde. De politie in Katwijk waarschuwt voor nieuwe vormen van oplichting. Slachtoffers werden telefonisch benaderd en soms overgehaald om geld over te maken voor een thuisbatterij die nooit werd geleverd. En ook zijn er meldingen van criminelen die via gedownloade software toegang kregen tot bankpassen. En vandaag reden er voor het eerst geen treinen meer tussen Alphen aan de Rijn en Bodegraven. Reizigers moesten overstappen op bussen vanwege de vervanging van de spoorbrug over de Gouwe. En volgens de NS verliep de eerste ochtend goed, al stonden op station Bodegraven wel veel reizigers te wachten op vervangend vervoer. Meer regionieuws straks om 5:30, nu het overige nieuws.
13: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Distributiecentra van supermarkt Albert Heijn liggen plat vanwege een digitaal veiligheidsincident. En daardoor dreigen lege schappen in de winkels, vooral bij verse producten. Dat zegt de directeur van Albert Heijn Ethos en Gal en Gal. Wat er precies aan de hand is, kan ze niet zeggen. Ook niet of er sprake is van een hack en hoe lang het duurt voor alles weer werkt. Door de problemen bij Albert Heijn kunnen er geen boodschappen online worden besteld en zijn kortingen niet zichtbaar op de prijskaartjes. De problemen begonnen gistermiddag. In Aalsmeer woedt een grote brand in een loods met auto's. Daarbij komt veel rook vrij. In de wijde omgeving is een grote zwarte rookpluim te zien. Vanwege de rook ging op Schiphol, een van de start- en landingsbanen, een tijdje dicht. Bewoners van 5 woningen bij de loods moesten enige tijd hun huis uit. De brand in Aalsmeer is inmiddels onder controle en de loods moet worden gesloopt. De politie heeft 2 verdachten aangehouden die mogelijk betrokken waren bij een dodelijk schietincident tijdens de Vierdaagse Feesten in Nijmegen. Eind juli werd een 18-jarige Rotterdammer doodgeschoten net buiten het feestgebied. De vandaag opgepakte verdachten zijn een 19-jarige Amsterdammer en een man van 21 uit Hoorn. Ze zitten vast en worden verhoord. Politieonderzoek naar de aanleiding van de schietpartij in Nijmegen gaat nog door. De NAVO is klaar voor een aanval van de vijand. We zullen hem tegenhouden, verzwakken en uitschakelen. Dat was de boodschap van de hoogste NAVO-militair, de Amerikaanse generaal Grinkewitsch, op een veiligheidstop in Warschau. Grinkewitsch noemde de naam van Rusland of Poetin niet, maar volgens diplomaten was de boodschap wel degelijk aan Moskou gericht. Dan het weer nog.

0: Het is zacht weer met veel zon, het is 16 tot 19 graden. Morgen meer bewolking, in de middag wat lichte regen en een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio West files en vertragingen bij de ANWB, Robert Vriezen.
2: Drukke spits, 130 kilometer file alleen al in onze regio. Zo heb je een half uur vertraging als je over de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam rijdt. 20 kilometer file tussen Hoogmade en Den Haag-Zuid rijdt het weer langzaam. Kapotte vrachtauto op de rechterrijstrook van de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht bij Nieuwerbrug. Kwartier vertraging daar. Op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag bij Harmelen ook een kwartier oponthoud. Rijdt langzaam vanaf Houten-Oost. 10 minuten vertraging op de A16 Breda-Rotterdam bij het Terbrechtseplein. En op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda bij Dordrecht Centrum. 11 kilometer file, half uur vertraging komt door een te hoge vrachtwagen voor de Drechttunnel. 10 minuten vertraging op de A20, Hoek van Holland-Gouda bij Rotterdam-Overschie. 10 minuten op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland bij Rotterdam-Delfshaven. En een kwartiertje op de A44 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Wassenaar Centrum. Ook op de N11 is het fileleed nog niet voorbij. Vanuit Bodegraven naar Leiden afgesloten rechterrijstrook voor bergingswerkzaamheden bij de aansluiting met de A4. Daardoor 3 kilometer file en 20 minuten vertraging.
3: Tijdens de Urban Walk Leiden op zondag 25 oktober wandel je langs en door bijzondere locaties waar je zelden gratis komt. Kies uit 2 afstanden en zie Leiden zoals je het nog nooit hebt gezien. Wandel jij gezellig mee? Schrijf je in via urbanwalkleiden.nl.
4: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
5: Voordeeluitjes.nl. Geniet deze herfst van de voordeligste wildarrangementen in Nederland of Duitsland. 2 tot 3 dagen al vanaf €84,75.
4: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl, van klassiek tot art deco.
5: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar. Voordeeluitjes.nl.
6: Zo, hé, is dat in Den Haag? Ontdek de werelden van Aventuria. Zo is er reptielen, vogel, vissen, knaagdieren, honden en kattenwereld. Bewonder Mappamundia, de attractie. En beleef de lekkere happen van Aventuria's Kitchen. Wat begon als de vogelkelder 50 jaar geleden, is nu uitgebreid tot een natuurontdekcentrum voor jong en oud. Tot Aventuria!
7: Baan je in een andere wereld. Metershoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonderwalls, nu in Museum Gouda.
8: Installatiebureau van Ginderen.
9: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
7: Wonderwalls. Geweven meesterwerken. Nu te zien in Museum Gouda.
10: Tot 7 uur. West komt thuis. Dit is Radio West.

Charles en Eddie op Radio West. Would I lie to you? Een heel goede middag. Het is 10 minuutjes over 5. West komt thuis tot 7 uur vanavond. Ik neem je op je gemak mee door de file, door de drukte. En als je dan door je raampje naar buiten kijkt, ja, dan kun je constateren dat het in ieder geval in de buurt van Den Haag, maar ik denk wel heel Zuid-Holland, ontzettend mooi weer is. Hè? Oh, is dat genieten. Na zomeren tot en met, terwijl de dagen toch wel serieus korter zijn geworden natuurlijk. En dan als ik daarover heb, over een kleine 3 weken, dan zitten we natuurlijk weer met de wintertijd. Hè? Oh jongens, dan is het rond deze tijd volgens mij echt wel donker aan het worden. Goed, zover is het in ieder geval nog niet. En sowieso moeten we het nog even volmaken tot 7 uur vanavond. Nou, dat doen we dan onder andere met Cabaret op maandag. Een stukje van Verkoten en de Bier uit de kast getrokken. De kopstaartplaat komt natuurlijk voorbij. Een mooie nieuwe opgave voor ons spel In Z'n Achteruit. Dat is om 7:15 dadelijk. En wat al niet? Nou, dat weet ik niet. Nou ja, dat weet ik natuurlijk wel. Maar ik hoef niet alles te vertellen natuurlijk. Nee, ben je mal? Kom nou toch. De Doobie Brothers, die hebben een gouden ouwe hier zo samen met mij op de pick-up gelegd. En die kijken me aan en zeggen van nou, draai die plaat maar lekker hoor. Is goed joh. Long Train Running is dit.

De Doobies op Radio West, de Long Train Running. Ja, je weet het, hè. Sinds vandaag ligt de treinverbinding tussen Alphen aan de Rijn en Bodegraven er maar liefst 9 maanden uit. De reden daarvoor, het Gouden Spoorbrug, die wordt flink onder handen genomen. Zometeen ga ik met Hanny Ferrara even schakelen. Die staat bij die brug en die weet er van alles over. Maar tot die tijd, Anita Meijer.

0: Wat blijft die goed uit die plaat? Anita Meijer, Why Tell Me Why. En daarmee werd het 11:45. West komt thuis. Je hebt het meegekregen, hè? Sinds vandaag ligt de treinverbinding tussen Alphen aan de Rijn en Bodegraven er maar liefst 9 maanden uit. En de reden daarvoor is dat de Gouwen Spoorbrug flink onder handen wordt genomen. Voor treinreizigers tussen Leiden en Utrecht betekent dat dat ze moeten omrijden en ook langer onderweg zijn. Nou, onze man in Alphen, dat is natuurlijk Hanif Harara. Hanif, een bijzonder goedemiddag.
1: Goedemiddag, Bas.
0: Ja, wat is er vanochtend allemaal gebeurd, joh?
1: Ja, die spoorbrug die is er dus uitgehaald. En je moet je een beetje voorstellen, het is de Gouwen Spoorbrug. Geen gekke naam, want hij ligt over de rivier de Gouwen, tussen Alphen en Bodegraven. En die brug die zou over 3 dagen 148 jaar oud worden. Dus dat is een behoorlijk oude brug. En daar zit een draaibaar deel op. Het is een draaibrug, zo wordt het dan genoemd. Die draait om zodra er een trein aankomt. En om te voorkomen dat het met het vaarverkeer in aanraking raakt, uiteraard. Nou, die brug is vanochtend uit de running gehaald. En dat gaat in slakke tempo, om het maar even oneerbiedig te zeggen. Daar zie je niet heel veel actie aan. Langzaam wordt zo'n brug op een ponton gezet. En dan uiteindelijk is de bedoeling dat hij naar Friesland gaat. Daar wordt hij minstens 3 maanden gerenoveerd. In de tussentijd wordt er aan de ondergrond gewerkt en aan de omgeving van die brug. Dat gaat allemaal maanden werk met zich meebrengen. En dus ligt het verkeer er 9 maanden uit. Ja, die vraag heeft heel veel reizigers de laatste tijd bezig gehouden. Met name richting de spoorwegbeheerder, ProRail. Moet dat nou echt allemaal 9 maanden duren? Want zo lang heeft nog nooit in Nederland het treinverkeer platgelegen voor regulier onderhoud, om het maar even zo te zeggen, aan het spoor. Die vraag heb ik uiteraard ook gesteld aan de projectmanager van ProRail. Dat is Friso van Meerode.
2: Het had echt niet sneller gekund, nee. Nee. Er zijn ook heel veel technische ingrepen. We gaan ook de remmingswerken nog vervangen. Alle kabels en leidingen gaan eruit. Totale nieuwe besturing erin. Nieuwe hefcilinder erin. Dus daar zit echt weinig tijd en ruimte meer in om dat sneller te doen. Dus helaas voor de reiziger is dat 9 maanden. Maar daarna hebben we wel een brug die tiptop in orde is en jarenlang mee kan.
0: Ja, Nief, het lijkt me echt een enorm gebeuren, zo'n brug verplaatsen. Daar komt natuurlijk ook wel het een en ander aan publiek op af, hè?
1: Ja, dat raad je goed. Bij de meeste bouwprojecten komen vaak al mensen voorbij. Hè? Op de fiets, achter een hek staan. Mensen met pensioen vaak, die de tijd hebben, die dit zoiets bijzonder vinden. Dat was vandaag niet anders. Nou moet je je niet voorstellen dat er rijen mensen stonden, zo was het ook weer niet. Maar toch af en toe steeds wel plukjes mensen die op de fiets afstapten. Of gewoon een rondje met de hond aan het lopen waren en gingen kijken. En die mensen die zaten toch wel geamuseerd te kijken naar het schouwspel wat er voor zich afspeelde.
3: Het is toch iets wat nooit gebeurt, hè? De brug ligt er al vanaf 1950, 1960. Dus het is iets wat je niet meer meemaakt.
1: Ja, waar bent u nieuwsgierig naar?
4: Ach, moeten we dat ding straks wegvaren? Moet je kijken wat daar ligt. En dan moet er op de ene manier moet dat in de lengte richting komen. Maar er komt vanmiddag nog wel een keer. Dus.
0: Ja, dan even terug naar de treinreizigers, Hanif. Hoe erg balen zij van deze maandenlange afsluitingen?
1: Ja, enerzijds laat zich dat raden. Dat hebben we de laatste weken ook wel voorbij kunnen horen komen. Hè? Op verschillende platformen bij ons, bij Omroep West. Dat met name jonge reizigers daarvan baalden. Moeten vroeg opstaan om naar school te gaan. Geldt overigens ook voor mensen die hun werk moeten bereiken met het openbaar vervoer. Dus daar zijn alternatieven voor. Het is met name als je tussen Alphen en Bodegraven niet kan reizen, dan pak je de trein richting Gouda. Of je gaat met de bus naar Bodegraven. Of met de fiets. Als je zelfs fanatiek bent, zullen we maar zeggen.
0: Ja.
1: Maar wat je ook merkte vandaag is dat het totaal geen chaos was. Het was allemaal geregeld met borden, duidelijk aangegeven. En ik vermoed dat 9 van de 10 mensen al van tevoren wel wisten hoe laat het was. Dus dat zij erop voorbereid waren en wisten welke aansluiting ze moesten hebben. Collega Erik Kooijman had vanochtend ook al een update in de uitzending. En die zei toen dat het vrij rustig was, dat het niet zo heel spannend was. Nou ja, en dat heb ik wel ook meegemaakt buiten het spitsuur. Sterker nog, de liepe man die was wel heel positief gestemd. Moet je maar eens horen.
5: Nee. Het scheelt 20 minuutjes. Het is lekker weer, dus nee. Geduld is een schone zaak, hè? Hoort erbij. Kan gebeuren.
1: Ook al duurt het 9 maanden lang, minimaal.
5: Ja, ook al duurt het 9 maanden minimaal. Ja. Het zal een hele mooie brug voor terugkomen.
0: Ja, dat denk ik ook vast, Hanif. Als er over die brug iets te melden valt in de komende maanden, en dat zal vast het geval zijn, spreek ik jou weer, hè?
1: Dan maken wij een brugje.
6: Tot 7:00, West komt thuis.

0: Oishi boishi.
1: Zou je wel weer eens terug willen zijn in de jaren 60?
2: I have a dream.
1: Komend weekend herleven de 60's op Radio West. Bas Martinius trapt het Sweet 60's weekend af, vrijdagmiddag om 4 uur. Tot en met zondag hoor je alleen maar muziek uit de jaren 60. Love, peace en heel veel herinneringen.
3: One small step for man. All you need is love. One giant leap for mankind.
4: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
5: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
4: Ontdek deze winter het pure noorden. Voyagetravel.nl.
5: Inclusief proefproduct en kortingscode tena.nl/zorg.
6: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
7: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
8: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
9: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingscentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
10: Hey,
8: ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd, gedropt. Genieten van Oldtimers Drop. Nu ook suikervrij.
13: Womo Alexandrium bestaat 30 jaar. Kom daarom schaatsen op onze ijsbaan. Bak met een bekende tv-kok, plof neer bij het bankhangconcert, kom wooncurlen en nog veel meer. Ontdek alle 30 binnenkomers op womoalexandrium.nl.
14: Ondernemer in Den Haag? Ontvang tot 13.000 euro subsidie voor het isoleren van je bedrijfspand. Met isolatie investeer je in lagere energiekosten, meer comfort en een beter energielabel. Kijk voor de voorwaarden op denhaag.nl/bedrijfspandisoleren.
15: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
16: En daarmee werd het een half minuutje voor 5:30. We zijn er lekker op tijd bij. We gaan naar het nieuws met Melle Tuyck. Melle, goedemiddag.
17: Goedemiddag Bas. Gouda houdt voorlopig vast aan het verbod op laadkabels over de stoep naar elektrische auto's. Dat blijkt uit antwoorden van het college op vragen van Leefbaar Gouda. Inwoners mogen hun elektrische auto wel opladen op eigen terrein, zoals een oprit. Maar een kabel vanuit huis naar een auto op een openbare parkeerplaats is nu nog niet toegestaan. En volgens de gemeente spelen daarbij veiligheid, toegankelijkheid en het beheer van de openbare ruimte een belangrijke rol. Gemeente Gouda onderzoekt wel of de regels in de toekomst aangepast kunnen worden. En daarbij wordt ook gekeken naar ervaringen in andere gemeenten. In Leiden bijvoorbeeld is laden via een kabel onder voorwaarden al toegestaan. En de uitkomsten van de onderzoeken worden volgend jaar verwacht. Tot die tijd blijft Gouda inzetten op uitbreiding van het openbare laadnetwerk. En volgens de gemeente zijn de beschikbaarheid van laadpalen en de tarieven op dit moment in orde. En dan de Eneco Tour, de wielerwedstrijd. Die gaat morgen van start in Den Haag en dat zorgt voor verkeershinder rond het Zuiderpark. Delen van de Loevesteinlaan, de Vreeswijkstraat en wegen in en rond het park zijn tussen 10 uur 's ochtends en middernacht afgesloten. En tijdens de wielerwedstrijd van 6 uur tot 9:30 's avonds kunnen automobilisten op die wegdelen niet in- en uitrijden. En langs de route geldt ook een parkeerverbod. Bezoekers krijgen het advies om met de fiets of met het openbaar vervoer te komen. De proloog is een tijdrit van ruim 3 kilometer met start en finish bij Sportcampus Zuiderpark. En vanaf 4 uur is er een gratis fietsfestival. En bekende Nederlanders, onder wie Edwin van der Sar en Richard Krajicek, rijden om 4:30 nog een speciale proloog. En dit jaar doen er voor het eerst ook vrouwen mee aan de Eneco Tour. En dan tot slot, een maand lang mag de 23-jarige Maureen van IJzerlo spelen op een concertvleugel van meer dan 200.000 euro. De pianiste uit Maasland kreeg die bijzondere kans bij Concertgebouw De Doelen in Rotterdam, waar ze al 5 jaar werkt als stage manager. En Maureen vindt het geweldig.
2: Ja, fantastisch. Ik voel me echt vereerd dat ik hierop mag spelen. Het is natuurlijk niet niks. Het is echt de grootste Steinway die er is. Een Steinway D noem je dat. Dus ik vind het echt fantastisch om nog te mogen spelen.
16: Ja, ik kan me voorstellen. Man.
17: Ja, mooi dat enthousiasme. Hè?
16: Ja. Daarom speel jij een instrument trouwens?
17: 2 jaar blokfluit en 5 jaar klassiek gitaar heb ik gespeeld.
16: Maar fatsoenlijk blokfluit spelen is nog heel moeilijk.
17: Ja, nou ik denk dat ik daar nog redelijk mee wegkom.
16: Okay.
17: De Doelen liet het instrument, hebben we het weer over de piano, door een team uitkiezen in de fabriek in Hamburg. En Maureen van IJzerlo gebruikt de inspeelperiode om stukken te oefenen die ze tijdens haar eigen concerten speelt.
16: Ja, begrijp ik. Oké, dankjewel. Nou, dan gaan we naar het weer natuurlijk met Huub Mizee.
10: Vanavond zal de bewolking vanuit het westen verder toenemen en plaatselijk kan er wat lichte motregen vallen. De wind is zuidelijk, matig, aan zee af en toe vrij krachtig en de temperatuur daalt vannacht tot ongeveer 13 graden. Morgen is er veel bewolking, af en toe valt er wat lichte regen of motregen. Later op de dag volgt er wat meer regen. We hebben ook morgen een zuidenwind, matig tot vrij krachtig, aan zee later soms af en toe krachtig en morgenmiddag wordt het ongeveer 19 graden. Woensdag is het droog met zonnige perioden en 17 graden. Donderdag zijn er ook geregeld zonnige perioden en wordt het 18 of 19 graden.
16: Dankjewel, Huub natuurlijk. Dan gaan we naar de verkeersinformatie. Robert Vriezen bij de ANWB. Ja, het is een drukke spits, hè?
18: Ja, het is een drukke spits. Pas 130 kilometer file. En dan staat eigenlijk de file met heel veel vertraging. Nog niet eens op mijn scherm, maar die valt net buiten onze regio. Op de A16 wordt wel degelijk langzaam gereden richting Rotterdam. Voor knooppunt Ridderkerk staat namelijk 23 kilometer. Met meer dan een uur vertraging. Want bij knooppunt Ridderkerk zijn maar 2 rijstroken open. Omrijden doe je via de Haringvlietbrug. Die liggen in de A29 om richting Rotterdam te komen. Verder in onze regio A4 Amsterdam-Rotterdam. Die zijn we wel gewend. Die file, 23 kilometer is die tussen Roelevarensveen en Rijswijk Paspoelpolder met een half uur vertraging. Op de A16 richting Rotterdam ook nog eens voor knooppunt Terbrechtseplein wat vertraging. Ongeveer een kwartier. Je hoorde hem aankomen, hè? Op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda bij knooppunt Ridderkerk een kwartier vertraging. En ook een kwartier op de A44 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Wassenaar.
16: Goed zo. En de kikker, is die wel weer weg?
18: De kikker is... Ik heb hem gefrogd.
16: Okidoki. Tot straks, hè?
18: Tot zo.
17: Tot zover het uitgebreide regio-nieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: getting kind of tired, but I got to keep on walking.
1: I'm walking barefoot.
2: Pieter Tosh, Mick Jagger, Don't Look Back op Radio West. Zometeen gaan we een lekker stukje cabaret luisteren van Van Koten en De Bie. Die nemen ons mee naar het moment waarop we de belastingaangifte moeten gaan invullen. Hoe dat klinkt, dat hoor je zometeen na Teddy Swims. Dit is natuurlijk Bad Dreams.

0: Teddy Swims op Radio West, The Bad Dreams.
1: Cabaret op maandag.
0: Ik zat natuurlijk vanmiddag te grasduinen in de stukjes cabaret die we hier allemaal in de systemen hebben staan. En toen kwam ik er eentje tegen. Ach, die kan ik je niet onthouden. Van Koten en de Bie nemen je mee terug naar 1981. En buigen zich over de voorlopige aanslag.
2: Mouillé?
3: No.
2: Mouillé?
3: Hé, hé.
2: Is dat mouillé of niet? Hé? Tranen van in mijn ogen. Kippenvel. Kijk, en dat is een plaat.
3: Tuurlijk.
2: Hé? Maar dat lijpige kwek van die twee droplullen, daar word je toch achterlijk van? En het gaat nergens over. Want wat is er nou echt aan de hand in Nederland? Kijk, daar hoor je ze niet over.
3: Ah, wel nee.
2: Voel je wel?
3: Wat is er dan aan de hand?
2: Dit is er aan de hand. Kijk maar, lees maar.
3: Hé?
2: Lees maar.
3: Aanslagbiljet, inkomstenbelasting, F. Jacobsen.
2: Dat ben ik.
3: Adres onbekend.
2: Ja, ja. Voorlopige aanslag.
3: Jaar 19.081. 81?
2: Ja.
3: En dat is nog ineens goed begonnen.
2: Nee, precies. Precies, dat bedoel ik. En of F. Jacobsen maar vast wil schuiven.
3: Zo.
2: Maar, wie geeft F. Jacobsen die kleuter terug als F. Jacobsen voor het eind van dit jaar de peppert gaat?
3: Dan moet je geloof ik een theebiljet aanvragen.
2: Terwijl ik nog loop te bloeien voor de herziene 76 en 77. En de inkomsten- en de huisvuilbelasting van F. Jacobsen 78. En de navordering hondenbelasting voor de honden van F. Jacobsen. De BTW, de nadere voorlopige IB en alle AGOVV van 79. En de premieheffing en mijn vermakelijkheidsbelasting en de onvoltooid toekomende vermogensbelasting over 1980. Origineel wouwen.
3: Hoe haal je ze allemaal uit elkaar?
2: Nou, dat doen ze wel voor je.
3: Ja, het is natuurlijk maar één deurwaarder, dat scheelt.
2: Voorlopige aanslag, heer F. Jacobsen. Belastbaar inkomen 1981, ja. Reeds opgelegde voorlopige aanslagen. Reeds opgelegd 14.
3: Hadden ze jou er al 14 gestuurd?
2: Nee.
3: 14 voorlopige aanslagen?
2: Nee, dat is nou juist de vuiligheid. Kijk, de voorlopige aanslag die was 14 gulden.
3: Oh. Nee?
2: Dus die heb ik ook zonder meer uit mijn poeplap getrokken. Ben ik keurig wezen betalen in 6 termijnen. Taxi naartoe, niks aan de hand. Maar, zo maken ze je lekker. Voel je wel? Dat je denkt, ziezo, daar kom ik goed vanaf. En dat F. Jacobsen dus verder alles uitgeeft.
3: Waar hun dan weer aan verdienen.
2: Precies.
3: Hé? Nou, weet jij wat een seizoenkaart gaat kosten bij FC Den Haag?
2: Kijk, Vanes. Dat je over de helft van wat jij verdient.
3: Waar heb ik dat nou?
2: Dat je daar wat over betaalt voor het idee.
3: Nee, ik ben het kwijt.
2: Daar kan ik inkomen. Hé? Maar wat er nou gebeurt?
3: Nou, het was in elk geval een heleboel geld.
2: Dat ze van jou als vrije jongen op jouw kop af weten wat jij verdiend hebt. Daar word ik wel even niet goed van, hoor. Dat vind ik wel een hele griezelige kant uitgaan. En zal ik jou in dit verband eens een naam noemen?
3: Nou, graag.
2: Brenzef.
3: Wie?
2: Brenzef.
3: Brenzef. Nee, ken ik niet.
2: De haringkoning van het Rode Plein. Brenzef.
3: Nee. Ik ken wel een Brenzef op het Oranje Plein. Nee. Shawarma Brenzef.
2: Nee, Russische toestanden krijgen wij hier, dat bedoel ik.
3: Nou, als ze maar niet zelf komen brengen. Hè? Ik heb toch 500 paar Nederlands klaarleggen, hoor, in mijn kelder. Dat zou jij nog gek vinden.
2: 500 paar Nederlands en 1000 kassen.
3: Ja, voor als de Russen komen. Ruilen, hè?
2: De Russen? Die hoeven toch helemaal niet te komen? Die zijn er toch al? Want blijkt straks uit jouw huishoudboekie dat jij elke dag tourneidos eet in plaats van paardenbiefstuk, dan komt de morbide eenheid wel even de trap op, hoor, om je matras open te knippen. Waar jij die van koopt, al die tourneidossen. Met de groeten van Brenzef.
3: Nee, hij heeft enkel shawarma.
2: Jongen, al zou ik elke dag een hele gevulde hertenreet willen opvreten, mag ik misschien?
3: Nou, jij liever dan ik.
2: En daarom, joh. Daarom, je zit als vrije jongen in Nederland langzamerhand net zo klem als een motor met zijspan. Vrijdags om 5 uur in de file voor Vianen.

Rupert Holmes en dat fijne hymn. Zometeen de Kop Staartplaat. Vorige week sloten we af met een plaatje van Linda Ronstadt. Het liedje Blue Bayou. En daarom zoeken we nu dus een plaat die begint met Bayou. En dat is zoiets als moeras. Maar je kan het in de overdrachtelijke zin ook nog wel een beetje uitbreiden. Nou, wat het is geworden, je hoort het zometeen naar de Beatles.

0: The Beatles, All Together Now.
1: De kopstaartplaat.
0: Linda Ronstadt was vorige week de laatste kopstaartplaat van de week met het liedje Blue Bayou. Daarom zoeken we vandaag een plaatje dat begint met het woord bayou. Dat is zoiets als moeras. Je kunt dat natuurlijk ook overdrachtelijk bekijken. Nou, wat het allemaal is geworden, ik heb hier een hoop suggesties binnen. Ga er snel doorheen. Piet van der Poel uit Zoetermeer die schrijft... het kostte me weinig moeite om de kopstaartplaat voor maandag te vinden. Ik kwam al gauw op het nummer Bayou Song van Tina Turner. Een minder bekend nummer van deze legendarische zangeres. Het nummer verscheen in 1974 op haar soloalbum... Tina Turns The Country On en het laat een heel andere kant van haar horen. De muziek heeft invloed uit country, muziek, of country, folk en soul. Met een rauwe, zuidelijke sfeer die perfect past bij haar karakteristieke stem. De woorden waren dat van Piet uit Zoetermeer. Piet, dankjewel. Hè. Ben Mol, hij schrijft Hadi Bas, even hard op denken hoor wat ik voor de kopstaartplaat kan vinden. Het kan niet zo moeilijk zijn, dacht ik zo. Vooral als we nu moeten starten met you. Want ja, by you, als je daar twee letters vanaf snoept, dan zit je toch aan you. En dus komt Benny Boy op You Ain't Seen Nothing Yet van Backman Turner en Overdrive. Met een groet uit Katwijk, dankjewel Ben. Tilly Vertuin uit Lisse, zij schrijft haar lieve Bas. Wat een heerlijk nummer draaide je van Direct. Ja, dat was afgelopen vrijdagavond. Dat om mee te beginnen, schrijft ze. Kippenvel had ik ervan. En dan voor de kopstaartplaat van vandaag... een country moerasheks gevonden. Een moerasheks. Ja, een Swamp Witch van Jim Stafford. Heerlijk nummer. Wel thuis straks. En de groetjes van Tilly. Nou, Tilly, dank je wel. Kees Ponk, hij schrijft... Dag Bas, mijn kopstaartplaat van vandaag... Dat is Swamp River Days van John Fogerty. We kennen hem natuurlijk allemaal als leadzanger van Creedence Clearwater Revival... maar dit komt uit 1977 van zijn vijfde soloalbum Blue Moon Swamp. Ja, het zit er helemaal in natuurlijk. Dankjewel, Kees. Romeo Sattler schrijft... Hey Bas, mijn suggestie voor de kopstaartplaat... is een nummer dat enkele kopstaartplaatluisteraars wel leuk zullen vinden. By You, Mud on My Boots van Late Night Blues. Fijne uitzending, groeten van Romeo. Dankjewel. En Koos Enthoven schrijft... Hoi Bas, mijn suggestie voor vandaag is Bayou Jubilee... van de Nitty Gritty Dirt Band uit 1975. Het is een Amerikaanse country rock band opgericht in 1966. Het heeft liefst 30 albums gemaakt. En wist je dat Jackson Brown van Loadout Stay... ook nog een paar maanden in die band heeft gezeten? En die heeft ook nog een korte tijd daarna gewerkt met Tim Buckley. Je weet wel, de vader van Jeff Buckley. Voordat hij helemaal solo ging. De informatie was dat van Koos Enthoven. Koos, dank. Geer en Carla Slootweg, zij schrijven... Hallo Bas, we kiezen vandaag voor de kopstaartplaat... een nummer van Phil Wickham, Homesick for Heaven. Goed weekend gehad? Ja, zeker wel, Geer en Car, dank je wel. En een fijne uitzending ook nog gewenst. En jullie allemaal bij elkaar, dus wij allemaal bij elkaar... de groetjes van Carla en van Geer. Kok van Mierlo, hij schrijft... Hoi Bas, moeras, ja, ik heb het opgezocht... En ik kwam het nummer, de term Bayou tegen, natuurlijk daarop gezocht. Tina Turner kom ik tegen, schrijft hij. Bayou Song van haar eerste soloalbum uit 1974. En toen zat ze nog met Ike in de band. Ja, hoe dat is afgelopen, dat weten we allemaal natuurlijk. Maar ook Kok komt dus met het idee om Tina Turner de kopstaartplaat van vandaag te maken. Met de Bayou Song. Nou, dat is ook toevallig. Ik leg hem net op de platenspeler. Dus ze kan lekker gaan zingen. Bayou Song, dit is Tina Turner, de kopstaartplaat van vandaag. De opdracht voor morgen is makkelijk, hè? Een plaat vinden die begint met het woord song of een goede vertaling.

Op startplaats van vandaag Tina Turner met de Bayou Song. Zoeken we dus voor morgen een plaatje dat begint met het woord song. Nou, volgens mij zijn er meer dan genoeg platentitels te bedenken die met dat woord beginnen. Goede vertaling van het woord song mag natuurlijk ook, hè? Stuur je ideetje aan bas@omroepwest.nl. bas@omroepwest.nl. En hetzelfde voor de muziek uit de jaren 60 voor het volgende uur. Verzoekjes.

0: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
1: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de eindejaarsvoordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
2: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
3: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen, limes. 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
2: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Een bijzondere uitwisseling tussen twee topmusea. Meesterwerken uit het beroemde Thyssen-Bornemisza Museum in Madrid reizen nu voor 1 keer samen naar Den Haag. En wat vertellen schilderijen van Jan van Eyck, Dürer en El Greco eigenlijk over de liefde? Je ontdekt het in het Mauritshuis.
6: ALS is nog steeds een doodvonnis. Maar onderzoekers geloven dat een behandeling dichterbij is dan ooit. Met jouw nalatenschap help je levensreddend onderzoek naar ALS te versnellen. Zo geef je toekomstige patiënten wel een kans.
5: Meesterwerken uit Madrid. Ontdek ze in het Mauritshuis.
6: Neem Stichting ALS Nederland op in je testament. Kijk op als.nl/nalaten.
7: Zometeen na 6 uur draai ik alleen maar plaatjes uit de jaren 60. Een plaatje aanvragen, het is heel makkelijk. Bas Apenstaart, omroepwest.nl. Het nieuws van 6 uur, met het Tuik.
8: Het Hoogheemraadschap van Delfland maakt voor het eerst de naam bekend van een teler die volgens het schap illegaal blijft lozen. Het gaat om het bedrijf Meerkan BV uit Midden-Delfland. Bij meerdere vestigingen zijn lozingen van vervuild drainwater vastgesteld. Eerdere dwangsommen tot €100.000 hielpen niet. En bij nieuwe overtredingen kan het bedrijf nu nog hogere boetes krijgen. De gemeente Gouda houdt voorlopig vast aan het verbod op laadkabels over de stoep naar elektrische auto's. De gemeente onderzoekt wel of dat later kan veranderen, onder meer op basis van ervaringen in andere gemeenten. En tot die tijd zet Gouda in op meer openbare laadpalen en zijn volgens de gemeente de beschikbaarheid en tarieven op orde. En vandaag reden voor het eerst geen treinen meer tussen Alphen aan de Rijn en Bodegraven. Reizigers moesten overstappen op bussen vanwege de vervanging van de spoorbrug over de Gouwe. Volgens de NS verliep de eerste ochtend goed, al stonden op station Bodegraven veel reizigers te wachten op vervangend vervoer. Meer regionieuws straks om 6:30, nu het overige nieuws.
9: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Distributiecentra van supermarkt Albert Heijn liggen plat vanwege het digitale veiligheidsincident. Daardoor dreigen lege schappen in de winkels, vooral bij vers producten, zegt de directeur van Albert Heijn, Ethos en Gal en Gal. Wat er precies aan de hand is, kan ze niet zeggen. En ook niet of er sprake is van een hack en hoe lang het duurt voor alles weer werkt. Door de problemen kunnen geen boodschappen online worden besteld en zijn kortingen niet zichtbaar op de prijskaartjes. De problemen begonnen gistermiddag. Vrouwen kunnen vanaf 2028 geen gebruik meer maken van een 13-weken-echo. Het experiment met de echo, om aangeboren afwijkingen op te sporen, wordt niet voortgezet, schrijft minister Hermans van Volksgezondheid aan de Tweede Kamer. Vorige maand adviseerde de Gezondheidsraad al om de 13-weken-echo niet in te voeren als vast onderdeel van de geboortezorg. De uitslagen van de echo bleken niet altijd te kloppen. Soms werden vrouwen onnodig doorverwezen, terwijl er ook relatief veel afwijkingen werden gemist. De Gezondheidsraad concludeerde dat de voordelen niet opwegen tegen de nadelen. De grote brand in een loods met auto's in Aalsmeer is onder controle. Bij de brand kwamen grote zwarte rookwolken vrij die tot in de wijde omtrek te zien waren. Vanwege de rook was op Schiphol een van de start- en landingsbanen een tijdje dicht. Bewoners van 5 woningen bij de loods moesten hun huis uit. Hoe lang de brandweer nog bezig is met nablussen is nog niet bekend. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Opnieuw zijn in Brussel-Zuid jongeren slaagsgeraakt met de politie. Honderden jongeren gooiden met stenen en staken een auto in brand. Zeker 10 mensen zijn opgepakt.

0: Vrijdag liep een Belgische vakbondsbetoging ook uit op hevige rellen. Het weer, vanavond opklaringen, vannacht meer bewolking en een graad of 10. Morgen bewolkt, 's middags wat regen en het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Robert Vriezen van de ANWB met files en vertragingen.
2: Drukke spits in onze regio, al worden de files nu wel wat korter. Er is nog 100 kilometer file over in totaal. Er staat er nog 18 kilometer op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam tussen Hoogmade en Rijswijk met een half uur vertraging. A12 Arnhem-Den Haag, 20 minuutjes vertraging bij Woerden. 10 minuten op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag bij knooppunt Prins Klausplein. En op de A16 Breda-Rotterdam bij Terbrechtseplein 3 kilometer file en 20 minuten oponthoud. Op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda bij Dordrecht 13 kilometer file en een half uur tijdsverlies. En ook die flinke file richting Rotterdam op de A16 staat er nog bij knooppunt Ridderkerk. 23 kilometer vanaf Breda met een uur vertraging omrijden via de Haringvlietbrug in de A29. Op de A44 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Wassenaar. Een kwartiertje tijdsverlies door 2 kilometer file.
3: Op zoek naar een nieuwe droombadkamer? Bezoek Bakker Tegels en Badkamers in Vlaardingen. Ontdek meer dan 40 badkameropstellingen. Van 3D-ontwerp tot aan montage. Bakker Tegels en Badkamers. Kijk op bakkervlaardingen.nl.
4: Deze herfstvakantie wordt het gezellig griezelen in Familiepark Drievliet. De griezelbus komt tot leven, de attracties worden overgenomen door Gerry de Gier en beleef de nieuwe, spannende Halloween-show met Chip, Charlie en natuurlijk Daan Pelikaan. En hoe vroeger je boekt, hoe voordeliger je ticket. Ga snel naar drievliet.nl.
5: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
6: Installatiebureau Van Ginderen.
7: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
8: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
9: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
10: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
11: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
12: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren? En dat een octopus 3 harten heeft?
13: Hoe weet jij dat?
14: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
11: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl. Van klassiek tot art deco.
15: Tot 7 uur, West komt thuis.

Een ideetje om deze plaat te draaien, dat komt van Percy. En die schrijft een aantal dagen geleden zond Radio West het liedje Georgie Girl uit van de Seekers. En ik vind dat een prachtig ding. Zou je die nog kunnen draaien? Ja, maar natuurlijk. Goedenavond, dit is West Komt Thuis tot 7 uur vanavond. Mijn naam is Bas Pertinius. En op de maandagen, dan is dat altijd 60s at 6. Dus alleen maar jaren 60 plaatjes tussen 6 en 7. Een plaatje aanvragen is erg makkelijk. bas@omroepwest.nl. Maar zoals gebruikelijk wacht er niet te lang mee. Want ik heb best wel een lijst met aanvragen liggen al. En ja, ik doe natuurlijk wel mijn best om ze er allemaal doorheen te draaien. Nou heb je het voordeel dat jaren 60 platen lekker kort zijn. Dus we kunnen er veel wegdraaien. Maar je moet wel op tijd weten, want anders dan gaat het natuurlijk niet goed komen. Verderop in het programma speel ik nog het spelletje natuurlijk, In Zijn Achteruit. Ja, ik heb een dijk van een hit uit de jaren 60 In Zijn Achteruit gezet. Jullie gaan absoluut wel raden. Hoewel, het is niet het makkelijkste stukje uit de plaat dat ik In Zijn Achteruit heb gezet. We gaan het allemaal meemaken. Straks tussen, nou ja, wat zeg ik, straks rond 7:15. Dan gelijk maar even door met een volgend muziekje. Mustafa, die wil heel graag een plaatje horen van de Trashmen. Het ding heet Surfing Bird.

Voor Mustafa uit Rotterdam, deze van The Trashman Surfing Bird. En dan een plaatje aangevraagd door Kees Wets. Uit eigen bodem, zou ik maar zeggen, van eigen bodem. Brainbox. En het gave Summertime.

0: Ja, mooi hè, van Nederlandse bodem, Brainbox.
1: Van 4 tot 7, West komt thuis. Dit is Radio West.
0: Een favoriet plaatje van Roy Lorders, deze van Ricky Nelson. Hello, Mary Lou.

Ricky Nelson, Hello Mary Lou. Ja, goud van oud natuurlijk. Nou, de volgende is dat ook hoor. Aangevraagd door Joke Visser. Ze is heel beknopt in haar e-mail en ze schrijft graag een plaatje van de Bee Gees. Het nummer dat ze aanvraagt, dat heet Lamplight. Het komt uit 1969. Ik kende het nog niet.

De Bee Gees op verzoek van Joke Visser. Deze dus. Een oude Lamplight 1969. En dan een verzoekje van Hans Erkens, voordat we zo meteen naar het dagoverzicht met Melle toegaan. Hij schrijft, in 1960 wilde ik de single Apache kopen van The Shadows. Dat ding dat kostte 4,95 gulden in die tijd. Echter, de winkelier die had alleen het EP'tje, zoals dat heette, met 4 liedjes erop. Nu ben ik blij dat ik dat nog heb, want hij stuurde trouwens ook een fotootje. Want dat zie je natuurlijk bijna nooit meer. Dus wat hij graag wil horen tot aan het dagoverzicht, ja, natuurlijk... van de begeleidingsband van Cliff. Apache.

0: Ja, het is steeds zichtbaarder geworden hoe belangrijk ruimtevaart is voor onze veiligheid, voor onze voor gegevens over de aarde, voor de wetenschap. Dus de Europese Commissie die wil daar ook en moet daar ook een rol in spelen. Gewoon omdat het belang van ruimtevaart zo groot geworden is.
1: Vernieuwing en ontwikkeling in de ruimtevaarttechnologie wordt in de toekomst steeds belangrijker. De EU en ook Nederland doen volop mee.
2: Ik denk dat vooral het belang van ruimtevaart is innoveren. Als je ziet dat in het verleden allerlei uitvindingen zijn gedaan omdat het eerst begonnen is om de ruimtevaart. En ik hoop dat die toekomstige innovaties dat die uit Europa komen.
1: Je ziet het in Brussel in de buurt. Vandaag vanaf 5 uur. Elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.
4: Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem. Goed voor het water en de biodiversiteit.

0: Ja, dat smaakt naar meer.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
3: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
4: Meer van minder. Simpel.
5: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want we hebben maar liefst 18 oogklinieken door het hele land. En met meer dan 30 jaar ervaring kan je bij ons terecht voor alle oogklachten. Bergman Clinics. Niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
6: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
5: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
7: Ondernemer in Den Haag? Ontvang tot €13.000 subsidie voor het isoleren van je bedrijfspand. Met isolatie investeer je in lagere energiekosten, meer comfort en een beter energielabel. Kijk voor de voorwaarden op denhaag.nl/bedrijfspandisoleren.
8: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en je elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Een reis vol belevenissen, waar alles voor je geregeld is. Ontdek vanuit Rotterdam het mooiste van Noord-Europa. Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise.
9: Tijdens de Urban Walk Leiden op zondag 25 oktober wandel je langs en door bijzondere locaties waar je zelden gratis komt. Kies uit 2 afstanden en zie Leiden zoals je het nog nooit hebt gezien. Wandel jij gezellig mee? Schrijf je in via urbanwalkleiden.nl.
10: Het is 6:58. Je luistert naar Radio West en voor het dagoverzicht aangeschoven Melle Tuik. Melle, goeie avond.
11: Goedenavond Bas. Inderdaad, en weer een overzicht van het belangrijkste regio nieuws van vandaag. In delen van het oude centrum van Den Haag en Scheveningen lijkt de rust terug rondom het omstreden parkeertarief. Na aanpassing van de dagkaart van €50 is het aantal parkeeracties in de betrokken straten verdrievoudigd, dat meldt de gemeente. Ondernemers op Scheveningen willen de discussie nu laten rusten en vragen vooral om betere parkeerinformatie. En vandaag begint de week van het praatje. Ja, een gesprekje aanknopen is niet altijd vanzelfsprekend. We doen het te weinig, op het strand bijvoorbeeld, bij de bushalte of in de lift. Roderick Schaapman is initiatiefnemer van de week van het praatje.
12: Ja, we maken een aantal denkfouten, gek genoeg. Er blijkt uit heel veel onderzoeken, hè, dat eigenlijk bijna iedereen op een praatje zit te wachten of de behoefte aan heeft. Maar we denken allemaal dat de ander er niet op zit te wachten. En die ander denkt precies hetzelfde en dus begint er helemaal niemand.
11: Ja, tijdens de week van het praatje wordt er aandacht gevraagd voor op grote beeldschermen op stations en posters bij instellingen. En het Hoogheemraadschap van Delfland maakt voor het eerst de naam bekend van een teler die volgens het schap illegaal blijft lozen. Het gaat om het bedrijf Mirkan BV uit Midden-Delfland. Bij meerdere vestigingen zijn lozingen van vervuild drainwater vastgesteld. Een eerdere dwangsommen tot €100.000 hielpen niet. Bij nieuwe overtredingen kan het bedrijf nu nog hogere boetes krijgen. En de motorrijder is vanochtend zwaar gewond geraakt bij een botsing met een overstekende fietser op de Rijngeesterstraatweg in Oegstgeest. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. De fietser is door ambulancepersoneel gecontroleerd. De hulpdiensten werden kort voor 10:00 vanochtend gealarmeerd. Ook een traumateam werd opgeroepen en de Rijngeesterstraatweg werd ter hoogte van het ongeval afgesloten. En ja, tussen Alphen aan de Rijn en Bodegraven rijden vanaf vandaag 9 maanden lang geen treinen. De spoorbrug over de Gouwe bij Alphen wordt vervangen. En reizigers moeten voorlopig gebruik maken van vervangende bussen of omreizen via Gouda, waardoor de reistijd langer is. En volgens de NS is de eerste ochtend zonder treinverkeer goed verlopen. Op station Bodegraven stonden tijdens de spits wel veel reizigers te wachten op vervangende bussen. En voor die reizigers zit er niets anders op dan de situatie maar te accepteren.
13: Ik moet al naar school waar ik niet zoveel zin in heb. Dus dan moet ik ook nog eens langer in een trein of in een bus gaan zitten. En ook best wel omrijden eigenlijk.
14: Nou ja, het is gewoon een beetje hinderlijk. Maar ja, het zal wel nodig zijn. Hè? Die spoorbrug was zo oud.
15: Het gaat 9 maanden duren.
16: Nee, helemaal. Ik had niet verwacht. Zo lang.
11: Ja, de werkzaamheden zijn inmiddels begonnen. De oude spoorbrug is losgemaakt van de middenpijler en wordt met behulp van pontons weggevaren. En als alles volgens planning verloopt, dan rijden er vanaf juli volgend jaar weer treinen tussen Alphen en Bodegraven. En het monumentale stadhuis van Gouda krijgt de eretitel Meester Restauratie 2027. De jury noemt de restauratie van het stadhuis een voorbeeldproject waarin historie, duurzaamheid en modern gebruik samenkomen. Het Goudse stadhuis liet daarmee projecten in onder meer Delft achter zich en de officiële uitreiking is eind januari in Gouda. En dan tot slot, in Den Haag zijn delen van de Loevesteinlaan, de Vreeswijkstraat en het Zuiderpark morgen afgesloten vanwege de Eneco-tour. De meerdaagse wielerwedstrijd gaat onder meer door het Zuiderpark. En de afsluitingen gelden vanaf 10:00 morgenochtend dus tot middernacht. En de proloog van de Eneco-tour begint en eindigt bij de sportcampus Zuiderpark. Tot zover was een overzicht van het belangrijkste regionieuws van vandaag.
10: Ja, Melle, dankjewel. Ja, en over die Eneco-tour morgen veel meer daarover hier ook op Radio West. En dan het weer met Huub Mizee.
15: Vanavond zal de bewolking vanuit het westen verder toenemen en plaatselijk kan er wat lichte motregen vallen. De wind is zuidelijk, matig, aan zee af en toe vrij krachtig en de temperatuur daalt vannacht tot ongeveer 13 graden. Morgen is er veel bewolking, af en toe valt er wat lichte regen of motregen. Later op de dag volgt er wat meer regen. We hebben ook morgen een zuidenwind, matig tot vrij krachtig, aan zee later soms af en toe krachtig en morgenmiddag wordt het ongeveer 19 graden. Woensdag is het droog met zonnige perioden en 17 graden. Donderdag zijn er ook geregeld zonnige perioden en wordt het 18 of 19 graden.
10: Dankjewel, Huub. En dan snel naar Robert Vriezen van de ANWB. Ja, Robert, het is de hele middag al hartstikke druk, hè?
16: Ja, het was een enorme spits. We zaten boven de 600 kilometer landelijk. Ook onze regio deed redelijk mee. Maar we doen ook goed mee met het oplossen van de files. Want ik heb er nog maar eentje te melden. En die staat op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam. Dat is meestal de laatste. Nu nog 12 kilometer tussen knooppunt Hoogvliet en Den Haag-Zuid. Met 10 minuten vertraging.
10: Dankjewel, Robert. En een goede wacht al daar.
16: Fijne avond.
10: Joejoe.

0: Adamo, La Nuit was dat op verzoek. Ja, ja.
1: West komt thuis.
0: Op verzoek van Vera van Andel Kroonen. Ze schrijft daarover. Leuk hoor. Zou je voor mij La Nuit van Adamo willen draaien? Dan kan ik vast een beetje opwarmen voor zijn optreden aanstaande zaterdag in het Nieuwe Luxor in Rotterdam. Het wordt mijn 25e keer dat ik naar zijn optreden ga en ik heb er nu al zin in. Alvast hartelijke dank van Vera van Andel Kroonen voor deze plaat dus van Adamo. Leuk verhaal, Vera, en ik wens je natuurlijk ontzettend veel plezier bij dat optreden. En jemig de pemig, dat die man nog zo lang doorgaat, hè? Geweldig dat kan natuurlijk. Dan een verzoekje binnengekomen via de e-mail bas@omroepwest.nl. Een mailtje van Romeo, die schrijft: mijn verzoekplaatje voor de jaren 60. Voor alle luisteraars en alle Radio West medewerkers. Ontzettend lief natuurlijk van Romeo. Dat is Crimson and Clover van Tommy James.

0: Romeo, deze van Tommy James, Crimson en Clover. We gaan zo meteen een spelletje doen.
1: In zijn achteruit.
0: Ja, zo heet dat spelletje. Het fragment voor het spelletje van vanavond. Luister goed. Heel makkelijk is dit niet, maar het is wel een hele bekende plaat. Denk je te weten, 070-390-5454. En tot die tijd draai ik nog een aanvraagje van Marco. Die zou graag willen horen van Sonny en Cher. What Now, My Love?

0: Verzoek van Marco Lotter, deze van Sonny en Cher. What Now My Love?
1: In zijn achteruit.
0: En daarmee hoog tijd voor ons spelletje In zijn achteruit. Nou, ik heb een fragment van een zeer bekende plaat uit de jaren 60 bij kop en kont gepakt, in zijn achteruit gezet. En jij moet natuurlijk raden welke plaat dat is. Je kunt daarvoor bellen 070-390-5454. 070-390-5454. Doe lekker mee, maakt niks uit. En als je dan aan de beurt bent en je denkt, ik weet het toch niet helemaal zeker, ik wil graag een kleine duw in de rug, nou, dan kun je vragen om een snipperhintje. En een snipperhint is natuurlijk gewoon een klein stukje van de plaat in zijn vooruit. De opgave van vanavond, ik laat hem nog een keer horen. Ja, en volgens toch een drietal luisteraars is dat allemaal niet zo moeilijk. Want die zijn nog gelijk in de telefoon gesprongen en hebben lekker gebeld. En dan begin ik bij Mandy Vroklaarje. Zeg ik het goed zo, je achternaam?
2: Bijna goed, Mandy Vroklaarje.
0: Ach, neem me niet kwalijk, Mandy. Mandy Vroklaarje.
2: Helemaal niks.
0: Ja, fijn dat je aan de telefoon bent. Blijf lekker hangen. Jij mag zo meteen ons eerste proberen het goede antwoord te geven natuurlijk. Maar ja, ik kan je wel vertellen, er hijgt een kundige spelspeler in je nek. Dat is Leo uit Voorhout. Leo, goeie avond.
3: Ik voel me helemaal perfect met deze titel, Bas. Goedenavond.
0: Ja, nou ja, die heb je ook verdiend natuurlijk. Want jij weet altijd erg veel en erg snel weet je het altijd te raden. Even bij het begin beginnen. Het belangrijkste natuurlijk, is er al gegeten?
3: Nou, een week geleden...
0: Je moet de telefoon even goed pakken, Leo. Want je wordt steeds onverstaanbaarder. Pak hem even in de hand.
3: Wat beter zeker.
0: Ja, het is veel beter, ja.
3: Een week of 3-4 geleden ben ik uit eten geweest bij zo'n restaurant van zo'n kokschool. Mm-hmm. En daar ben ik weer geweest, dus het is heel gemakkelijk geweest deze avond.
0: Oh, heerlijk joh, wat een goed idee is dat. Heel goed. Heel goed, heel goed. En wat heb je daar mogen smikkelen?
3: Het was eerst een carpaccio voor rode bietjes.
0: Oh, lekker.
3: En toen was het iets heerlijk van zalm. En toen was het iets van appeltjes met kaneel in de oven, mm-hmm, met ijs er bovenop. Dus echt lekker was.
0: Tjonge, jonge, jonge. Dat klinkt helemaal goed. Nou, Leo, dan dat klinkt helemaal goed. Kijk of je dadelijk natuurlijk ook erachter kan komen welke plaat dat nou was. Dat gaan we zo meemaken. Schakel ik nog even naar Rotterdam. Daar zit Alex van Steenis. Alex, een goede avond.
4: Goedenavond, Bas.
0: Heb jij al gegeten?
4: Ik heb al gegeten, ja. Een uur 5 al.
0: Zo, dat is lekker op tijd. Heb je dan niet ondertussen alweer honger?
4: Nee.
0: Oh. Oké, okay. Geen honger ondertussen. Nou ja, dat is natuurlijk helemaal prima. Ja, blijf lekker hangen, Alex. Je mag zo meteen als derde in de rij het antwoord proberen te geven. Ja, ga ik toch weer even terug naar Mandy Vroklaarje. Hallo, ja. Mandy.
2: Hallo, ja. Dat is lastig, hè, die naam.
0: Ja, weet je, en ik zit hier ook 1000 dingetjes tegelijk te doen, dus het valt allemaal niet mee, maar het is wel heel erg leuk natuurlijk. Ja, Mandy, ik heb jou volgens mij in het spelletje nog hoegenaamd bijna nooit aan de lijn gehad, klopt dat?
2: Ja, dat nou, ik heb wel, ja, misschien zijn het je collega's geweest. Ik heb inmiddels van alles gewonnen al. Dus,
0: hartstikke goed, joh. Nou ja, dan is
2: lekker, puzzelboekje, zonnescherm was de laatste actie. Dus we gaan maar weer eens hengelen.
0: Ja, toch? Daarom, ja, daarom, daarom. Ja, en het is natuurlijk ook een beetje de sport om toch iets te raden wat toch een beetje ingewikkeld in je oor kan klinken, hè?
2: Ja, dat is zo. Maar we hebben alle twee een beetje een afwijking, denk ik. En we zitten ook al te eten, hè? We zitten ook al aan tafel.
0: En wat heeft de pot bij jullie geschaft?
2: Ja, heerlijk. Stamppot spruitjes.
0: Ach, hou op. Heerlijk.
2: Met gehakt en curry.
0: Ach.
2: Heerlijk was die.
0: Ach.
2: En appel.
0: Ach, ja.
2: Appel en curry gebakken.
0: Ja.
2: Ik word goed verzorgd altijd.
0: Zo, dat heb je dan goed voor elkaar. Nou, dan moeten we ook even kijken of we natuurlijk voor jou kunnen zorgen in de zin van dat we jou gelukkig kunnen maken door het goede antwoord te geven. Madi, je mag het zeggen.
2: Nee, Medi zegt de mama's en papa's.
0: Ja, de mama's en de papa's. Ja, en?
2: California Dream.
0: Nou ja. Ja, dat is natuurlijk een dik applaus waard, Mandy. Dat is helemaal goed, hoor. Ja, helemaal goed. Ga ik eventjes vragen aan Leo, de man die dus zo heerlijk uit eten is geweest bij de koksopleiding. Leo, had jij hetzelfde idee?
3: Nou, ik moest eens even denken. Want ik kon er helemaal niks van maken. En toen dacht ik, dat zijn de mama's en de papa's.
0: Mm-hmm.
3: En toen moest ik nog eventjes denken van welk het was. En ik kwam ook op California Dreaming uit.
0: Ja, nou ja, dan was je er uiteindelijk toch weer op tijd bij geweest, hè? Absoluut. Leo, dankjewel voor het bellen en tot snel weer.
3: fijne avond.
0: Fijne avond, hoi hoi. Alex, ik ben ook even bij jou. Zat jij met hetzelfde idee aan de telefoon?
4: Ik zat met Monday.
0: Oh, oké. Nou ja, dan zou jij het niet goed hebben gehad, hè?
4: Nee.
0: Even zo goed. Ontzettend bedankt voor het meedoen en tot de volgende keer, hè?
4: Fijne avond, een goede thuisreis.
0: Ja, dankjewel. Medi, ik ben weer bij jou. Nou, dat zit helemaal goed. En nou hoorde ik jou het woord puzzelboekje al in de mond nemen. Ja, de prijs voor vanavond is wederom een puzzelboekje.
5: Echt waar, joh?
0: Ik weet alleen niet of het dezelfde puzzels zijn. Dat weet ik niet.
5: Ik heb ook geen idee. Ik ga stuur hem op en anders geef ik hem aan iemand anders cadeau.
0: Weet je, dat moet je gewoon doen inderdaad. Waarom ook niet? Dat is toch hartstikke mooi.
5: Is ook helemaal niet erg. Het houdt het brein vers, hè? Dat merk je maar weer.
0: Ja, maak je ook wel eens trouwens de puzzels bij ons op de website of op de app? Daar staan echt een aantal elke dag nieuwe puzzels. Dat is hartstikke leuk. Moet je naar kijken.
5: De week van de jaren 60, hè? En ik ben ook natuurlijk uit de 60e jaren, dus ik doe helemaal niks met apps.
0: Oh, ach. Het komt nooit meer goed met jou, Medi. Dat hoor ik alweer.
5: Nee, dat geeft niet. Daarom ben ik ook zo gelukkig met alle muziek. Dus
0: zo
5: dat
0: is het.
5: Goed.
0: Dag, Medi.
5: Fijne uitzending verder. Dankjewel. Fijne avond ook.
0: Doeg.

0: Dat was hem met de oplossing van de plaat in zijn achteruit. De mama's en de papa's California Dreaming. En Medi die had dat helemaal goed. Morgen is er weer een nieuwe aflevering. En morgenochtend natuurlijk om 6 uur. West wordt wakker. Dag hoor.
1: Ben je nieuwsgierig naar de achtergronden van het nieuws? Check de feiten uit de regio in de Omroep West-app. Nieuws, weer, verkeer en sport. De feiten in 1 app. Download hem nu. En natuurlijk helemaal gratis.
2: Klinkt lekker, hè? Als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad, partner voor talent.
3: Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem. Goed voor het water en de biodiversiteit. En die goede zorg proef je terug in wat je eet. Kies biologisch en jij draagt daar ook aan bij. En dat smaakt naar meer, naar meer, naar meer. Ja, dat smaakt naar meer.
2: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.
4: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
5: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimer Café of Trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
7: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
8: Voordeeluitjes.nl. Boek nu het luxe hotel Wander in Wageningen. 3 nachten voor de prijs van 2 al voor €149.
9: Voordeeluitjes.nl.
7: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
8: Voordeeluitjes.nl en €49.
9: Voordeeluitjes.nl.
7: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
8: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.

0: 100 mensen gewond. Ook gisteren was de luchthaven doelwit van een aanval, waarbij opnieuw iemand werd gedood. De Saoedische luchtvaartautoriteit zegt dat de komende dagen worden gebruikt om de luchthaven van Riyadh veiliger te maken. Een deel van de distributiecentra van supermarkt Albert Heijn ligt plat vanwege een digitaal veiligheidsincident. Daardoor dreigen lege schappen in de winkels, vooral bij verse producten, zegt economieverslaggever Aida Brands.
1: Albert Heijn heeft zo'n 6 distributiecentra in Nederland. Wij hebben van anonieme bronnen te horen gekregen dat het distributiecentrum in Geldermalsen in ieder geval stil ligt. Maar ja, wat er nou precies aan de hand is, het is nog niet duidelijk. Duidelijk is wel dat het wel heel groot is.
0: De directeur van Albert Heijn kan niet precies zeggen wat er aan de hand is. Ook niet of er sprake is van een hack en hoe lang het duurt voor alles weer werkt. Door de problemen kunnen er geen boodschappen online worden besteld en zijn kortingen niet zichtbaar op de prijskaartjes. De problemen begonnen gistermiddag. De Amerikaanse autoriteiten hebben een inval gedaan in het huis van een democratisch parlementslid. Ilhan Omar uit Minnesota is van Somalische afkomst. Ze is een uitgesproken criticus van president Trump. Volgende maand hoopt de democraat te worden herkozen bij de midterms. Omar noemt de inval intimidatie. In Brussel zijn bij nieuwe confrontaties tussen jongeren en de politie 10 mensen aangehouden, bijna allemaal minderjarig. Honderden jongeren hadden zich verzameld in de buurt van station Brussel-Zuid, zegt deze verslaggever van de VRT.
2: Hier hangen groepen jongeren rond. Een deel van hen gooit af en toe bommetjes of vuurwerk. Er is met stenen gegooid, auto's, fietsen en steps in brand gestoken. Zo gaat het dus door. Politie reageert met waterkanon en traangas en roept nu dus opnieuw om dat iedereen weg moet gaan.
0: Het weer, opklaringen, morgen in de middag wat regen en een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
3: Ondernemer in Den Haag? Ontvang tot 13.000 euro subsidie voor het isoleren van je bedrijfspand. Met isolatie investeer je in lagere energiekosten, meer comfort en een beter energielabel. Kijk voor de voorwaarden op denhaag.nl/bedrijfspandisoleren.
4: Installatiebureau Van Ginderen.
5: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
6: Soms moet je het gewoon even laten zien. Met reclame op TV West breng je jouw bedrijf letterlijk in beeld bij mensen in onze regio. Ook gezien worden door jouw klanten? Kijk voor de mogelijkheden op westreclame.nl.
7: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
6: Jouw bedrijf prominent in beeld? Ontdek TV West op westreclame.nl.
8: Dichterbij 89.3 FM.

0: Oishi, boishi.
1: Zou je wel weer eens terug willen zijn in de jaren 60?
2: I have a dream.
1: Komend weekend herleven de 60's op Radio West. Bas Martinius trapt het Sweet 60's weekend af, vrijdagmiddag om 4 uur. Tot en met zondag hoor je alleen maar muziek uit de jaren 60. Love, peace en heel veel herinneringen.
3: One small step for man.

0: Ja, het is steeds zichtbaarder geworden hoe belangrijk ruimtevaart is voor onze veiligheid, voor onze voor gegevens over de aarde, voor de wetenschap. Dus de Europese Commissie die wil daar ook en moet daar ook een rol in spelen. Gewoon omdat het belang van ruimtevaart zo groot geworden is.
1: Vernieuwing en ontwikkeling in de ruimtevaarttechnologie wordt in de toekomst steeds belangrijker. De EU en ook Nederland doen volop mee.
2: Ik denk dat vooral het belang van ruimtevaart is innoveren. Als je ziet dat in het verleden allerlei uitvindingen zijn gedaan omdat het eerst begonnen is om de ruimtevaart. En ik hoop dat die toekomstige innovaties dat die uit Europa komen.
1: Je ziet het in Brussel in de buurt. Vandaag vanaf 5 uur. Elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: installatiebureau van Ginderen.
1: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
2: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
3: Lekker weer naar buiten? Kies dan voor een scootmobiel van Scootmobiel Polanen. Bezoek onze vernieuwde showroom aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of kijk op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
4: De grootste collectie boxsprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Alping, Pullman, Cupirus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
5: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
6: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De problemen in Nederlandse en Franse supermarkten hebben volgens Ahold Delhaize niets met elkaar te maken. Er is geen reden om een verband te zien, zegt een woordvoerder. Meerdere distributiecentra van Albert Heijn liggen stil door wat het bedrijf een veiligheidsincident noemt. In Frankrijk sloegen koelsystemen van verschillende supermarktketens op hol door een cyberaanval. Autoriteiten nemen dat hoog op, zegt buitenlandse

0: bedrijven op te dragen de Amerikaanse sanctie te negeren. Europese regels bieden die mogelijkheid, maar andere landen wilden die optie nog achter de hand houden. De Britse minister van Buitenlandse Zaken heeft de Iraanse ambassadeur in Londen op het matje geroepen vanwege het incident bij een luchtmachtbasis eind vorige maand. Daar werd een groep mannen met verdachte voertuigen aangetroffen. Volgens premier Burnham zat Iran er waarschijnlijk achter.
1: But I can confirm our assessment that it is highly likely to have been coordinated in Iran, almost certainly directed by Iran's Islamic Revolutionary Guard.
0: Iran ontkent iedere betrokkenheid. En het weer, vannacht een graad of 10. Morgen bewolkt en vooral 's middags wat regen. En het wordt morgen ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Installatiebureau Van Ginderen.
3: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
4: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
5: Als er in uw omgeving een naaste komt te overlijden, moet er veel geregeld worden. Woningontruiming regionaal kan u veel zorgen uit handen nemen. Van het verhuizen van de inboedel tot het leegruimen en opleveren van de woning. Woningontruiming regionaal. De regio-specialist voor een zorgeloze woningontruiming of verhuizing. Kijk op woningontruiming-regionaal.nl.
4: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
6: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping-assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
7: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

West wordt wakker bestaat 6 jaar. En dat vieren we met jou. Sjit en Jorinda vieren het feestje met een speciale rit in de eveneens jarige hoftram. En jij kan mee. Heb jij ook wat te vieren? Ben je bijvoorbeeld 50 jaar getrouwd of net moeder geworden? Of een jaar gestopt met roken? Mail het naar westwordwakker@omroepwest.nl of app naar 070 307 8080. En dan zien we je misschien wel in het rijdende restaurant.

0: Nou, het is steeds zichtbaarder geworden hoe belangrijk ruimtevaart is voor onze veiligheid, voor onze voor gegevens over de aarde, voor de wetenschap. Dus de Europese Commissie die wil daar ook en moet daar ook een rol in spelen. Gewoon omdat het belang van ruimtevaart zo groot geworden is.
1: Vernieuwing en ontwikkeling in de ruimtevaarttechnologie wordt in de toekomst steeds belangrijker. De EU en ook Nederland doen volop mee.
2: Ik denk dat vooral het belang van ruimtevaart is innoveren. Als je ziet dat in het verleden allerlei uitvindingen zijn gedaan omdat het eerst begonnen is om de ruimtevaart. En ik hoop dat die toekomstige innovaties, dat die uit Europa komen.
1: Je ziet het in Brussel in de buurt. Vandaag vanaf 5 uur. Elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
1: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
0: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
1: Elke dag luisteren duizenden mensen naar Radio West. Thuis, onderweg en op het werk. Wil jij met jouw bedrijf ook tussen de oren komen bij onze luisteraars? Adverteer op Radio West. Ontdek de mogelijkheden op westreclame.nl.
2: Installatiebureau van Ginderen.
3: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
1: Ook jouw bedrijf laten horen in de regio? Kijk op westreclame.nl.
4: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
5: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij een Russische droneaanval op Kiev is volgens de Oekraïnse autoriteiten iemand gedood. 11 mensen raakten gewond toen een drone aan het begin van de avond insloeg in een appartementencomplex van 25 verdiepingen. Dat heeft burgemeester Klitschko van de Oekraïnse hoofdstad gezegd. 3 gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. De Europese Unie voelt voorlopig niets voor harde maatregelen om het internationaal strafhof te beschermen. De Amerikanen hebben sancties aangekondigd tegen het strafhof. Die gaan pas over een aantal maanden in en daarom kiest de EU voor de diplomatieke weg, zegt buitenlandschef Callas.
7: The EU has options to ensure that the court can continue its vital work and we were discussing this with the ministers. Member states were clear, they are serious about protecting the court.
6: De Belgische regering had om een hardere reactie gevraagd. De internationale luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh blijft tot zaterdagavond gesloten. Dat gebeurt na aanhoudende aanvallen door de Houthis uit Jemen. Zaterdag vielen daarbij 13 doden en raakten meer dan 300 mensen gewond. Ook gisteren was de luchthaven doelwit van een aanval waarbij opnieuw iemand werd gedood. De Saoedische luchthaven hoopte daarbij 13 doden en raakte meer dan 300 mensen gewond. Ook gisteren was de luchthaven doelwit van een aanval waarbij opnieuw iemand werd gedood. De Saoedische luchthavenautoriteit zegt dat de komende dagen

0: En een graad of 10. Morgen bewolkt, vooral 's middags wat regen en ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Tot 11 uur, romantiek op.

0: Oshi Boshi.
1: Zou je wel weer eens terug willen zijn in de jaren 60?
2: I have a dream.
1: Komend weekend herleven de 60's op Radio West. Bas Martinius trapt het Sweet 60's weekend af, vrijdagmiddag om 4 uur. Tot en met zondag hoor je alleen maar muziek uit de jaren 60. Love, peace en heel veel herinneringen. One small step.

0: Ja, het is steeds zichtbaarder geworden hoe belangrijk ruimtevaart is voor onze veiligheid, voor onze voor gegevens over de aarde, voor de wetenschap. Dus de Europese Commissie die wil daar ook en moet daar ook een rol in spelen. Gewoon omdat het belang van ruimtevaart zo groot geworden is.
1: Vernieuwing en ontwikkeling in de ruimtevaarttechnologie wordt in de toekomst steeds belangrijker. De EU en ook Nederland doen volop mee.
2: Ik denk dat vooral het belang van ruimtevaart is innoveren. Als je ziet dat in het verleden allerlei uitvindingen zijn gedaan omdat het eerst begonnen is om de ruimtevaart. En ik hoop dat die toekomstige innovaties dat die uit Europa komen.
1: Je ziet het in Brussel in de buurt. Vandaag vanaf 5 uur. Elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta-opstoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.
1: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
2: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
3: Ondernemer in Den Haag? Ontvang tot 13.000 euro subsidie voor het isoleren van je bedrijfspand. Met isolatie investeer je in lagere energiekosten, meer comfort en een beter energielabel. Kijk voor de voorwaarden op denhaag.nl/bedrijfspandisoleren.
4: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
5: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Door de problemen bij Albert Heijn hebben andere supermarktketens het drukker. De woordvoerder van Jumbo zegt dat die keten een toename ziet van online bestellingen. Het bedrijf kan nog niet zeggen of er ook in de winkels meer mensen komen, omdat de schappen bij sommige Albert Heijns leger zijn. Ook bij online supermarkt Picnic wordt er meer besteld. Dat leidt niet tot problemen, zegt verslaggever Lisa Schallenberg.
7: De branchevereniging van supermarkten die zegt dat het supermarkten in principe wel moet lukken om dat te kunnen ondervangen. Als mensen wel gewoon boodschappen blijven doen zoals normaal, dus niet extra gaan kopen, dat zegt de branchevereniging erbij.
6: Er is nog veel onduidelijk over wat Albert Heijn een online veiligheidsincident noemt. Elon Musk heeft tot nu toe $366 miljoen in de tussentijdse verkiezingen in de VS gestoken. De New York Times kreeg inzage in de donaties die Musk dit jaar aan politieke kandidaten heeft gedaan. Musk gaf bij de presidentsverkiezingen van 2024 ook al $290 miljoen aan de campagne van Trump. Het Verenigd Koninkrijk zegt dat Iran achter een incident zat bij een luchtmachtbasis vorige maand. Volgens premier Burnham was het vrijwel zeker dat de mensen die 's nachts bij de basis in Fairfort opdoken werden aangestuurd door de Iraanse revolutionaire garde. De mannen werden aangehouden voor het voorbereiden van een terroristische aanslag. Op de basis zijn veel Amerikaanse militairen gelegerd. Iran ontkent betrokkenheid bij het incident. De nieuwe film van Tom Cruise, Digger, dreigt uit te draaien op een flop. De zwarte komedie van regisseur en Oscar-winnaar Alejandro González Iñárritu kostte $280 miljoen. Na twee weken heeft hij nog maar $35 miljoen opgebracht. Volgens deskundigen is dat veel te mager. En het weer, opklaringen, maar vannacht meer bewolking en een graad of 10. Morgen bewolkt, middags wat regen en 18 graden. Dit was het NOS Journaal. En het weer, opklaringen, maar vannacht meer bewolking en een graad of 10. Morgen bewolkt, middags wat regen en 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Hoe lekker slaapt u eigenlijk? Met een matras.

0: We leveren niet alleen brillen met stijl en klasse. U kunt bij ons ook terecht voor specialistische zichtoplossingen. Kom naar Beter Zien aan de Zeestraat 100 in Den Haag. Uw ogen zijn het waard.
1: Installatiebureau Van Ginderen.
2: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
3: Tot 11 uur, romantiek op

0: Je ziet wel echt hoe groot het vliegveld was.
1: Het is enorm groot. Ja. Echt heel groot.
0: Zo die...
1: Ja, zonder meer.
0: Die uitgestrektheid ziet en dan te bedenken dat het allemaal wordt volgebouwd. Hè? Dat hier straks een woonwijk komt.
1: Ja, het is onvoorstelbaar.
2: Waar vroeger vliegveld Valkenburg was, komt de nieuwe woonwijk Valkenhorst. Alle reden om nog één keer een kijkje te nemen op die markante, wat geheimzinnige plek.
3: In de lucht houden van de Orion betekent niet dat dat maar met 10 man gebeurt. 10 man crew. Ik vergelijk dat ook inderdaad altijd met een F-16 waar 1 piloot in zit. Maar er zitten 100 man onder om die F-16-piloot en die F-16 in de lucht te houden. En bij de Orion was het niet anders.
2: Je ziet het in de documentaire serie Het Verdwenen Vliegveld. Woensdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: Nou, het is steeds zichtbaarder geworden hoe belangrijk ruimtevaart is voor onze veiligheid, voor onze voor gegevens over de aarde, voor de wetenschap. Dus de Europese Commissie die wil daar ook en moet daar ook een rol in spelen. Gewoon omdat het belang van ruimtevaart zo groot geworden is.
1: Vernieuwing en ontwikkeling in de ruimtevaarttechnologie wordt in de toekomst steeds belangrijker. De EU en ook Nederland doen volop mee.
2: Ik denk dat vooral het belang van ruimtevaart is innoveren. Als je ziet dat in het verleden allerlei uitvindingen zijn gedaan omdat het eerst begonnen is om de ruimtevaart. En ik hoop dat die toekomstige innovaties dat die uit Europa komen.
1: Je ziet het in Brussel in de buurt. Vandaag vanaf 5 uur. Elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
1: Baan je in een andere wereld. Metershoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonderwalls, nu in Museum Gouda.
2: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
1: Wonderwalls. Geweven meesterwerken. Nu te zien in Museum Gouda.
2: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
3: Installatiebureau van Ginderen.
4: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
5: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
6: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Elf uur, Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Het zeehondencentrum in Groningen dreigt binnen 2 weken failliet te gaan. Het kampt al langer met een miljoenentekort, maar nu is het einde echt nabij, zegt de opvang in Lauwersoog. Dat komt door het wegvallen van financiële steun waarop was gerekend. Het centrum zegt dat daarover werd gesproken met de gemeente Het Hoge Land en de provincie Groningen. Maar donderdag lieten die weten geen rol voor zichzelf te zien. Als het centrum failliet gaat, verliezen 40 mensen hun baan. Ook stopt dan de opvang van zieke en verweesde zeehonden. Door de problemen bij Albert Heijn hebben andere supermarktketens het drukker. Een woordvoerder van Jumbo zegt dat die keten een toename ziet van online bestellingen. Het bedrijf kan nog niet zeggen of er in de winkels ook meer mensen komen, omdat de schappen bij sommige Albert Heijns leger zijn. Ook bij online supermarkt Picnic wordt er meer besteld. Brancheorganisatie CBL zegt dat er wordt nagedacht over wat te doen als Albert Heijn-filialen langere tijd niet bevoorraad kunnen worden. De branche roept mensen op om gewoon boodschappen te doen en zegt dat er geen reden is voor paniek. Bij een Russische beschieting van een flatgebouw in Kiev is zeker 1 dode gevallen, meldt de burgemeester. 11 mensen raakten gewond. Een deel van de flat van 25 verdiepingen vloog in brand. Volgens de Oekraïense president Zelensky blijft Rusland daarnaast de energievoorziening beschieten. Ook al zei president Trump dat Oekraïne en Rusland op dat gebied een staakt het vuren hadden bereikt. De Europese Unie kiest voorlopig de diplomatieke weg om het internationaal strafhof in Den Haag overeind te houden. De ministers van Buitenlandse Zaken van de EU-lidstaten overlegden vandaag over de Amerikaanse sancties tegen het hof. Uitkomst is dat er voorlopig geen harde maatregelen komen tegen de Amerikanen. België riep op om meer te doen dan alleen praten door nu al bedrijven op te dragen de Amerikaanse sancties te negeren. Europese regels bieden die mogelijkheid, maar andere landen wilden die optie nog achter de hand houden. De Britse minister van Buitenlandse Zaken heeft de Iraanse ambassadeur in Londen op het matje geroepen vanwege het incident bij een luchtmachtbasis eind vorige maand. Volgens de Britten is het zeer waarschijnlijk dat Iran achter dat incident zat, waarbij een groep mannen en verdachte voertuigen bij de basis werd ontdekt. Iran ontkent iedere betrokkenheid. De AfD in Duitsland moet een schadevergoeding van €7500 betalen aan schlagerzanger Heino. Een kandidaat van de rechtsradicale partij had bij deelstaatsverkiezingen gezegd dat de zanger op hem zou stemmen. Maar Heino ontkende in alle toonaarden en eiste aanvankelijk €250.000 vanwege imagoschade. Uiteindelijk ging hij akkoord met een schikking van €7500. Het weer, opklaringen, maar vannacht meer bewolking en een graad of 10. Morgen bewolkt en vooral 's middags wat regen. Het ging hij akkoord met een schikking van €7500. Het weer, opklaringen, maar vannacht meer bewolking en een graad of 10. Morgen bewolkt en vooral 's middags wat regen. Het wordt ongeveer 18 graden.

0: thuis.nl.
1: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.
2: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
3: Wat hebben belastingen met chimpansees te maken? Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA door Henry Meijer.
4: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
5: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
4: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: So you want your business to go global. Maar niet je vertrouwelijke data. Die hou je liever dichtbij. Dat kan met een betrouwbare cloud provider die gewoon in de buurt zit. Dat is nou soeverein zijn. Wij zeggen digitaal onafhankelijk. LeaseWeb. Digital independent sinds 1997.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: Ook digitaal onafhankelijk zijn? LeaseWeb. Digital independent sinds 1997.

0: Ende. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 12 graden. Binnen zit Chris Keijnen.
2: Door een online veiligheidsincident heeft de API de stekker uit enkele digitale systemen moeten trekken. En de grootgutter waarschuwt dat er mogelijk lege schappen aankomen. De extra hamsterweek is nu begonnen. Goedenavond, welkom bij dit Maandagse Oog. Ja, een leeg schap in de app, het zou dus zomaar kunnen later deze week. Door een tot nu toe nog onopgehelderd veiligheidsprobleem in de digitale systemen ligt de Albert Heijn-organisatie gedeeltelijk plat. Zometeen een cyber-expert over de mogelijke oorzaak. Sakeur, de hoogste militair van de NAVO, hield een opmerkelijke toespraak in Warschau. Onze correspondent was erbij en duidt. En de zeer droge zomer heeft de waterschappen heel veel geld gekost. Maar hebben ze er ook iets van geleerd? We hebben een kersverse Pulifinario-winnaar in de uitzending. Dat gaat over cabaret. En om de avond rond te maken gaan we tot slot nog een keer bij een generaal te raden. Al is die dan buiten dienst. Dat allemaal na de nieuwsoverzichten van vandaag.
1: Maandag 12 oktober.
2: Bij een aanval gaat de NAVO de vijand tegenhouden, afzwakken en breken. Dat zei de opperbevelhebber vandaag in een zeldzame speech.
3: We will block, blunt any attack. And then if it does not cease, we will break the forces conducting aggression against us.
2: De boodschap was volgens instituut Klingendaal vooral bedoeld om lidstaten gerust te stellen.
4: Dit was vooral een politiek signaal dat de hoogste militair wou afgeven, namelijk we got this.
2: En de opperbevelhebber wil zo ook vijanden afschrikken.
3: We will ensure that any adversary who considers attacking our alliance reaches the only conclusion that matters. Today is not the day.
2: Maar of dat ook zal werken?
5: Ik denk dat president Poetin hier niet bijzonder ongerust van wordt.
2: De NS en 113 komen met een campagne om het aantal zelfdodingen op het spoor terug te dringen.
6: Na elke zelfdoding worden 135 mensen ook geraakt en beïnvloed. Dus het is ook een indrukwekkend en aangrijpend onderwerp.
2: Bijna alle spoormedewerkers maken het mee in hun werk.
7: En dan komt het binnen dat je echt ziet waar je in terecht bent gekomen. En dan is het alleen maar koud en rauw.
2: De boodschap van de campagne is praat erover. Want een vraag of een gebaar kan het verschil maken.
8: Had ik maar één keer

0: extra durven vragen. Hé maatje, hoe zit je erbij? Of hoe gaat het echt? Die kans hebben wij niet gehad. En ik zou willen dat die kans wel zou hebben gehad.
1: Denkt u wel eens aan zelfdoding of maakt u zich zorgen om iemand anders? Neem dan contact op met 113. Al de hele dag dus grote problemen bij Albert Heijn.
2: Rommeliger dan anders, omdat ze natuurlijk een IT-probleem hebben.
1: Distributiecentra liggen plat en online bestelde boodschappen worden niet bezorgd.
3: Wat klanten zou zien is dat de app stil ligt, de e-commerce stil ligt. En bijvoorbeeld systemen in de winkels zijn niet dan volledig geüpdate.
1: En dat zorgt voor problemen aan de kassa.
4: Mijn bonus werkte niet op mijn koekjes. Dus ik heb 25% te veel betaald.
1: Maar het levert gelukkig ook iets positiefs op.
5: Ik heb gewoon als vanouds bij de oude kassa betaald. En ik werd heel vriendelijk behandeld door de kassière. Dus gaan we vaker doen.
1: Vier Rotterdamse vrouwen doen mee aan het WK skydiven onder de naam Funky Falcon.
6: Power to the women. Beetje girl power. En hoezo is er al 20 jaar geen vrouwenteam in Nederland wat dit doet?
1: Op het WK krijgen ze voor elke sprong combinaties van vier letters of cijfers die ze met elkaar in de lucht moeten afbeelden.
6: In dit geval is het een wedstrijdsprong en moeten we OB7L maken.
1: En dat allemaal terwijl ze met 200 km per uur naar beneden vallen.
6: Dan is dus de kunst om zoveel mogelijk van die figuren te maken in de juiste volgorde met alle juiste grips in 35 seconden werktijd.
1: En tijdens dat kampioenschap nemen de vrouwen het op tegen echte profs. En dat is best een beetje spannend.
7: Ik ben wel een beetje zenuwachtig.
8: Ja, onwijs zenuwachtig. Ja. Ja. Maar ook heel tof.
9: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
1: Jan van der Putten weet wat er morgen dan weer in de media gebeurt.
10: Meta is niet van plan om zijn omstreden camerabrillen van de markt te halen, staat in de Telegraaf. Morgen loopt een ultimatum af tegen het techbedrijf. De Consumentenbond en andere belangenorganisaties vinden het een gluurbril en dreigen met een rechtszaak.
1: Alex Heimel van de brillentak van Meta wuift de bezwaren weg. Er zit een lampje op het montuur, dan zie je toch dat je gefilmd wordt. En bovendien zegt hij, mensen filmen toch ook met hun telefoon?
10: Afghaanse tolken en andere evacuees die in 2021 naar Nederland kwamen bieden morgen aan de Tweede Kamer een petitie aan. Ze willen een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd, staat in het Nederlands Dagblad.
1: De 50 Afghanen kregen een verblijfsvergunning voor een termijn van 5 jaar. Dus hebben ze nu recht op een vergunning voor onbepaalde tijd, dachten ze. Maar die krijgen ze niet vanwege het Europese migratiepact.
10: Anna Politkovskaya studeert politieke wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam. Haar oma was de bekende Russische journalist en mensenrechtenactivist. Zij werd 20 jaar geleden in Moskou vermoord, staat in Trouw.
1: En kleindochter Anna hield ter herdenking van die moord een toespraak in het Europese parlement.
10: Ze is niet bang dat de Russische geheime dienst haar opzoekt. Als ze me hadden willen hebben, zegt ze, hadden ze me al gehad.
1: Prominent op de voorpagina van NRC een opengeslagen zwart notitieboekje. In dat boekje noteerde de Joodse kunsthandelaar Jacques Goudstikker zijn aankopen.
10: NRC sprak met een van zijn erfgenamen, de kleindochter Charlène von Sayer. Zij is nauw betrokken bij de strijd om de schilderijen en andere roofkunst van de Goudstikker-collectie terug te krijgen.
1: En dat notitieboekje is cruciaal, vertelt von Sayer. Minstens 500 stukken die erin staan worden nog vermist. Schilderijen, maar ook meubels en glaswerk.
10: Carl Bushby is bijna thuis. De Brit begon 28 jaar geleden aan een voettocht om de wereld. Vroeger op school werd hij gepest en met die tocht wilde hij een einde maken aan zijn onzekerheid, staat in het AD.
1: Bushby begon in het zuiden van Chili, doorkruiste de jungle, omzeilde guerrilla's, zwom de Beringstraat over en de Kaspische Zee en stapte vorige week in Dover aan land na een stukje kanaalzwemmen.
10: En na 28 dagen en 50.000 kilometer hoopt hij over 3 weken aan te komen in Hull, bij het huis van zijn moeder.
9: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten. De grootste

0: Joja Mooi was dat, met Lookalike. Ja, we moeten het allemaal even zonder de zegeltjes doen en zijn tijdelijk ook af van de steekproeven bij de zelfscankassa, dat dan ook. Maar het gaat natuurlijk over het online veiligheidsincident bij Albert Heijn. Wat is daar nou aan de hand? In de studio zit cybersecurity-expert Pim Takkenberg. Welkom.
1: Dankjewel, goedenavond.
0: Die CEO van Albert Heijn, die zag ik vandaag op televisie en die noemt het een online veiligheidsincident. Wat zegt u dat?
1: Ja, als ik dan ook even laten lezen wat Albert Heijn ook over op de website zet, hebben ze het over een cybersecurity incident.
0: Ja.
1: En de combinatie van het feit dat ze deze term gebruiken en ook zeggen dat ze een aantal systemen preventief hebben uitgezet.
0: Ja. Ja,
1: kan het bijna niet anders dan dat er een mogelijkheid is dat hackers gewoon het systeem zijn binnengekomen en dat ze het hebben ontdekt en dat ze daarmee de systemen hebben uitgezet om verdere schade te voorkomen.
0: Ja, tegelijkertijd zegt de politie dat er tot op dit moment geen strafbaar feit is vastgesteld. Dat sluit dus een hack niet uit, die mededeling? Of?
1: Nou ja, wat mij betreft hoeft dat niet uit te sluiten. Ik weet ook niet in hoeverre de politie al op de hoogte is van alle informatie die Albert Heijn heeft. Ik weet niet of Albert Heijn zelf eigenlijk al precies weet wat er aan de hand is. Het hoeft elkaar niet uit te sluiten.
0: Nee, is dat eigenlijk verstandig omdat Albert Heijn meteen de politie alle informatie zou geven? Want verder zijn ze best zwijgzaam, hè?
1: Ja. Nou, ik kan me voorstellen als jij het idee hebt dat een kwaadwillende, zoals wij dat in het vakgebied noemen, bij jou in jouw systeem binnen zit, dat je direct ook met de politie schakelt om ook aangifte te doen en informatie met ze te delen. En wellicht dat de politie ook wel kan helpen.
0: Ja. En waaruit concludeert u nou dat het inderdaad om een aanval van buitenaf gaat? Want het zou ook natuurlijk een interne fout in het systeem kunnen zijn of een mislukte update. Maar zit hem dat in het woordje veiligheidsincident of in het feit dat ze het uitgezet hebben?
1: Ja, eigenlijk de combinatie van beide doet mij toch wel vermoeden dat hier echt wel sprake is van een aanvaller die binnen heeft gezeten. Dus het woord cybersecurity incident en uiteindelijk ook het feit dat systemen uitzetten. Ja, het zou in theorie nog kunnen zijn dat er ergens iets mis is gegaan of dat ze een kwetsbaarheid hebben ontdekt.
0: Ja, als je ziet dat het op hol slaat, dan zet je het ook uit.
1: Ja, dat zou kunnen, maar dan zou ik het niet zo snel een cybersecurity incident noemen.
0: Nee.
1: Dan zou ik, en ik zou denk ik ook sneller gewoon uitleggen wellicht wat er aan de hand is. Maar goed, nogmaals, uiteindelijk zullen we even moeten wachten tot Albert Heijn zelf vertelt wat er precies aan de hand is.
0: Ja, maar het zit hem dus in dat veiligheid, dat
1: exact,
0: security.
1: Ja,
0: ja, ja. Als nou blijkt dat het om een cyberaanval gaat, wat kan er dan zijn buitgemaakt of aangetast of kapot gemaakt of verstoord?
1: Ja, nou, het is altijd interessant om na te denken wie zou nou degene zijn die hiervoor verantwoordelijk is. En dan heb je grofweg misschien drie categorieën. Je zou kunnen nadenken over hacktivisten. Dus mensen die met een soort bepaald ideologisch doel een organisatie aanvallen en proberen plat te leggen. Je zou kunnen nadenken over statelijke actoren die een bepaald motief hebben om informatie te stelen of misschien te saboteren of wat onrust te veroorzaken.
0: Mm-hmm.
1: Of, en ik denk dat dat het meest logische is hier, een criminele organisatie die uiteindelijk uit is op geld verdienen. En dat zouden ze in dit geval, wat je dan vaak ziet, is het binnendringen van een organisatie, veel gevoelige informatie stelen en dan los geld vragen. En als een bedrijf niet betaalt, dreigen om die informatie op het internet te zetten.
0: Ja, maar gevoelige informatie, bedoel, wie kan het wat schelen of ik vorige week spruitjes heb gekocht?
1: Nou, het gaat vaak over persoonsgegevens die in die systemen zitten. En dat is voor zo'n organisatie toch vaak heel vervelend als jij verantwoordelijk bent voor zo'n hack. En dat bij jou dat gebeurt. En dat alle gegevens van jouw klanten op het internet komen. Dat doet gewoon ook iets met de reputatie van zo'n organisatie. En dat maakt dat veel bedrijven toch goed nadenken of dat ze daar niet een geldbedrag voor over hebben.
0: Ja. En in hoeverre is er nou veel schade voorkomen met dat uitzetten van hun systemen? Want die reputatieschade, die is er eigenlijk al. Hè? Hoewel, als zij zeggen, we hebben voorkomen dat ze uw gegevens hebben, dan is dat juist weer een plusje waarschijnlijk.
1: Nou, daar ben ik ook heel benieuwd wat er precies aan de hand is. Want stel nou dat Albert Heijn een eerste signaal heeft gezien dat er een aanvaller in het systeem zit en meteen heeft gekozen om alle systemen uit te zetten om verdere impact te voorkomen, dan denk ik dat ze echt een applaus verdienen. Want dat is een heftige ingreep. We zien nu allemaal in het nieuws dat de schappen leeg raken, dat de voorraden niet meer worden bijgevuld, dat het best heel veel effecten heeft. Dat kost ze ook veel geld. Maar dan hebben ze denk ik wel de juiste beslissing genomen. Dus,
0: en dan laat Albert Heijn dus zien dan uw veiligheid, de veiligheid van uw gegevens gaan ons boven alles. Boven.
1: Ja, exact. En ik denk dat dat een mooi signaal zou zijn. Want er zijn natuurlijk ook veel organisaties die geraakt worden en die er misschien te laat bij zijn.
0: Ja.
1: En dan kun je alleen maar respect hebben dat het bedrijf dus genoeg sensoren heeft of signalen heeft dat bij het minst of geringste wat gebeurt, dat ze het toch zien en daarop kunnen ingrijpen.
0: Ja, en we weten dat natuurlijk nog niet, maar het uitzetten van een systeem, dat is op zich dan afdoende, ook als die hackers al binnen zijn? Of kunnen ze er dan toch al spul uitgehaald hebben?
1: Dat heeft een beetje te maken met het moment waarop je uiteindelijk zeg maar doorhebt dat iemand in je systeem zit en wat die al heeft kunnen doen. Maar als je daar op tijd bij bent en je zet het systeem uit, of in ieder geval je verbindt de netwerkverbinding met het internet, ja, dan kan de aanvaller, dat kan een iemand zijn die waar dan ook in de wereld gewoon zit, ja, die heeft online gewoon geen toegang meer tot het systeem. Dus die kan dan ook gewoon simpelweg niks meer doen. Die kan er gewoon niet meer bij.
0: Dat uitzetten betekent je verbreekt de verbinding met het wereldwijde web. Daar komt het op neer.
1: Dus je kunt de netwerkverbinding verbreken.
0: Dus je gooit de deur gewoon dicht.
1: Precies. En je kunt ook het systeem nog helemaal uitzetten. Dus dan is het helemaal natuurlijk gewoon klaar.
0: Ja. Nou hebben niet alleen mensen in Nederland last van dit incident. Ook bij winkels van Ahold Delhaize in België, Tsjechië en de Verenigde Staten zijn de gevolgen te merken. Wat zegt dat over de kwetsbaarheid van het ICT-systeem van Albert Heijn of van Ahold Delhaize?
1: Nou, het zegt mij niet zozeer iets over de kwetsbaarheid van het systeem, maar veel meer over wie er kennelijk allemaal gebruik maken van dat systeem. En dat zijn dus kennelijk supermarkten op verschillende plekken in de wereld die van eenzelfde systeem gebruik maken, dat als Albert Heijn die uitschakelt, dat ze daar ook last van hebben. Dat hoeft niet per definitie iets te zeggen over hoe kwetsbaar het systeem nu wel of niet is, of dat dat nog veel groter is, die kwetsbaarheid.
0: Ja. En waarom denkt u dat het vermoedelijke criminelen zijn? Ik bedoel, we gaan het zo meteen hebben over de hoogste commandant van de NAVO die waarschuwt voor een overigens niet met name genoemde vijand, maar we weten over wie die het heeft. Waarom is het niet Moskou?
1: Nou, omdat ik zelf zou veronderstellen, er is wel een ander interessant incident natuurlijk gebeurd vandaag. Hè? Bij Franse supermarkten zijn natuurlijk een aantal koelinstallaties gehackt. En die zijn uiteindelijk in de temperatuur, hebben ze die heel hoog gemaakt.
0: Yeah.
1: Ja, dat is echt het saboteren van systemen. En dat past veel beter bij een profiel wat Russisch is. Hè, of Russische activisten die het een beetje voor de staat opnemen.
0: Chaos veroorzaken,
1: inderdaad. Maar als jij, die signalen wijzen daar nu nog niet op. Hè. Het lijkt erop dat het echt met systemen te maken heeft die zorgen voor klantcontact, bestellingen kunnen doen, bestellingen geleverd krijgen, distributiecentra. Ja, dat lijkt veel beter te passen bij een profiel van een criminele groep die juist dit soort bedrijven dan ook aanvallen, omdat ze ook weten dat als die niet kunnen leveren, dat het meteen geld kost.
0: God, kost geld, ja. Nou, is Albert Heijn dus behoorlijk, voor Ahold, behoorlijk zwijgzaam. Is dat verstandig en wat zegt dat u?
1: Ja, ik kan me daar van alles bij voorstellen. De ervaring leert van de incidenten die recentelijk ook meer in het nieuws zijn geweest, dat als je niet communiceert, dat dat vaak een slecht signaal is. Hè. Het is belangrijk om toch wel transparantie te creëren. Maar als je te snel communiceert en niet volledig bent, dus dat je later blijkt dat je dingen toch moet herstellen en moet bijstellen over wat er nou precies aan de hand is, hoeveel gegevens zijn er precies weg, welke gegevens. Ja, dat wordt ook vaak niet heel goed gepruimd door de bevolking. Dus ik denk dat het belangrijk is dat je probeert om wel zo snel en open mogelijk te communiceren, maar dat je wel goed weet wat je zegt en dat je daar niet op hoeft terug te komen.
0: Ja, en dan gaat uw mobiele telefoon vanavond Ahold aan de lijn.
1: Ja.
0: Pim, kan je onderzoek doen? Waar begint u dan?
1: Nou, wat ik als eerste zou doen als specialist is onderzoek naar wat er gebeurd is. Je wilt natuurlijk gewoon exact weten, is er een aanval in het systeem geweest? Waar is die binnengekomen? Heeft die achterdeurtjes achtergelaten? Dat onderzoek moet je doen om uiteindelijk ook te kunnen zorgen dat als je die systemen herstelt, dat je een garantie kunt geven dat daar geen aanvallen meer in zit.
0: Mm-hmm.
1: Want anders ben je natuurlijk weer terug bij af. Wat we bijvoorbeeld weten uit een verder verleden is dat criminele groeperingen achterdeurtjes hebben geplaatst in systemen die worden gebackupt. En dan zet een bedrijf een backup terug, inclusief de achterdeur van een crimineel. Dan is die weer binnen.
0: Ja.
1: Dus het is wel echt belangrijk om goed onderzoek te doen. Hoe is dit nu gebeurd? Zodat je uiteindelijk zeker weet, dit systeem is schoon, veilig en iedereen kan weer veilig aan de slag.
0: Oké, en we kunnen weer spruitjes kopen. Hartelijk bedankt, Pim Takkenberg, cybersecurity expert.
1: Graag gedaan. Succes verder.
2: Brussel bij nacht. Brussel's by
0: night. Ja, u hoorde het al, de hele dag. De oppergeneraal van de NAVO, Alexis Grinkevich, gaf op de defensieconferentie in Warschau een speech over de victory strategy van de NAVO. Terwijl de Amerikaanse president vrijdag met Poetin een deal over diesel sloot en de druk op Zelensky opvoert. Wat is zo'n strategy of victory dan waard? Ik ga dat bespreken met verslaggever Kiesja Hekster. Niet in Brussel dus, maar in het Poolse Warschau. Goedenavond, Kiesja.
3: Hallo, Chris. Hallo.
0: Ja, wat voor feestje is dat eigenlijk, die veiligheidsconferentie? Wie zaten er allemaal in de zaal om naar deze 4-sterren-generaal te luisteren?
3: Nou, dat is best wel een groot feestje, Chris. Het is een conferentie die sinds een jaar of 12 hier in Warschau gehouden wordt. Steeds belangrijker is geworden. Dus de premier van Polen was er vandaag bij bijvoorbeeld, maar ook die van Noorwegen en Litouwen. Onze eigen defensieminister Jessel Gus was er. Veel van haar collega's uit NAVO-landen. Mm. Allerlei vertegenwoordigers van de NAVO, allerlei experts ook. En het leuke voor mij was dat die allemaal in het wild rondliepen in de wandelgangen. Dus ja, daar kon ik allemaal mee praten vandaag.
0: Je hebt helemaal suf geïnterviewd vandaag, ja.
3: Heerlijk was het, ja.
0: Oké. En hoe bijzonder was nou deze speech van die hoogste NAVO-generaal?
3: Ja, toch wel echt bijzonder. Dat kreeg ik ook te horen van de NAVO-burelen. Het SACEUR, zoals die in NAVO-jargon heet, de Supreme Allied Commander Europe, die doet dit eigenlijk niet. Zo'n uitgebreid visieverhaal delen. En die speech die werd vorige week pas aangekondigd. Ja, en toen wilden we dus allemaal naar Warschau. Meer dan 100 journalisten kwamen er last minute. Zoals ik en mijn collega Christian, die hier ook woont. We wilden allemaal horen, wat gaat deze generaal zeggen in deze overwinningstheorie, want zo was die toespraak inderdaad aangekondigd. Ja. En dat was dus ook precies de bedoeling, begreep ik, van mensen van de NAVO. Allerlei buzz creëren door pas heel laat te vertellen dat SACEUR zou gaan spreken. En op die manier zo groot mogelijk podium creëren voor de boodschap.
0: Ja, nou, dat is gelukt, want ja, ik hoorde de hele middag al over deze toespraak. En vooral ook dat hij bedoeld was om burgers gerust te stellen, maar dan denk ik, als hij het nodig vindt om op dit moment zo'n bijzondere toespraak te houden, ja, dan word ik heel ongerust.
3: Ja, dan is er echt iets aan de hand, hè, zou je denken. Ja. En ja, want je zou denken, dat is toch vooral zelfsprekend dat we gerust kunnen zijn met de NAVO. En ik heb dus dat ook wel heel veel mensen horen zeggen, hoor, dat, ja, dat het misschien juist het verontrustende is van die toespraak. Maar goed, die Alexis Grinkevich, die voelt die noodzaak. Hij zei dus zelf, ik ben hier bijvoorbeeld in verband met de toenemende dreiging vanuit Rusland, als het dan gaat om al die hybride aanvallen. Mm-hmm. En hem werd ook gevraagd naar de olifant in de Kamer, president Trump, na afloop van zijn speech in een vraaggesprek. Want ja, die president is uiteindelijk zijn politieke chef, of die van de NAVO in ieder geval, want Amerika heeft het belangrijkste leger. En ja, je zei het net zelf al, die president Trump heeft nou net dit weekend afspraken gemaakt met de Russen, waarvan de militaire man zegt, die moeten we afschrikken. En de politieke man zegt, ja, daar wil ik mee samenwerken. Dus dat was gewoon een heel verwarrende boodschap in de wandelgangen, hoorde ik van allerlei mensen. Dus ja, wat dat betreft snap ik jouw onrust.
0: Ja, overigens zometeen nog even door over Trump en zijn verhouding met deze SACEUR. Maar jij had het net over Rusland, maar hij had het niet over Rusland, hè? Althans, hij heeft Rusland niet genoemd.
3: Niet in zijn verhaal, wel in het vraaggesprek achteraf. Okay. Maar in die speech inderdaad was het gissen een beetje op wie die doelde. Maar ja, iedereen wist natuurlijk wel dat hij Rusland bedoelde. Maar van mensen die bij de NAVO werken hoorde ik dat ze dat eigenlijk nooit doen. Militair in ieder geval. Om een aantal redenen, bijvoorbeeld dat ze de Russen die eer niet willen geven, dat dat dan de vijand is, dat je daar dus niet nodig is om die te benoemen, dat het ook niet nodig is, want iedereen weet toch wel over wie het gaat, inclusief die vijand, de Russen zelf. Mm-hmm. En door ze niet te noemen, maak je het misschien ook net wat moeilijker om het verhaal van Grinkevich voor eigen Russische propagandadoeleinden in te zetten, want dat gaat ongetwijfeld wel gebeuren, weten ze bij de NAVO ook.
0: Ja, want die Russen gaan zeggen, zie je wel, wat een agressieve
3: club. Ja, een oorlogsverklaring. Zo zullen ze het in Moskou interpreteren, ja.
0: Ja, en dan even over de verhouding tussen deze Grinkevich, Amerikaan dus, want de SACEUR is altijd een Amerikaan. Hoe is zijn verhouding met Trump?
3: Nou, hij heeft een goede relatie met de Amerikaanse president. Grinkevich is pas vorig jaar zomer op deze post terechtgekomen. Nou, dat kan natuurlijk niet zonder zo'n goede relatie met de Amerikaanse president. Mm-hmm. Hij spreekt ook met instemming van de president, zei Grinkevich zelf. Dus die toespraak is afgestemd. Maar het wil niet zeggen dat Grinkevich nou een hele makkelijke relatie heeft met Trump. Ik heb zelf wel eens meegemaakt bij de NAVO dat ik meekreeg dat ze ook in de buurt van Grinkevich af en toe helemaal gek worden van Trump. Want dan roept hij weer wat over de NAVO. Hè. Hij zaait twijfel over zijn betrokkenheid bij de organisatie. Nou ja, en dat moet Grinkevich daarna weer gaan roepen. Dat Trump volledig gecommitteerd is. Dat is best wel lastig ook voor hem, begrijp ik. En opvallend genoeg hoorde ik ook uit NAVO-kringen vandaag in de wandelgangen dat er een andere Amerikaan was die tijdens de toespraak van deze Grinkevich helemaal niet in de zaal zat, maar een beetje ostentatief juist buiten heen en weer liep om te laten zien, nou, hij spreekt niet namens mij. En dat was niet de eerste, dat was de Amerikaanse ambassadeur bij de NAVO, een persoonlijke vriend van Trump. Dus je kan op zijn minst concluderen dat er toch ook verschillende kampen zijn binnen de NAVO, binnen de Amerikaanse NAVO.
0: Ja, oké, en om dan ja die uitspraken en ook beslissingen van Trump nog nader te concretiseren, hij kondigde eerder juist aan dat Amerikaanse militairen uit Europa teruggetrokken zullen worden.
3: Klopt.
0: Ja, wat zei Grinkevich daarover? Is het nou uit zijn verhaal duidelijk geworden of de Amerikanen wel gaan meevechten als artikel 5 een NAVO-lidstaat in Europa aangevallen wordt?
3: Eigenlijk voor de goede verstaander niet echt. Hè? Want deze vraag, zoals jij hem nu stelt, werd hem ook rechtstreeks gevraagd. Gaan de Amerikanen meevechten? En toen zei hij eigenlijk, ik ben hier. Maar hij gaf geen antwoord op die vraag.
0: Dat met is er maar eentje. Ja.
3: Ja, exact. Hè? Hij is wel heel groot en breed, maar met één Amerikaan gaan we het toch niet redden, ben ik bang. Dus hij zei niet, ja, we gaan meevechten. Hij zei, dat is uiteindelijk een politiek besluit dat Trump dus moet nemen. En ja, we weten dat er komende maanden besluiten gaan vallen of de Amerikaanse troepen, mensen, hè, of er mensen teruggehaald worden uit Europa. Op dit moment zijn er zo'n 80.000 Amerikanen nog in Europa gelegerd. En dat hangt dus nog boven de markt. Ergens voor 1 december gaan we horen hoeveel mensen er teruggetrokken worden van die Amerikanen. Gaan ze verplaatst worden binnen Europa? Dat weten we niet. Dat is dus nog best wel spannend.
0: Ja.
3: Op zijn Engels, waar we dan op zitten wachten, noemen je de poster review, de herziening van waar de troepen gestationeerd zijn eigenlijk. En ik sprak na de toespraak daarover met Michelle Haas, een van die experts die hier ook was. Veiligheid gaat zij over in België en ook in Nederland hoor je haar vaak. En zij zat ook in de zaal bij die vier sterren generaal. Sorry.
0: Ja.
4: Wat erop moet volgen is een die poster review, dus de Amerikaanse troepen in Europa, dat die zeer significant blijven. Dat ook landtroepen zijn aan de oostgrens en niet enkel basissen in bijvoorbeeld het zuiden van Europa die zij zelf sowieso nodig hebben of in Noord-Europa, maar ook echt die afschrikkingstroepen en die tripwire forces die direct betrokken zouden zijn ook bij een mogelijke...
5: Die de eerste klap opvangen. Ja, want u zegt eigenlijk als die Amerikanen straks gaan aankondigen we halen er tienduizenden terug en die berichten hoor je ook, dan is dit hele verhaal eigenlijk niet geloofwaardig.
4: Minder geloofwaardig. Ik denk dat het hangt ook heel erg af van die capaciteiten. Want bijvoorbeeld met satellieten kunnen wij zicht hebben op wat de tegenstander, en in dat geval Rusland, op dat moment doet. En kunnen we dus bijvoorbeeld deep strike kunnen raken, dus op lange afstand kunnen raken. Maar daarvoor heb je wel die inlichtingen nodig.
5: En daarvoor hebben we de Amerikanen nodig.
4: Exact, daarvoor hebben we de Amerikanen nodig. Dus een troepenverschuiving zou nog niet direct ons helemaal moeten doen panikeren. Het gaat meer over die capaciteiten. En daar zijn ook heel veel studies naar. Hoe zou Europa vechten zonder de Amerikanen? En dan weten we dat we eigenlijk juist meer in een soort attritie, in een soort uitputtingsscenario komen, omdat we niet die dominantie kunnen krijgen op korte termijn. Omdat we daarvoor te weinig capaciteiten hebben. Dus deze theorie die vandaag is gepresenteerd hangt echt samen met die Amerikaanse capaciteiten en aanwezigheid in het Europese continent.
0: Oké, dat is dus afwachten hoe dat in de toekomst gaat. Maar het gaat toch ook vooral om nu. Er gebeurt al heel veel. Er zijn al heel veel aanvallen van allerlei verschillende aard geweest. De vraag is toch niet wanneer of we terug gaan slaan, maar vooral wanneer. Waar trekken we de grens? Heeft hij daar wat over gezegd?
3: Nou, daar bleef het toch wel een beetje vaag over allemaal. Hè, over die hybride aanvallen, wat de NAVO daar tegen nou moet doen, Chris. Dus ja, er zijn mensen en die liggen misschien al bijna te slapen. Daar zei de generaal tegen, u hoeft niet wakker te liggen. Mijn baan is ervoor te zorgen dat anderen wakker liggen. Dus ik dacht, nou, misschien is dat een mooie afsluiting.
0: Dat lijkt me een hele goede afsluiting. Maar ik raad iedereen ook aan om nog een klein half uurtje te blijven luisteren. Dankjewel, Kiesja.

0: Colin Blunstone, I don't believe in miracles. De extreme droogte deze zomer heeft de waterschappen miljoenen euro's meer gekost. Dat blijkt uit een rondgang van het ANP. Het regende weliswaar de afgelopen dagen, maar de grondwaterstanden en het waterpeil in rivieren zoals de Rijn zijn nog steeds erg laag. Wat moeten we nu doen om de schade bij een volgende hete zomer te beperken? Ik spreek erover met Hein Pieper, hij is dijkgraaf van waterschap Rijn en IJssel. Goedenavond.
1: Goedenavond, meneer Keijnen.
0: Goedenavond, meneer Pieper. Uw waterschap heeft deze zomer ongeveer 300.000 euro meer uitgegeven aan droogtemaatregelen. Wat is uw nasmaak van deze zomer?
1: Nou, mijn nasmaak op dit moment is dat het watertekort nog aan het oplopen is.
0: Oh ja?
1: Ja, wij hebben in september nog niet eens de helft gekregen dat we hadden verwacht. En oktober valt ook tegen. Waar we dus vooral bang voor zijn, is dat we straks in de winter voor het komend voorjaar onvoldoende de boek kunnen aanvullen. Dus daar zit onze grootste zorg op dit moment.
0: Ja, dus dat we de volgende droge zomer al met een enorm tekort ingaan eigenlijk.
1: Ja, en dat zou dan veel grotere consequenties hebben. Want ja. Als er geen water is, kun je het ook niet vasthouden.
0: Nee, dat is het. Want dat is wel wat de hele tijd als een cruciale maatregel genoemd wordt. Hè? Water vasthouden. Nou, laten we even niet het allerzwartste scenario nemen. Het gaat lekker regenen, er komt veel water. Maar ja, hoe houden we dat dan vast?
1: Nou, we houden dat op de eerste plaats vast als grondeigenaren organisch stofgehalte in hun bodem vergroten. Dan kunnen ze per hectare, zeg maar, de sponswerking van die grond vergroten. En dan kunnen ze echt miljoenen liters water vasthouden per hectare.
0: Het organisch stofgehalte verhogen, wat betekent dat precies? Wat moeten ze dan doen?
1: Nou, dan zorgen ze dat er, zeg maar, meer organisch afval in de bodem komt. Plantenresten, et cetera, allemaal. En dan krijg je een luchtigere bodem.
0: Ja.
1: Kan er ook. En dan houdt het, is een soort spons die je dan vergroot. En dan houdt het gewoon water veel langer vast. En stroomt er ook veel langzamer af naar de sloten.
0: Ja, ja. En kan dat overal? Of zijn er ook plekken waarop je dat juist niet moet doen?
1: Nou, dit kan echt wel op de meeste plekken in Nederland. Je ziet dat ook vooral bij regeneratieve boeren. Boeren die daar echt beleid op maken. En die hadden ook eigenlijk niet zo'n slecht jaar dit jaar. Want die hadden gewoon voldoende water in de bodem. En vooral als je dan nog een beetje water kunt aanvoeren. Dat kan in een gedeelte van Nederland.
0: Ja, vooral bij het IJsselmeer in de buurt natuurlijk. Hè?
1: Precies. Ja. Precies, maar in grote gedeelten van Hoog Nederland kan dat veel minder. En dan moet je vooral proberen water echt vasthouden in het voorjaar als het er is.
0: Ja.
1: Wij zijn natuurlijk kampioen afvoer geweest de afgelopen decennia. En we moeten dat hele systeem omgooien naar vasthouden.
0: Ja, en wat levert dat dan precies op? Ja, dat er meer water is. Maar goed, dat zit dan in die grond, in dat organisch afval. Wat kan je daar dan mee? Hoe haal je het eruit?
1: Het stroomt dan langzamer af.
0: Ja.
1: En de planten kunnen het veel langer gebruiken. Dus ze hebben zelf langer toegang, de planten, tot het water. De bomen hebben langer toegang tot het water. Het grondwater zakt veel langzamer. En wat wij ook doen, wij gaan bodems van sloten verhogen. En dat ook daar het langzamer wegvloeit naar de riviertjes. We gaan rivieren laten meanderen. We verbreden het rivierbed. We hebben op sommige plekken van 8 meter zijn we naar 100 meter gegaan om water langer te laten infiltreren. Dus meer tijd te gunnen in het gebied. Wat je probeert echt met heel veel maatregelen, echt een hele scala aan maatregelen, probeer je water langer vast te houden in het gebied.
0: Ja.
1: En dat de grondwaterstand redelijk hoog blijft. En dan hou je voorraad op peil.
0: Ja. En doen we dat nu al genoeg met het oog op de komende zomer bijvoorbeeld?
1: Nou ja, dat doen we op heel veel plekken doen we dat. Ja. Maar het is een klein beetje. Dit vraagt tijd. Dit vraagt echt heel veel tijd. Je moet eigenlijk het hele waterwegennet van Nederland moet je eigenlijk helemaal omgooien. En dat vraagt met alle partijen, met boeren, met landeigenaren, met landgoedeigenaren, met natuurorganisaties, met drinkwaterbedrijven en de waterschappen en provincies. Allemaal afstemming. En dat proberen we nu te doen.
0: Ja.
1: Dat doen we al jaren. In ieder geval in mijn waterschappen meer dan 15 jaar zijn we daarmee bezig. Dat moeten we versnellen. Dat moet echt nog veel meer versnellen. En dat vraagt ook financiering.
0: Ja.
1: Maar het water moet er zijn. En daar ligt op dit moment de grootste uitdaging.
0: Ja, daar hebben we nou net geen invloed op. U bent ook lid van het Mission Board for Adaptation to Climate Change van de Europese Commissie. Het was overal heet en droog in heel Europa deze zomer. Wat hoort u van andere lidstaten? Wat doen zij?
1: Nou, dat is heel afhankelijk van het land. En sommige landen, en dan kijken we vooral naar het zuiden, daar is, nou, is het best wel paniek. Want daar hebben ze echt al jaren tekort. En dat tekort loopt alleen maar op. Ik sprak met een Italiaanse collega die zegt, wij hebben eigenlijk helemaal geen tijd of geld nog voor preventie en andere maatregelen. Mm. We hebben alles nodig om de calamiteiten te bestrijden. Ja. En wat je eigenlijk merkt, dat er ook soms geen kennis aanwezig is, dat ze de middelen niet hebben. En daar heeft Europa, en die rol wil Europa ook heel graag pakken, die wil eigenlijk een Europees netwerk bouwen, zodat kennis van landen waar het wel aanwezig is of middelen, dat die beter door het hele continent, de hele gemeenschap gaan vloeien.
0: Ja, maar nou, zegt water vasthouden. Ik neem aan dat andere landen dat dan ook moeten gaan proberen. Maar ja, het water in de Rijn is al, de waterstand is daar nog nooit zo laag geweest als nu. Als Duitsland en Zwitserland ook meer water gaan vasthouden, ja, wij zitten aan het eind van het lijntje, hè? Dan hebben wij niks meer.
1: Ja, het enige voordeel dat we hebben is dat er nogal veel scheepvaart nodig is voor de Duitse industrie. Dus dat is nu nog een voordeel. Als dat niet meer nodig is, ja, dan zitten we echt aan het onderste stukje.
0: Yeah.
1: En als er dan meer water wordt vastgehouden, heeft Nederland er echt heel veel last van. Dan kunnen wij een uitgedroogde delta worden. En daarom dat ik ook pleit voor, zorg nu dat er een Europese aanpak komt over het hele Rijnstroomgebied en ook voor de andere rivieren. Maar als we dat niet doen, dan gaat straks iedereen voor zichzelf. Ja, en dan heeft Nederland, zijn we echt de onderliggende partij en hebben we het meeste last van.
0: Ja, en zo'n systeem is er nog niet?
1: Die afstemming is er nu echt onvoldoende. We hebben wel afspraken over de kwaliteit van het water. We hebben wel afspraken over hoogwater. Daar we elkaar daarmee helpen. Maar echt over laagwater en waterverdeling. En dan is er ook nog eens een keer zo. Kijk, heel veel boeren gaan in die, zeg maar, zijrivieren ook water vasthouden.
0: Ja.
1: En wat je eigenlijk zou willen is dat er een Europees sponsprogramma komt. Dat overal langs die rivier de Rijn, bij wijze van spreken, allemaal sponslandschappen komen. Die dat water langzamer gaan afgeven. Dat hebben we ook nodig. Want we moeten eigenlijk die gletsjers die aan het verdwijnen zijn, die moeten we vervangen.
0: Ja, ja. Wat is uw zwarte scenario voor een zomer? Gewoon geen water uit de kraan?
1: Nou, dat we in de winter onvoldoende de voorraad kunnen aanvullen. Ja, ik denk, drinkwatertekort, dat zie ik nog niet als het zwartste scenario, maar wel dat we gewoon met hele lage grondwaterstanden te maken krijgen. Dat de verdroging in plaats van in de zomer in het voorjaar gaat optreden.
0: Ja. Goed, nou, we gaan bidden voor regen. Hartelijk dank, Hein Pieper, dijkgraaf van Waterschap Rijn en IJssel.

0: Chef Special, Bang in het Donker. In Den Haag zijn in Theater Diligentia vanavond de belangrijkste cabaretprijzen van het jaar uitgereikt, de Pulifinario's. In de categorie Kleinkunst won Jentel en de Boer. In de categorie Entertainment Ruud Smulders. En in de categorie Engagement won Lisa Osterman. En haar sprak ik net voor de uitzending. En ik zei, goedenavond Lisa.
1: Goedenavond.
0: En gefeliciteerd met deze Pulifinario.
1: Dank je wel.
0: Je krijgt hem voor je voorstelling De Baas.
1: Yes.
0: Maar je won hem 2 jaar geleden ook al voor je vorige voorstelling.
1: Ja, klopt.
0: Is er geen concurrentie of ben jij zo goed?
1: Nou, er is zeker wel concurrentie. Ik had het vandaag ook echt niet verwacht. Ik ben ongelooflijk blij.
0: Ja, ja. Het juryrapport zegt: je aantrekkelijke en geheel persoonlijke stijl bevat een onweerstaanbare combinatie van pure openhartigheid en heerlijk onzinnige gekkigheid. Hoe moeilijk is dat, wat die openhartigheid betreft, om je zo bloot te geven op het podium?
1: Nou, dat voelt eigenlijk wel natuurlijk. Ik heb in deze voorstelling geprobeerd om te schrijven vanuit het idee, wat zou je schrijven als niemand om wiens mening je geeft het ooit zou hoeven zien.
0: Aha.
1: En ik ben ontzettend blij dat wat daaruit is gekomen de mensen vet vonden.
0: Ja. En zoek je dan zelf ook heel bewust naar een evenwicht met die gekkigheid daar tegenover? Of komt dat ook vanzelf?
1: Nee, ik denk dat ik wil zo graag dat dingen niet pathetisch worden. Of ik hou zelf zo erg van theater waarin gekkigheid een beetje de boventoon voert. Dat ik denk dat dat ook wel natuurlijk komt of zo. Ik vind het gewoon heel leuk als dingen een beetje een rare vorm hebben.
0: Ja, maar het is niet zo dat je denkt, nou, het moet niet te zwaar worden, dus nu weer een grap of zo. Hoe componeer je zo'n voorstelling?
1: Nee, dat dient zich op die manier wel een beetje aan of zo. Ik heb ook een paar liedjes in mijn voorstelling en sommige onderwerpen lenen zich daar heel erg voor, om het gewoon eerlijk te zeggen. En sommige dingen vind ik zelf juist beter overkomen als je er juist een hele lompe grap over maakt of zo.
0: Ja, en in die openhartigheid, ik moet eerlijk zeggen, ik heb je voorstelling nog niet gezien, maar je speelt hem nog, dus dat ga ik inhalen. Maar wat is de essentie van Lisa Osterman? Wat leren we over jou?
1: Mijn voorstelling gaat over proberen zacht te blijven. Of dat weer te worden als het niet is gelukt. In deze tijden waarin de wereld toch dat niet altijd is. Dat.
0: Ja, en dat is het engagement. Dat wil je ook. Ja, boodschap is zo'n verschrikkelijk woord. Maar dat is ook wel een boodschap die je mee wil geven.
1: Ja, ik denk dat ik niet per se een boodschap mee wil geven. De voorstelling gaat over, denk ik, proberen minder boos te zijn. Vooral vanuit mezelf. Ja. En een beetje zacht te blijven. En ik denk wel dat het belangrijk is wat we voor elkaar kunnen doen. Dus boodschap vind ik ook wel een beetje misschien niet het beste woord. Omdat ik het interessant vind, denk ik, om vragen te stellen.
0: Ja.
1: Maar ja, daar gaat het wel om, ja.
0: En kan je een voorbeeld geven van iets wat in de show zit over waar je dan eigenlijk boos over wordt en hoe je dat dan probeert niet te doen?
1: Nou, bijvoorbeeld mensen die het hele internet maar vol haten met woedende meningen.
0: Ja.
1: Denk ik dat het heel belangrijk is dat we daar niet met vuur op vuur op reageren, maar proberen te onthouden, die mensen zijn boos of verdrietig, eigenlijk over iets anders. En moeten we juist een beetje zacht benaderen, want anders explodeert alles alleen maar.
0: Ja, en hoe heb jij dat geleerd? Want ik las in een interview dat jij ook wel de neiging hebt om af en toe behoorlijk boos te worden, of niet?
1: Ja, dat heb ik ook. Ik ben nog midden in dat leren.
0: Ja, oké, maar waar leer je het van?
1: Nou, ik denk van zelf proberen dat te doen. Ik denk van lieve familieleden, zeg maar van voorbeelden die je hebt gekregen om zacht te blijven. Ik heb zelf een hele lieve oma bijvoorbeeld gehad.
0: Aha.
1: Die altijd maar iedereen de andere wang toekeerde en liet zien dat je ook soms op inhoudelijke verschillen van mening niet hoeft in te gaan, maar kunt focussen op waarom je wel van elkaar houdt. Ik weet niet. Ik denk dat er altijd wel voorbeelden van te vinden zijn.
0: Ja, en als je zegt, ja, je moet bij die boosheid van andere mensen begrijpen dat ze eigenlijk heel verdrietig zijn of zo. Waar komt die boosheid van jou dan vandaan?
1: Nou, dat weet ik niet. Die uitzichten pas en te onpas. Ik denk in mijn voorstelling dat varieert. Weet je wel, van hele oppervlakkige dingen zoals ruzie met je vriend, in mijn geval op vakantie, tot onmisstanden in de wereld.
0: Hmm.
1: Ik denk dat wel herkenbaar is. Gewoon dat je je over het algemeen toch opwindt over de grote en Minstens zoveel over de kleine dingen
0: minstens
1: in het dagelijks
0: zoveel,
1: leven.
0: Ja, minstens zoveel. Ja. Hey, je was dus niet genomineerd in de categorie entertainment. Maar nou ja, ik begreep het al. Dat betekent niet dat er minder te lachen valt, hè, bij jou.
1: Nee, sterker nog, ik denk die categorie is zo willekeurig. Bijvoorbeeld Marijn Scholten, waar ik zelf een groot fan van ben, is genomineerd in de categorie entertainment. Die is minstens zo geëngageerd als ik zelf. Dus ik denk dat, kijk, die categorieën zijn supermooi qua dat er meerdere mensen kunnen winnen. Dat is denk ik heel goed. Want als je wint, weet je wel, dat is heel goed om meer kaarten te verkopen, om je werk zichtbaar te maken. Maar dat heeft ook wel misschien zekere willekeur, als ik dat zou mogen zeggen.
0: Nou, je hebt het net gedaan op de Nationale Radio live.
1: Nou, dus, dat geeft niks. Okay. Daar sta ik wel achter.
0: Goed. Over die kaartjes gesproken. Je bent nog druk aan het toeren dus met deze voorstelling. De baas. Zijn er nog kaartjes? Goed, ja. Of is alles al uitverkocht?
1: Nee, in steden waar ik voor het eerst bijvoorbeeld in een grote zaal sta, zijn zeker nog kaarten.
0: Oké. En hoe werkt dat dan bij jou? Ben je ondertussen ook alweer met nieuw materiaal bezig? Of doe je dat pas als je zo'n tour hebt afgerond?
1: Nee, dat kan ik niet zo goed. Dus ik heb wel heel veel ideeën. Die schrijf ik gewoon in de notitie op mijn telefoon. Ideeën, nieuwe show. Maar het uitwerken doe ik wel pas als ik klaar ben. Ik ben nu toch heel veel bezig met, weet je wel, welke grap werkte vandaag niet? Waarom? Hoe kan ik die weer beter maken voor morgen? Ik ben toch het beste als ik één project eigenlijk heb.
0: Fine-tunen, ja.
1: Ja.
0: En is dit het op het podium? Twee polifinario's nu. Ja, dan doen we er nieuwe horizonten op, hè? Film, eindejaarsconferentie, een radiohit à la Flappy? Of,
1: Nou, ik wil best een radiohit à la Flappy. Nee, en de jaarsconferentie lijkt me heel vet. Op een gegeven moment, nu nog niet, maar over een paar jaar. En dit is gewoon mijn droom. Ik ben ongelooflijk blij dat elke avond de zaal vol zit. Ik mag binnenkort voor het eerst in Carré spelen. Dat is een grote droom.
0: Ja.
1: Ik ben echt ontzettend blij met waar we nu zijn.
0: Ja. Oké, en dan nu ook
1: hele
0: nog
1: een leuke avond.
0: Een tweede polifinario. Ga feest vieren. Dankjewel, Lise Oosterman.
1: Hartstikke bedankt. Doeg.
2: Het is 11:55.
0: De speech van de NAVO-commandant wordt door de inhoud historisch genoemd. Maar de historie zelf kwam ook voorbij.
3: We break the warfighting system attacking us in order to render it unable to continue that attack. Or, as Clausewitz would put it, we force it to culminate.
0: Ja, Sakur Grinkiewicz citeerde militair theoreticus Karl von Clausewitz, die al 200 jaar dood is. Oud-commandant landstrijdkrachten Marten Kruijf, goedenavond.
4: Goedenavond.
0: Is dat niet een beetje achterhaald om nog te leunen op een tekst van ruim 200 jaar oud? Dat culminatiepunt in de oorlog waar Grinkiewicz het over had, is toch wel iets anders dan toen, hè? Toen ze nog geen drones hadden.
4: Nou, je moet het zien dat Clausewitz eigenlijk de Johan Cruijff is van het militaire denken.
0: Oh.
4: Dus wat hij zegt, dan moet je even goed snappen. Dat is niet zo makkelijk, maar het is wel tijdloos. En het gaat eigenlijk over de grondslagen van oorlog. Net zoals Johan Cruijff over de grondslagen van voetbal had.
0: Ja, en wat bedoelt hij dan met zo'n culminatiepunt?
4: Nou, wat hij daarmee zegt is, als een tegenstander jou aanvalt, op een gegeven moment dan heeft hij geen middelen meer, geen munitie, geen kogels en geen mensen meer. En dat is het moment dat hij zwak is.
0: Mm-hmm.
4: En dan kun je hem aanpakken. Dat noemen ze eigenlijk het culminatiepunt. Zeg, een soort keerpunt in een gevecht als je tegenstander moe is. Dus dan kun je hem uitcounteren, zeg maar, om bij Johan Cruijff te blijven.
0: Oké, ja. En wat is nou de reden dat Clausewitz nog steeds aangehaald wordt?
4: Omdat de grondslagen van wat hij zegt nog steeds van toepassing zijn. Veel mensen denken dat hij zegt dat oorlog gaat om het vernietigen van een tegenstander. Maar dat zegt hij niet. Hij zegt oorlog gaat over het breken van de wil van jouw tegenstander. En hoeveel technologie je ook hebt, het gaat altijd om het breken van de wil. Dus niet altijd de sterkste wint. En de Amerikanen weten dat sinds Vietnam.
0: Ja.
4: De Amerikanen weten dat sinds de oorlog in Iran, dat er meer is dan alleen maar fysieke middelen en geweld. Maar ook hoe lang houdt het volk het vol. En we zien het eigenlijk nu in Oekraïne, waarbij de wil tot nu toe onbreekbaar is van Oekraïne om het vol te houden tegen de Russen, die eigenlijk een veel groter leger hebben en een veel sterker leger en misschien soms wel een veel moderner leger.
0: Ja, en als Clausewitz dat dan al 200 jaar geleden doorhad, was hij dan zijn tijd ver vooruit?
4: Hij was een tijd ver vooruit, maar niet alleen hij, maar ook zijn vrouw, want zijn boek Vom Kriegen is eigenlijk afgeschreven door zijn vrouw. Marie von Brühl. Dus dit is zo'n mooi voorbeeld dat mijn vrouw altijd zegt: jullie mannen laat je altijd, zonder dat je het weet, leiden door het intellect van vrouwen.
0: Ja, en geldt dat voor u ook?
4: dat geldt zeker voor mij.
0: Oké, okay. Prima. Hartelijk dank, Marten Kruijf. Goedenavond. En dit was het Oog voor vanavond. Morgen zit hier Wilfried de Jong. Es wird Zeit.

0: Meld je nu aan voor de NPO Radio 1 Nieuwsbrief.
1: En weet nog meer.
0: Wat was er de afgelopen week te horen en te zien? Wat kun je komende week verwachten? En highlights van onze website, socials en podcasts.
1: Meld je aan via nporadio1.nl/nieuwsbrief.
0: En ontvang hem iedere zaterdagochtend in je mailbox.
1: NPO Radio 1.
0: Wie luistert,
2: weet meer.
3: Ster.
4: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
5: Soms voelt het alsof we steeds meer in onze eigen bubbel leven. Gelukkig is die bubbel heel simpel te doorbreken met een lief gebaar. Bij Caro en CRV zien we namelijk dat verbinding met een ander je leven meer betekenis geeft. Dus kook deze week eens voor jezelf. En voor een onbekende. En als je toch met de hond gaat lopen, neem dan je buurman mee. Een lief gebaar, zo voor elkaar. Vind jouw lieve gebaar op caroencrv.nl en maak morgen mee.
6: Baan je in een andere wereld. Metershoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonderwalls, nu in Museum Gouda.
7: Ik hou van wonen in het groen en ik zou het liefst met mijn gezin in een buurt in de natuur willen wonen.
8: We kunnen niet alles beloven, familie Doornbos, maar in onze gebiedsontwikkelingen besteden we volop aandacht aan mens en natuur. Zo stimuleren wij waar mogelijk de biodiversiteit in de wijk. BPD, Bouwfonds Gebiedsontwikkeling. Een fijne buurt begint met luisteren.
6: Wonderwalls, geweven meesterwerken. Nu te zien in Museum Gouda.
9: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
10: Beleggen in seniorenwoningen? Woningfondspark Boswijk van Annexum belegt in 269 huurwoningen en de grond in Doorn. De prognose is gemiddeld 9,2% totaalrendement per jaar over een periode van 10 jaar. Deelname vanaf 100.000 euro. Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg geheel of deels verliezen. U betaalt 2% emissiekosten en fondskosten. Lees het informatiememorandum en essentiële informatiedocument op annexum.nl/wpb.
9: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
0: NPO Radio 1.
11: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Deskundigen in cybersecurity zeggen dat het mogelijk is dat er iemand is binnengedrongen in de systemen van Albert Heijn. Sinds zondag heeft de supermarktketen te maken met een grote storing. De oorzaak daarvan is niet bekend. Albert Heijn wil niet zeggen of het gehackt is. Doordat een deel van de systemen van de supermarkt niet beschikbaar zijn, denken deskundigen dat er meer aan de hand is. Tegen Nieuwsuur zeggen ze dat bedrijven dit soort maatregelen nemen als er een hack is. Elon Musk heeft tot nu toe $366 miljoen in de tussentijdse verkiezingen in de VS gestoken. De New York Times kreeg inzage in de donaties die Musk dit jaar aan Republikeinse kandidaten heeft gedaan. Musk gaf bij de presidentsverkiezingen van 2024 ook al $290 miljoen aan de campagne van Trump. Het Zeehondencentrum in Groningen dreigt binnen 2 weken failliet te gaan. Het kampt al langer met een miljoenentekort, maar nu is het einde echt nabij, zegt de opvang in Lauwersoog. Dat komt door het wegvallen van financiële steun waarop was gerekend. Het centrum zegt dat erover werd gesproken met de gemeente Het Hoge Land en de provincie Groningen, maar donderdag lieten die weten geen rol voor zichzelf te zien. Als het centrum failliet gaat, verliezen 40 mensen hun baan en ook stopt dan de opvang van zieke en verweesde zeehonden. In Den Haag zijn de belangrijkste Nederlandse cabaretprijzen, de Pulifinario's, uitgereikt. Het duo Jentel en de Boer won de prijs voor de 2e keer in de categorie Kleinkunst. Zij worden geprezen vanwege de humor en gekke liedjes in hun theatershow. Ook Lisa Osterman won de prijs voor de 2e keer. De jury prijst haar voor haar combinatie van pure openhartigheid en heerlijk onzinnige gekheid. In de categorie Entertainment won Ruud Smulders, die zich volgens de jury ontpopt tot een van de interessantste makers in de cabaretwereld. Het weer, er komt meer bewolking vanuit het westen, mogelijk met wat regen. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Ook overdag wolken met vanmiddag soms een bui. En dan wordt het 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: 89.3 FM.

0: Oishi, boishi.
1: Zou je wel weer eens terug willen zijn in de jaren 60?
2: I have a dream.
1: Komend weekend herleven de 60's op Radio West. Bas Martinius trapt het Sweet 60's weekend af, vrijdagmiddag om 4 uur.
3: Tot en met zondag hoor je alleen maar muziek uit de jaren 60.
1: Love, peace en heel veel herinneringen.
4: One small step for man.

0: Dit vergeet je niet. We hebben een leven van voor 7 december en na 7 december.
1: Op die dag verandert een explosie op de tarwekamp in Den Haag het leven van zoveel mensen.
2: Ik denk nou, het gaat beginnen, oorlog.
3: Ik zag nog het huis van de buren naast mij. En daarna was er ook helemaal geen galerij meer. Alleen bergen stenen die naar beneden op de straat lagen.
0: We moeten spullen pakken, we moeten weg en we komen niet meer thuis.
4: In de podcastserie Tarwekamp na de explosie volgen we de wijk een jaar lang na deze dodelijke aanslag.
5: Abonneer je nu in je podcast-app en luister naar Tarwekamp na de explosie. Een podcast van Omroep West.

0: 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Deskundigen in cybersecurity zeggen dat het mogelijk is dat er iemand is binnengedrongen in de systemen van Albert Heijn. Sinds zondag heeft de supermarktketen te maken met een grote storing. De oorzaak daarvan is niet bekend. Albert Heijn wil niet zeggen of het gehackt is. Doordat een deel van de systemen van de supermarkt niet beschikbaar zijn, denken deskundigen dat er meer aan de hand is. Tegen Nieuwsuur zeggen ze dat bedrijven dit soort maatregelen nemen als er een hack is. Acteur R.J. Mitty is overleden. De Amerikaan is vooral bekend van zijn rol in de serie Breaking Bad. Daarin speelde hij de zoon van hoofdpersonage Walter White. Net als zijn personage had Mitty cerebrale parese, een houdings- en bewegingsstoornis. De acteur zette zich in voor betere vertegenwoordiging van mensen met een beperking in Hollywood. Een doodsoorzaak is nog niet bekendgemaakt, maar volgens showbiz-site TMZ gaat het mogelijk om zelfdoding. R.J. Mitty was 34 jaar. In Den Haag zijn de belangrijkste Nederlandse cabaretprijzen, de Pulifinario's, uitgereikt. Duo Jentel en de Boer won de prijs voor de tweede keer in de categorie Kleinkunst. Ze worden geprezen vanwege de humor en gekke liedjes in hun theatershow. Ook Lisa Osterman won de prijs voor de tweede keer. De jury prijst haar voor haar combinatie van pure openhartigheid en heerlijke onzinnige gekheid. In de categorie Entertainment won Ruud Smulders, die zich volgens de jury ontpopt tot een van de interessantste makers in de cabaretwereld. De AfD in Duitsland moet een schadevergoeding van 7500 euro betalen aan slagerzanger Heino. Een kandidaat van de rechtsradicale partij had bij deelstaatverkiezingen gezegd dat de zanger op hem zou stemmen. Maar Heino ontkende in alle toonaarden en eiste aanvankelijk een kwart miljoen vanwege imagoschade. Uiteindelijk ging hij akkoord met een schikking van 7500 euro. Het weer, er komt meer bewolking, mogelijk met wat regen. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Ook overdag wolken met vanmiddag soms een bui. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Vanavond tussen 6 en 7 in West Komt Thuis is de muziekkeuze aan jou. In 70s at 6 met Bas Martinius.
1: Welke jaren 70 plaat kan ik voor je draaien en waarom? Nou, zet dat even in een mailtje aan bas@omroepwest.nl. En dan zeg ik tot vanavond.
0: 70s at 6 in West Komt Thuis. Alleen op Radio West.

Aan het eind van de dag zorgt Radio West voor de nodige ontspanning. Romantiek op West is er elke avond tussen 9 en 11. Hier hoor je ze 2 uur lang non-stop. De beste liedjes over de liefde. Sluit de dag af met Radio West. Vanavond weer vanaf 9 uur.

0: 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Deskundigen in cybersecurity zeggen dat het mogelijk is dat iemand is binnengedrongen in de systemen van Albert Heijn. Sinds zondag heeft de supermarktketen te maken met een grote storing. De oorzaak daarvan is niet bekend. Albert Heijn wil niet zeggen of het gehackt is. Doordat een deel van de systemen van de supermarkt niet beschikbaar is, denken deskundigen dat er meer aan de hand is. Tegen Nieuwsuur zeggen ze dat bedrijven dit soort maatregelen nemen als er een hek is. Vanwege de storing zijn er in sommige winkels lege schappen. Bij andere supermarkten is het daardoor juist drukker. Het Zeehondencentrum in Groningen dreigt binnen 2 weken failliet te gaan. Het kampt al langer met een miljoenentekort, maar nu is het einde echt nabij, zegt de opvang in Lauwersoog. Het komt door het wegvallen van financiële steun, waarop was gerekend. Acteur R.J. Mitty is overleden. De Amerikaan is vooral bekend van zijn rol in de serie Breaking Bad. Daarin speelde hij de zoon van hoofdpersonage Walter White. Net als zijn personage had Mitty cerebrale parese, een houdings- en bewegingsstoornis. De acteur zette zich in voor een betere vertegenwoordiging van mensen met een beperking in Hollywood. Een doodsoorzaak is nog niet bekendgemaakt, maar volgens showbiz-site TMZ gaat het mogelijk om zelfdoding. R.J. Mitty was 34 jaar. Panda Yong Lang Yue, die ruim 2 jaar geleden werd geboren in Ouwehands Dierenpark, verhuist deze maand naar China. Volgens de dierentuin in Rhenen is afgesproken dat een jonge reuzenpanda voor het 4e levensjaar naar China moet om daarbij te dragen aan het behoud van de soort. De ouders blijven wel in de dierentuin in Rhenen. Het park is het enige in Nederland waar reuzenpanda's worden gehouden. Lang Yue was het 2e jong dat in Nederland is geboren. Ouwehands Dierenpark is van plan om met een speciale afscheidsceremonie de reuzenpanda uit te zwaaien. Het weer, meer bewolking, mogelijk met wat regen. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Ook overdag wolken, met vanmiddag soms een bui bij zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.